0: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Saudi-Arabië heeft een oliepijpleiding moeten sluiten nadat die was geraakt door projectielen, vermoedelijk drones. Op satellietbeelden zijn rookwolken te zien. Er zouden ook verschillende gewonden zijn. Volgens de Saoedische autoriteiten kwamen die drones vanuit Irak. Mogelijk zitten milities die banden hebben met Iran achter de aanval. Eerder deze week al hebben Houthi-rebellen in Jemen steden en energieinfrastructuur in Saudi-Arabië aangevallen. Ook zij krijgen de steun van Iran. In Toronto, Canada, is Le Faux Soir, de nieuwe film van Michael R. Roskam, in première gegaan. Het waar gebeurde verhaal gaat over de krant Le Soir tijdens de Tweede Wereldoorlog. Die was in handen van de Duitse bezetter, maar het verzet is er toen in geslaagd om een clandestine versie te drukken waarin ander nieuws stond en waarin werd gespot met de Duitsers. Ook nu nog is dat verhaal relevant, zegt regisseur Michael Roskam.
1: Je voelde ook dat daar straks bij de screening de reacties ook van de mensen, dat ze het echt een heel eigen tijdsverhaal vonden, dat het heel actueel aanvoelde. Iedereen heeft de mond vol van fake news en gemanipuleerd nieuws. En dat was in die periode ook zo. Met het enige verschil dat je toen je leven riskeerde als je je mening gaf en dat die niet overeenkwam met wat de bezetter wou horen.
0: De film Le Faux Soir komt bij ons begin december in de zalen, maar is dus nu al voorgesteld in Toronto, Canada. Op de US Open Tennis heeft de Duitser Alexander Zverev zich geplaatst voor de finale. Hij versloeg de Rus Karin Khachanov in 3 sets. De andere halve finale tussen Ben Shelton en Francis Tiafoe is daarnet begonnen. En in het voetbal heeft Anderlecht met 0-1 gewonnen gisteravond op het veld van KV Mechelen. Bentayeb scoorde het enige doelpunt net voor de rust. Anderlecht-doelman Colin Kozemans is tevreden met die overwinning.
2: Ik denk goede eerste helft gespeeld. Terecht doelpunt gemaakt net voor rust. Eerlijkheidshalve, tweede helft was iets minder academisch. Mechelen ging ook opportunistischer spelen en... zoals gezegd, 3 punten het belangrijkste.
0: In het klassement springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen blijft 15e. Vannacht is het droog met opklaringen en later ook kans op nevel en mist. Minima rond 12 graden. Straks begint de dag grijs, opnieuw met nevel of mist. En mogelijk ook wat motregen, maar uiteindelijk wordt het wel droog en krijgen we zon en wolken. En maximaal tot 23 graden. Zondag zwaar bewolkt met regen en 21 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 3 uur, een heel goeie nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Normandië is gisteravond een trein ontspoord op de verbinding tussen Rouen en Caen. 1 wagon is gekanteld, 4 wagons gingen uit de sporen. Volgens de Franse minister van Transport zijn daarbij 44 mensen gewond geraakt. Er zaten in totaal zowat 180 passagiers in de trein. De hulpdiensten waren massaal ter plaatse. Volgens de Franse media zou de trein mogelijk een object op de sporen hebben geraakt. In Toronto, Canada, is Le Faux Soir, de nieuwe film van Michael R. Roskam, in première gegaan. Het waar gebeurt.

0: Het derde verhaal gaat over de krant Le Soir tijdens de Tweede Wereldoorlog. Die was toen in handen van de Duitse bezetter, maar het verzet is erin geslaagd om een clandestine versie te drukken in 1943, waarin ander nieuws stond en waarin werd gespot met de Duitsers. Ook nu nog is dat verzetsverhaal relevant, zegt regisseur Michael R. Roskam.
1: Je voelde ook dat daar straks bij de screening de reacties ook van de mensen, dat ze het echt een heel eigentijds verhaal vonden, dat het heel actueel aanvoelde. Iedereen heeft de mond vol van fake news en gemanipuleerd nieuws. En dat was in die periode ook zo. Met het enige verschil dat je toen je leven riskeerde als je je mening gaf en dat die niet overeenkwam met wat de bezetter wou horen.
0: De film komt bij ons begin december in de zalen. In het voetbal heeft Anderlecht met 0-1 gewonnen op het veld van KV Mechelen. Ben Tayeb scoorde het enige doelpunt net voor de rust. In het klassement springt Anderlecht zo voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen blijft 15e met maar 2 punten. Toch heeft de ploeg nog vertrouwen in trainer Fred van der Biest, zegt KV Mechelen-speler Myron van Brederode.
2: Tuurlijk, hij heeft ook veel vertrouwen in ons. En we hebben het vorig jaar heel goed gedaan. We kunnen blijven praten over vorig jaar. Het gaat nu om dit jaar in ieder geval. Het is dit jaar minder, maar zodra we een keer 3 punten gaan pakken, gaat de sfeer beter erin zitten en gaan we als team denk ik ook beter voetballen.
0: Het weer nog. Het is droog vannacht met opklaringen en ook hier en daar kans op nevel en mist. Minimaal rond 12 graden. De dag begint straks grijs met nevel of mist en mogelijk ook wat motregen. Maar later krijgen we dan toch ook zon en wolken en blijft het dan voor de rest van de dag droog met maximaal tot 23 graden. Zondag zwaar bewolkt met regen en buien en temperaturen tot 21 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Radio 1.

En thans, broeders en zusters, willen wij gezamenlijk zingen dat heerlijke lied. Knolraap en lof, schorsen heren en prei, op bladzijde 85 van onze bundel.

0: goed luisteren kan. Dus als ze iets wil zeggen, raakt ze het enkel kwijt.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 4:00 en heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het aantal ebola-besmettingen in Oost-Congo is gestegen tot meer dan 7000. Er zijn ook al meer dan 3300 mensen overleden aan het virus. De uitbraak is de dodelijkste ooit in het land. Er is geen vaccin tegen de variant van ebola die er nu circuleert. En het is ook bijzonder moeilijk om de verspreiding van het virus onder controle te krijgen in de regio. Intussen zijn er al in 7 provincies in Congo gevallen gemeld van ebola. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse zee. Dat gebeurde vanaf de oostkust en ze zouden zo'n 250 kilometer hebben afgelegd volgens het Zuid-Koreaanse leger. Zuid-Korea roept Noord-Korea op om onmiddellijk te stoppen met die lanceringen. Het is de 3de keer in korte tijd dat Noord-Korea projectielen richting de zee afvuurt. Begin augustus voerde Noord-Korea ook al ballistische raketproeven uit. Op de US Open tennis heeft de Duitser Alexander Zverev zich geplaatst voor de finale. Hij versloeg de Rus Karin Khachanov in 3 sets. Op dit moment spelen Ben Shelton en

0: Francis Tiafoe een halve finale. Tiafoe won de eerste set, Shelton de tweede en de derde. En in het voetbal heeft Anderlecht gisteren met 0-1 gewonnen op het veld van KV Mechelen. Bentayeb scoorde het enige doelpunt net voor de rust. Anderlecht doelman Colin Kozemans is tevreden met de overwinning en met de punten.
1: Ik denk goede eerste helft gespeeld. Terecht doelpunt gemaakt net voor rust. Eerlijkheidshalve, de tweede helft was iets minder academisch. Mechelen ging ook opportunistischer spelen. Zoals gezegd, drie punten het belangrijkste.
0: In het klassement springt Anderlecht voorlopig naar de zevende plaats. KV Mechelen blijft vijftiende. Droog met opklaringen, maar wel kans op nevel en mist. En minima rond 12 graden de komende uren. Straks begint de dag grijs met ook nog wat nevel of mist. En hier en daar ook wat motregen. Maar later wordt het droog en krijgen we zon en wolken. En maximaal tot 23 graden. Zondag wat minder, dan zwaar bewolkt met regen en buien. En maximaal tot 21 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Alles begint bij Luik.

deze dekens op je armen. Ontcijfer langzaam een verhaal. Ik hang steeds aan je lippen.

meeste tekens op je armen. Ontcijfer langzaam hun verhaal. Ik hang steeds aan je lippen. Ik stel het

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 5:00, een heel goeiemorgen VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Parijs is het brein achter de gewelddadige homejacking bij voormalig PSG-doelman Donnarumma veroordeeld tot 9 jaar cel. Bij die homejacking in 2023 in de Franse hoofdstad werden Donnarumma en zijn vriendin gegijzeld en mishandeld. De man die verantwoordelijk was voor die homejacking zat toen in de cel en had alles van daaruit georganiseerd. Een van de mededaders kreeg 5 jaar cel. Het aantal ebola-besmettingen in Oost-Congo is gestegen tot meer dan 7000 bevestigde gevallen. Er zijn ook al meer dan 3300 mensen overleden aan het virus. De uitbraak is de dodelijkste ooit in het land. Er is geen vaccin tegen de variant van ebola die nu circuleert. En het is bijzonder moeilijk om de verspreiding van het virus onder controle te krijgen in de regio. Intussen zijn er al in 7 provincies in Congo gevallen van ebola. En op de US Open tennis hebben Ben Shelton en Francis Tiafoe daarnet een halve finale gespeeld. Die werd gewonnen door Ben Shelton. Hij won 3 sets. Tiafoe kon 1 set binnenhalen. Enkel de eerste set. Eerder plaatste ook de Duitser Alexander Zverev zich al voor de finale. Hij versloeg de Rus Karin Khachanov in 3 sets. Het weer nog vannacht droog met opklaringen. Kans op nevel en mist tegen de ochtend en minima rond 12 graden de komende uren. De dag begint dan ook grijs met nog wat nevel of mist en dan mogelijk ook wat motregen. Later krijgen we dan wel...

0: droog weer met zon en wolken en maximaal tot 23 graden. Zondag zwaar bewolkt met regen en buien en dan tot 21 graden. Ik wens je nog een fijne ochtend. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Nu volgt een herhaling van Nieuwe Feiten van gisteren.
2: Radio 1.
1: Nieuwe Feiten.
2: Met Lieven van den Houten.
3: Hartelijk welkom, maar het nieuws van de dag is toch dat Robot Jetten helemaal terug is. De Nederlandse premier Rob Jetten, inderdaad, die kreeg ooit die bijnaam, Robot Jetten, nadat hij 3 keer exact hetzelfde antwoord gaf op vragen met dezelfde intonatie en dezelfde gezichtsuitdrukking. Vandaar Robot Jetten. Maar dat robotachtige, dat had hij helemaal achter zich gelaten. Bleef natuurlijk wel heel gepolijst, maar veel menselijker en daarom ook populairder. Maar ja, nu blijkt dat zijn pakkende tweets en zijn opzwepende toespraken gemaakt zijn door AI. Journalisten kwamen erachter door een AI-checker op zijn teksten los te laten. Jan-Jaap van der Wal, jij zit met gespitste oren.
4: Ja.
3: Het gaat over jouw voormalige land.
4: Ja, het is van kwaad naar erger gegaan.
3: Dus journalisten kwamen erachter door een AI-checker op zijn teksten los te laten. En Jetten gaf zijn AI-gebruik ook meteen toe. Net als 3/4 van de Nederlanders gebruik ik AI, zei hij schouderophalend. Kon ik maar zo bakkende one-liners uit AI krijgen.
2: Dit zijn de nieuwe feiten.
3: Morgen komt Hassan Piker naar ons land. Een nieuw radicaal links boegbeeld uit Amerika. Er is een Duitse ja die geen ja is in het Nederlands. Intrigerend. Jan-Jaap van der Wal, welkom overigens.
4: Helemaal zelf geschreven dit, hè?
3: Echt waar?
4: Ja.
3: Dat zal nog moeten blijken. We hebben de AI-checker in de aanslag. Jij vat voor ons straks de week samen, waarvoor nu al dank. En u kunt een boekenbon winnen, heel simpel. €25, overigens, is die waard, die boekenbon. U moet gewoon uw naam en telefoonnummer samen met het woordje quiz via de app van VRT Max inderdaad naar ons doorsturen. Dat is makkelijker dan het klinkt. Nieuwe feiten, goedemiddag.

0: zomer gaat gewoon door op Radio 1. Het zonnetje blijft schijnen.
1: Ik vind het heerlijk.
0: Heerlijk, hè? Ray.
1: Wij stonden te twerken met z'n tweeën.
0: Wij stonden, dat konden de camera's helaas niet oppikken. Maar wij stonden simultaan, synchroon zelfs.
1: Te twerken.
0: Te twerken. Nee, we gaan het niet meer doen.
1: Dat kunnen wij.
0: Ray en Amma en Absolutely en Joy.
2: Jan-Jaap op vrijdag.
0: Wat een week, hè?
1: Wat een week.
0: Wat een week.
1: Het eindigt natuurlijk met de grote herdenking. Maar dat laten we maar even voor wat het was.
0: 11 september.
1: Ja, 11 september. Maar het was natuurlijk de week van de PISA. Resultaten.
0: Ja, zorgwekkend toch?
1: Ja, de PISA-punten, de kwaliteit van onze leerlingen is dalende. Reken- en taalvaardigheid holt achteruit. Er wordt niet meer gelezen. Kortom, de liefhebbers van Temptation Island, Love Island, Housewives kunnen rustig op twee oren slapen. Er komt nieuwe aanwas aan. Goed voor nog 10 seizoenen. Maak je geen zorgen. Hoe erg het is in Vlaanderen met onze kennis en vaardigheden, daar had Mariam van de VRT een hele mooie spreekbeurt over voorbereid.
0: Marian.
1: Ja, Marian, die ze in de studio voor Riyad Bari mocht doen.
3: Het is echt wel het belangrijkste om te zien wat er in Vlaanderen gebeurt. Daar zie je dus die dalende trend. Leesvaardigheid, Riyad en wiskunde gaat achteruit.
4: Oké, dat heb je heel goed op een rijtje gezet. Dank je wel daarvoor, Marian.
1: Ja,
0: bank vooruit.
1: Ja, dat heb je heel goed gedaan, Marian. Een stickertje en een kus op je voorhoofd. Maar het is duidelijk, de kennis holt achteruit. De alarmbellen zijn afgegaan. Het is 11:55. Of zoals onze 15-jarigen van nu zouden zeggen, het is 11:00. Dat is een moeilijke grap, maar gaan we thuis maar eens nadoen. Het onderwijs moet zich herbronnen en er moet bijvoorbeeld terug meer gelezen worden. Dat moet jou als hoofdboekenbon van de VRT toch
0: ik ben een boekenbon, ik ben een wandelende boekenbon.
1: Er moet meer gelezen worden. En wat blijkt nu, de generatie die achter de huidige PISA-getesten aankomt, blijkt al veel meer te lezen.
0: Aha.
1: Tenminste, dat willen ze ons doen geloven.
5: Ik lees graag omdat ik niet graag op de iPad zit of zo.
0: Kijk.
1: Sorry, maar dit geloof ik.
0: Jij gelooft het niet?
1: Nee. Deze jongen zit iedere avond op de iPad. Geloof mij nou maar. Ik hoor dit toontje. Dit klinkt als mijzelf vroeger. Als mij werd gevraagd, waar heb je de snoeppot verstopt? Dan zei ik, nee, ik heb hem niet verstopt. En sowieso niet onder de kakstok. Dus. Er wordt wel veel meer voorgelezen trouwens in de klas. Dat is wel zo door de leerkrachten. Er is veel aanbod ook aan kinderliteratuur. Ken je bijvoorbeeld het nieuwste kinderboek Ministertje Theo Franke en de Wapenfabriek?
0: Moet ik heel snel leren.
1: Het is een hele mooie reeks, de avonturen van Theootje Franke. Deze juf leest eruit voor.
6: Ik ben dapper. Ik ben leuk. En ik glim zo mooi.
0: Wauw, dat moet ik dringend gaan lezen.
1: Ja, dat moet je echt lezen. Ook Theo Franke zou blij zijn trouwens met de kudde ongeletterde 15-jarigen die eraan komt. Maar het is niet allemaal kommer en kwel. Er zijn ook zaken waar onze 15-jarigen wel ontzettend goed in zijn. Toch, Marian?
3: Het oplossen van problemen via computer en logica. Het goede nieuws, daar scoren we zeer goed in. Computerproblemen, daar kunnen we dus wel mee om.
0: Kijk.
1: Computerproblemen, daar kunnen we dus wel mee om. Trouwens, dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Zo bleek deze week in deze studio met Kobe Ilse.
7: Wacht, Grok. Waarom praat jij nu onmiddellijk? Waarom begin jij nu Duits te praten, Grok?
8: Haha, fuck me. Je hebt me betrapt als een vieze gluurder met zijn lul in zijn hand.
1: Ja.
0: Waar kwam dat vandaan?
1: Ja, fantastisch, hè? Je zag Kobe Ilse toch schrikken. Die dacht even, oh, Evelien is terug. En dit keer ben ik aan de beurt. Maar goed, in al dat doemdenken over de volgende generaties moeten we ook niet doen alsof wij, de PISA-tokkers van vroeger, het allemaal zo goed doen. Ook onder volwassenen zijn nog genoeg mensen die niet kunnen rekenen of die zich niet goed in taal kunnen uitdrukken. Deze week kwam minister van Mobiliteit Aniek de Ridder naar het parlement om uitleg te geven over haar subsidies aan privé luchthavens. En ze had het zwaar.
9: U doet van alles om eerst te laten zien.

0: dat er wel een daling is van de subsidies. En dan zegt u doodleuk op de radio, ik heb nooit gezegd dat er een daling van de subsidies was. Ja, allee, sorry, maar dat kun je toch niet volhouden dat je daar waarheden hebt gesproken.
1: Ja, herken je hem? Dit was Maurits van der Rijden. Dat is de hallucinerende AI-god van het Vlaamse parlement. Altijd boos, die man. Dat is ongelooflijk. Maar begrijpen, lezen kan hij dus ook niet. Want het ging helemaal niet over een daling van subsidies. Toch, mevrouw de minister?
2: Met die daling sluiten we de historische discussies definitief op. Stoppen juridische procedures. En creëren we rechtszekerheid voor de toekomst.
3: Da-ding.
1: Het is da-ding, zie je. En zo ontstaan de misverstanden. Ja. Beter leren lezen. Kortom, we mogen ons druk maken over onze kinderen. Maar zelf kunnen we er ook wat van. En soms kom je nooit van het schoolplein af. Zoals deze week bleek in de liberale Anders-fractie. Waar weer ruzie was. Egbertje is weggelopen omdat hij gepest werd. Dat is een spijtig beeld, meneer De Gucht.
4: Ja, dat is een zeer spijtig beeld dat nu gegeven wordt. Dat komt niet overeen met de realiteit. Zoals dat ik gezegd heb, politiek is ploegsport.
1: Ja. Ja, geloof je hem? Hij klinkt heel erg als dat jongetje wat zegt dat hij van lezen houdt en 's avonds eigenlijk ook de iPad gaat, hoor. Ja, dus onthoud, lieve kinderen, hoe slecht je punten op school nu ook zijn. Vanuit de Wedstraat leerden we deze week dat je met de juiste vrienden en de juiste achternaam alsnog heel ver kan komen.
3: Tot volgende week, Jan-Jaap van der Wal.
5: De vrouw naast mij heeft...

0: Waf, een praatje maakt je dag en geef hem eens ongelijk deze Tim Koehoorn.
1: Nieuwe feiten.
0: De man is tegen het kapitalisme, maar heeft een miljoenen villa in L.A. en een Porsche onder de communistische kont. Hassan Piker, het nieuwe linkse boegbeeld in Amerika, waar zowel de aanhang van Trump als gematigd links bang voor is. Michiel Vos, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Michiel, jij bent onze Amerika-kenner. Morgen komt hij naar Manifiesta. Dat is een radicaal linksfestival in Oostende. Deze Hassan Piker, wie is hij?
2: Ja, daar zal hij met gejuich worden ontvangen. Want hij is het linkse boegbeeld van progressief, nieuw, jong, klein beetje uitdagend links binnen de Democratische Partij. Maar zijn ze nog wel binnen de Democratische Partij? Hij is een uitdager van links, maar ook van rechts. Hij is de Joe Rogan on the left. Hij heeft, dat moeten we er meteen even bij zeggen, ooit gezegd op deze 25 jaar herdenking van 9-11. Hè, vandaag, 25 jaar geleden, ooit gezegd dat de VS 9-11, laten we zeggen, op zichzelf heeft uitgeroepen. Afgeroepen. Ja, dat is natuurlijk vloeken in de kerk in Amerika. Daar heeft hij zich later voor verontschuldigd. Maar hij is

controversieel. Hij is wel bespraakt. Hij is een man behept met miljoenen volgers op Twitch, het streamingsplatform. Hij is jong, hij ziet er goed uit. Hij heeft een six-pack, wat nog een keer werd

0: dingen zeggen. Laten we eens even naar hem luisteren.
1: Yes. I'm an anti-capitalist, through and through, to the bone. Okay? That's right. Not even in capital letters. You know what I'm talking about? I don't even visit nations' capitals. When I do, I spit on the ground. That's how much of an anti-capitalist I am.
0: Hij is heel erg anti-kapitalistisch. Zo anti-kapitalistisch dat hij geen capitals, geen hoofdletters gebruikt in zijn teksten. En dat hij niet naar de hoofdstad, naar de capital gaat. En als hij er is, dan spuwt hij altijd eens even op de grond.
2: Jij werd net door Jan-Jaap hoofdboekenbon, geloof ik, genoemd.
0: Juist.
2: Maar jij mag toch leuk kijken naar iemand die, zoals Hassan Piker doet, Friedrich Engels citeert. En het hoofd heeft over het proletariaat. China bejubelt. Een man die belezen is, zeg maar. Dat wil ik maar zeggen. Hè. Iemand die uit het linkse gedachtegoed put en dat online zet voor zijn miljoenen volgers. En daarmee een soort links gedachtegoed breder acceptabel maakt.
0: Ja.
2: Dat is prima voor links, maar dat is natuurlijk ook een uitdaging als je, zoals links, de democraten, gematigd een beetje op zoek moet naar die gematigde kiezer. Hoe hou je die erbij als er Hassan Pikers zijn op diep links die dit soort dingen roepen?
0: Ja, dat is dus een groot probleem eigenlijk voor het meer traditionele links, zeg maar.
2: Ja. Ja, je ziet, de energie op dit moment zit in progressief links. Jong, hoogopgeleid, urban living, mensen die al dan niet gestudeerd hebben, die kiezen op mensen als Zoran Mamdani, de burgemeester van New York, hè, natuurlijk een overtuigd links iemand, of Dr. El Sayed, de kandidaat voor de Senaat in Michigan, van moslim komaf, die erg, nogmaals progressief zijn, maar bijvoorbeeld ook het onderwerp van dit jaar, zeg maar, omarmen, namelijk eigenlijk anti-Israël. Of althans anti-Netanyahu, maar dat loopt dan over in die anti-Israël. En volgens critici loopt dat over in antisemitisme.
0: Ja.
2: Een heel kritische houding vanuit links op wat er gebeurt vanuit Israël richting Gaza.
0: Ja, en daar gaat hij soms wel, doet hij echt toch een beetje rare uitspraken. Bijvoorbeeld, ik zou voor Hamas stemmen, zegt hij.
1: I'm a harm reduction voter, I'm a lesser evil voter, and therefore I would vote for Hamas over Israel every single time. Because I'm looking at the situation as a paramilitary organization that has like a political party as well, a Politburo as well, that is entirely comprised not as an alien force, but of the orphaned children that have, you know, had their parents killed by an apartheid state that has been dominating the lives of Palestinians for 80 years at this point.
0: Hij is heel erg tegen Israël. Daar komt het wel op neer. Of je nu Hamas verheerlijkt of niet, dat laat ik even in het midden.
2: Ja, hij zegt zelf dat 7 oktober 2023, de aanval van Hamas op Israël, dat een directe consequentie was van de acties van Israël en de Verenigde Staten. Ja, dat ligt gevoelig natuurlijk bij Amerikanen en zeker bij linkse Amerikanen, waar veel Joodse kiezers zitten, maar ook veel jonge kiezers die natuurlijk naar aanleiding van de acties van Israël in Gaza anti-Israël zijn geworden. Of in ieder geval anti-Netanyahu, hoe je dat ook verder wil noemen. Dat is een enorm ingewikkeld debat. En daar worstelt de linkse gedachtegoed mee. Daar worstelt de Democratische Partij mee in de aanloop van de midtermverkiezingen, nu 50 dagen weg op 3 november. Dus dat is wel een dingetje. En deze jongens, dit soort mensen, de Joe Rogan on the left, zal ik maar zeggen, die zijn populair. Die bereiken een electoraat waarvan Hassan Piker ook zelf zegt, we zeuren altijd dat jonge mensen niet stemmen. Dat is omdat het niet gaat over hun onderwerpen. Dit is hun onderwerp. Israël is een onderwerp van jonge mensen. Daar moeten we het over hebben. Maar dat is natuurlijk een gevaarlijk onderwerp voor de Democratische Partij.
0: Ja, ja, want onze minister van Defensie, Theo Franken, die zegt dat hij terrorisme verheerlijkt. Heeft hij een punt?
2: Ja, dat zou je dus inderdaad kunnen zeggen. Ik zeg niet dat Theo Franken gelijk heeft, maar dat is een veelgehoorde kritiek. He, op rechts zijn er wellicht neofascisten, zegt bijvoorbeeld Hillary Clinton dan in een onlangs gegeven interview. Maar op links hebben we een probleem met inderdaad extreem linkse mensen die hele kritische dingen zeggen over Israël. En Israël is toch een beetje altijd van Amerika geweest. En dat is nu een kind wat we wellicht verlaten, of wat een deel van Amerika aan het verlaten is. En dat is moeilijk. En dat ligt heel gevoelig.
0: Ja, overigens heeft Piker al meteen gereageerd op die uitspraak van Franken in zijn livestream woensdag. Hij noemde Franken een pissboy die aan het handje van Trump loopt. Dat is wel zijn stijl, hè?
2: Ja, dat is zijn stijl. Hard uithalen. En dat is natuurlijk ook een beetje de stijl van de manosfeer. Dat was vroeger van rechts. Hè, waar Trump ook een beetje groot in is geworden. Waar die bijvoorbeeld de Joe Rogan, die ik dan even zo nu dan noem, een van de koningen was of is. Dat heb je nu ook op links. En Hassan Piker is daar een beetje de ongekode koning.
0: Hè.
2: Mannen, jonge mannen die moeten worden aangesproken. Die ook in de gym zitten. Ook in de sportschool zitten. Zoals Hassan Piker. Dat wisselt hij af. Hè. Dus hij

0: heeft foto's van zichzelf met enorme biceps. Maar ook praat hij over politiek en hij haalt Friedrich Engels aan. What's not to like?
1: Ja, ze zullen dus moeten kiezen bij de Democraten. Juist. Tussen traditioneel gematigd links of dat nieuwe, extremere links van Hassan Piker. Spannend, in elk geval. Dankjewel. Michiel
0: Geen Kos, dank.
1: Nog een fijne dag.

0: linksactivisme van heel lang geleden. Bob Marley en Get Up, Stand Up.
1: Nieuwe feiten.
0: Een Duitse ja, dat is iets anders dan een Nederlandse ja. Dat lees ik in Onze Taal. Het tijdschrift over, het woord zegt het al, Onze Taal, over het Nederlands. Jenny Oudring, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jenny, jij bent taalkundige aan de Universiteit van Leiden, maar je bent ook een Duitse.
2: Dat klopt.
0: Hè?
2: Ja, zeker.
0: Ja in het Duits, dat is meestal toch ook ja in het Nederlands, hè?
2: Dat klopt, ja. Maar dan moet je dus eerst weten dat er heel veel verschillende ja's zijn in beide talen. Dat is dus heel interessant.
0: Ja is niet altijd gewoon het tegendeel van nee.
2: Precies, dus dat is een van de ja's waar de meeste mensen dan als eerste aan denken waarschijnlijk. Maar als je goed luistert, dan beginnen mensen vaak ook te praten met een ja. Dus dan zeggen ze bijvoorbeeld, ja, dat is een heel goede vraag. Of ja, moeilijk te zeggen.
0: Ja, dan ga ik nu bellen. Zo om in te leiden, precies. De inleidende ja. Ja, dan ga ik nu bellen. Of je gebruikt het ook om te vragen of, het met je, of je het met mij eens bent. We gaan nu bellen, ja. Toch?
2: Ja, precies. Ja? En oké, zeggen mensen dan ook wel eens, maar inderdaad ook ja. En deze beide ja's, die komen zowel voor in het Duits als ook in het Nederlands. Ja. Dat is eigenlijk heel vergelijkbaar.
0: Of als een soort commando, we gaan nu bellen, ja. We gaan nu weg,
2: ja. Ja, dat is een hele andere ja. Ja, die noem ik wel eens het nadrukkelijke of het dreigende of het ongeduldige ja. We gaan nu ja. En nu hou je op, ja.
0: Juist.
2: Stoppen nou, ja.
0: Juist, ja. Maar dat zijn dus allemaal nuances van ja die zowel in Duits als in Nederlands bestaan. Maar er is dus kennelijk ook een Duitse ja die niet voorkomt bij ons.
2: Ja, behalve in het oostelijk gebied van Nederland, het gebied waar Neder-Saksisch wordt gesproken. En dat is een ja, die is dus eigenlijk heel anders dan die andere.
0: En welke ja is dat?
2: Dat is een ja, om te beginnen staat die dus niet aan het begin van de zin, zoals die ja's die we net hebben gezien, en ook niet op het eind, maar in het midden. Dus in zo'n zin als, du hast ja recht, je hebt gelijk. En dan hoor je al hoe ik vertaal. Ik vertaal zonder zo'n klein woordje in het midden.
0: Aha.
2: Die bestaat niet in het Nederlands. Of, du bist ja nog jong. Je bent nog jong.
0: Juist.
2: En daar plakken wij ook een ja in.

0: En dat betekent, dat weet je toch?
1: Precies, dus dat geeft bekende informatie weer. En dat is natuurlijk grappig, want waarom zou je dat doen... als je dat toch al weet met z'n tweeën, als gesprekspartners. En dat heeft dan het resultaat dat het niet echt een informatieve waarde heeft... maar wel een soort tussenmenselijke. Dus je kunt allerlei nuances uitdrukken met dit het midden van de zin.
0: Het is zo'n typisch smeerwoordje, van die betekenisloze woordjes.
1: Zo kun je het noemen,
0: dat ken je toch wel. Dat kenst u, ja toch, zoiets.
1: Ja, goed, ja. Ja, dus Nederlands doet dat inderdaad ook. Maar zo multifunctioneel als het Duitse ja... heb je geen zo'n klein woordje in het Nederlands. Dus of je moet andere verschillende woorden gebruiken... of je gebruikt gewoon helemaal niet zo'n smeerwoordje in heel veel van die zinnen.
0: Juist, ja. Het is een wonderbaarlijke ja. Je weet wel ja die de Duitsers hebben en wij niet. En dat is... je weet wel ja kan heel diverse nuances hebben, toch?
1: Klopt, ja. Dus je kunt gebruiken bijvoorbeeld om iemand gerust te stellen. Dus du bist ja nog jong betekent maak je geen zorgen. Je bent nog jong, je hebt nog tijd zat.
0: Of om iemand aan te moedigen.
1: Ja, du kannst es ja versuchen. Hè. Je kunt het proberen. In het Nederlands leg je dan dus de klemtoon op kunt... om die aanmoediging uit te drukken. En in het Duits kun je dan dat doen met dat jaartje.
0: Ja, ja. En bijvoorbeeld ook als je in Duits wil zeggen... dat had je me best toch wel even kunnen zeggen.
1: Ja, dat hadden ze me ja zeggen kunnen.
0: Dat is inderdaad een heel andere toon. Ah,
1: ja.
0: Zeer goed.
1: Dat is heel verwijtend, hè, dan inderdaad. Maar je kunt ook zussen. Hè. Is ja goed, het is goed, geen zorgen.
0: Of verbazing.
1: Er zijn heel veel verschillende nuances. Ja, die verbaasde is een klein beetje anders. Dus die kun je, daar kun je bijvoorbeeld zeggen... dat is ja verrukt, dat is gek. Ja. Die is een beetje expressiever nog.
0: En is dat de ja die wij Nederlandstaligen niet helemaal goed begrijpen... als wij Duits proberen te spreken?
1: Ja, die indruk heb ik. Want het viel mij op dat als mensen... Nederlandstalige Duitsers nadoen. Dat doen ze graag. Ik weet niet of dat met Vlamingen ook zo is, maar
0: minder,
1: in Nederland
0: minder.
1: Doen we dat
0: Nederlanders
1: heel
0: graag. Doen het heel graag. Ja. Wij hebben dat minder. Maar goed,
1: kijk,
0: een soort pseudo-Duits, dus parodierend Duits. Ja.
1: Precies. En als mensen dat doen, dan plakken ze heel vaak ja aan het eind van de zin. Dus dan komen ze met zinnen als, mijn Duits is zeer goed, ja. En dan denk ik als Duitser, waarom zeggen ze daar ja? Daar hoort helemaal geen ja.
0: Tenzij je zou zeggen, mijn Duits is ja zeer goed.
1: Precies, die zou goed zijn. Maar dat doen mensen dan weer niet als ze Duits nadoen. Dus dat jaartje in het midden, dat wordt kennelijk toch niet opgepikt. Behalve als een soort indruk dat een Duitser voortdurend ja zegt.
0: Juist.
1: Maar als het dan geparodieerd wordt, dan komt dat ja eigenlijk op de verkeerde plek te staan. Namelijk op het eind. En dan vaak ook zo lekker stevig, zoals mensen denken dat Duitsers praten.
0: Ja, het is een manier om nep Duits te ontmaskeren. En
1: ja.
0: Heel interessant, er is een Duitse ja die wij niet kennen als ja. Dankjewel, Jenny Oudring. Nog een fijne dag.
1: Dankjewel.

0: Ja, ten tweede male wordt hier getwerkt in de studio. En net buiten de studio is er een soort van polonaise ontstaan. Op dit Duitse erfgoed, wat het ja toch is. Ziel?
1: Ja.
0: Zeker?
1: Zeker.
0: Had je hem herkend?
1: Genau, nee, totaal niet.
0: Heino.
1: Ik ben... Nee.
0: Heino, zegt het jou iets? Heino.
1: Nee.
0: Blond haar, donkere bril, Heino.
1: Nee, totaal.
0: Ja, opzoeken geblazen, hè. Die quiz heb je alvast verloren.
1: Ja.
0: Daar ben je trots op.
2: Vrijdag quiz.
0: Ja, Heino. De Hermannen herinnert mij plots.
1: Mijn vader heet Herman.
0: Ja, de Hermannen. Dat gaat ons te ver leiden, ja. Maar dat moet je ook opzoeken. De Herman.
1: Oké, ik ben het allemaal aan het noteren.
0: Samen met Heino. We spelen voor een boekenbon van €25 te verzilveren bij de onafhankelijke boekhandelaar. Aangesloten bij Confituur. We spelen de Vrijdagquiz, samengesteld en gejureerd door Gilles Wijkmans, hier aanwezig.
1: Goedemiddag.
0: En we spelen met Sam. Goedemiddag, Sam.
3: Goedemiddag.
0: Sam uit Torhout, wat was je aan het doen?
3: Ik was in een middagpauze mijn bagage aan het nemen. Ik vertrek op teambuilding vanavond.
0: Op met teambuilding?
4: De weer?
0: Weer iedereen op teambuilding? Ja. En verplicht, hè? Teambuilding.
3: Nee, zeker niet.
0: Dus met volle
3: goesting? Met de judoclub, met de judoclubvereniging.
0: Ah, oh, in dat geval. Goed, ik hoop dat er geen gewonden vallen. Je speelt tegen Veerle. Goedemiddag, Veerle.
5: Goedemiddag.
0: Uit Hamme, waar was jij mee bezig?
5: Ik was pompoensoep aan het maken.
0: Pompoensoep!
1: Wauw.
0: Het is de tijd van het jaar voor, hè?
1: De herfst is nu officieel begonnen.
0: Officieel is het herfst, Veerle. En is het een grote pompoen?
5: Nee, het is zo een kleine fles pompoen. Dus het is maar een kleine kom soep.
0: Eigen kweek, de pompoen?
5: Nee, maar ik heb er te water bij gedaan en dat is wel eigen kweek.
0: Ah, maar dat maakt het natuurlijk echt af. Jij bent een kok. Tomaten in de pompoensoep?
1: Nog nooit gedaan.
0: Ja. Goeie tip.
5: Oh ja, ik durf daar ook een appelsien in doen bijvoorbeeld.
1: Oei, wauw. Het is wel experimentele koken.
0: Veerle is een gevaarlijke vrouw volgens mij. In de keuken althans. Veerle, ik ga jouw kennis en die van Sam ook kennen, testen van 4 nieuwe feiten. Ik begin bij Sam die zich als eerste heeft gemeld. En zolang hij juist antwoord, blijft hij aan de beurt. Bij een fout antwoord gaat de beurt naar Veerle. Daar gaan we. En wie het laatste nieuwe feit goed kent, die wint deze quiz. Dat moet ik er nog bij vertellen. Dus, Sam.
3: Ja?
0: Wat moet er 21 miljoen euro opbrengen voor het Oekraïense defensiebudget? Is dat A, porno? B, de legalisering van wiet? Of C, een officiële gokwebsite?
3: Antwoord A.
0: Je denkt A?
6: Dat is helemaal goed.
0: Wauw. Gegokt? Of je wist het?
3: Ja, toch wel een beetje gegokt.
0: Want je bent al ingeschreven op de bepaalde website? Dat kan natuurlijk ook.
3: Absoluut niet. Ja. Absoluut niet.
0: Natuurlijk niet.
1: Ja, een Oekraïense politicus die heeft inderdaad een wetsvoorstel ingediend dat porno moet legaliseren. De productie ervan is illegaal in Oekraïne, maar dat houdt niet alle Oekraïners tegen om het toch te doen. In 2023 zouden 7.900 Oekraïners 112 miljoen euro verdiend hebben aan porno. En dan specifiek via het platform OnlyFans, waar mensen naakt foto's en naaktbeelden delen.
0: Dat is allemaal belastingvrij.
1: Ja, maar die geven dat niet aan, omdat ze dan illegale praktijken bekennen. En de legalisering van porno zou dan 21 miljoen euro voor het defensiebudget moeten opbrengen.
0: Dus het klopt. Sam, je blijft aan de beurt. Vraag 2. Waar hangt het van af of een bepaalde vlindersoort wordt beschermd

0: A. Hoe ver die vlinder kan vliegen. B. Wat voor tuin de milieuminister heeft. Of C. Hoe mooi die vlinder is. Waar hangt het vanaf of je beschermt? Antwoord A, zeg jij?
1: Ja.
0: Hoe ver die kan vliegen is niet goed, Veerle. Wat denk jij?
1: B.
0: Je denkt B?
1: Ja.
0: De tuin van de milieuminister speelt ook geen rol. Maar wel hoe mooi die is.
2: Het uiterlijk, inderdaad. Dat blijkt uit een nieuwe studie. Die onderzoekers hebben eerst aan 21.000 mensen gevraagd om vlinders te rangschikken op basis van hoe mooi ze die vonden. En dan hadden ze een lijst met mooie vlinders. En vervolgens keken die onderzoekers naar de mate waarin dat die vlinders bestudeerd en beschermd zijn. En daaruit blijkt dat er buitensporig veel aandacht naar de mooie vlinders gaan. Die zijn in sommige gevallen minder bedreigd dan lelijkere of onopvallendere exemplaren. Maar toch...
0: krijgen toch die status.
2: Qua onderzoek en als bescherming krijgen ze veel meer aandacht. Zo zijn mooie vlinders bijvoorbeeld ook oververtegenwoordigd in de EU-habitatrichtlijn die beschermde Europese diersoorten opleist.
0: Ja, ja, en die vlinders die lelijk zijn, die hadden maar niet lelijk moeten zijn.
2: Ja.
0: Zo zitten mensen in elkaar, kennelijk ook wetenschappers en politici. En wij allemaal. Goed, Sam, ik ben terug bij jou.
3: Okay.
0: Voor wie zijn luxe merken extra aantrekkelijk? A. Mensen op dieet. B. Lokale politici. Of C. Ovulerende vrouwen. Wie kan er moeilijker aan luxe merken weerstaan?
3: C.
0: Je denkt C.
4: Dat is helemaal goed.
0: Is dat een overtuiging van jou? Sam, zeg het maar. Beken het maar.
3: Het zal met de hormonen te maken hebben, vermoed ik.
0: Ah, voilà. Maar het is nog waar ook. Of het met de hormonen te maken heeft, weet ik niet, Gilles. Maar...
2: in ieder geval wel met hun cyclus en hun ovulatie. Amerikaanse onderzoekers die hebben dus de interesse van vrouwen in luxe merken tijdens hun ovulatie gecheckt. En dan blijkt effectief dat die hoger is tijdens de ovulatie dan in onvruchtbare periodes. Niet alleen dat, maar alleen wanneer het ging om situaties waarin dat anderen die merken konden zien. Dus vrouwen waren meer geïnteresseerd in kleren die ze buiten konden dragen dan in producten van diezelfde merken voor binnenshuis. De theorie is dus dat vrouwen tijdens de ovulatie meer interesse hebben in luxe merken om de aandacht van potentiële partners te trekken.
0: Aha, en hormonen.
2: Ja, effectief. Want die theorie wordt een beetje bevestigd. Want wanneer dat die onderzoekers zeiden... mannen zijn helemaal niet geïnteresseerd in luxe merken, dan daalde de interesse ook weer van die ovulerende vrouwen in luxe merken.
0: Oké. Het is wetenschap, we kunnen er ook niks aan doen.
2: Nee.
0: Het is gewoon, het is niet onze mening, het is gewoon een onderzoek.
2: Ja, effectief.
0: Voor alle duidelijkheid. Goed.
2: En niet alle vrouwen.
0: Uiteraard niet. Nee. Slotvraag, Sam. Heb je deze goed, dan win je deze quiz. Maar Veerle kan alsnog in de wedstrijd komen.
1: Ja.
0: Hoe hadden jij en ik ons beter kunnen voorbereiden op de voorbije bloedhete zomer? A. Met sauna's. B. Met glühwein. Of C. Met elektroshocks. Sam.
3: Hier ook antwoord B, de glühwein.
0: Glühwein.
4: Fout.
0: Nee. Veerle, veerle, veerle, veerle. Glühwein is het niet. Je gaat voor de...
1: ik ga voor de sauna.
0: Je gaat voor de sauna's?
4: Ja. Dat is helemaal goed.
1: Ja!
0: Jeetje, jeetje. Sam, je was zo goed bezig, maar op het... ik heb het ja, gezegd, het is een gevaarlijke vrouw. Die sinaasappels in de pompoensoep gooit en tomaten... en dus ook op de valreep een vrijdagquiz kan winnen, want het waren inderdaad sauna's.
2: Ja, dat blijkt uit Finse studies, het mag niet verbazen.
0: Bastu.
2: Ja.
0: Ah, nee, zij zeggen sauna. Barabarabastu was... whatever. Sauna is een Fins woord, sorry.
2: Okay. Hittetolerantie is dus te trainen, blijkt uit Fins onderzoek. Atleten bijvoorbeeld, die doen dat wanneer ze in warme gebieden moeten gaan spelen, dan doen ze aan hittetraining. En hittetraining zorgt voor betere doorbloeding, minder stress op hart- en bloedvaten en efficiënter gezweet. Dus koop geen airco, maar een sauna.
0: Ja, en vooral train jezelf vooraf. Dus in de lente moeten we allemaal naar de sauna.
2: Het heeft geen zin om er in juli aan te beginnen. Nee. Begin er nu maar mee.
0: Kijk, Veerle, knop dat goed in je oren.
2: Ze heeft warme soep, hè?
0: Ze heeft warme soep, dat is al een beetje sauna. Sam, sorry, het heeft niet mogen zijn. Ik hoop dat je niet al te teleurgesteld bent. En waag je kans volgende week, absoluut.

0: Goed. Sam, je was een goede kandidaat. En Veerle, ja, jij was een fantastische kandidaat, want jij hebt de quiz gewonnen. Een boekenbon van €25 komt naar je toe. Veerle, heb je al enig idee welk boek je gaat kopen met je €25?
1: Nee, eigenlijk niet. Maar ik heb collega's die heel veel lezen, dus ik denk dat ik eens bij hen te raden ga.
0: Een kookboek misschien?
2: Heeft ze niet nodig.
0: Dat schrijft ze zelf wel. Dankjewel, Veerle de Schepper. En volgende week is er weer een vrijdagquiz. Het is vrijdag. Het is bijna 10 voor 1. Het weekend komt eraan. Wij laten het beest in ons los. Jill op de dansvloer.

0: Ja, ze is een fulltime zotspook. We kennen haar ook van Moloko, Rosine Murphy, hier met Jessie Ware. En Freak Me Now op de dansvloer, inderdaad. Daarmee zijn we helemaal klaar. Deze week alleen nog Annelies Moots natuurlijk, in het Middagsjournaal.
1: Nieuwe feiten.
2: Middagsjournaal. Dag, lieve vrienden van de middag. Dag, luisteraar van Nieuwe Feiten. Het was een heftige week voor tuiniers over de hele wereld. En dan heb ik het niet over de absurde weersomstandigheden van deze zomer. Ik ga het anders zeggen, het was een heftige week voor de kijkers van Gardener's World, het legendarische tuinprogramma van de BBC. Want de presentator van het programma, Monty Don, heeft dinsdag aangekondigd dat hij er na 23 jaar mee stopt. En nu ben ik al twee keer oneerbiedig en onnauwkeurig geweest met mijn woorden, want Gardener's World is meer dan een tuinprogramma en Monty Don is meer dan een presentator.

0: veel meer. Voor wie nog nooit een aflevering heeft gezien, probeer ik even, laat ons zeggen, de audiodescriptie te doen. We zijn vrijdagavond, rond 9 uur. We krijgen een beeld uit de tuin. Een bloem met een zoemende bij op, stuifmeel op de pootjes en wollige haren duidelijk in beeld. Of een roodborstje dat in de frisse ochtend op een tak zit en je ziet zo het wolkje van zijn adem. Het volgende beeld is Monty Don die duidelijk in de tuin bezig is. Altijd in een donkerblauwe broek, opgehouden door bretellen en een lichtblauw hemd met donkerblauwe vest. En meestal zijn zijn sokken rood. Vaak is hij op wandel met een kruiwagen met enkele planten in of staat hij met een snoeischaar in zijn hand. Nooit met handschoenen, want daar houdt hij niet van. We zien hem een 10 à 15-tal seconden rustig werken. Dan kijkt hij de camera in, pauzeert even en zegt: "Hello, welcome to Gardener's World." Die minuut televisie is genoeg om mij tot rust te brengen na een werkweek. Want dat is wat Gardener's World doet. Je doen vertragen. Monty Don leerde mij rozen snoeien en borders planten, jazeker, maar hij leerde mij ook kijken naar de dingen. Hij verwelkomt ons telkens in zijn eigen gigantische tuin, Long Meadow, waar een writer's garden is en een cottage garden en een moestuin. Na al die jaren weet ik eigenlijk nog altijd niet welke stukken er precies zijn, maar ik weet wel hoeveel hij van helleborussen houdt. Dat er een boom staat in zijn tuin die hij zo hard snoeit dat er enkel de stam van overblijft, omdat hij anders de planten in de buurt letterlijk overschaduwt. En dat hij, als hij dat dan net gedaan heeft, naar de camera kijkt, even zucht en zegt: "That's not something you do every day." Hij kondigde zijn vertrek op Instagram aan op een tuinbank met zijn trouwe hond net naast hem, inclusief wortelspeeltje dat elke kijker kent. En het nieuws was overal meteen breaking in Engeland. Zo breaking dat er artikels verschenen met "What we know so far", zoals bij grote rampen en aanslagen. Mensen waren geschokt. En hoewel de commentaarsectie op het internet meestal een soort woestenij is waar ik wegblijf, ben ik zo blij dat ik nu toch ging kijken. Want duizenden mensen gaan Monty missen. Dat had ik natuurlijk kunnen voorspellen, maar het was heerlijk om te lezen voor hoeveel mensen hij zoveel betekend heeft. En natuurlijk stond er in die comments ook al de hamvraag, waarvan het toch lichtjes onrespectvol voelt om ze nu al te stellen, maar die goed verwoord werd door een zekere Jill. "Never mind the next James Bond. Who on earth will be the new Monty Don?" Hij leerde mij ook dat het te simpel is wat we op school leren. Er is niet enkel lente, zomer, herfst en winter. Er is zo'n verschil tussen het begin en het einde van een seizoen. De euforie van die eerste lenteblaadjes en bloemen is in niets te vergelijken met de weelde die net voor de zomer te zien is. En nu, in de staart van de zomer, zitten we met die knapperige friste 's ochtends die je net iets vlotter doet ontwaken dan de sloomheid die we kennen van het hoogtepunt van de zomer. Dus wanneer ik vanochtend al met mijn mouwen over mijn handen fietste, omdat ik toch nog weiger om al handschoenen aan te doen, dacht ik aan Monty. En aan hoe hij mij en zoveel anderen voor altijd anders naar de wereld leerde kijken.
1: En waar zou televisie anders voor kunnen dienen, of radio, dan je anders naar de wereld leren kijken? Dankjewel, Annelies Moons, voor deze geweldige ode aan Monty Don, de man van het legendarische Britse tuinprogramma, die er kennelijk mee stopt. En de man die ons anders naar de seizoenen leerde kijken, want inderdaad, september kon het altijd maar september blijven.
2: Luisterde naar een herhaling van Nieuwe Feiten van gisteren. Maandagmiddag is Lieven er weer met een nieuwe aflevering.
3: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.

0: RT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren. 6:00, goedemorgen VRT Nieuws met Toon Janssens. Bedrijven met grote zonnepaneelinstallaties zullen minder subsidies krijgen, dat heeft de Vlaamse regering beslist. Via die subsidies stimuleerde de overheid in het verleden zonne-energie. Maar nu is er net vaak een overaanbod aan elektriciteit omdat zonnepanelen zo populair zijn. Op die momenten van overaanbod zullen de bedrijven geen subsidies meer krijgen. Het geld dat de overheid daarmee bespaart, gebruikt ze om de energiefactuur met een paar euro per jaar te verlagen, zegt Vlaams minister van Energie Melissa de Prateren.
2: Wel, vroeger kregen die bedrijven een subsidie. En die subsidie werd doorgerekend in de energiefactuur van iedereen. Ja, die kost halen we eruit, dat is 178 miljoen. En dat zorgt voor een kleine verlaging, ongeveer 5, 6 euro per gezin. En ook voor de bedrijven is er een verlaging voorzien. Maar natuurlijk, de winst zit er vooral ook in dat er minder negatieve tarieven zullen zijn. En dat er dus voor zorgt dat mensen met zonnepanelen een betere energiefactuur zullen hebben.
1: Er waren de voorbije zomer opvallend minder bestuivende insecten. Dat blijkt uit waarnemingen van Natuurpunt. De natte junimaand en daarna de lange periode van droogte waren niet gunstig voor de diertjes. Zo waren er bijvoorbeeld veel minder zweefvliegen die belangrijk zijn voor het bestuiven van fruitbomen. Maar ook wespen waren er minder. Heel wat mensen vinden wespen hinderlijk. Maar ook zij zijn belangrijk, zegt Wim Verachtert van Natuurpunt.
3: Minder wespen, dat lijkt op het eerste zicht leuk, maar is het eigenlijk toch niet. Want die wespen die jagen ook op andere insecten. Die verorberen bijvoorbeeld in de lente ook heel veel bladluizen. En bladluizen vinden we ook niet leuk. En die dragen ook bij aan de bestuiving van planten. Dus wespen hebben wel degelijk hun nut.
1: Het meest waargenomen insect deze zomer was de Atalanta of de admiraalvlinder. Sport. Remco Evenepoel heeft in Canada de grote prijs van Quebec gewonnen. In een sprint met twee haalde Evenepoel het van de Italiaan Ciccone. Voor Evenepoel is het een uitstekend begin van zijn Canadese trip, die eindigt met het WK-wielrennen over 2 weken.
4: Het was moeilijk om in te schatten of ik echt goed was of niet. Uiteindelijk win ik, dus ik kan niet klagen, maar ik denk dat er wel nog wat bij moet richting het WK. Maar ik ben tevreden dat ik heb kunnen winnen en uiteindelijk wist ik ook dat ik niet per se alleen moest binnenkomen, heb ik ook vooraf gezegd. Een sprint met een kleine groep zou ideaal zijn. Het was ook heel hard wind tegen op de laatste 1,5 kilometer, dus dat was ook een beetje nadelig. Maar uiteindelijk, winnen is belangrijk, dus het is heel tevreden.
1: En tennis op de US Open heeft de Amerikaan Ben Shelton.

0: Hamilton zich geplaatst voor de finale. Hij versloeg zijn landgenoot Frances Tiafoe in de halve finale in 4 sets. Eerder plaatste de Duitser Alexander Zverev zich al voor de finale. Hij versloeg de Rus Karen Khachanov in 3 sets. Het weer. Vandaag droog. Eerst op de meeste plaatsen grijs met mist of lage bewolking. In de namiddag zon en wolken en temperaturen rond de 22 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen en buien bij maxima tot 21 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 6:30. Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Bedrijven met grote zonnepaneelinstallaties zullen minder subsidies krijgen. Via die subsidies stimuleerde de Vlaamse overheid in het verleden zonne-energie, maar tegenwoordig is er vaak een overaanbod aan stroom, omdat zonnepanelen net zo populair zijn. Op zulke momenten van overaanbod zullen de bedrijven geen subsidies meer krijgen. Het aantal ebola-besmettingen in Oost-Congo is gestegen tot bijna 7000. Van die patiënten zijn er al meer dan 3300 overleden aan het virus. De uitbraak is de dodelijkste ooit in het land. En sport. Remco Evenepoel heeft in Canada de grote prijs van Quebec gewonnen. In een sprint met 2 haalde Evenepoel het van de Italiaan Ciccone. Het weer vandaag droog. Eerst op de meeste plaatsen grijs met mist of lage bewolking. In de namiddag zon en wolken. Temperaturen rond de 22 graden vandaag. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

0: Radio 1.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefde ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Dante, Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren. 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Bedrijven met grote zonnepaneelinstallaties zullen minder subsidies krijgen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Via die subsidies stimuleerde de overheid in het verleden zonne-energie. Maar tegenwoordig is er vaak een overaanbod aan stroom, omdat zonnepanelen net zo populair zijn. Op zulke momenten van overaanbod zullen de bedrijven geen subsidies meer krijgen. Zij zullen waarschijnlijk hun zonnepanelen dan vaker afschakelen of de energie opslaan. En dat is voordelig voor de gezinnen, zegt Vlaams minister van Energie Melissa de Prateren.
2: Er is een heel grote oneerlijkheid vandaag. Op het moment dat er veel zon is, is er ook veel elektriciteit en betalen zonnepaneeleigenaars eigenlijk geld om hun extra energie op het net te zetten. Op datzelfde moment krijgen heel wat bedrijven daar een subsidie voor om hun energie op het net te zetten. Ja, dat is natuurlijk niet rechtvaardig, niet eerlijk, dus die subsidie wordt gestopt. Elke Vlaming zal een kleine korting op de factuur daardoor merken, maar vooral mensen met zonnepanelen, ja, die zullen veel minder negatieve tarieven betalen en dat is natuurlijk wel een heel grote winst.
1: In het noordwesten van Frankrijk is gisteravond een trein ontspoord. Daarbij zijn 44 gewonden gevallen. Een meisje van 18 verkeert in kritieke toestand. De trein tussen de Normandische steden Caen en Rouen ontspoorde rond 7:45. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. Het aantal ebola-besmettingen in Oost-Congo is gestegen tot bijna 7000. Meer dan 3300 van die patiënten zijn intussen overleden aan het virus. De uitbraak is de dodelijkste ooit in het land. Er is geen vaccin tegen de variant die nu circuleert. En het is bijzonder moeilijk om de verspreiding van het virus onder controle te krijgen in de regio. Sport. Remco Evenepoel heeft in Canada de grote prijs van Quebec gewonnen. In een sprint met 2 haalde hij het van de Italiaan Ciccone. Voor Evenepoel is het een uitstekend begin van zijn Canadese trip, die over 2 weken eindigt met het WK wielrennen.
3: Het was moeilijk om in te schatten of ik echt goed was of niet. Uiteindelijk win ik, dus ik kan niet klagen, maar ik denk dat er wel nog wat bij moet richting het WK. Maar uiteindelijk winnen is belangrijk, dus het is heel tevreden.
1: In het voetbal heeft Anderlecht met 0-1 gewonnen op het veld van KV Mechelen. In het klassement springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen blijft 15e met slechts 2 punten, maar de ploeg heeft nog altijd vertrouwen in trainer Fred van der Biest. Dat zegt KV Mechelen-speler Myron van Brederode.
4: Tuurlijk, hij heeft ook veel vertrouwen in ons en we hebben het vorig jaar heel goed gedaan. We kunnen blijven praten over vorig jaar, het gaat nu om dit jaar in ieder geval. Het is dit jaar minder, maar zodra we een keer 3 punten gaan pakken, gaat de sfeer beter erin zitten en gaan we als team denk ik ook beter voetballen.
1: Tennis. Op de US Open heeft de Amerikaan Ben Shelton zich geplaatst voor de finale. Hij versloeg zijn landgenoot Francis Tiafoe in 4 sets. Shelton neemt het in de finale op tegen de Duitser Alexander Zverev. En op het EK basketbal 3-3 hebben de Belgische vrouwen zich geplaatst voor de kwartfinales. In hun groepswedstrijd of in hun tweede groepswedstrijd versloegen ze Polen met 15-18. Het weer vandaag droog. Eerst op de meeste plaatsen grijs met mist of lage bewolking. In de namiddag zon en wolken en temperaturen rond de 22 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen en buien bij maximaal tot 21 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.
5: De Ochtend.
0: Met Jan van Dalm.
5: Goedemorgen. Vandaag wordt dus de beste dag van het weekend. Daar moeten we van profiteren. Wij hebben voor u alvast een gevarieerd programma klaargestoomd. Zometeen trekken we naar India. Daar hebben de BRICS-landen verzamelen geblazen. Dit is De Ochtend. Welkom.

0: La Folie van Valérie Lagrange. In de Indische hoofdstad New Delhi komen dit weekend de leiders van de BRICS-landen samen. De BRICS-afkorting voor Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. Dat zijn de 5 stichtende leden, maar intussen zijn ze al met 11. Ook Iran, Egypte, Ethiopië, Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Indonesië zijn er nu bij. Wat bindt hen? Wel, het zijn allemaal opkomende economieën die samen een tegengewicht willen bieden aan de westerse, grote westerse bondgenootschappen zoals de Europese Unie of de NAVO. Goedemorgen, Dries Letsage.
1: Goedemorgen.
0: U bent professor internationale politiek aan de Universiteit van Gent. Ja, wat staat er precies op het programma dit weekend? Waarover zullen ze praten?
1: Ze zullen praten over Trump, heel zeker. Want alle BRICS-leden op een of andere manier hebben wel last van Trump, van zijn tarieven of sancties. En BRICS traditioneel keurt wat zij noemen eenzijdige sancties af. Maar wat misschien nog belangrijker is, zijn de interne problemen in BRICS. Ja, u hebt daarnet de leden van BRICS

0: benoemd, ook die nieuwe leden. En twee van die nieuwe leden zijn in oorlog met elkaar. Ja. Iran en de Verenigde Arabische Emiraten. Iran bombardeert de Verenigde Arabische Emiraten. Ook Saudi-Arabië heeft indirect last van Iran via de aanvallen door de Houthis vanuit Jemen op Saudi-Arabië, die door Iran worden gesteund.
1: Het is inderdaad een bot gezelschap. Ik heb ze daar straks allemaal even opgenoemd. U zegt het inderdaad, sommige van die leden zijn met elkaar in oorlog. Zal het dan ook expliciet over die Iran-oorlog gaan of blijft dat iets voor in de wandelgangen?
0: In de wandelgangen zeker, want gastheer Narendra Modi, premier van India, wil heel graag een slotverklaring hebben. Want dat is al niet evident. Zo'n BRICS-top eindigt altijd met een slotverklaring. Als die er niet komt, is dat een enorme blamage voor BRICS als groep. En India doet er alles aan om toch een akkoord te krijgen over een tekst. Iran wil natuurlijk dat de Verenigde Staten en Israël veroordeeld worden voor hun aanvallen op Iran. Dat kan er misschien wel komen, maar Emiraten willen ook dat Iran veroordeeld wordt. Iets waar Iran natuurlijk niet mee akkoord zal gaan. Dus de Indiase diplomaten zijn heel hard bezig momenteel een formulering te vinden, waardoor ze toch een slotverklaring kunnen krijgen voor een BRICS-top.
1: Ja, dat lijkt me, als ik dat zo hoor, dat ze water en vuur zullen moeten verzoenen.
0: Ja, dat klopt. Dat is een reusachtig probleem. Een tijdje geleden zaten de ministers van Buitenlandse Zaken van BRICS samen en die hadden al geen slotverklaring. Maar wat India en anderen ook zullen benadrukken, ja, dat zijn alle andere zaken waar die landen het wel over eens zijn. Namelijk het belang van economische samenwerking tussen grote ontwikkelingslanden. BRICS jaar in jaar uit werkt al veel samen, maar dat is vooral technisch in verband met technologische ontwikkeling, in verband met landbouw, in verband met gezondheid. Dus die agenda zullen ze proberen verder te zetten en gaaf te houden.
1: Dat is een gemeenschappelijke grond waar ze misschien kunnen op voortbouwen. Maar dan hebben we het nog niet gehad over Rusland en China, want die zijn er ook bij. Vorig jaar waren president Poetin en zijn Chinese collega Xi er niet. Deze keer zijn ze er wel, hè?
0: Jazeker. En dat is dan een pluspunt voor BRICS, kun je zeggen. Voor Poetin is BRICS heel belangrijk, want het is een belangrijk netwerk. De leden, ook de partnerlanden die aanwezig zijn. Voor Poetin is dat altijd de gelegenheid om aan de wereld te tonen, kijk, ik ben helemaal niet geïsoleerd, het is het Westen dat geïsoleerd is, als het ware. Voor Xi is BRICS ook heel belangrijk, om soortgelijke redenen. Ja, China en Rusland zien BRICS de laatste jaren vooral als een geopolitiek instrument. Ja. Om hun eigen netwerk zo groot mogelijk te maken. Ook om landen die van oudsher duidelijk in het westerse kamp zaten, geopolitiek. En dan heb ik het over Saudi-Arabië, Emiraten, Egypte, nieuwe BRICS-leden. Ja, sinds de late jaren 70 zitten zij in het Amerikaanse kamp, zeg maar, strategisch gezien. Maar Rusland en China gebruiken BRICS en die topontmoetingen op leidersniveau om die landen zo geleidelijk los te weken van het Westen. Ze weten, die gaan nooit helemaal breken met het Westen in de voorzienbare toekomst, maar dat hoeft ook niet, als ze maar meer naar Rusland en China kunnen toetrekken. Dus BRICS gebruiken als een geopolitiek instrument, maar daartegenover staat dan India, maar ook een land als Brazilië bijvoorbeeld, de Golfstaten zelf, die confrontatie met het Westen niet willen opzoeken. Nee. En daartussen wordt dus een evenwicht gezocht.
1: Daar wordt een evenwicht gezocht. Er zijn tegenstrijdige belangen. Ze gebruiken dat als een geopolitiek instrument, die BRICS-bijeenkomsten. Maar is er ook een onderlinge machtsstrijd tussen die drie grote landen, China, Rusland en ook India? Want daar zijn onderling toch ook wel wat meningsverschillen.
0: Klopt. Een belangrijk spanningsveld al decennia tussen China en India. Met in 2020 zelfs nog een beperkte grensoorlog met dodelijke slachtoffers aan beide kanten. Maar ook daar sinds een paar jaar proberen Modi van India en president Xi de plooien min of meer glad te strijken. Er zijn nog veel problemen rond die grens, ook de economische concurrentie, maar er is een duidelijke wil om die relatie te verbeteren. En ook Trump, weer met zijn sancties en tarieven, is hier het bindmiddel voor een stuk. En president Xi is op dit ogenblik naar het schijnt onderweg dus naar New Delhi. En de beide leiders zullen heel belangrijke gesprekken hebben. Poetin van zijn kant heeft een uitstekende relatie met China momenteel. Weliswaar asymmetrisch, waarbij Rusland voor een stuk afhankelijk is van China voor zijn oorlogsvoering en ook om olie en gas aan te verkopen. En tussen India en Rusland is er sinds de jaren 70 een goede relatie, waarbij

0: die ja voor een stuk afhankelijk is van Rusland, of ja, in belangrijke mate voor ja, militaire onderdelen. Veel van het Indiase wapentuig komt uit Rusland, dat is nog altijd zo. Rusland verkoopt ook heel veel olie aan India en dat is nog toegenomen door alle problemen in de straat van Hormuz. Dus die relatie is belangrijk en blijft belangrijk.
1: Ja, ik hoor het. President Trump is een bindmiddel tussen al die landen. Hoe moeten wij naar deze top kijken vanuit westers perspectief?
0: Ja, vanuit westers perspectief kan misschien een beetje meewarig gekeken worden, omdat BRICS, ondanks alle spektakel en de grote toppen en aankondigingen, met dus die enorme interne problemen zit. Maar op lange termijn is dat toch voor het Westen zorgwekkend. Ja, dat relatieve succes van BRICS, de uitbreiding, het feit dat zoveel ontwikkelingslanden graag naar BRICS-toppen gaan, graag in de buurt komen van president Xi, van Poetin. Niet alleen voor economische ontwikkeling, maar ook om ergens een politieke identiteit te vormen. Ja, het zuiden dat zich emancipeert, meer rechten opeist, een grotere stem in internationale organisaties, eerlijke handel, noem maar op. Dat maakt de wereld ergens rechtvaardiger, kun je zeggen. Maar er is ook een enorme schaduwzijde, want BRICS is ook het forum waarin gezegd wordt, kijk, we moeien ons niet met elkaars interne keuken. Heel veel landen van BRICS en partnerlanden zijn autoritair geleide staten. En autoritair gezag, mensenrechten schendingen, dissidenten in de gevangenis gooien, zelfs afslachten, journalisten oppakken. Ja, dat is iets wat binnen BRICS genormaliseerd wordt. Ja. En helaas ook door de paar democratische landen in BRICS, bijvoorbeeld Brazilië. Natuurlijk, president Lula in eigen land heeft een sterke democratie. Maar internationaal zijn dat typisch landen, ook Zuid-Afrika, die zeggen, met onze Zuiderse partners geven we prioriteit aan economische ontwikkeling en wij bemoeien ons niet met de interne keuken. Dus BRICS en toch het relatieve succes van BRICS de laatste jaren, durf ik te zeggen, is geen al te goede zaak voor democratie en mensenrechten in de wereld.
1: Een boeiende kanttekeningen bij die BRICS-bijeenkomst straks in New Delhi, de hoofdstad van India. Heel erg bedankt voor dit gesprek. Dries Lesage, professor internationale politiek aan de Universiteit Gent.

0: Ja, daar was ik even te vlug met Michel en Roskam. Dat is voor straks. Eerst gaan we nog eens terugblikken op de afspraak op vrijdag van gisteravond. Er blijft namelijk discussie over de 13 studenten die vanuit Gaza naar België zouden komen. Ook gisteren raakte de federale regering het daar niet over eens. De studenten hebben wel degelijk de toelating van Belgische universiteiten om hier te komen studeren, maar dan moet de regering hen wel helpen om Gaza te verlaten. En daar loopt het nu precies vast. Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot van Les Engagés legde gisteren een nota op tafel om die opvang mogelijk te maken, maar zowel MR als NVA willen daar niet van weten. Zo zou aan tafel gevraagd zijn om deze discussie te koppelen aan dossiers over de terugkeer van Afghanen en over de terugkeerhubs buiten de Europese Unie. Twee dossiers die minister van Asiel en Migratie voor NVA Anneleen van Bos-Zuyter graag door wil krijgen. Die houding kan bij coalitiepartner CD&V op weinig sympathie rekenen. Voorzitter Sammy Medi zei er in de afspraak op vrijdag dit over.
1: Ik vind de houding van de minister en van de partij NVA beschamend. Ik begrijp niet op welke manier, terwijl dat er problemen zijn met illegale migratie, die allemaal opgelost zouden moeten worden, dat men zich vastbijt in een dossier waar 13 jongens en meisjes die hier zouden komen studeren legaal, dat die worden tegengehouden.
0: Ook de reden die minister Van Bos-Zuyter aanhaalt om zich hier tegen te kanten is volgens Medi niet overtuigend.
1: Het argument dat men dan gebruikt om te zeggen we zijn bang dat er dan een toestroom is van andere Palestijnen, is toch heel vreemd van een partij die nog niet zo lang geleden heel wat Syriërs heeft laten overkomen, omdat we toen de christelijke Syriërs moesten beschermen van IS. Herinner u dat dossier nog? Toen was er helemaal geen sprake van zorgen over een aanzuigeffect dat we zouden creëren. En nu, geheel toevallig of niet, in een dossier dat te maken heeft met de Palestijnse zaak, lijkt men het een aan het ander te linken, wat niks met elkaar te maken heeft, en 13 studenten de toegang tot dit land te weigeren.
0: De voorzitter van CD&V is overigens niet de enige die zich ergert aan de stilstand in dit dossier. Ook bij minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot van Les Engagés is het ongenoegen groot. Maar om tot een oplossing te komen, moet de hele regering mee aan boord zijn. En dat is voorlopig dus niet het geval.
1: Er is unanimiteit nodig en het probleem is dat de partijen die hier tegen zijn, de tijd tikt in hun voordeel. Die studenten, als die binnen een paar weken nog steeds wachten op een beslissing van de federale regering, ja, het studiejaar loopt verder en dan zitten die helemaal in de problemen. En ik vermoed dat de NVA en MR dat ook wel weten, maar ik vind het beschamend.
0: En Sammy Medi gisteravond in afspraak op vrijdag wordt ongetwijfeld vervolgd.
2: De ochtend.
0: Zaterdagmorgen en u weet nog niet waar naartoe. Geen paniek, wij hebben voor u Joris Vergeijlen met zijn weekendtips. Goedemorgen Joris.
3: Dag Jan.
0: Waar stuur je ons naartoe?
3: Wel, de dag met de meeste activiteiten, dat is eigenlijk morgen. Dus ik stuur je morgen bijvoorbeeld naar Open Monumentendag.
0: Ja.
3: Dan zitten we meteen in 210 steden en gemeenten in Vlaanderen op 913 locaties. Allemaal rond het thema in goede handen. Zoals het vroegere vakantiedomein Cosmos in Heuveland in West-Vlaanderen. Dat is nu in goede handen bij de nieuwe eigenaars. En tijdens Open Monumentendag mag je daar voor het eerst eens naar binnen. Maar het is morgen ook dag van de landbouw. Dus heel wat boeren houden ook open deurdag. Een champignonkweker in Kinrooi bijvoorbeeld. Dorpsgenoot van de minister van Landbouw. Kan je zondag daar ontdekken hoe zo'n teeltcellen werken. En je kan in Loenhout morgen naar het Bloemencorso, de grootste bloemencorso van het land, met 34 praalwagens, bekleed met 4 miljoen dahlia's. Ze nemen dat daar zeer serieus.
0: 4 miljoen. En heb jij die geteld? Of?
3: Men heeft me dat gezegd en ik geloof dat dan. Ja.
0: Jij gelooft dat dan. Zo zijn we. Waar kunnen we terecht voor nog meer spektakel dit weekend?
3: Wel, vanuit Loenhout steek je dan door naar Turnhout. Daar in de Kempen is er vandaag en morgen Plein de Cirque, circusfestival. Ja. Dat is toch al wat spektakel. En als je nog verder doorgaat richting Limburg, dan kom je uit in Leopoldsburg. En daar is er dit weekend de jaarlijkse Sanicol Airshow. De grote show van morgen, die is al uitverkocht. Maar vanavond is er ook een show tijdens de zonsondergang. En natuurlijk, je ziet ze ook gewoon in de buurt rondvliegen, vermoed ik, tijdens die airshow.
0: Top Gun toestanden.
3: Wellicht. Het is echt heel groot, internationaal. En een heel ander soort spektakel krijg je vandaag in Gent tijdens Odegaan. En dat is de jaarlijkse muzikale afspraak in het centrum van Gent. Verschillende routes. Je kiest een route, betaalt je ticket en dan volg je een parcours langs drie concerten. Sommige routes ook met bootjes

0: het water. Maar tijdens Odegaan gebeurt er iets bijzonders vandaag. De opstand van de gevels. Dat is een kunstperformance, een installatie van Thomas Verstraeten. Die heeft twee gevels op twee verschillende Gentse pleinen nauwkeurig nagemaakt, op ware grootte. En die gevels die komen straks vanaf 11 uur in de voormiddag los en verplaatsen zich door de stad. De opstand van de gevels, heel letterlijk genomen. En dus tegen de middag kruisen ze elkaar om dan tegen 1 uur op een nieuwe plek aan te komen. Van de Vrijdagmarkt naar het Fonteinenplein aan de Brugse Poort. Met een karavaan, met koor, met muzikanten. Het is een hele belevenis. Zie je straks ook in het journaal, maar dat wil je toch gewoon in het echt meemaken.
1: Ja, ja, ja, van spektakel gesproken, inderdaad.
0: Meer info vind je op 14nieuws.be. Doorklikken naar de weekendtips.
1: En tot slot, Joris, heb je altijd een aantal boeiende tentoonstellingen.
0: Zeker, en de expo die dit weekend opent en het meest tot de verbeelding spreekt, daarvoor moet je de grens over, richting Nederland, naar Wassenaar, niet ver van Den Haag. Museum Voorlinde.
1: Dat ben jij al geweest deze week.
0: Deze week mocht ik er naartoe. Het bestaat 10 jaar, viert dat nu met de grootste tentoonstelling uit hun geschiedenis. Werken uit de eigen collectie, maar ook topstukken uit de 20e eeuw. Grote werken van Miro uit Pompidou in Parijs. Een werk van Monet, een zeezicht van Enzo. Maar ook een ouder werk van Luc Tuymans, een beeld van Berlinde de Bruikere. Het is een erg mooie combinatie. En ja, ik mocht deze week niet alleen binnen, ik heb zelfs mogen meewerken aan een kunstwerk, Jan. Hoe dat eruit ziet, ja, je ziet het op veertennieuws.be bij die weekendtips dus. Je had wel een stevige inkom, €25, maar ik heb nog een paar gratis tentoonstellingen bij ons. Vandaag opent de expo Echo's uit de Trudeau-abdij. Dan zitten we in Sint-Truiden. Ja. Daar vieren ze dit jaar de Trudeau-feesten, eens om de 7 jaar. En nu dus een nieuwe expo in de abtsvleugel van de abdij. Allerlei oude handschriften die uitzonderlijk bij elkaar zijn gebracht. En ook in Brussel zijn er heel wat gratis tentoonstellingen bij galeriehouders verspreid over heel de stad. Het is de start van het cultuurseizoen. Wordt daar gevierd met een 4-daagse rendezvous. Je kan terecht op 98 locaties. Er is een pas, maar bij de meeste galeriehouders kan je gewoon binnenstappen. Ah, ja. Moet je niet betalen. Bijvoorbeeld bij Almin Resch Gallery in Elsene. Daar heeft kunstenaar Hans Op de Beek een solo tentoonstelling. Vandaag is die open van 11 tot 7. Kan je gewoon gratis naartoe. Net zoals bij Axel Vervoort in Weinichem. De werken kosten natuurlijk wel wat, ja. Maar naar kijken, dat is gratis.
1: Dat mag nog gratis,
0: nog net, ja. En dus hij toont werk van kunstenaar Jeff Verheijen. Dat is een hele mooie locatie daar. Kanaal in Weinichem. En dan met die werken van Jeff Verheijen erbij. Zeker het bezoek waard. Axel Vervoort in Weinichem. Ook gratis, bezoek aan het Middelheim Museum in Antwerpen. En daar is er dit weekend een performance weekend met kunstenares Monster Chetwynd. Ze is er vandaag en morgen. Ik hoop op genoeg zon en niet al te veel regen. Het ziet er niet zo goed uit voor morgen. Nee. Maar goed. En in Ieper, daar eindig ik. Daar werden deze week 8 nieuwe kunstwerken opgebouwd op de vestingen tussen de Menepoort en de Rijsselpoort. Maak daar dus een mooie wandeling van in Ieper. De werken blijven nog tot begin oktober staan. Sporen, zo heet dat project.
1: Ik hoor het, Joris. Het weekend zal weer veel te kort zijn.
0: Zo hoort dat, hè. Goedemorgen.
2: Ramen, deuren, verandas.
3: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
4: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Vandaag iets met pit?
8: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze wit druiven, nu 1+1 gratis.
7: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
9: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
10: Renault. Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
11: Tegels, natuursteen, parket. Impermo.
6: Bibad.
11: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
12: Goh.
11: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
12: Check.
11: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
6: Bibad.
11: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
13: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
14: If you got a problem.
15: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat het gebouw af is.
13: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
16: Of je nu kiest voor een dagje op het water...
17: Kom aan, roeien, schatje, roeien!
16: Een dagje cultuur...
18: Mij, dat is een mooie schilderij.
19: Dat is nu de Vlaamse meester, zeg.
18: Wow.
16: Of gaat wandelen in het midden van de natuur...
18: Wij zijn precies op safari.
16: Je vindt het allemaal in...
20: Vlaanderen vakantieland.
16: Zoveel vakantie, zo dichtbij. Jij? Yeah?
21: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat toch moeilijk tijdens de werkuren doen.
16: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
22: VRT Radio 1.
23: Alles begint bij luisteren.
1: Bijna 7:30. Goedemorgen, de hoofdpunten van het ochtendnieuws. Bedrijven met grote zonnepaneelinstallaties zullen minder subsidies krijgen, zo heeft de Vlaamse regering beslist. Via die subsidies stimuleerde de overheid in het verleden zonne-energie. Maar tegenwoordig is er vaak een overaanbod aan stroom en op zulke momenten zullen de bedrijven geen subsidies meer krijgen. Het geld dat daarmee bespaard wordt, wil de overheid gebruiken om de energiefactuur met een paar euro per jaar te verlagen. In het noordwesten van Frankrijk, tussen de steden Caen en Rouen, is gisteravond een trein ontspoord. Daarbij zijn 44 gewonden gevallen. Een meisje van 18 is in kritieke toestand. De oorzaak van het ongeval in het noordwesten van Frankrijk is nog niet bekend. Sport. Remco Evenepoel heeft in Canada de grote prijs van Quebec gewonnen. In een sprint met 2 haalde Evenepoel het van de Italiaan Ciccone. Het weer vandaag droog, eerst op de meeste plaatsen wel grijs, met mist of lage wolken. In de namiddag zon en wolken. Temperaturen rond de 22 graden.
23: Radio 1.
22: De ochtend.
23: Met Jan van Delm.

0: Love is the Drug van Roxy Music. Tijd voor de kranten. En vanmorgen mogen we daarvoor een beroep doen op onze zeer gewaardeerde collega van Gazet van Antwerpen. Goedemorgen, Chris van Marsenille.
1: Goedemorgen, Jan.
0: Jij wou beginnen met een interview met de zoon van Paul Janssen. 100 jaar na zijn geboorte, geloof ik. En Janssen, ja, dat is natuurlijk de man van Janssen Pharmaceutica. Wat heeft zijn zoon over zijn vader te vertellen?
1: Ja, het is een mooi interview. De Janssen had 5 kinderen en deze Herwig, deze zoon, is de enige die ook in het bedrijf een heel lang gewerkt heeft en een mooie carrière heeft uitgebouwd. Maar hij vertelt over zijn vader. Hè, dat was een zeer slimme man die al op zijn 16 zijn humaniora heeft afgewerkt en dan geneeskunde is gaan studeren. En zijn vader was huisarts in Turnhout. En die had niet voldoende medicijnen vaak om zijn patiënten goed te behandelen. En hij kloeg daar wel eens over. En Janssen ging dan geneeskunde studeren, discussieerde daar met zijn vader over, tot die vader zei, weet je wat, probeer zelf maar eens wat te maken.
0: Ja, dat is ook gelukt.
1: En,
0: ja.
1: Ja, dat is gelukt, hè, want ja, om even in herinnering te roepen, er zijn heel veel medicijnen die wij allemaal kennen, zoals Imodium, ja, Motilium, Haldol, Fentanyl. Fentanyl bijvoorbeeld gebruikt wordt in de anesthesie. En als dat niet was uitgevonden, hadden ze nooit open hartoperaties en zo kunnen doen. Dus dat is het belang van Paul Janssen is echt onmogelijk te onderschatten.
0: Ja, en dat was ook wel dus streng voor zijn medewerkers, blijkbaar,
1: ja,
0: heb ik gelezen.
1: Ja, ja, dus hij werkte heel hard. Die zoon zegt eigenlijk alleen zondagochtend en dan ging hij nog naar de mis. En zondagmiddag at hij met ons en dan was hij eigenlijk alweer aan het werk. Ja, hij werkte in teams. Hij trok ook veel mensen aan. Soms ook niet dokters of niet direct specialisten, maar bijvoorbeeld mensen uit Congo die ervaring hadden met bepaalde ziektes of bacteriën. Maar hij wou wel dat het opschoot. Dus hij bezocht zijn labo's elke dag en hij vroeg elke keer what's new. En ja, je moest, zei die zoon, toch niet veel langer dan een week daar op antwoorden. Ik heb geen nieuws, want dan had je een probleem. Ja. Dus ja, het is het moet een fantastische man geweest zijn. Hij vertelt ook hoe dat er constant buitenlandse gasten bij hen op bezoek waren. Omdat, ja, doordat hij in de jaren 50 zo snel heel veel medicatie heeft uitgevonden, ja, had hij direct internationale contacten en aandacht. En en hij is dan zelf later ook in het bedrijf getreden. Ja. Maar in 57 al, heeft in 61 bedoel ik, heeft Paul Janssen dat bedrijf al verkocht aan Johnson & Johnson. Ja. Omdat hij zelf geen zakenman was en hij wou echt blijven onderzoek doen. En zo waren de zakelijke belangen veilig en zijn zoon is dan bij Johnson & Johnson gaan werken. Wat ik ook nog wel grappig vind, want hij zegt die Amerikanen waren daar totaal niet van onder de indruk, nee, dat ik de zoon van was. Dus hij zei, ik heb even goed, ben ik 2 jaar medisch afgevaardigd geweest en heb ik 5 jaar in de VS allerlei jobs moeten doen voor ik kon opklimmen op de ladder.
0: Dat pleit wel voor hem dat hij het ondanks dat het toch zo ver geschopt heeft in dat bedrijf bij Johnson & Johnson. Tweede onderwerp dat je wou behandelen, de Chinese kunstenaar Ai Weiwei, die heeft een expositie in het Emile Verharen Museum in Sint-Amans aan de Schelde. Ja. Ik ben daar onlangs nog geweest. Ik dacht dat bedreigd was, dat museum.
1: Ja, dat is ook zo. Dat verliest de helft van zijn subsidies volgend jaar. En dan krijgt het er geen meer. Dat is beslist. En dat vecht nu voor zijn overleven. En dat is nogthans een heel mooi museumpje. Ja. Over een zeer beroemde dichter. Hè. We zijn hem misschien een beetje vergeten. Ja, Emile Verharen was in het Frans schreef en in het begin van de 20e eeuw echt een van de bekendste dichters van Europa eigenlijk. En hoe komt Ai Weiwei nu in Sint-Amans terecht? Wel, zijn vader heeft de poëzie van Emile Verharen vertaald.
0: Ah, ja.
1: Dus die vader, Ai King, die is in de jaren 20, in zijn jonge jaren, naar Parijs gegaan. En die heeft daar kennis gemaakt met de Franse literatuur en ook met Verharen. En heeft Frans geleerd, dus daar diep van onder de

0: indruk geraakt, is teruggekeerd naar China, is in de jaren 30 in de gevangenis beland wegens zijn communistische sympathieën. En die heeft in de gevangenis een hele bundel van Emile Verhaeren vertaald, die hij pas in 1948 heeft kunnen uitgeven. Omdat hij persona non grata was. Dus een heel mooie voorgeschiedenis. En de conservator van het Emile Verhaeren Museum had daar al eens een artikel over geschreven, over die band. En via een tussenpersoon heeft hij dan aan Ai Weiwei gevraagd: wil je niet eens exposeren in ons museum? Ja. Nu, Ai Weiwei is zelf niet in Sint-Amans geweest, maar hij heeft een maquette opgestuurd gekregen van het museum. En hij heeft 33 werken gekozen die perfect passen in de locatie. En hij heeft dat ook zo bepaald waar alles moet staan. Dus ik denk wel dat het een heel bijzondere tentoonstelling wordt, waar ook een dodenmasker van zijn vader zal getoond worden, door Ai Weiwei gemaakt. Of hij zelf komt, is nog niet duidelijk, zeker niet bij de opening, maar eind september is hij voor een evenement in Brussel. En hopelijk kan hij dan toch even... Ik vind het wel fantastisch dat zo'n wereldberoemde kunstenaar, ook die band met zo in de jaren 20 een Chinees die hier Emile Verhaeren zijn poëzie leert kennen. Ik vind het een prachtig verhaal en ik hoop dat het een groot succes wordt en dat het misschien kan bijdragen tot het overleven van het charmante museum.
1: Wie weet, inderdaad, dat zou bijzonder mooi zijn. Dankjewel Chris van Marsenille van Gazet van Antwerpen en tot over een uurtje, want dan ben jij er weer, maar dan met de andere kranten. Tot dan, dag.
0: Heel goed, dag.

Hij ziet me staan, streel me met je blik. Raak mij zonder raken tot hij me ziet. Oh, ik heb nood aan u, nog meer nood aan ik. Maar wat zijn ik zonder u? Zonder u zijn ik niet. Fluister in woud, doorbreek het isolement. Doe het met

0: Spiegel van Toeristle MC en Raymond van het Groenewoud. En dan nu tijd voor de nieuwe film van Michael R. Roskam, Le Fossoir. Gisteravond in wereldpremière gegaan op het Filmfestival van Toronto in Canada. Het is al de vierde langspeelfilm van Roskam, maar zo'n première, ja, dat blijft toch altijd wel spannend.
1: Een film loslaten op de wereld is een angstaanjagende bedoeling. Het is altijd een beetje twijfelen of ik in de zaal ga blijven zitten of niet. Ik ben meestal, ja, je begint te kijken, check die eerste 5 minuten en ik ben blijven zitten. De reacties waren meteen van in het begin van de film zeer spot-on. Het is een film waarin wel heel wat humor in zit. En zelfs hier in Toronto bleek de Belgische, Brusselse humor goed te pakken.
0: Het verhaal speelt zich af in 1943 in een door de nazi's bezet België. Een groep verzetstrijders is van plan om een valse versie van het dagblad Le Soir te drukken. De Duitsers hebben de krant intussen omgevormd tot een propagandamiddel. In die Le Fossoir wordt de bezetter belachelijk gemaakt. Volgens Roskam was het wachten tot iemand dit verhaal zou verfilmen.
1: Ik ben blij dat dat niemand anders op dat idee is gekomen. Want dat had ik echt wel zoiets gehad van, tju toch, dat had ik nu eens echt willen doen. Dus ik was heel blij toen ik het ontdekt heb. Een vriend van mij is het mij komen vertellen, Bernard Falaise, die uiteraard zelf ook mee heeft geschreven aan het scenario, aan het verhaal heeft helpen ontwikkelen. Ik kende het verhaal niet. Ik kwam het mij vertellen en ja, mijn eerste reactie was meteen, dit wordt mijn volgende film.
0: Het verhaal is dus wel degelijk gebaseerd op echte gebeurtenissen.
1: Het verhaal van Le Fossoir is er eentje van verzet, maar via het woord, via de grap, via humor. Het is een pacifistische vorm van verzet. De meeste dingen associëren wij altijd bij oorlogsfilms, zijn het gewelddadige acties, sabotageacties, moord en geweld en veel bloed. En bij ons was het, ja, de macht van de pen en van het woord.
0: De film Le Fossoir van Michael R. Roskam, gisteravond in wereldpremière gegaan in Toronto, hier in de zalen vanaf 2 december.

0: A Little Less Conversation van Elvis en Junkie XL. Zangeres Céline Dion geeft vanaf vanavond 16 concerten in Parijs. En dat leidt in de Franse hoofdstad tot complete gekte. Want toen de 400.000 toegangskaarten online beschikbaar kwamen, meldden zich maar liefst 9 miljoen fans die een kaartje wilden kopen. Binnen en buiten de concertzaal, op straat en in de media gaat het bijna alleen nog maar over Céline Dion. Correspondent Frank Renaud peilde de stemming.
1: Look

0: Bij Hotel Royal Monceau in Parijs staan al wekenlang fans voor de deur. Zingend en met telefoons in de aanslag om te filmen, zodra ze verschijnt. Céline Dion.
1: On pourrait presque dire la reine mère de nos jours de la chanson.
0: De koningin van het chanson, noemen de fans haar hier. En ze staan met tientallen op straat en vaak ook dag en nacht.
1: Oui, on sait qu'elle est là, oui.
0: Ik sta hier achter de dranghekken bij het hotel met Julie. Waarom ben je gekomen?
1: On va voir si tout à l'heure on la croise vite fait.
0: Ze hoopt gewoon de zangeres eventjes te zien als ze het hotel uitkomt. Dat is alles.
1: Oh bah, c'est une artiste illustre. Elle est connue dans le monde entier.
0: Céline Dion is een wereldster en die wil je wel eens in het echt zien. Maar waarom zijn juist de Fransen zo enthousiast over haar?
1: C'est mythique, déjà c'est une artiste francophone.
0: Dion is een van de weinige sterren in de wereld die ook in het Frans zingt. Dat verklaart haar succes hier, zegt Julie.
1: Elle reste une artiste incontournable.
2: C'est l'artiste à nous.
0: Nou, voorlopig is Céline Dion hier niet te zien bij het hotel nu. Maar de afgelopen weken verscheen ze soms wel eventjes voor de deur. Dion schudt handen, zwaait en ze zingt soms zelfs even mee met de fans. In Parijs lijkt complete Dion-gekte te zijn ontstaan. Dion-mania wordt het al genoemd. En in de Franse pers is Parijs omgedoopt tot Céline City.
3: 4 octaves en une voix. Celle de Céline Dion, la plus française des chanteuses internationales.
4: Oui, c'est miraculeux, c'est miraculeux.
5: Céline Dion est à son incroyable retour.
6: C'est pas un concert, pas deux, pas 10, 16.
3: Comment cette Québécoise a-t-elle gagné le cœur des Français?
7: J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci.
0: Voor de concerten van Céline Dion waren ruim 400.000 kaarten beschikbaar. Maar toen de reserveringen online van start gingen, meldden zich 9 miljoen mensen die een kaartje wilden kopen. En ook buiten de concertzaal is er Dion-gekte. Er worden wekenlang Dion-karaokeavonden georganiseerd. Er worden Céline lookalike-wedstrijden georganiseerd. Er zijn Dion-rondvaarten op de scène. Er worden tribute-concerten gegeven. Er zijn speciale Céline-apps voor op je telefoon. En er zijn rond de concerten overal in Parijs Dion warming-up parties en Dion afterparties. Hotels zitten vol. Er worden extra treinen en bussen ingezet naar Parijs. Er zijn pop-up stores met Céline Dion souvenirs. En er wordt heel veel geld verdiend. Zakenbank Natixis rekent uit dat al die honderdduizenden Céline Dion fans die naar Parijs komen tegen de 1 miljard euro uitgeven bovenop de toegangskaartjes.
7: On me dit que les autres font ainsi. Je ne suis pas les autres, non, non.
0: Bij Hotel Le Royal Monceau staan ook fans uit het buitenland.
8: De Belgique.
0: De Belgische Dimitri is speciaal helemaal naar Parijs gekomen om Céline Dion te zien.
8: Je suis fan, oui. C'est une grande chanteuse. Enfin, personnellement, je trouve qu'elle est très belle, quoi. C'est une belle femme, quoi.
0: De jongen is een geweldige zangeres, maar zegt hij vindt haar ook heel erg mooi. Sinds wanneer staat u hier bij het hotel op haar te wachten?
8: 10 uur ce matin.
0: Sinds 10 uur vanochtend, maar het is nu 4 uur 's middags. En u heeft haar nog steeds niet gezien.
8: Donc ça fait quelques heures déjà, quoi. Voilà.
0: Dus u blijft wachten.
8: Qu'elle sortira, oui. Voilà.
7: J'ai compris.

0: Pour que tu m'aimes encore, Céline Dion. Vanaf vanavond 16 keer maar liefst op het podium in Parijs. Wat een geweldige comeback. Na 8 uur hebben we Vlaams minister van Begroting en Financiën Ben Weits te gast. Maar we gaan ook al eens piepen in een speciale turnzaal 24 uur voor Open Monumentendag. Tot zo.
1: Vanavond op VRT1.
2: En ik kwam aan mijn werk, ik zet de motor af. Maar die motor, die schoot altijd weer in gang. Die wou niet stoppen. En een beetje verder was er zo'n groentewinkel. En ik ben daar ene patat gaan kopen. Ik heb die in de uitlaatbuis gepropt.
1: Op VRT1 vertelt Urbanus zijn strafste verhalen in Urbanus van Binnen. Op VRT Canvas begint het nieuwste seizoen van Irvin Welsh's Crime. Of kijk op VRT Max naar de volledige misdaadserie Cooper & Fry. Veel kijkplezier.
3: Scheren 8 minuten. Deo 4 seconden links. 5 seconden rechts. Koffie en toast 7 minuten. Alles samen 15 minuten. Precies genoeg tijd om uw ochtendroutine echt te laten renderen. Door te luisteren naar De 7, de podcast van De Tijd. Elke ochtend om 7 uur het nieuws dat ertoe doet in 7 punten. De Tijd. Neem voorsprong.
4: Het is uw linkeroor hier, hè.
5: En uw rechteroor.
4: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
5: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
4: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
5: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
4: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
5: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
4: Ja, ja. Het kan anders.
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
7: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
8: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
7: Ja.
8: Wauw.
7: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
8: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
7: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
8: Om de 6 seconden?
7: Nee, 1 keer per maand.
8: Ah.
7: Meer info op luminus.be.
9: Jij? Mijn eigen zaak starten?
10: Ja, liefst zo snel.

0: Wel mogelijk, hè? Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè?
1: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Het uur van de waarheid is terug en we gaan samen de kwaliteit van het sperma verbeteren. Ook Tim Verheijden komt langs. Of het daarover gaat met hem, dat weet ik niet. Straks, na 11 uur.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: 8 uur, een goeiemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. Bedrijven met veel zonnepanelen zullen binnenkort minder subsidies krijgen. Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding gesloten na een droneaanval. En Remco Evenepoel heeft in Canada de grote prijs van Quebec gewonnen. Bedrijven met grote zonnepaneelinstallaties zullen minder subsidies krijgen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Via die subsidies stimuleerde de overheid in het verleden zonne-energie. Maar tegenwoordig is er vaak een overaanbod aan stroom, omdat zonnepanelen zo populair zijn. Op die momenten van overaanbod zullen de bedrijven geen subsidies meer krijgen. Het geld dat de overheid daarmee bespaart zal dan gebruikt worden om de energiefactuur met een paar euro per jaar te verlagen, zegt Vlaams minister van Energie Melissa de Prateren.
8: Wel, vroeger kregen die bedrijven een subsidie. En die subsidie werd doorgerekend in de energiefactuur van iedereen. Ja, die kost halen we eruit, dat is 178 miljoen. En dat zorgt voor een kleine verlaging, ongeveer 5, 6 euro per gezin. En ook voor de bedrijven is er een verlaging voorzien. Maar natuurlijk, de winst zit er vooral ook in dat er minder negatieve tarieven zullen zijn. En dat er dus voor zorgt dat mensen met zonnepanelen een betere energiefactuur zullen hebben.
7: 1 op de 10 mensen die tijdens het woon-werkverkeer een ongeval hebben met hun speedpedelec of elektrische step, is blijvend arbeidsongeschikt. Dat meldt de Federatie van Verzekeraars, Assuralia. Er gebeurde vorig jaar bijna 12.000 ongevallen met zachte weggebruikers, een stijging van 10%. Vooral het aantal ongevallen met fietsen en steps is sterk gestegen. Zij vormen nu bijna de helft van alle ongevallen tijdens het woon-werkverkeer. In het noordwesten van Frankrijk, tussen de steden Caen en Rouen, is gisteravond een trein ontspoord. Daarbij zijn 44 gewonden gevallen. Een meisje van 18 is in kritieke toestand. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. In Saoedi-Arabië is een belangrijke oliepijpleiding gesloten na een grote droneaanval. Intussen hebben Houthi-rebellen uit buurland Jemen de volledige controle overgenomen over een belangrijke zeestraat die leidt naar de Rode Zee. Uitleg door Veerle de Vos.
9: Op satellietbeelden is te zien hoe grote rookpluimen opstijgen in de buurt van de zogenaamde Oost-West-pijpleiding, die olie uit de Perzische Golf vervoert naar de Rode Zee. Uit voorzorg is de pijpleiding intussen afgesloten. De leiding vormt een belangrijk alternatief voor de geblokkeerde straat van Hormuz. De Saoedi's verdenken milities die gesteund worden door Iran van de aanval. Intussen hebben Houthi-rebellen uit buurland Jemen, die ook worden gesteund door Iran, de volledige controle verworven over een andere strategische zeestraat. Ook daar passeren dagelijks miljoenen vaten olie op weg naar de Rode Zee. Als ook die toevoer zou stokken, is dat slecht nieuws voor de wereldwijde oliebevoorrading en de olieprijzen.
7: Het aantal ebola-besmettingen in Oost-Congo is gestegen tot bijna 7000. Meer dan 3300 patiënten zijn intussen ook overleden aan het virus. De ebola-uitbraak is de dodelijkste ooit in het land. Er is geen vaccin tegen de huidige variant en het is bijzonder moeilijk om de verspreiding van het virus onder controle te krijgen in de regio. In Toronto in Canada is Le Faux Soir, een nieuwe film van Michael R. Roskamp, in première gegaan. Het waargebeurde verhaal gaat over de krant Le Soir tijdens de Tweede Wereldoorlog. Die was in handen van de Duitse bezetter. Maar het verzet slaagde erin om een clandestine versie te drukken waarin werd gespot met de Duitsers. Ook nu is het verhaal relevant.

0: Vant, zegt regisseur Michael R. Roskam.
1: Je voelde ook dat daar straks bij de screening de reacties ook van de mensen, dat ze het echt een heel eigen tijdsverhaal vonden, dat het heel actueel aanvoelde. Iedereen heeft de mond vol van fake news en gemanipuleerde nieuws. En dat was in die periode ook zo. Met het enige verschil dat je toen je leven riskeerde als je je mening gaf en dat die niet overeenkwam met wat de bezetter wou horen.
0: De film komt bij ons begin december in de zalen.
2: Der geht an Jappe, den Dievel aus Belgien.
0: Jappe den Dievel uit Oostkamp in West-Vlaanderen is tweede geworden in de prestigieuze internationale muziekwedstrijd in München voor Fagot. Den Dievel 22 kreeg ook de publieksprijs. Een impressie uit het concerto van Von Weber.

0: sport. Remco Evenepoel heeft in Canada de grote prijs van Quebec gewonnen. In een sprint met twee haalde Evenepoel het van de Italiaan Ciccone. Voor Evenepoel is het een uitstekend begin van zijn Canadese trip, die eindigt met het WK-wielrennen over 2 weken.
1: Het was moeilijk om in te schatten of ik echt goed was of niet. Uiteindelijk win ik, dus ik kan niet klagen, maar ik denk dat er wel nog wat bij moet richting het WK. Maar ik ben tevreden dat ik heb kunnen winnen en uiteindelijk wist ik ook dat ik niet per se alleen moest binnenkomen, heb ik ook vooraf gezegd. Een sprint met een kleine groep zou ideaal zijn. Het was ook heel hard wind tegen op de laatste 1,5 kilometer, dus dat was ook een beetje nadelig. Maar uiteindelijk, winnen is belangrijk, dus het is heel tevreden.
0: In het voetbal heeft Anderlecht met 0-1 gewonnen op het veld van KV Mechelen. Anderlecht-doelman Colin Kozemans is tevreden met de overwinning.
2: Ik denk goede eerste helft gespeeld, terecht doelpunt gemaakt net voor rust. Ja, eerlijkheidshalve, tweede helft was iets minder academisch. Mechelen ging ook opportunistischer spelen. En ja, zoals gezegd, 3 punten het belangrijkste.
0: In het klassement springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen blijft 15e. Tennis. Op de US Open heeft de Amerikaan Ben Shelton zich geplaatst voor de finale. Hij versloeg zijn landgenoot Francis Tiafoe in 4 sets. Shelton neemt het in de finale op tegen de Duitser Alexander Zverev. En op het EK basketbal 3-3 hebben de Belgische vrouwen zich geplaatst voor de kwartfinales. In hun tweede groepswedstrijd versloegen ze Polen met 15-18. Het weer vandaag droog, eerst op de meeste plaatsen grijs met mist of lage bewolking. In de namiddag zon en wolken, temperaturen rond de 22 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen en buien bij maxima tot 21 graden. En maandag overwegend droog en eerst grijs, later wisselend bewolkt. Vooraan in dit nieuws, bedrijven met grote zonnepaneelinstallaties zullen minder subsidies krijgen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Via die subsidies stimuleerde de overheid in het verleden zonne-energie, maar tegenwoordig is er vaak een overaanbod aan stroom door de populariteit van de zonnepanelen. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1. De Ochtend. Met Jan van Delm.
4: Goedemorgen. Niet alleen de federale, zeg maar de Belgische regering moet besparen, ook de Vlaamse regering zoekt geld. Zometeen praten we met minister van Begroting en Financiën, Ben Weits. Dit is De Ochtend. Welkom.

0: Jungle Drum van Emiliana Torini. Straks na 9 uur komt de federale kern samen om het over de begroting te hebben. Maar ook de Vlaamse regering moet op zoek naar geld. We hebben vanmorgen Ben Weitz aan de lijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: U bent Vlaams minister van Financiën, Begroting, ook van de Vlaamse Land, Onroerend Erfgoed en Dierenwelzijn, maar toch vooral van Financiën en Begroting. Ja, weet u al hoeveel er bespaard zal moeten worden?
2: Wel, die technische en politieke discussies die lopen nog, maar wat we natuurlijk wel weten is dat we staan voor de grootste oefening die we ooit al hebben moeten doen. We hebben vele jaren een begrotingsinspanning gedaan, een besparing van 1,5 miljard. Wel, die inspanning die we nu moeten doen, die zal nog groter zijn, dus eerder richting 2 miljard. Ja. En verleden jaar was het al wel wat zuchten en kreunen, dus het zal nog een beetje meer zuchten en kreunen
0: zijn. Ja, zuchten en kreunen, dat zal misschien een goede samenvatting zijn voor wat jullie nog wat te wachten staat. Wordt het ook een meerjarenbegroting? Gaan jullie ook meteen 2028 en 2029 bekijken?
2: Ik denk dat dat onze verantwoordelijkheid moet zijn, dat we verder kijken dan een begroting in evenwicht in 2027, maar ook 2028, 2029 en 2030 moeten gaan voor een begroting in evenwicht, als enige deelstaat trouwens. Maar zelfs daarbovenop ook dat we investeren in wat we essentieel vinden. Dus in onderwijs, in welzijn en mobiliteit. Dus dat we en komaf moeten maken met 6 jaar van begrotingstekorten, maar en ook perspectief bieden. Als je wil oogsten op termijn, dan moet je zaaien, maar dan moet je soms ook eens gaan omploegen. Ja. Dus ik denk dat we hier een nieuw hoofdstuk schrijven.
0: En besparen en investeren, gaat dat samen?
2: Ja. Ja, het zal wel moeten. Je moet het natuurlijk ook niet alleen gaan snijden, maar ook perspectief bieden. Ik denk dat we het aan onszelf verplicht zijn om ervoor te zorgen dat de rekeningen op orde zijn. Ja. Dat we de tering naar de nering zetten. Dat we er eindelijk voor zorgen dat je niet meer gaat uitgeven dan dat er binnenkomt. Maar dat je meteen ook perspectief biedt. En dat je investeert in datgene wat werkelijk essentieel is in Vlaanderen. In onderwijs, in welzijn en in mobiliteit bijvoorbeeld.
0: Besparingen, perspectief bieden, dat is allemaal inderdaad belangrijk. Maar als we eerst gaan kijken naar die besparingen. Waar wilt u precies op besparen?
2: Ik ga natuurlijk niet op de radio gaan speculeren of gaan provoceren of rode lijnen gaan uitspreken. Als je voor zulke grote inspanning staat, ja, er is al miserie genoeg. Ik ga mijn miserie niet groter maken met eisen en rode lijnen en met alle zaken uit mijn hoed te gaan toveren. Ik denk, hoe groter de begrotingsinspanning, hoe minder ruimte dat je hebt voor veto's, voor rode lijnen, voor eisen allerhande.
0: U wilt geen rode lijnen trekken, maar uw collega's hebben dat al wel gedaan. Hè? Minister Demir bijvoorbeeld, die wil niet raken aan onderwijs.
2: Ja, ik ken eerlijk gezegd geen enkele minister die zegt, ah, besparingen, bij mij moet je zijn.
0: Ja, maar elke op haar portefeuillewerk wil ze blijkbaar wel besparen.
2: Ja, maar elke vakminister is bekommerd om de eigen portefeuille, maar finaal gaat het om de portefeuille van de Vlaming, over de rekening van de Vlaming, en die moet op orde gezet worden, en dat zullen we collectief moeten doen met een heel team. Er is ooit ergens de idee ontstaan dat wat geld voor elk Vlaams gezin, namelijk dat je niet meer kan uitgeven dan dat er binnenkomt, dat dat niet zou gelden voor een overheid. Wel, dat is wel zo.
0: Ja, dat moet dus ook voor een overheid gebeuren, zegt u. Ja, is een begroting in evenwicht überhaupt mogelijk zonder besparingen op onderwijs? Want dat slorpt toch het merendeel op, hè, van het Vlaamse budget.
2: Maar het zal een collectieve oefening zijn en we zullen met z'n allen verantwoordelijkheid moeten nemen.
0: Ja, en minister Krevits, een collega nog van u en ook van minister Demir, die zegt vandaag nog in het laatste nieuws dat het niet anders kan dat er naar onderwijs en welzijn wordt gekeken.
2: Maar opnieuw, als je voor zulke grote inspanning staat, dan helpt het niet om te gaan zeggen, je moet daar en daar gaan snijden en daar niet. Dus het zal met z'n allen zijn dat we die verantwoordelijkheid moeten nemen en dat we er als enige deelstaat in dit land voor gaan moeten zorgen dat er een begroting in evenwicht is, dat de rekeningen op orde worden gezet, niet alleen volgend jaar, maar ook de jaren daarna.
0: Ja, minister De Prater, die zegt op klimaatbeleid besparen is geen optie. Sorry dat ik er maar blijf over doorgaan.
2: Mijn antwoord zal hetzelfde zijn.
0: Uw antwoord zal hetzelfde zijn. Maar intussen wil ze dat die bedrijven, of dat is ook al beslist door de Vlaamse regering, met grote zonnepaneelinstallaties, dat die minder subsidies zouden krijgen. Daardoor zou ze bijna 180 miljoen euro aan kosten uit de elektriciteitsfactuur kunnen halen. Kan jullie dat helpen of gaat dat gewoon naar de Vlaming, die een paar euro per jaar zal besparen?
2: Dat is vooral een goede beslissing voor de rekening, voor de factuur van de modale Vlaming. Ja. Dus ik denk dat dat een heel wijze beslissing is. Maar trouwens, als het gaat over subsidies, ja, daar gaan we zeker wel vast moeten snijden. Ik denk dat we als Vlaamse overheid vooral naar de eigen uitgaven zullen moeten kijken en dus ook inclusief die subsidies.
0: Ja, want u zei al dat de Vlaamse regering de enige deelregering is, of de enige regering in dit land die een begroting in evenwicht wil vinden. Maar er is deze week ook een artikel gepubliceerd in het Laatste Nieuws waaruit blijkt dat geen enkele regering zoveel geld uitdeelt als de Vlaamse, hè?
2: Wel, ik denk dat we als Vlaamse overheid, als je ervoor wilt zorgen dat de rekeningen op orde worden gezet, dat we ook moeten kijken naar die subsidiestroom. En die is doorgeslagen in Vlaanderen. En daarom ook heb ik verschillende maatregelen op het oog om ervoor te zorgen dat we die subsidiestroom aanzienlijk gaan inperken. En dat, je kan ook niet anders. Als je staat voor zulke grote begrotingsinspanning, ja, dan moeten we ook in eerste instantie kijken naar de overheid zelf, de uitgaven van die overheid en dus ook naar die subsidies.
0: En die subsidies, gaat het dan vooral over subsidies aan bedrijven of ook aan particulieren?
2: Ik denk dat je alle subsidies onder het oog moet en eigenlijk onder het vergrootglas moet leggen. Dat lijkt me nogal evident.
0: Ja, de deadline is de septemberverklaring op 28 september. Hè. Acht u dat haalbaar?
2: Dat is traditioneel inderdaad zo. En dat blijft natuurlijk onze ambitie om die timing ook effectief te halen. Maar het belangrijkste is natuurlijk wat je inhoudelijk op tafel legt en dat je ervoor zorgt dat de rekeningen op orde zijn.
0: Ja, ik zei in de intro al dat u niet alleen minister van Begroting en Financiën bent, maar ook van Onroerend Erfgoed. Ja, morgen is er Open Monumentendag. Weet u al waar u naartoe trekt?
2: Ja hoor, ik ga naar Vilvoorde onder andere, naar een gerestaureerde turnzaal.
0: Ah, ja.
2: En naar Rotselaar, naar de Donjon van Ter Heijden, ook van fantastisch middeleeuws gebouw. Maar dus allen daarheen, de Open Monumentendag, we hebben maar liefst 1206 activiteiten in heel Vlaanderen. Er zijn 900 locaties, 900 sites die gratis te bezoeken zijn. Dat is een record. Dus je ziet dat er bij de modale Vlaming heel veel interesse in is voor onze eigen identiteit, voor onze eigen geschiedenis en voor ons erfgoed.
0: Dat treft met die turnzaal, want daar hebben we zo dadelijk toevallig een reportage over. Mooi dat u daar naartoe trekt. Tot slot, ja, moet ik toch ook nog een vraag stellen over die nieuwe gouverneur in West-Vlaanderen. Dat blijkt nogal moeilijk om een opvolger te vinden voor Karel de Kaluwe. Dat is voorlopig uitgesteld, dacht ik, die beslissingen.
2: Ja, laat ons absoluut ervoor zorgen dat zulke discussie niet heel de begrotingsoefening gaat contamineren. Dus laat ons dat maar terug opnemen na die begrotingsdiscussie.
0: En was er al sprake van een contaminatie van die begrotingsgesprekken?
2: Wel, we hebben daar een eerste gesprek over gevoerd. Blijkt dat we daarin niet onmiddellijk vooruit geraken. Dus laat ons dan maar parkeren en ervoor zorgen dat die begrotingsoefening, dat is het werkelijk belangrijke. Ja. Eerlijk waar, de invulling van de gouverneursfunctie, dat vind ik nu echt niet zo belangrijk hoor.
0: Nee, maar Karel de Kaluwe die heeft al wel laten weten dat hij sowieso wil stoppen eind van de maand, hè?
2: Ja, dus er zal sowieso een oplossing moeten komen. Maar opnieuw, dat staat niet als eerste op mijn prioriteitenlijst.
0: Nee, West-Vlaanderen moet misschien dus nog iets langer wachten op een nieuwe gouverneur. Dank u wel alvast voor dit gesprek. Meneer de minister, minister
2: Ben
0: Weits, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, maar vooral ook van Financiën en Begroting. En heel veel succes met die begrotingsonderhandelingen. Nog een heel fijn weekend. Tot ziens.
2: Dank u wel.
0: Dag.

0: Hou me vast, Johannes is zijn naam. Morgen is het Open Monumentendag, ik zei het eerder al. En dan kan u op maar liefst meer dan 1000 locaties kennis maken met boeiend erfgoed. In Vilvoorde heropent een wel heel bijzondere zaal, een turnzaal, ontworpen door de beroemde architect Victor Horta. Christine Bonneure kreeg een rondleiding van Karen de Roek en van Sander Somers van de stad Vilvoorde.
1: Een groot bord op de hoek van de straat. Wat deed Victor Horta in Vilvoorde? Met een hele oude foto van een lege turnzaal.
2: Wel, het bakstenen volume van de turnzaal verraadt eigenlijk niet zoveel van wat er achter zit. En dat is atypisch voor Victor Horta. Dat bakstenen volume heeft door de tijd een aanzienlijke schade opgelopen gehad. Dus de facelift die we hebben kunnen geven de voorbije jaren is eigenlijk enorm. We hebben heel wat elementen teruggebracht die verloren waren gegaan. Zoals de schoutjes, ventilatieroostertjes die een speciaal concept ook waren van Horta. En 5 ramen die we hier nu zien aan de straatkant hebben terug een originele kleur gekregen.
1: Ja, hoe kwam Horta hier terecht?
2: Victor Horta behoorde tot de vriendenkring van kolonel Lefebvre. Dat was een hooggeplaatste militair die de broer was van de directrices en de oprichtster van de school. De school stond voor een heel inspirerende, vernieuwende onderwijsmethode. En met dat die school zo interessant was en eigenlijk ook heel veel burgerij aantrok, was Horta daar een van de mensen die een dochter had van schoolgaande leeftijd. En zo is die dan hier naar de school komen gaan. Dus Horta is hier door zijn vriendschap met zijn dochter terechtgekomen. Heeft dan op vraag van hen samen met de kolonel die turnprincipes in een turnzaal omgezet. We weten dat ook dat hij hier nauw betrokken was met de school, omdat hij hier ook zijn tweede vrouw heeft leren kennen. Dat was dan een van de turnleraressen die later ging turnles geven in de turnzaal, ook een Zweedse. Dus ja, op die manier is dat hoofdstuk van die zaal ook een nieuw begin in het leven van Horta. En dat liefdesverhaal dat hier afgespeeld heeft, daar zijn we niet veel over te weten gekomen, maar de muren hebben nog veel geheimen in zich, denk ik hier.
1: Zullen we eens binnen gaan, tussen de bouwvakkers?
2: Ja, het is inderdaad nog heel spannend.
3: Prachtig.
1: Wauw. Goh, wondermooi.
2: Goed te voor en na laten zien, ook om te laten zien van waar we komen. De zaal, als ik er 4 jaar geleden aan begon, heb ik ze instant laten schoren, omdat het vertrouwen in de constructie voor mij ook weg was. We spraken toen van een situatie met gebroken raampartijen, toegetimmerde zones, volledig verrotte delen. We hebben 4 soorten zwam gevonden in het traject.
3: Er lag hier vol stof, die ramen waren dichtgetimmerd. Dat leek dat hier de dag ervoor nog een les had. Alle turnstoestellen stonden hier nog, maar het was wel in verval. Ja. En de deuren waren dicht, maar we volgden hier muziekles. En je kon die deur op een kiertje zetten en dan kon je altijd een sport van.

0: om toch zoveel als mogelijk in die zaal te kijken die dat er zo post-apocalyptisch uitzag.
1: Ja, en op dit moment worden nog lichtarmaturen omhoog gehangen en allerlei turntoestellen, hè, want het is natuurlijk een turnzaal. En zijn dat authentieke toestellen?
2: Ja, alles van de turntoestellen dat je ziet zijn de authentieke toestellen. Het is zo dat die zaal, je ziet dat ook aan de proporties van de zaal, de hoogte van dat klimrek heeft de maat van die ramen bepaald.
1: Deze zaal was dus eigenlijk pionier, kunnen we zeggen.
0: Ja, absoluut, absoluut. Kolonel Leffenburen, dus dat is dan de broer van de directrice, die dat de Zweedse gymnastiek heeft geïntroduceerd hier in ons land. Die heeft testen uitgevoerd, die heeft die leerlingen opgevolgd en die heeft die resultaten gebruikt om de verdere verspreiding van de Zweedse gymnastiek te beargumenteren. En dan is er ook de anekdote. Er was een dokter verbonden aan de school. En het jaar dat ze hier de Zweedse gymnastiek zijn beginnen toepassen, zijn alle ziekten uit de school verdwenen. De meisjes waren in topconditie. En dat bewees de positieve impact dat die gymnastiek kon hebben.
2: We kennen Horta vooral door zijn stijl en door zijn voluptueuze vormen en kleurkeuzes en materiaalgebruik. In deze zaal zit dat in echt heel subtiele dingen. Hij heeft eigenlijk echt de voorgrond gegeven aan dat turnen. Zich niet willen profileren met deze zaal en puur dat functionele eigenlijk van die zaal willen gaan inzetten. Maar als je inzoomt op de details, voor die Art Nouveau is het meest typische elementje dat je kent, of het meest typische detail, een zweepslagje. En als je naar de consoles kijkt die de turnstructuur aan het dak, want zelfs aan het dak hangen er rails voor turntoestellen te dragen. Als je naar die consoles kijkt, dan zie je een aantal kleine zweepslagjes terugkomen. Iets wat explicieter aanwezig is, is de kleurkeuze in de zaal.
1: Maar dat zijn warme kleuren, warm geel, donkerrood.
2: Ja, inderdaad. De zaal is heel warm van kleurstelling.
1: Er wordt weer gedanst in de turnzaal van Victor Horta.
2: Ja, het is een primeur voor jou, maar voor mij ook. Het is de eerste keer dat ik de zaal eigenlijk echt tot leven zie komen. En het is, ja, het maakt het allemaal de moeite waard. Ja, absoluut. Ja.
1: En meer dan 100 jaar geleden de dochter van Victor Horta hier. En nu dus de volgende generatie jonge meisjes aan het dansen.
2: Ja, het is fantastisch. Ik word er zelf stil van.
3: De turnzaal, nu danszaal van Victor Horta in Vilvoorde, in volle glorie hersteld. Morgen dus tussen 10 en 5 te bezoeken op de Open Monumentendag. Een reportage was dat van Christine Bonneure.
4: Je hoeft niet te wachten op onze crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €16.000 voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
5: De kinderen komen terug van school met grote honger.
6: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl.
5: Ja?
6: Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
5: Oh.
7: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conferencenperen en op nog zoveel meer.
5: Oh, Lidl, ben een held.
7: Lidl, dat kan tellen.
8: Na 25 jaar komt het legendarische Elvin Ailey American Dance Theater terug naar België. Een mix van moderne klassiekers en vernieuwende choreografieën waarin erfgoed en hedendaagse creaties samenkomen. Het dansevent van 2026. Van 1 tot en met 4 oktober in Vorst Nationaal. Tickets en info stagemagic.be. Samen met Clara.
9: Camille, zo slim ingericht jouw woonkamer.
10: Mm-hmm. Kijk, zelfs mijn bureau zit hierin weggewerkt.
9: Oh, het is mooi en multifunctioneel.
10: Ja, echt wat ik nodig heb voor een goede start.
11: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber. More space for your place.
12: Artificiële intelligentie en sociale media die ons denken bepalen. Dat is toch niet wat we willen? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij over wat er op het spel staat. En vrijheid is daar toch altijd de kern van. Wij zoeken als een team van journalisten naar waarheid. Vrij van algoritmes. Goede journalistiek kan ook jouw kracht geven. Ook tegenover chatbots. Want goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Laat je inspireren door mensen. Blijf betrokken. Blijf vrij.
13: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
14: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
15: Tegels. Natuursteen. Parket. Impermo.
16: Het zijn de laatste dagen van de Refive Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer nog snel je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Alle E5 boutiques zijn nu zondag open. E5, jouw verhaal in stijl. Leer.

0: Welke steun is er voor zelfstandigen?
1: Mijn steun heb je.
0: Oh, zeg.
2: Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen.
3: Of je nu kiest voor een wijnproeverij.
4: Oh, als God in Vlaanderen.
3: Een wielertocht met de vrienden.
5: Wat is dit? Kun je niet volgen?
3: Of logeert in een prachtig kasteel.
4: Amai, schoner dan Versailles.
3: Je vindt het allemaal in...
6: Vlaanderen Vakantieland.
2: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
3: Zie het.
7: Grazer!
8: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
9: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
10: 8:30 geweest. Goedemorgen, de hoofdpunten van het ochtendnieuws. Bedrijven met grote zonnepaneelinstallaties zullen minder subsidies krijgen, zo heeft de Vlaamse regering beslist. Via die subsidies stimuleerde de overheid in het verleden zonne-energie. Maar tegenwoordig is er vaak een overaanbod aan stroom. En op zulke momenten van overaanbod zullen de bedrijven dus geen subsidies meer krijgen. Het geld dat daarmee bespaard wordt, wil de overheid gebruiken om de energiefactuur met een paar euro per jaar te verlagen. In Saudi-Arabië is een belangrijke oliepijpleiding gesloten na een grote droneaanval. De pijpleiding vormt een belangrijk alternatief voor de geblokkeerde straat van Hormuz. Ook hebben Houthi-rebellen uit Jemen, die gesteund worden door Iran, de volledige controle gekregen over een andere zeestraat waar dagelijks miljoenen vaten olie passeren. Als ook die toevoer stilvalt, dan is dat slecht nieuws voor de wereldwijde oliebevoorrading. We gaan er over een kwartiertje nog verder op door hier in de ochtend. Sport. Remco Evenepoel heeft in Canada de grote prijs van Quebec gewonnen. In een sprint met twee haalde Evenepoel het van de Italiaan Ciccone. Goedemorgen, Jacot.
11: Goedemorgen, Jan.
10: Ik zie hier vooral mist rond de VRT-toren hangen. Blijft dat?
11: Nee, die mist is op dit moment al aan het wegtrekken, maar die hangt inderdaad nog over grote delen van het land, waaronder Brussel. Maar die zou plaats moeten maken voor brede opklaringen, wat op dit moment al het geval is in het westen van het land. En zo krijgen we een dag met afwisselend zon en wolken, maar vooral de nadruk op die zon. We krijgen temperaturen rond zo'n 22 of lokaal misschien zelfs 23 graden. En dat bij een zwakke wind uit zuid-zuidwestelijke richting, die later wel aanwakkert tot een matige wind. En dan morgen trekt een storing liever over ons land. Het is een slepende storing die er dus wel een tijdje over kan doen. Die zorgt voor zwaar bewolkt weer en dus ook regen en buien. Temperaturen die liggen dan net onder de 20 graden. En ook begin volgende week blijft het toch wisselvallig, met op maandag nog grijs weer, met af en toe wat lichte regen. Maar het wordt wel wat warmer vanaf maandag, met dan temperaturen tot 3, 4, misschien zelfs een 25 graden.
10: Daar kunnen we ons best mee verzonnen. Dankjewel, Jacot.
11: Alsjeblieft.
2: Badkamerrenovatie.
12: Stijlaard. Happy bathroom to you. Renoveert uw badkamer.
2: Radio 1.
9: De ochtend.
2: Met Jan van Delm.

0: Spirits in a Material World van The Police. Vanmorgen hoorden we al de boeiendste verhalen uit Gazet van Antwerpen. Tijd nu voor de andere kranten. Goedemorgen eens te meer, Chris van Marsenille.
1: Goedemorgen.
0: Jij wou beginnen met het interview met Hilde Krivits in het laatste nieuws. Want ondanks het feit dat ze dat telkens weer ontkent, blijft haar naam toch over de tong gaan als het gaat om de nieuwe gouverneur van West-Vlaanderen.
1: Ja, dat is zo. Ja, dat is ook een heel vreemde geschiedenis, die gouverneursbenoeming. Dus normaal gezien zou die naar de vooruit moeten gaan. Hè. Karel de Kaluwe gaat met pensioen. En ja, CD&V vindt dat West-Vlaanderen eigenlijk tot voor hen is. Ze zeggen, ja, we hebben daar veel burgemeesters en wij willen die provincie niet opgeven. En dus kunnen we daar toch wel iets voor regelen, zeker. Ik vind dat eigenlijk een beetje een vreemde redenering. Maar goed, Er werd dan natuurlijk druk gespeculeerd. Men wil Hilde Krivits een gouverneurspost aanbieden. Zij zegt nu, nee, ik heb beloofd om mijn ministerschap uit te doen en dat zal ik doen. Maar zij vindt ook dat de partij recht heeft op de gouverneur van West-Vlaanderen.
0: Maar misschien na haar ministerschap, dat ze dan wel tijd heeft om gouverneur te worden.
1: Ja, wie weet moet de stoel warm gehouden worden of zo. Ik weet het niet. Ja. Nu, het is wel een mooi interview. Ja, het begint met wat haar persoonlijk overkomen is. Dit jaar, 2 jaar geleden, is ze zo in 1 jaar haar beide ouders verloren. En dit jaar heeft haar man een open hartoperatie moeten ondergaan. Dus de hele zomer is ze zorgende geweest. Ja, ze moet zich nu ook voorbereiden op al die bezuinigingen die er aankomen. Ze zegt bijvoorbeeld over dat communicatiebudget waarover veel te doen is. Je weet wel, die €800.000 die was uitgegeven aan een app of zoiets. Waar nauwelijks iemand naar geluisterd had.
0: Een podcast, geloof ik. Ja.
1: Een podcast.
0: En daar moet op beknippen. Worden, dat is duidelijk.
1: Ja, zij zegt laten we gewoon heel die communicatiebudgetten afschaffen. Dat is niet veel geld, maar we zullen ook op de kleintjes moeten letten en eigenlijk heeft dat geen zin dat we daar nog zoveel geld aan
0: geven. Als we eens naar de grootjes kijken, dan zou je bijvoorbeeld kunnen besparen, dat is toch iets wat bij N-VA vaak wordt gezegd, op de ambtenaren, want er zijn er nu 28.000, komt van 25.000, maar zij zegt, je moet toch ook rekening houden met het feit dat die heel wat taken hebben bijgekregen. Hè?
1: Ja, dus eigenlijk is het wel grappig. Ze zegt, we moeten moedig zijn en we moeten bezuinigen, maar alle onderwerpen die aangebracht worden, zegt ze, daar niet.
0: Zeker
1: en
0: als het om haar eigen bevoegdheden gaat, natuurlijk.
1: Ja, bijvoorbeeld ook die fusies van die gemeenten. Ja. Ze zal nooit tot een verplichte fusie overgaan. Wat wel opvallend is, is zo haar kritiek op N-VA, vond ik. Zij vindt dat N-VA eigenlijk wat te weinig aandacht besteedt aan Vlaanderen. Ze zegt, ik ben trotser op Vlaanderen dan veel N-VA'ers. Ik ben opgegroeid
0: gekomen,
1: in een Vlaams nest. Ja, en ik vind eigenlijk dat de N-VA Vlaanderen best wat meer in de spotlight mag zetten, vindt zij.
0: Dus toch communicatie.
1: Dat vond ik ook een opvallende. Ja, stel u voor.
0: Daar mag wel over gecommuniceerd worden en misschien net iets meer. Maar voor de rest laat ze ook niet echt fel in haar kaarten kijken, of toch wel?
1: Nee, ze zegt bijvoorbeeld zeker niet op ouderenzorg, bezuinigen. Ze zegt er moeten wel nog budgetten te vinden zijn in het onderwijs en in de zorg over het algemeen. Het wordt in staatshervorming wordt dan gezegd, hè, want eigenlijk wordt dat vaak gezegd, heel die financiering zou moeten herzien worden. En dan zegt ze, kom maar op, wij hebben al heel veel staatshervorming gerealiseerd en de N-VA nog geen enkele. Dus als de N-VA durft aan te beginnen, wij hebben er meer ervaring mee.
0: Ja.
1: Dus ja,

0: Dus ook wel redelijk kritisch op
1: een kleine steek onder water voor de coalitiepartner N-VA. Ja. Maar als er zo'n staatshervorming zou komen, ja, dan betekent dat waarschijnlijk ook minder geld voor de deelstaten en meer voor het federale niveau.
0: Natuurlijk. Ja, dat is waarom toch ook zij daar niet zal zitten omspringen. En niemand anders durft daar nog aan te beginnen, denk ik. Hè.
1: Nee, misschien moeten ze
0: wachten. We hebben ook daar slechte ervaringen mee met hoe lang dat altijd duurt.
1: Ja.
0: En wat eruit voortgekomen is, is ook niet altijd een voorbeeld van goed bestuur geworden. Dus ik geloof nooit dat dan meteen op tafel gaat komen. Het is al moeilijk genoeg, laat ik het zo zeggen.
1: Het is inderdaad moeilijk genoeg. En die lelijke kamelen, die hoeven we niet per se meer. We hebben er al genoeg.
0: Nee.
1: Dat klopt.
0: Ja.
1: Je hebt ook voor een reportage in de Standaard gekozen. En die ging over de nachttrein naar Milaan. Want na 23 jaar zou er weer een nachttrein rijden tussen Brussel en Milaan. Ja, is dat een beetje nostalgie voor jou?
0: Ja, ik vind dat altijd heel jammer dat het zo moeilijk is om treinen door heel Europa te laten reizen. Omdat ik dat wel een heel fijne manier van reizen vind. Ik heb dat een paar jaar geleden hebben wij een paar reizen gemaakt met de autoslaaptrein. En ik vond dat echt fantastisch. Zo gauw je op die trein stapt, begint je vakantie, is heel zorgeloos. En ja, hier de standaardjournalist is meegereisd op de eerste rit naar Milaan. Had meteen al werd er 90 minuten vertraging aangekondigd. In het station van Basel heeft hij heel lang stilgestaan. Maar die reizigers vinden dat niet zo erg. En ik heb dat ook meegemaakt, die vertraging. Je zit een hele nacht op de trein. Of je nu een uur later of vroeger aankomt, dat doet er niet zoveel toe.
1: En wat was de reden voor die vertraging?
0: Dat weet niemand. Het is wel heel moeilijk om die internationale treinen te laten rijden, omdat die ergens moeten passen in al die dienstregelingen van de landen waar ze doorrijden. En dat bedrijf dat nu die nachttreinen opnieuw in het leven probeert te roepen, dat is European Sleeper, die hebben een heel planningsteam in dienst, die voortdurend moeten kijken, als nu bijvoorbeeld in Duitsland de dienstregelingen worden aangepast, dan heeft dat ook gevolgen voor die paar nachttreinen van hen die daar doorrijden. Eigenlijk is Europa heel slecht georganiseerd om dat soort treinverkeer te realiseren. En dat vind ik er zo jammer aan.
1: Dat is jammer, dat is in contrast een beetje met het vliegverkeer, heb ik de indruk.
0: Ja, dat is waar. En veel mensen die nachttrein nemen, met wie de reporter gesproken heeft, zijn ook mensen die zeggen, wij willen niet vliegen. Wij willen echt voor deze veel ecologischere manier van reizen kiezen. Maar het is niet gemakkelijk en het is ook nog altijd redelijk duur.
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld een treinrijtuig waar men kan in slapen, dat kost tot 5 miljoen. Dus European Sleepers kan dat zelf nog niet maken en in bezit hebben en leased die rijtuigen. En dat zijn vaak heel oude rijtuigen. Dus dat zeggen die reizigers dan ook van, oei, het is wel niet echt een nieuwe trein, maar hij is wel comfortabel. Ik heb dat gekozen omdat ik denk van, hoe is dat nu mogelijk in dat eengemaakte Europa, dat dit reismiddel zo stiefmoederlijk behandeld wordt. Terwijl het toch eigenlijk een fantastische manier van reizen is. Ook grappig in die reportage, op een bepaald moment is er enige opschudding omdat een zekere Mark Smith aan boord is. En ik dacht, oei, ik ken die niet, maar dat is niet zo abnormaal, want dat is eigenlijk een grote treinblogger.
1: Ah, ja.
0: En die reist heel Europa af met de trein en schrijft daar artikels en commentaren op. En die heeft ook niets dan lof voor dit initiatief. Ja. European Sleeper plant ook nog treinen naar Barcelona, naar Malmö.
1: Okay.
0: En zij werken met een soort coöperatie. Dus je kunt certificaten kopen en dan ben je mede-eigenaar van het bedrijf. En op die manier hopen ze geld te verzamelen om overeind te blijven en om op termijn een hoop nieuwe treinen van de ene bestemming naar de andere te laten rijden.
1: Als dat niet mooi
0: dat
1: is, mede-eigenaar worden van een trein. Dat is misschien wel een jeugddroom voor veel mensen die eindelijk gerealiseerd kan worden. Dankjewel, Chris van Marsnelle. Je hebt nog vakantie te goed, heb je mij verteld. Geniet ervan en graag tot de volgende. Tot ziens.
0: Oké, dankjewel. Dag.

0: Carey van Joni Mitchell naar het Midden-Oosten dan. Want daar hebben de Houthi-rebellen het eiland Perim ingenomen. Een strategisch belangrijk punt, want het bevindt zich in de zeestraat Bab el-Mandeb, die Azië met Europa verbindt. En in Saudi-Arabië is een belangrijke oliepijpleiding gesloten na een grote droneaanval. Vraag is of de Houthis daarachter zitten. Correspondent Daisy Moore, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent de voorbije jaren 4 keer in Jemen geweest. Ja, laat ons misschien eens beginnen met die aanval op die oliepijpleiding in Saudi-Arabië. Hebben de Houthis die aanval intussen opgeëist?
1: Nou, dat zou je dan denken, maar het antwoord is nee. De bevestiging is gekomen dat dat een aanval uit Irak is geweest. Door een drone uit Irak van pro-Iraanse groepen uit Irak. Alles heeft natuurlijk wel met elkaar te maken. Want Jemen is eigenlijk weer zo'n speelveld voor de hele regio. En wat er in Jemen gebeurt, geeft weer een hele nieuwe dimensie aan de grote oorlog tussen Amerika en Iran.
0: Het is inderdaad een bijzonder complexe situatie. Dus niet door de Houthis, maar dus wel door een pro-Iraanse groepering in Irak. Ja, probeer het nog maar eens te volgen. Als we eens terugkeren naar dat eiland waar ik het in het begin over had, Perim, een strategisch belangrijk punt in de zeestraat Bab el-Mandeb. Ja, hoe komt het eigenlijk dat Houthis dat eiland relatief makkelijk toch hebben kunnen innemen?
1: Ja, dat is allemaal vliegensvlug gegaan eigenlijk de afgelopen dagen. We zagen natuurlijk die opmars naar de westkust van Jemen. Hè, en die havenstad Mokka, die ook zo snel werd ingenomen. Een paar andere eilandjes voor de kust van Mokka. En toen dat ongelooflijk belangrijke strategische eiland Perim. Heel dicht bij die nauwe zeestraat, Bab el-Mandeb. En ook daar ging het vliegensvlug. Het is moeilijk uit te leggen hoe dat allemaal zo snel heeft kunnen gaan. Want we dachten dat dat toch wel goed beveiligd zou zijn. Maar we zien ook, dit gaat natuurlijk snel, maar er is een hele lange voorbereiding aan vooraf gegaan. We horen over nieuwe wapens die zijn ingezet. De betrokkenheid van Iraanse commandanten van de revolutionaire garde. Dus hier is goed en lang over nagedacht. En dat is dus inderdaad nogal snel gegaan, met straks mogelijk alle gevolgen van dien.
0: Ja, alle gevolgen van dien, daar gaan we het straks nog over hebben. Maar dankzij die langdurige voorbereiding hebben ze dat eiland dus kunnen innemen. Betekent dat nu ook dat de Houthis

0: de controle hebben veroverd over die zeestraat?
1: Nou, eigenlijk wel, want je ziet dus dat ze dat westelijke deel van de kust helemaal hebben. Ook nog zuidelijker dan Mocha zijn ze gegaan. En een aantal van die eilandjes, waaronder dit belangrijke eiland. En dan heb je wel een heel goede strategische plek natuurlijk te pakken. Vergeet niet, de Houthis hadden natuurlijk wel ook al het noordelijke deel van die kust. Ja. En ze hebben natuurlijk de afgelopen jaren aanvallen op de internationale scheepvaart uitgevoerd. Daar in de Rode Zee. Dus het is niet helemaal nieuw. Wel is het zo dat ze nu dus nog betere plekken hebben, waardoor het nog makkelijker is en je nog beter kan mikken natuurlijk. Als je echt zo precies daar midden op zo'n eilandje in die nauwe zeestraat zit.
0: Ja, van daaruit hebben ze een belangrijk strategisch punt ingenomen. Je hebt toch de indruk dat de Houthis een versnelling hoger aan het schakelen zijn, hè? Of niet?
1: Ja, en dat heeft alles te maken dus met het bredere plaatje in de regio. Het is weer een nieuw speelveld waar heel veel verschillende belangen en verschillende spelers betrokken raken. De door Iran gesteunde Houthis tegen de internationaal erkende regeringstroepen die dan weer gesteund worden door Saudi-Arabië. Saudi-Arabië, een belangrijke bondgenoot van Amerika. Saudi-Arabië, net een veiligheidspact gesloten met bijvoorbeeld Pakistan en Turkije. Dus je brengt hier zoveel spelers samen natuurlijk. En het lijkt allemaal voor ons natuurlijk best wel ver weg, hè? Die eilandjes en Mocha en havenstad. Maar het komt eigenlijk ook wel heel erg dichtbij als je bedenkt dat er zoveel olie door die Rode Zee gaat. Dus ik denk dat we toch goed moeten blijven opletten wat daar gebeurt. Want het kan ons allemaal vrij snel gaan raken.
0: We zullen het waarschijnlijk wel voelen aan de benzinepomp. Maar betekent dat nu dat de straat dicht gaat of zal die toch open blijven?
1: Voor nu zeggen de Houthis dat de scheepvaart gewoon door kan gaan met uitzondering van Saoedische tankers. Dat is wat ze de afgelopen dagen hebben benadrukt, dat andere schepen daar gewoon doorheen kunnen. Maar vergeet niet, dat is een complexe wereld, die van die olietankers. Want een Saoedische olietanker vaart lang niet altijd onder een Saoedische vlag. Ja. Dus we moeten maar eens gaan kijken hoe dat dan precies uitpakt en wat die plannen zijn. Ze zijn wellicht zelf nog even overrompeld door die snelle successen. En dat hoeft natuurlijk niet allemaal nu vandaag of morgen te gaan gebeuren. Maar het is wel een feit dat zij op deze manier een volgende nauwe zeestraat kunnen gaan saboteren en beheersen. En dat is natuurlijk iets wat Iran erg goed uitkomt.
0: Ja, want dat betekent dus ook dat die schepen een omweg moeten maken. En dat kost meer geld en tijd.
1: Absoluut, dat betekent dat er dus weer een omweg moet worden gemaakt. En natuurlijk ook dat de verzekeringskosten erg zullen gaan stijgen. En dit bovenop die situatie, die langdurige situatie in de straat van Hormuz, waar we natuurlijk eigenlijk ook al maanden mee bezig zijn. Het is een vergelijkbare situatie wellicht. En dat kan nog allemaal wel eens heel ingewikkeld gaan worden.
0: Het wordt inderdaad alleen maar ingewikkelder en we zullen het, ik zei het al, waarschijnlijk ook wel voelen aan de pomp binnenkort. Correspondent Desi Moore, heel erg bedankt voor dit gesprek. Tot ziens. Ja.

0: The Sofa van Wolf Alice. Na 9 uur komt de federale kern bijeen om het over de begroting te hebben. Premier De Wever zit op deze zaterdag samen met zijn vicepremiers. En dat zijn voor CD&V Vincent van Petegem, voor Vooruit Frank van den Broeke, voor N-VA Jan Jambon, voor Les Engagés Maxime Prévost en voor MR David Clarinval. De vergadering begint met een uitleg door Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank, en het belooft een hete vergadering te worden. Als daar nieuws uitkomt, dan hoort u het hier later vandaag zeker. Dit was de ochtend. Zometeen is er weer Fox met de platen die u deze week hebt gekozen. En de zon schijnt. Maak er een mooie dag van met Radio 1.
1: Een dubbele moord.
2: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
3: Ik heb gedaan.
1: En achter één van de bekentenissen...
4: Gelooft er hier iemand wat hij zit te zeggen?
1: ...ligt een wereld vol leugens.
5: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
1: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
6: Dit is echt bullshit.
7: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
1: De 12, de botoxmoorden. Elke zondag op VRT1. En volledig op VRT Max.
8: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
9: Ah, dat kan.
8: Ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
9: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
8: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september. Bij je Kia-verdeler.
10: Kia. Movement that inspires.
8: Voorwaarden op kia.be.
11: U denkt vaak aan wat u hebt opgebouwd en aan wat u wilt doorgeven. Aan de waarden die voor u belangrijk zijn en aan het maken van de juiste keuzes. Bij Deutsche Bank zijn we continu bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in uw traject, met aandacht voor uw project en met de focus op uw vermogen.
12: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication, Deutsche Bank.
13: Genieten begint in een Stijlaarts badkamer.
14: Zalig, hè?
15: Ach, die inloopdouche. Oh, en die verwarmde knuffelmuur.
14: Kom hier, hè. Dat ik u eens knuffel.
13: Happy bathroom to you. Uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts. En u krijgt €2026 korting en een magnum fles champagne cadeau. Stijlaarts renoveert uw badkamer.
8: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
14: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
16: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
17: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wadde.
8: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op

0: volkswagen.be. Volkswagen.
1: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre. Wij maken alle oren blij.
2: Krevel.
3: Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Kot bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
2: Krevel. Leef beter. VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: 9 uur, een goedemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. Bedrijven met veel zonnepanelen zullen binnenkort minder subsidies krijgen. De oliebevoorrading lijkt nog meer onder druk te komen. En Remco Evenepoel heeft in Canada de grote prijs van Quebec gewonnen. Bedrijven met grote zonnepaneelinstallaties zullen minder subsidies krijgen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Via die subsidies stimuleerde de overheid in het verleden zonne-energie. Maar tegenwoordig is er vaak een overaanbod aan stroom omdat zonnepanelen zo populair zijn. Op die momenten van overaanbod zullen de bedrijven geen subsidies meer krijgen. Het geld dat de overheid daarmee bespaart, zal ze gebruiken om de energiefactuur met een paar euro per jaar te verlagen, zegt Vlaams minister van Energie Melissa de Prateren.
6: Wel, vroeger kregen die bedrijven een subsidie. En die subsidie werd doorgerekend in de energiefactuur van iedereen. Ja, die kost halen we eruit, dat is 178 miljoen. En dat zorgt voor een kleine verlaging, ongeveer 5, 6 euro per gezin. En ook voor de bedrijven is er een verlaging voorzien. Maar natuurlijk, de winst zit er vooral ook in dat er minder negatieve tarieven zullen zijn. En dat er dus voor zorgt dat mensen met zonnepanelen een betere energiefactuur zullen hebben.
5: En de Vlaamse regering probeert de komende weken 2 miljard euro aan besparingen te vinden om haar begroting op orde te krijgen. Dat heeft minister van Begroting Ben Weitz gezegd in de ochtend op Radio 1. Weitz noemt het de grootste besparingsoefening ooit in Vlaanderen. Er zal zeker gekeken worden naar de vele subsidies die Vlaanderen uitdeelt, zegt hij.
7: Ik denk dat als je ervoor wilt zorgen dat de rekeningen op orde worden gezet, dat we ook moeten kijken naar die subsidiestroom. En die is doorgeslagen in Vlaanderen. En daarom ook heb ik verschillende maatregelen op het oog om ervoor te zorgen dat we die subsidiestroom aanzienlijk gaan inperken. Je kan ook niet anders. Als je staat voor zulke grote begrotingsinspanning, ja, dan moeten we ook in eerste instantie kijken naar de uitgaven van die overheid en dus ook naar die subsidies.
5: 1 op de 10 mensen die tijdens het woon-werkverkeer een ongeval hebben met hun speedpedelec of elektrische step, is blijvend arbeidsongeschikt. Dat meldt de Federatie van Verzekeraars Assuralia. Er gebeurden vorig jaar bijna 12.000 ongevallen met zachte weggebruikers, een stijging van 10%. Vooral het aantal ongevallen met fietsen en steps is sterk gestegen. Zij vormen nu bijna de helft van alle ongevallen tijdens het woon-werkverkeer. In het noordwesten van Frankrijk, tussen de steden Caen en Rouen, is gisteravond een trein ontspoord. Daarbij zijn 44 gewonden gevallen. Een meisje van 18 is in kritieke toestand. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. In Saoedi-Arabië is een belangrijke oliepijpleiding gesloten na een grote droneaanval. En de Houthi-rebellen hebben de volledige controle overgenomen over een zeestraat die belangrijk is voor het olietransport. En zo lijkt de oliebevoorrading nog meer onder druk te komen. Veerle de Vos.
8: Op satellietbeelden is te zien hoe grote rookpluimen opstijgen in de buurt van de zogenaamde Oost-West-pijpleiding, die olie uit de Perzische Golf vervoert naar de Rode Zee. Uit voorzorg is de pijpleiding intussen afgesloten. De leiding vormt een belangrijk alternatief voor de geblokkeerde straat van Hormuz. De Saoedi's verdenken milities die gesteund worden door Iran van de aanval. Intussen hebben Houthi-rebellen uit buurland Jemen, die ook worden gesteund door Iran, de volledige controle verworven over een andere strategische zeestraat. Ook daar passeren dagelijks miljoenen vaten olie op weg naar de Rode Zee. Als ook die toevoer zou stokken, is dat slecht nieuws voor de wereldwijde oliebevoorrading en de olieprijzen.
5: In Toronto, in Canada, is Le Faux Soir, de nieuwe film van Michael R. Roskam, in première gegaan. Het waargebeurde verhaal gaat over de krant Le Soir tijdens de Tweede Wereldoorlog. Die was in handen van de Duitse bezetter, maar het verzet slaagde erin om een clandestine versie te drukken waarin werd gespot met de Duitsers. Ook nu is het verhaal nog relevant, zegt regisseur Roskam.
9: Je voelde ook dat daar straks bij de screening de reacties ook van de mensen, dat ze het echt een heel eigen tijdsverhaal vonden, dat het, dat

0: het heel actueel aanvoelde. Iedereen heeft de mond vol van fake news en gemanipuleerd nieuws. En dat was in die periode ook zo. Met het enige verschil dat je toen je leven riskeerde als je je mening gaf en dat die niet overeenkwam met wat de bezetter wou horen.
1: De film komt bij ons begin december in de zalen.
2: Der geht an Jappe den Dievel aus Belgien.
1: Jappe den Dievel uit Oostkamp in West-Vlaanderen is tweede geworden in de prestigieuze internationale muziekwedstrijd in München voor fagot. Den Dievel, 22, kreeg ook de publieksprijs. Een impressie uit het concerto van Von Weber.

0: Sport. Remco Evenepoel heeft in Canada de grote prijs van Quebec gewonnen. In een sprint met twee haalde Evenepoel het van de Italiaan Ciccone. Voor Evenepoel is het een uitstekend begin van zijn Canadese trip, die eindigt met het WK-wielrennen over 2 weken.
1: Het was moeilijk om in te schatten of ik echt goed was of niet. Uiteindelijk win ik, dus ik kan niet klagen, maar ik denk dat er wel nog wat bij moet richting het WK. Maar ik ben tevreden dat ik heb kunnen winnen en uiteindelijk wist ik ook dat ik niet per se alleen moest binnenkomen. Heb ik ook vooraf gezegd, een sprint met een kleine groep zou ideaal zijn. Het was ook heel hard wind tegen op de laatste 1,5 kilometer, dus dat was ook een beetje nadelig. Maar uiteindelijk, winnen is belangrijk, dus heel tevreden.
0: En in het voetbal heeft Anderlecht met 0-1 gewonnen op het veld van KV Mechelen. In het klassement springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen blijft 15e met maar 2 punten. Ondanks de slechte resultaten heeft de ploeg nog altijd vertrouwen in trainer Fred van der Biest. Dat zegt KV Mechelen speler van Brederode.
2: Tuurlijk, hij heeft ook veel vertrouwen in ons en we hebben het vorig jaar heel goed gedaan. We kunnen blijven praten over vorig jaar, het gaat nu om dit jaar in ieder geval. Het is dit jaar minder, maar zodra we een keer 3 punten gaan pakken, gaat de sfeer beter erin zitten en gaan we als team denk ik ook beter voetballen.
0: En tennis. Op de US Open heeft de Amerikaan Ben Shelton zich geplaatst voor de finale. Hij versloeg zijn landgenoot Francis Tiafoe in 4 sets. Shelton neemt het in de finale op tegen de Duitser Alexander Zverev. Het weer droog vandaag. Eerst op de meeste plaatsen wat grijs, mist of lage bewolking. In de namiddag zon en wolken. Temperaturen rond de 22 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen en buien bij maxima tot 21 graden. En maandag overwegend droog en grijs eerst, later wisselend bewolkt. Vooraan in dit nieuws, bedrijven met grote zonnepaneelinstallaties zullen minder subsidies krijgen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Via die subsidies stimuleerde de overheid in het verleden zonne-energie, maar tegenwoordig is er vaak een overaanbod aan stroom door de populariteit van zonnepanelen. Meer op vrtnieuws.be.
3: En dit zijn de resultaten van de lottotrekking van gisteren, 11 september 2026. 1, 7, 15, 39, 50. Sterren zijn 1 en 11. En de Joker Plus 9, 6, 5, 0, 3, 0. En het symbool is RAM. Je kan de resultaten nalezen op lotto.be.
4: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
5: Radio 1. Vox.
6: Met Joren Karels.
3: 30 platen en ze zijn goed, want jij hebt ze meegekozen. Ik wens je een heel goeiemorgen en welkom bij Vox.

En dat ik op zaterdag geen klachten hoor over de muziek. Want die kan jij gewoon zelf mee kiezen door te stemmen voor Vox. De lijst met de 30 beste nummers van het moment. En meteen een nieuwe op 30. The Strokes en Lonely in the Future. Dat is niet de laatste nieuwe, want er liggen heel wat platen uit deze week. De Mens hoor je niet meer terug in de lijst. Kevin Morby is weg. Frans Kalf is geëlimineerd. Au ligt eruit. En ook Floris Francis Arthur hoor je niet meer terug. Dat wil zeggen dat er heel wat nieuws te ontdekken is deze zaterdagochtend. En dat gaan we meteen doen. Eerst nog even de top 3 van vorige week. Die klonk zo. 3.

Op 3, Dance Stereo van Madonna, Lost Boys van Phoebe Bridgers op 2 en de jaloerse bokken van Rolling Stones op 1 met Jealous Lover. De nummer 1 van deze week, die hoor je iets voor 11 uur. Dus een heel goede morgen. Geniet van je koffie, geniet van rustig wakker worden, van sporten, van de krant lezen, van je weekend en van de goede muziek hier op Radio 1. En nu Eels, I'm on standby. They broke

stand by. Vrienden van Mr. E van de Eels mogen hem altijd bellen. Eels, and I'm on standby. Dit is de nieuwe Dressed Like Boys, and then I woke up.

Met veel liefde voorzingt ze over haar vriendinnen Fraukje. En ik wou dat ik jou was. Het zijn de laatste zomerdagen en daar heeft de Jungle op geanticipeerd. Met een nieuw album en een nieuwe single. Op 26 staan ze, Someday, Somewhere.

muziek om heel vrolijk van te worden. En dat is geen cliché afkondiging van mij. Het was effectief hun bedoeling om een zonnige, vrolijke plaat te maken. Het album heet Sunshine. En dit staat erop. Someday, Somewhere van Jungle in Vox op 26 deze week. Wat is er beter dan Bart Peters op een zaterdagochtend? Bart Peters die zingt over miserie, over pech hebben met dagelijkse dingen zoals jij en ik. Bart Peters, we zijn ermee bezig.

0: En dan zullen we meteen maar eens kijken hoe het effectief zit op de weg. Op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem-Woluwelaan moet je meer dan 10 minuten aanschuiven. Op andere plekken minder dan 10 minuten.
1: Harold, dat is echt zalig genieten. We believe in natural cooling. Radio 1. Vox.

Ze komt met een stevige wall of sound. Fantastisch nummer Utopia van de Gentse Siska Siska. Moet wel 12 plaatsen afgeven in Vox. Deze week zakt naar 24. Als je het vroeg vindt voor een zaterdag, dan gaat dit zeker pikken. 4 in the morning. Here I go.

zaterdagochtend Vox op Radio 1. Dit is de lijst die jij mee samenstelt door te stemmen via VRT Max. Je kan daar je top 3 doorsturen. En als je dat doet, dan maak je ook kans op filmtickets. Dit uur zijn die voor Rudy Brabants. Zijn top 3 is op 3 Angèle, op 2 U2. En op nummer 1 zet hij dit nummer, de nieuwe van Kids With Buns. Best Friend.

0: De nieuwe single van Kids With Buns, Best Friend. Een heel goeiemorgen. Je luistert naar Vox als je net bent ingezapt. Dit heb je gemist.
1: 30. I wore that years ago.
0: Nieuw van de Strokes op 30, Lonely in the Future. Eels zakt naar 29 met I'm on Standby. En op 28 ook nieuw Dressed Like Boys met And Then I Woke Up.
2: 27.
0: Vrouwtje op 27, ik wou dat ik jou was. De zonnige single van Jungle op 26, Someday Somewhere. Nieuw op 25, we zijn ermee bezig van Bart Peters. En Utopia van Siska Siska op 24.
2: 23.
0: 4 in the Morning van Jay Bernard op 23. De Ziel van Bruno Mars op 22, On My Soul. En net gehoord op 21, de nieuwe Kids With Buns, Best Friend.
3: Vox.
0: En we gaan door met de lijst. Beck op 20.

0: anymore for you.
1: Kind van God in het Nigeriaans, Agogo en I Want You to Feel It. Queens of the Stone Age heeft nieuwe muziek. Stijgen 8 plaatsen deze week samen met country zangeres Nikki Layden. Dit is de nieuwe Queens, Easy Street.

Het is een nummer dat hij al live speelde, maar nog niet op plaat had uitgebracht. Bij deze staat hij ermee in Vox, Nova Star en Today Yesterday. Na het 14 nieuws van 10 uur, meteen de hoogste nieuwe in Vox deze week. Dat is de nieuwe single van Angèle. Eerst nog Roastbeef op 16, binnensmonds.

0: leven we binnenkort in een narco-staat.
1: Nederland en België zijn productiehubs.
0: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Can volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
2: Je moet nu even omdraaien, mijn collega's gaan je boeien.
0: Drugskartels, corruptie, extreem geweld en het front ligt in onze eigen achtertuin.
3: Drugsdelta, elke dinsdag op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max.
4: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot €6.500 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
5: Hoi, Dina Tersago hier. Ik heb een tip voor jou. Kies voor zonwering. De zonwering van Harrel houdt de hitte uit je huis en van je terras. Dat is echt zalig genieten. En je bespaart op je energiefactuur. Verkoelen doe je op een natuurlijke manier met zonwering van Harrel. Harrel. We believe in natural cooling.
6: Zie het.
7: Grazer!
6: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
8: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
9: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
8: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
10: Dat ben ik.
11: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
12: Het zijn de laatste dagen van de Refive Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer nog snel je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Alle E5 boutiques zijn nu zondag open. E5, jouw verhaal in stijl.
13: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
14: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
15: Wat is uw beste idee? Ik vertel u even over Arlet. Een vrouw vol goede ideeën. Zo bedacht ze de Roeptrin. Een akoestisch beklede roepdoos voor kleine en grote frustraties. Arlet barst van de iets wat aparte ideeën. Maar haar beste idee was toch een goed doel opnemen in haar testament. En u, wat is uw beste idee? Neem ook een goed doel op in je testament. Meer info op testament.be.
16: Het uur van de waarheid is terug en we gaan samen de kwaliteit van het sperma verbeteren. Ook Tim Verheijden komt langs. Of het daarover gaat met hem, dat weet ik niet. Straks, na 11 uur.
17: VRT Radio 1.
18: Alles begint bij luisteren.
19: 10 uur, goedemorgen.

0: morgen VRT-nieuws met Toon Janssens. De Vlaamse regering probeert de komende weken 2 miljard euro aan besparingen te vinden om haar begroting op orde te krijgen. Dat heeft minister van Begroting Ben Weitz gezegd in de ochtend op Radio 1. Weitz noemt het de grootste besparingsoefening ooit in Vlaanderen, al zal er ook geïnvesteerd worden. En er zal ook al naar de volgende jaren gekeken worden, zegt Weitz.
1: Ik denk dat dat onze verantwoordelijkheid moet zijn, dat we verder kijken dan een begroting in evenwicht in 2027, maar ook 28, 2029 en 2030 moeten gaan voor een begroting in evenwicht, als enige deelstaat trouwens. Maar daarbovenop ook dat we investeren in wat we essentieel vinden. In onderwijs, in welzijn en mobiliteit. Dus dat we en komaf moeten maken met 6 jaar van begrotingstekorten en ook perspectief bieden.
0: De Vlaamse regering zal volgens minister Weitz al zeker bekijken welke subsidies ze kan schrappen. In Antwerpen mag het Hilton Hotel op de Groenplaats worden uitgebreid met 4 extra verdiepingen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist en dat staat in Gazet van Antwerpen. Het hotel krijgt onder meer 137 extra hotelkamers. Er was veel protest tegen de uitbreidingsplannen, vooral van ondernemer Fernand Huts, die vreest dat de extra verdiepingen het uitzicht op zijn boerentoren zullen belemmeren. Maar daar werd rekening mee gehouden, zegt Vlaams minister van Omgeving Joop Broens.
2: Door die optopping toch wel te doen op een manier dat ze maximaal ook respect heeft voor de omgeving en mogelijk visuele beperkingen zou opleveren. Ik denk dat de historische skyline van de Boerentoren dat die maximaal kan behouden worden, bewaard blijven in combinatie met dit project. Ik denk dat het allemaal belangrijke ontwikkelingen zijn die we maximaal moeten faciliteren voor Antwerpen.
0: Nog in Antwerpen zijn vannacht 5 mensen naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te veel rook hadden ingeademd bij een brand in hun woning. Het vuur brak uit op de eerste verdieping en was vrij hevig. De brandweer kon de bewoners bevrijden met ladders. Hun verwondingen lijken mee te vallen. Enkele van hen hebben het ziekenhuis intussen al verlaten. Het gebouw is wel tijdelijk onbewoonbaar. Gent maakt zich klaar voor een opvallend schouwspel voor de opening van het stadsfestival Eau de Gand. 2 volledig nagemaakte gevels van bekende Gentse gebouwen zullen van plaats verwisselen. In een bonte stoet worden de gevels door de stad gedragen en op een andere bestemming heropgebouwd. Trui de Marais volgt het spektakel in Gent.
3: Op het Fonteinenplein in de Brugse Poort, een 19e-eeuwse arbeiderswijk, staat een klein huisje met grijze gevel, aan het raam een Palestijnse vlag. Een kopie van die gevel met vlag en al staat al een week voor dat huisje. Hetzelfde op de Vrijdagmarkt, een kopie van een statig pand met trapgevel werd voor het echte gebouw opgetrokken. Die 2 wisselen straks van plaats. Een stoet van 1000 mensen met fanfares voorop zal de kopiegevels door de stad dragen en heropbouwen. Het arbeidershuisje komt dan tussen de nep-middeleeuwse gevels van de Vrijdagmarkt te staan. De statige trapgevel staat dan in de Volkse Brugse Poort. Regisseur Thomas Verstraeten wil mensen doen nadenken over de leefbaarheid van hun stad. Is Gent nog wel van de Gentenaars? Wordt het niet te veel opgeofferd aan wat toeristen willen zien en wat niet authentiek is? Kritisch of niet, Gentenaars zijn nu al in de ban van wat straks gaat gebeuren.
0: Het weer vandaag droog met zon en wolken, temperaturen rond de 22 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen en buien bij maxima tot 21 graden. Maandag overwegend droog en grijs, later wisselend bewolkt. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Ik heb 5 seconden om mijn tennisschoenen te vinden.
5: Komt goed, Camille, met je vestiaire op maat van Camber.
6: Radio 1. Vox.
7: Met Joren Karels.
8: Goedemorgen.

Je hebt er maar één. Maak er iets van. Advies voor het leven en voor het weekend misschien. De nieuwe van Angèle op 15 in Vox. Een heel goede morgen. Het is zaterdag. Straks iets voor 11 kom je te weten welk nummer het populairste is op Radio 1 op dit moment. Dit is Vox. Jij hebt gestemd en wij hebben geteld. En nu vakantie op 14. Dit zijn Ertebrekers met Het Zuiden.

fluitend naar het zuiden van Frankrijk. Maar het is toch stil aan over die mooie zomer. Vandaag nog 22 graden. Geniet ervan. Ze zakken deze week erdebrekers en zuiden. Nu in Vox Alabama Shakes over zorgen voor wat je lief hebt. Dit is Garden.

tweede week Vox voor Alabama Shakes. En ze stijgen 5 plaatsen naar 13 deze week met Garden. Zes plaatsen achteruit voor Grof Geschut. Dit is En Dan Alles.

Het is een Nederlands-Vlaams duo, Myrthe en Lander, grof geschud en dan alles. Matt Berninger, zanger van The National, die zie je af en toe met een glaasje wijn op het podium. Op de nieuwe single kiest hij voor iets straffer. Matt Berninger, Martini Mi Fatso.

0: Het is een soort van tipsy gebed. Hij was een beetje boos op God als hij het schreef. Martini Mi Fatso van Matt Berninger op 11 in Vox. Deze week dan zijn we bijna aan de top 10.
1: 20.
0: Beck duikt de nacht in op 20 in the night. Op 19 naar Gogo en I Want You To Feel It. Easy Street van Queens of the Stone Age en Nicky Lane op 18.
2: 17.
0: Nieuwe Nova Star op 17, Today Yesterday. Op 16 staat Roastbeef met Binnensmonds. De nieuwe van Angèle op 15, Une Seule Vie. Het is nu wel echt gedaan met de vakantie. Het zuiden van Ertebrekers zakt 9 plaatsen naar 14.
2: 13.
0: Geef uw bloemetjes water. Alabama Shakes op 13 met Garden. Op 12 Grof Geschut en dan alles. En op 11 Matt Berninger. Geen witte wijn deze week, wel Martini Mi Fatso.
2: Radio 1.
0: Vox. Opent de top 10 deze week. Selassou samen met De Galants en In a Minute.

op 10 in Vox deze week. Serassou en De Galants met In a Minute. Tuvalu en Stromae die stonden op dezelfde avond ergens geprogrammeerd op een festival of een concert. En ze waren zo onder de indruk van elkaar dat er een samenwerking van gekomen is. Dit is De Fleur.

0: Op 8, Olivia Rodrigo en Stupid Song. Leon Bridges komt met positiviteit op 7, Light the Way na dit. De politie waarschuwt voor enkele schapen. Langs de E40 lopen die richting kust tussen Loppem en Jabbeke. Daar is één rijstrook dicht. Oppassen als je geen schaap wil aanrijden. 10 minuten extra op de E313 naar Luik bij Hasselt-Oost. Daar is door een ongeval één rijstrook versperd. Een kwartier vertragen op de E314 van Leuven naar Lummen tussen Aarschot en Tieltwingen door Werken. Op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Op de Antwerpse ring richting Nederland is in Antwerpen-Zuid de aansluiting met de E19 naar Brussel dicht door Werken tot morgenavond. En het hele weekend is ook voor Werken de A12 naar Bergen-op-Zoom voorbij Zandvliet afgesloten.
1: Dit hoorde je eerder deze week in de wereld van Sophie.
2: Zo'n commerciële bank die doneert aan België voor 6 families. We gaan die regel houden. Maar ook aan 12 gezinnen in Nederland, aan 10 gezinnen in Engeland, aan 12 gezinnen in Denemarken. Als je dat optelt, ja, dan kom je toch wel snel aan meerdere genetische halfbroers en halfzussen die dat je kunt hebben.
1: Uitgesproken in de wereld van Sophie, dat is Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op VRT Max.
3: Radio 1.

Light Away van Leon Bridges. Begin jaren 80 probeerde Madonna iets te doen met muziek. En je kon ze vaak tegenkomen in Dancing Dansteria in Manhattan. In Vox deze week op 6.

0: Madonna en Dan Steria. Zometeen de top 5. Eerst willen we je graag nog een nummer voorstellen dat we ooit wel in de lijst zien verschijnen. Dat hangt natuurlijk van jou af. De band heeft denk ik niet echt nog een grote voorstelling nodig. Het is The War on Drugs. En ze hebben een nieuwe single. Is onze Vox-tip deze week. Who's that?
1: Dit is deze week onze Vox-tip.
2: Stem jouw favoriet in de lijst. Bij Radio 1 op VRT Max.
1: Radio 1.

0: En dan is de vraag ook meteen, komt er een nieuw album van The War on Drugs? Dat is nog niet aangekondigd. Wel een nieuwe single, heerlijk nummer Vox. Tip deze week, Who's That?
1: Vox, 5.
0: En dan komen we in de top 5 van Vox.

Dille van Angèle. Jij beslist mee hoe deze lijst klinkt. Stemmen voor Vox doe je door je top 3 te kiezen bij Radio 1 op VRT Max. Je kan daar filmtickets mee winnen. Jim Castelen die heeft dat gedaan. Die wint de filmtickets van dit uur. Hij heeft zijn top 3 doorgestuurd met op 3 Phoebe Bridgers en Lost Boys. Op 2 Madonna en Dan Steria. En dit is zijn nummer 1. Fontaine's DC, Marianne.

0: De nieuwe single van Fontaine's DC op 4 in Vox deze week. Marianne, dat wil zeggen dat we aan de top 3 beginnen. Met eerst nog een overzicht. 10. Celesso opent samen met de Galants de top 10 deze week in Minute. Op 9, Tovelo en Stromae met Flowers. De sterkste stijger, Olivia Rodrigo, komt van 23 naar 8 met Stupid Song. En op 7, lichtpuntje, Leon Bridges, Light the Way. 6. Madonna met Dansteria op 6. Tweemaal Angèle in de lijst, op 5 met Diele. En net gehoord op 4, Fontaine's DC en de nieuwe Marianne.
1: Vox. Radio 1.
0: Het zijn sloebers, de mannen van de Rolling Stones. Een leven vol rock'n'roll feestjes. Alles wat plezant is, maar niet mag. Maar ze zijn gevoelig. En ze zijn vooral ook jaloers. Rolling Stones op nummer 3 in Vox deze week. Dit is Jealous Lover. MUZIEK

En hun Lovers zijn een goede 30 jaar jonger. De Rolling Stones op 3 in Vox met Jealous Lover. 2. Op 2, Lenny Lenny gaat over een relatie die moeilijk te onderhouden is als je verschillende dingen wil. She loves you in the summertime.

soloproject van Lennart Korevits van Compact Disc Dummies. Net niet op nummer 1 in Vox. Die eer is aan een van de mooiste stemmen in de indie scene van dit moment. Op 1 deze week Phoebe Bridgers en Lost Boys. 1.

0: Op nummer 1 in Vox deze week, Phoebe Bridgers en Lost Boys. Stemmen voor Vox kan je doen door je top 3 door te sturen, te selecteren bij Radio 1 op VRT Max. Zometeen na 11 uur het uur van de waarheid. En ze gaan het hebben over sperma.
1: Dit is de opdracht van mijn dromen.
2: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
3: Ik voel me juist zo alsof ik echt iets heel illegaal aan het doen ben.
2: Deze week zijn dat Mohsin Abbas.
4: Wat de?
2: Ward Lemmelijn.
3: Maar is officieel.
2: En Fien Germijns.
5: Ik ga er niet van over.
2: Een pak geheime uitdagingen.
6: Is dat goed als ik in de douche?
2: En één vraag. Is gelukt. Morgen op VRT 1 en op VRT Max.
7: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
9: 11 uur, een goeiemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. In het onderzoek naar de valse bommelding op een provinciale school in Gent gisterenochtend wordt vandaag een tweede minderjarige verhoord voor mogelijke betrokkenheid. Na dreigberichten via Smart School werd de school gisteren ontruimd. Er werd niets verdachts gevonden. Een andere 15-jarige verdachte, een leerling van de school, werd gisteren ook al opgepakt en verhoord. In Antwerpen mag het Hilton Hotel op de Groenplaats worden uitgebreid met 4 extra verdiepingen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist.

0: Dat staat in Gazet van Antwerpen. Het hotel krijgt onder meer 137 extra hotelkamers. Er was heel wat protest tegen de uitbreidingsplannen, vooral van ondernemer Fernand Huts, die vreest dat de extra verdiepingen het uitzicht op zijn boerentoren zullen belemmeren. Maar daar werd rekening mee gehouden, zegt Vlaams minister van Omgeving Joop Broens.
1: Door die optopping toch wel te doen op een manier dat ze maximaal ook respect heeft voor de omgeving, mogelijk visuele beperkingen zou opleveren. Ik denk dat de historische skyline van de Boerentoren, dat die maximaal kan behouden worden, bewaard blijven in combinatie met dit project. Ik denk dat het allemaal belangrijke ontwikkelingen zijn die we maximaal moeten faciliteren voor Antwerpen.
0: In Gent opent het stadsfestival Eau de Gans straks met een opvallend kunstproject. Er zijn kopieën gemaakt van historische gevels van Gentse gebouwen. Die kopieën wisselen straks van plaats. 800 mensen zullen die nagemaakte gevels in stoet naar hun nieuwe bestemming brengen. Regisseur Thomas Verstraeten wil met dit project Gentenaars doen nadenken over de leefbaarheid van hun stad.
2: Die historische centra worden meer en meer tot een soort van monocultureel braakland van souvenirshops, neuzekes, winkels en Airbnbs. En die dynamiek verdrijft eigenlijk de echte mensen die daar in de stad wonen en die elke dag stad maken. En dus het project probeert daar een speelse, doch kritische kanttekening bij te maken.
0: In de Indische hoofdstad New Delhi is de top begonnen van de BRICS-landen. Dat zijn Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. Ook Iran en de Verenigde Arabische Emiraten nemen eraan deel. Leiders als de Chinese president Xi en de Russische president Poetin zijn voor de top naar India afgereisd. Een belangrijk thema op de agenda is de oorlog in Iran. Die heeft ook gevolgen voor de economie en de energievoorziening in de hele wereld. En in Saoedi-Arabië is een belangrijke oliepijpleiding afgesloten na een grote droneaanval. Die is waarschijnlijk uitgevoerd door een militie die gesteund wordt door Iran. Intussen hebben de Houthi-rebellen uit buurland Jemen de volledige controle overgenomen over een belangrijke zeestraat die leidt naar de Rode Zee. Ook dat kan grote gevolgen hebben voor de internationale scheepvaart, zegt correspondent Daisy Moore.
3: Voor nu zeggen de Houthis dat de scheepvaart gewoon door kan gaan met uitzondering van Saoedische tankers. Dat is wat ze de afgelopen dagen hebben benadrukt, dat andere schepen daar gewoon doorheen kunnen. Maar het is wel een feit dat zij op deze manier een volgende nauwe zeestraat kunnen gaan saboteren en beheersen. En dat is natuurlijk iets wat Iran erg goed uitkomt.
0: De Amerikaanse president Trump is aangekomen in Ierland. Hij zal er gesprekken hebben met de Ierse president en premier en heeft ontmoetingen met Ierse en Amerikaanse zakenlui. Daarna reist hij door naar zijn eigen golfclub aan de Ierse westkust en daar woont hij dan morgen de finale bij van de Irish Open. Het weer vandaag droog met zon en wolken, temperaturen rond de 22 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen en buien bij maximaal tot 21 graden. En maandag overwegend droog en grijs, later wisselend bewolkt. Meer op vrtnieuws.be.
4: Ik heb 5 seconden om mijn tennisschoenen te vinden.
5: Komt goed, Camille, met je vestiaire op maat van Camber.
6: Radio 1.
7: Het uur van de waarheid. Met Dennis van den Buis.
8: Goedemorgen, we zijn terug back in business. Met verhalen over beter sperma, AI op drift en verdachte Chinese telefoons. Een hele goede morgen, welkom.

0: Florence and the Machine met Ship to Wreck. Radio 1. Hoe is het gesteld met de kwaliteit van het sperma? Niet zo goed als we sociale media mogen geloven, want daar worden allerlei tips en tricks gegeven om je zaad te verbeteren.
1: Do you want better sperm, my friends? The secret. Eat oysters.
2: I saw this man sitting outside with a laptop over his genitals.
3: What happens when a woman gets pregnant by a man with weak sperm?
4: That is why some women experience extreme morning sickness, high inflammation, or dangerous complications.
1: Just 6 medium-sized oysters.
5: Actually, guys, it's very simple. You need to put ice on your balls.
0: Leg geen laptop, maar ijs op je ballen. Eet oesters, dat is goed voor je zaad. Want als je vrouw zwanger wordt van jouw slechte zaad, dan wordt ze misselijk en ga zo maar door. Tips en tricks die worden gedeeld en het heet met een hippe term spermaxing. Wat is feit, wat is fictie? Uroloog Ruben de Grote van het Azorg Ziekenhuis in Aalst is bij mij. Ruben, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Spermaxing, had je er al van gehoord?
6: Ik moet zeggen, ik had er in de verte eens van gehoord. Dit is natuurlijk vooral een fenomeen dat zich afspeelt op de social media. En dat behoort nu niet tot mijn dagelijkse feed, als ik het zo mag zeggen.
0: Maar ik kan me voorstellen dat tienerjongens eerder op TikTok daarmee in aanraking komen dan misschien in de praktijk bij de uroloog. Dus het is wel een dingetje. Spermaxing, laten we misschien met de feiten beginnen. Vaak wordt er ook gezegd, voor die filmpjes beginnen of bij het begin, het gaat slecht met ons zaad. We gaan achteruit qua vruchtbaarheid en qua levendigheid van de zwemmers. Zit daar een grond van waarheid in?
6: Daar zit ergens wel een grond van waarheid in. Er is inderdaad data, wetenschappelijke data, die aantoont dat de algemene spermakwaliteit neigt achteruit te gaan. Nu, of dat dan kan gelinkt worden tot heel specifieke zaken, dat is natuurlijk wel een heel andere vraag.
0: Ja, want er worden tips gegeven die doen uitschijnen dat je het zelf ook in de hand hebt. Bijvoorbeeld, ja, de urban legend, of het is te zeggen iets wat al heel lang rondgaat. Die vrouw die in de klank die we hoorden zei, oh nee, de man zette op zijn familiejuwelen een laptop en dan nog een gsm in de broek. Doe dat niet. Is dat nu echt zo slecht?
6: Laat ons zeggen, er is een reden dat de teelballen in de balzak zitten, in het scrotum zitten. Het is daar net iets koeler dan in de rest van het lichaam. En de teelballen die hebben eigenlijk niet zo graag dat het te warm is. Als het te warm wordt, dan gaat de productie, de normale productie van de zaadcellen, men noemt dat dan de spermatogenese, die gaat wat trager. Dus vandaar dat er ook wel wordt aangeraden

0: om inderdaad bij wijze van common sense de laptop niet te lang op de schoot te laten zitten. Niet al te spannende broeken te dragen voor een lange tijd. De benen niet super lang gekruist houden. Ik ga niet zeggen dat er heel veel harde wetenschappelijke evidentie voor is. Dat dat daardoor de kwaliteit van zwerm achteruit doet gaan. Maar het zijn een beetje de, laat ons zeggen, de tips en de tricks van de uroloog aan de algemene bevolking.
1: Want heel praktisch, als ik over die laptop nadenk. Stel, ik heb een hele dag zitten te werken met een laptop bovenop mijn ballen. Heeft dat dan meteen effect op het zaad dat, als ik, ja, je weet wel, een romantisch moment zou beleven met mijn geliefde, is het zaad dat dan geproduceerd wordt onder die laptop dat meteen naar buiten komt? Is dat de levenscyclus?
0: Nee, dat is niet de levenscyclus. Het gaat iets trager dan dat. Er is uiteraard een continue aanmaak van spermacellen in de teelballen, maar die zijn niet een paar uur later onmiddellijk afgeleverd aan de uitgang. Het duurt al iets langer dan dat. Die moeten aangemaakt worden in de teelballen. Dat is een langdurig proces met een soort uitrijping, een soort matureren heet dat dan, dus van die zaadcellen. Totdat die uiteindelijk een paar maanden later klaar zijn om afgeleverd te worden.
1: Een paar maanden?
0: Ja, soms wel. Ja. Dus,
1: wow.
0: Ja, dat heeft toch wel eventjes tijd nodig tegen dat die klaar zijn om hun werk te doen.
1: Maar dus ja, er is een reden waarom het buiten hangt, maar er was één van die mannen die zei ook dit.
2: Actually guys, it's very simple. You need to put ice on your balls.
1: Leg ijs op je ballen voor de zaadkwaliteit. Zit daar iets in?
0: Wel, het is inderdaad niet onlogisch om te denken dat als je de temperatuur van de teelballen laag zou houden, dat je daardoor de spermakwaliteit zou gaan verbeteren. Nu, men spreekt altijd in die fragmenten van zwak sperma, om het zo te zeggen. Dat zijn uiteraard geen medische of wetenschappelijke termen. Dus sperma wordt gekenmerkt door een aantal eigenschappen die de kwaliteit dan bepalen. Maar dat terzijde, is het een goed idee? Er is daar geen enkele wetenschappelijke evidentie voor dat als je een aantal keer per dag ice packs tegen je scrotum gaat hangen, dat daardoor je spermakwaliteit gaat verbeteren. Dus ja, dat kan wetenschappelijk niet geverifieerd worden.
1: Klinkt ook niet zo aangenaam, moet ik eerlijk toegeven.
0: Klinkt zeer onaangenaam zelfs, ja.
1: Er waren er nog anderen die zeiden, bijvoorbeeld deze man eet oesters.
3: Do you want better sperm, my friends? The secret, eat oysters.
1: Zit daar iets in? Zijn oesters goed voor iets wat het zaad nodig heeft?
0: Het klinkt zeer raar, maar ook daar zit er ergens een soort gedachtegang achter. In die zin dat men dus stelt dat oesters rijk zijn aan zink. En dat er dus een bepaalde minimum hoeveelheid zink nodig is om bepaalde processen in het lichaam, onder andere de spermatogenese, dus het aanmaak van spermacellen, mogelijk te maken. Maar uiteraard is het dan wel heel erg kort door de bocht om te stellen dat als je minstens 6 oesters per dag zou eten, dat daardoor de spermakwaliteit gaat verbeteren. Ook daar is geen enkele wetenschappelijke evidentie voor. En bovendien, puur persoonlijk, zou ik het op een duur ook wel onaangenaam vinden om elke dag oesters te eten.
1: Ja, de oesterlobby zal er anders over denken. Misschien was het een influencer die door hen was ingehuurd, niet zozeer voor
0: misschien wel,
1: het spermaxing verhaal. Maar er zijn allerlei dingen die rondgaan. Hè. Ook in de manosphere en alles wat met fitness te maken heeft. Testosteronkuren bijvoorbeeld. Dat klinkt ook heel viriel. Maar wat doet dat met ons zaad?
0: Ja, dat is natuurlijk wel iets anders. En dat is ook wel een vraag die wij soms wel zelf krijgen. Mm-hmm. Dat testosteronsupplementen of supplementen zoals spierversterkende middelen, dat kan helpen. Dus mannen worden zogezegd mannelijker. Nu, het tegendeel is waar. Testosteron is een mannelijk hormoon dat door ons eigen lichaam wordt aangemaakt. En dat wordt heel strikt geregeld door ons eigen lichaam. Dus een klein kleertje in onze hersenen, de hypofyse, dus eigenlijk de baas van de hormonale tractus, die zegt van, kijk, als het testosteron te laag is, ga ik een bepaald hormoon uitscheiden die ervoor zorgt dat de teelballen en de bijnier eigenlijk meer testosteron zullen aanmaken. Nu, als wij, omwille van allerlei redenen, testosteronsupplementen gaan beginnen nemen, dan gaat die hypofyse ineens in de war zijn.
1: Ah, ja.
0: En dan gaat eigenlijk de lichaams eigen productie van testosteron gaan dalen. En dan krijg je de typische patiënt die bij ons binnenkomt, die eigenlijk zijdelings door de deur moet komen omdat hij veel te veel spieren heeft. En dat zijn dan de mannen die eigenlijk heel kleine teelballen hebben. Omdat die teelballen door het lichaam zelf niet meer gestimuleerd worden om testosteron aan te maken.
1: Okay, dus dat wie testosteron neemt om zijn zaad te verbeteren, die zorgt er eigenlijk voor dat die teelballen

0: zeggen, ja, we moeten niks meer doen, wij gaan hier krimpen. Oh.
1: Ja, dat werkt contraproductief.
0: Oké, okay.
1: Ja.
0: Dat is niet zo goed. Dus, want dat is wel iets waar je wel in aanraking mee komt. Dat jonge mannen wel vaak zien en willen doen dan in jouw praktijk.
1: Vaak is een groot woord, maar we krijgen die vraag wel af en toe. Ja,
0: ja, ja, ja. Ja, ja. Er was er nog die andere bewering die zei, als je vrouw zwanger wordt van je slechte zaad, ja, dan heeft ze een terribele zwangerschap vol met kwaaltjes, problemen, misselijkheid. Is daar iets van aan?
1: Dat is, laat ons zeggen, toch wat te veel uit de lucht gegrepen. Daar is zeker geen wetenschappelijke evidentie voor. Het al dan niet aanwezig zijn van zwangerschapsmisselijkheid, dat is een complex proces die bepaald wordt door moederlijke factoren, placentale factoren. Laat ons zeggen, de bijdrage van de man daarin is eerder beperkt. En je kan het zeker en vast niet vernauwen tot het hebben van slecht zaad, tussen aanhalingstekens, waardoor dat je zwangerschapsmisselijkheid krijgt. Nee, dat is veel te kort door de bocht. Daar is ook geen wetenschappelijke basis voor.
0: Nee, ik hoor jou allemaal zeggen van ja, de oergedachte achter veel van die dingen, ja, dat raakt wel ergens aan de wetenschap, maar om er dan een huistuin- en keukenrecept van doe dit en het wordt beter van te maken, dat bestaat niet. Nee. Of zijn er wel dingen die we kunnen doen om de kwaliteit te verbeteren? Echt bewezen zaken?
1: Ja, zeker. Hè? Dus, en daar gaat men dan soms wel een beetje aan voorbij in die social media fragmenten. Dat het gewoon het aannemen van een gezonde levensstijl is nog altijd de allerbelangrijkste boodschap die je aan jonge mensen moet geven. Het niet roken bijvoorbeeld, vermijden van obesitas met alle andere kwaaltjes van dien, verhoogd risico op diabetes bijvoorbeeld, voldoende lichaamsbeweging. Dat zijn eigenlijk de allerbelangrijkste boodschappen die wij geven om de fertiliteit toch te proberen. Ja. Zo goed mogelijk te houden.
0: En wat moeten we dan zeker niet doen?
1: Zeker geen testosteronsupplementen nemen. Dus daar is, dat is echt wel een boodschap die duidelijk moet zijn voor jonge mensen die geen testosteron nodig hebben. Dat ze dat niet moeten beginnen doen. Mm-hmm. Je kan allerlei testosteronsupplementen kopen online op internet zonder voorschrift. En dus dat is echt wel tegen aangewezen. Dat is zelfs gevaarlijk inderdaad. Je stuurt de hormonale as echt wel in de war.
0: Mm-hmm. En qua eten en drinken, Ruben, zijn er daar dingen te vermijden?
1: En ja, dat is nu mijn persoonlijk advies. Begin nu niet elke dag oesters te eten, want het is niet alleen heel duur, maar op de duur ook zeer wansmakelijk, denk ik.
0: Ja. Oké, okay, dat is duidelijk. Dat advies gaan we niet meenemen. In elk geval, het toont wel aan, er is wel veel te doen. Hè? Mensen zijn daarmee bezig, sommige mannen, van hoe kan ik het toch wat opkrikken? Hè?
1: Het is ergens een beetje een ziekte van deze tijd, denk ik. Hè? En ja, kijk, als arts, wij leven echt in een wereld van evidence-based medicine, heet dat. Dus je kan echt alleen maar iets poneren als je daar ook voldoende wetenschappelijk bewijs voor hebt. En bewijs die komt uit wetenschappelijke studies. Nu natuurlijk, mede gevoed door de houding van mensen zoals Donald Trump, die bepaalde meningen poneert als waarheid, zorgt dat ervoor dat mensen zich sterk voelen om dat ook te doen. En bepaalde hypotheses of bepaalde stellingen gaan poneren als waarheid, wordt soms ook gevolgd door de algemene bevolking. En dat klopt niet. En dat is een heel kwalijke trend. Dus als we beginnen in te gaan tegen de wetenschap, dan gaan we echt wel met rassen schreden achteruit als maatschappij. Dus ik denk dat het goed is dat programma's zoals deze dat soort niet gefundeerde stellingen toch ergens wel een beetje probeert te counteren.
0: Ja, ja, ja. Want het klinkt zo goed, hè. Doe dit en het gaat beter met je lijf en je gezondheid. Maar het is een complex verhaal. Spermaxing. Als ik het zo hoor, kunnen we er eigenlijk weinig aan doen behalve gezond leven in grote lijnen. Laten we dat proberen te doen in alles. Ruben de Grote, uroloog aan het Aanzorg Ziekenhuis in Aalst. Dankjewel voor je tijd en de info.
1: Hartelijk bedankt. Bye.

0: Als je dit hoort, dan moet de saxofoon toch snel opnieuw een hoofdrol krijgen in de betere pop-rock. En wat is het nog allemaal muziek? In Excess, Never Tear Us Apart.
1: Radio 1.
2: Het uur van de waarheid.
1: Wat gebeurt er allemaal op het VRT Nieuws Checkkanaal?
0: Die vraag gaan we beantwoorden met de vrouw die achter de schermen dat VRT Nieuws Checkkanaal op Instagram en TikTok beheerd heeft. Alle berichten die daar zijn binnengekomen van kijkers, swipers, luisteraars, volgertjes in de gaten heeft gehouden. Lara Richier, goedemorgen.
3: Goedemorgen, het lijkt alsof ik heel veel macht heb.
0: Je hebt misschien meer macht dan je denkt, want jij weet wat er gevraagd is, welke DM's, direct messages er gestuurd zijn. Want dat is de bedoeling, hè? Mensen kunnen gewoon eender wat vragen. Klopt dit of klopt het niet? Waarover waren mensen aan het tobben?
3: Wij kregen heel veel DM's binnen afgelopen weken, ook bij Nieuws Nieuws Nieuws, over EcoGPT.
0: EcoGPT?
3: Ja.
0: Wat is mij dat?
3: Dat zou een milieuvriendelijk alternatief zijn op andere chatbots, zoals ChatGPT en Claude.
0: Oké, en dat bespacht. Ik ga dat eens intypen. Eco, ja, je kan daar naartoe surfen. Ik ben dat nu aan het doen. En welke vragen hebben onze kijkers daar rond?
3: Ja, is EcoGPT wel zo groen als dat zelf beweert op hun site? En daar zijn wij ingedoken.
0: Ja, want leg eens uit. Het ziet er inderdaad uit als zo'n chatbot, ChatGPT, Gemini, noem maar op. Maar hoe kan die dan ecologisch zijn, Lara?
3: Er zijn drie zaken. Aan de ene kant zeggen ze dat ze gebruik maken van een datacenter van Google dat voor 98% op hernieuwbare energie functioneert.
0: Mm-hmm.
3: Ze planten een boom per 100 vragen die je stelt. En hun AI-model dat ze gebruiken zou ook een energie-efficiënt model zijn.
0: Oké, ik heb die net gevraagd, ben je ecologisch? En hij zegt inderdaad van die 98% minder rekenkracht per antwoord. Dat klinkt goed, maar dus als je er vragen over krijgt van de jonge mensen die ons volgen, die geloven het niet.
3: Het is vooral wanneer je op de website gaat kijken, is er losstaand van die drie aspecten heel weinig informatie. Er zijn geen audits, geen verslagen, geen blogposts die alles wat beter gaan uitleggen waar dat het hun AI-model bijvoorbeeld vandaan komt of hoeveel rekenkracht er wordt gebruikt. Dat komen wij niet te weten. Dus wat hebben wij gedaan? We hebben de website eens voorgelegd aan twee AI-experten. En die zeiden, de woorden die gebruikt worden, het vakjargon op de site, om te doen alsof ze heel groen zijn, is eigenlijk een standaard vakjargon dat ChatGPT en Claude ook gebruiken. Dus aan de hand daarvan kan je nog niet echt afleiden of dat het wel degelijk zo ecologisch is.
0: Het zou kunnen dat hij zichzelf groen praat en ons dat doet geloven eigenlijk.
3: Ja, zo die indruk hadden we dan weer wel. Dan heeft een van de experten aan EcoGPT zelf gevraagd, welk AI-model gebruiken jullie eigenlijk en hoe kunnen jullie bewijzen dat jullie ecologisch zijn? En dan kreeg hij het antwoord, contacteer ons. Dus dat hebben we gedaan.
0: Oh. Hoe doe je dat? Gewoon gemeld? En?
3: We hebben een antwoord gekregen dat we meer informatie gingen krijgen als wij een geheimhoudingsovereenkomst zouden ondertekenen.
0: Oh.
3: Ja,
0: dus je hebt dat gedaan en je mag
3: nee,
0: me niks zeggen?
3: Nee, we hebben dat niet gedaan, maar dan dachten dan gaan ze meer... dan gaan zij wat kunnen bepalen wat dat wij gaan brengen over EcoGPT. En dat wouden we niet. Dus we hebben wel nog wel wat aangedrongen.
0: Okay.
3: En dan hebben ze op een bepaald moment kregen wij een contract in onze mailbox. Dat was een document van denk ongeveer 7 pagina's. Waar dat 90% van dat document met zwart aangeduid was. Dus alles was onleesbaar gemaakt. En met dat document trachten ze te bewijzen dat ze wel degelijk gebruik maken van dat datacenter van Google dat op 98% hernieuwbare energie draait. Dus allemaal niet heel erg transparant, wat jammer, want het is wel nobel wat ze proberen te doen. Maar
0: ze planten ook bomen, zei je. Ben je dat gaan checken?
3: Ja,
0: met je laarzen aan het bos ingetrokken, Lara?
3: Dat had heel fijn geweest als uitstap. Maar we hebben de twee organisaties waarmee dat zij samenwerken, die bomenplanten, hebben wij gecontacteerd.
0: Aha.
3: En zij hebben beide bevestigd dat EcoGPT geld heeft gedoneerd om bomen te planten. Dus dat klopt. Maar het is een beetje een perverse gedachte, want je moet dus 100 vragen stellen aan dat AI-model, aan EcoGPT, voordat er een boom wordt geplant.
0: Ja, en dus, dat kost dan wel weer energie en weegt op het klimaat.
3: Ja, inderdaad, want dan ga je ook wel waarschijnlijk onnodige of misschien wat nutteloze vragen gaan stellen, omdat je wilt heel graag toch die ene boom gaan planten.
0: Okay.
3: Maar dat is eigenlijk een beetje een averechts effect.
0: Ja, wie dus 100 vragen stelt aan EcoGPT, je hebt een boom geplant, misschien moet je die 100 vragen gebruiken om nog meer te weten te komen over hoe groen ze al dan niet zijn.

0: Daar zijn toch wel wat transparantie-kwesties over. Nog vragen over andere onderwerpen binnengekregen, Lara?
1: Ja. Weet je nog 2 weken geleden toen Trump besloot om Lake Ontario om te dopen tot Lake America?
0: Ja. Kon je moeilijk naast luisteren, kijken, zien en horen.
1: Inderdaad. Er is een video die daarna de ronden is beginnen doen op sociale media, die wij ook doorgestuurd hebben gekregen, over dit.
2: And finally, sir, in this executive order, we're also changing the name of the Canada geese as per your request. They will now be known throughout the world as Donald Ducks, which is a more suiting name, given that they now live in Lake America and not Canada with the rest of those losers. Donald Ducks are now an American species and they're already happily migrating to our shores as we speak.
0: Ja, de Canadese gans wordt de Donald Duck.
1: En Dennis, voor een milliseconde heb ik het bijna geloofd. Omdat je met Trump eigenlijk nooit weet.
0: En wat zien we in dat filmpje? Ook Trump zitten?
1: Ja, je ziet Trump zitten. Je ziet ook dezelfde context ongeveer waar dat hij dus had aangekondigd dat Lake Ontario vanaf nu Lake America zou worden. Dus het ziet er allemaal heel geloofwaardig uit. Het is ook in een vormgeving van CNN gezet. Dus Amerikaanse televisiezender, nieuwszender.
0: Maar kom aan, de Donald Ducks. Er zijn dan toch veel mensen die twijfelen.
1: Ja, er zijn wel wat mensen die twijfelen, omdat de video ook opgepikt is geweest door andere influencers. Dus die ook wel wat hebben zitten pushen dat het echt zou zijn. Maar heel snel hebben we kunnen achterhalen dat het AI is, omdat het in de beschrijving van de video staat dat het AI gegenereerd is.
0: Dat moet ook, denk ik, hè?
1: Ja, als je dat moet ook.
0: Dus daar kan je het altijd wel aan ontdekken. Maar het triggert zoveel. De Donald Ducks, Canadese ganzen, het zijn exoten die bestreden mogen worden, als ik me niet vergis, in ons land. Als dat Donald Ducks zouden zijn, wat zouden dan de gevolgen zijn? Ik weet het niet, maar in elk geval heel veel vragen over binnenkregen. Lara, wie zelf iets wil laten checken, wie kan waar en hoe terecht?
1: Je kan ons volgen via TikTok en op Instagram op vrtnieuws.check. Daar kan je ons altijd een DM sturen, een privébericht sturen met je vraag als je over iets twijfelt, over een claim, een uitspraak of over beelden die je hebt gezien, of dat deze wel echt zijn of niet.
0: Allen daarheen. Lara Richier, dankjewel.
1: Graag gedaan, Dennis.
3: Ik lees de tekens op je armen, ontcijfer langzaam een verhaal. Ik hang steeds aan je lippen.

0: De zon van Willem Ardwee.
1: Het uur van de waarheid.
0: We gaan nog eens terug naar net voor de zomer. Herinner je je dat de moeder van collega Anne van Rentergem hier te gast was? Ze had een zeer vreemde gsm gekocht in China, bij Temu.
2: En toen bleek onmiddellijk dat er malware op stond, terwijl ik

0: had daar nog niks mee gedaan. Dus aan het overzetten van de apps kon het ook niet gelegen zijn, want mijn eerste telefoon is nog altijd zuiver. Maar wat ik ook probeerde, ik kon die malware niet verwijderen. Na 3 keer proberen stond telkens op mijn scherm no tasks.
1: En gelukkig had de mama van collega Anne dat helemaal door. Maar we hebben die gsm toen laten onderzoeken door de mensen van Enviso, die alles weten over cybersecurity. Jeroen Bekkers is opnieuw bij ons van Enviso. Jeroen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Jeroen, want jullie hebben het daar niet bij gelaten. Nadat jullie hoorden wat er allemaal vrij te koop was op Temu, hoe dachten jullie, we gaan nog eens wat van die Chinese toestellen kopen. Ik heb er hier eentje bij me. Vertel eens, wat hebben jullie gedaan?
2: Absoluut. Dus we zijn zelf eens gaan winkelen op Temu om te kijken, wel, is dit nu een toevalstreffer of niet? Mm-hmm. En we hebben eigenlijk 3 verschillende smartphones gekocht die gelijkaardige eigenschappen hadden als het toestel dat we al hadden. Mm-hmm. De eerste 2 die geleverd werden waren oké. Daar zat geen malware op. Maar het derde toestel bevat wel degelijk malware.
1: Wat is dat eigenlijk, die malware? Want dat zei die mama van Anne ook. Van ineens begon er van allerlei reclame op te poppen. Dingen van apps die ik niet geïnstalleerd had. Wat is de malware die ongevraagd op een nieuw toestel zit dat je in China koopt? Ja.
2: Het speciale aan deze malware is dat die een deel uitmaakt van het besturingssysteem zelf. En dus eigenlijk heel diep geworteld zit in de smartphone. Dat zorgt er eigenlijk voor dat de maker van de malware volledige controle heeft over alles wat er gebeurt op het toestel.
1: Dus ik bel bijvoorbeeld naar jou, dan weet de maker van die toestel, dan gaat er in China een lampje flikkeren, moet ik het zo zien, van aha, Dennis belt met Jeroen.
2: Absoluut.
1: Dus horen ze ons?
2: Ze zouden dat kunnen doen. Hebben we niet live meegemaakt, maar is perfect mogelijk.
1: Oké, ik doe een overschrijving. Ze zien dat?
2: Zouden ze ook kunnen zien. Nu, waar deze familie van malware vooral op focust, is het stelen van je social media accounts. Dus elke keer dat je inlogt op WhatsApp, Facebook, Instagram, dan worden eigenlijk je gegevens, je logingegevens, doorgestuurd, waardoor zij ook volledige toegang hebben tot al je accounts.
1: En wat doen ze daar dan mee? Willen ze mij hacken? Willen ze dat overnemen? Willen ze gewoon heel goed weten welke dingen ik wil kopen bijvoorbeeld? Wat zit erachter?
2: Wel, op dat punt ben je al gehackt. Mm. Het is eigenlijk te laat.
1: Ja, zwaar.
2: Er zijn verschillende redenen waarom een malware dit zou kunnen doen. Bijvoorbeeld om kliks te verkopen. Dus als een bepaalde post populairder gemaakt moet worden, dan is het heel voordelig als die geupvote kan worden door legitieme accounts. Mm-hmm. Dus hoe meer accounts dat ze zo kunnen verzamelen, hoe meer dat ze bijvoorbeeld een of andere bitcoin-scam zouden kunnen opwaarderen.
1: Oké, dus het zijn een soort rattenvangers van Hamelen. Als ze op hun fluitje gaan blazen, dan worden alle telefoons en accounts ingezet om iets te verspreiden.
2: Eigenlijk. Bijvoorbeeld, dat is een van de mogelijke aanvallen, ja.
1: Ja, hoeveel kostte dat toestel? Want ik heb het hier nu voor mij. Het ziet eruit als, ja, een merkloze smartphone zoals we er nog kennen. Wat heb je hiervoor betaald, Jeroen?
2: Die toestellen waren €80 per stuk.
1: Ja, dat is heel goedkoop.
2: Verdacht goedkoop.
1: Verdacht goedkoop. Moest je er lang op wachten? Was het gemakkelijk te krijgen?
2: Die waren eigenlijk heel gemakkelijk te verkrijgen, want die liggen zelfs al in een opslagcentrum in Europa.
1: Okay.
2: Dus binnen de 3 dagen had ik die toestellen thuis.
1: Ja. Waar komt het vandaan? Weet je wie de producent is, wie de fabrikant is?
2: Wel, dat is heel moeilijk te weten. Ik weet natuurlijk wel van wie we de toestellen gekocht hebben. Mm-hmm. En dat is een bedrijf op Temu dat BTMGR heet. Mm-hmm. Dan zijn we iets dieper gaan graven. En die verkoper is gelinkt aan een bedrijf uit Hongkong. De specifieke naam is de Fengu Global Trade Company Limited. En dat is een bedrijf dat eigenlijk nog maar enkele maanden geleden ingeschreven geweest is in het handelsregister van Hongkong.
1: Een verse, jonge Hongkongse start-up, zou je kunnen denken. Mm-hmm. Er was ook een telefoonnummer en een e-mailadres. We hebben eens geprobeerd te bellen met deze bevindingen naar dat bedrijf.
3: Hello, do you speak English, please?
4: No.
3: No, could you give me somebody who speaks English? This is Tim Powels from Belgium, the European Union. Is it possible to pass me to someone who can speak English, please? I'd like some information. I'm a journalist from the public broadcaster of Belgium in the European Union. Can I ask you some questions about malware that we found on your phones?
1: En toen bleef het stil. Er werd niet meer geantwoord. We hebben hen ook gemaild. En uit die mailconversatie kwam van de CEO van Fengyu, Mr. Xi, een boodschap die eigenlijk zei: het ligt niet aan ons, maar het komt omdat gebruikers verdachte apps downloaden. Hij doet de paraplu op en zegt: het ligt aan de gebruikers, Jeroen. Kan dat?
2: In de meeste gevallen is dat inderdaad correct, maar niet in dit geval. In dit geval zit de malware wel degelijk in het besturingssysteem zelf, mm-hmm, en worden ze dus zo geleverd met de malware inclusief.
1: Ja, dus eigenlijk zeg je: het zijn geïnfecteerde telefoons die Europa en België binnenkomen.
2: Absoluut. Het enige probleem is dat we eigenlijk niet kunnen weten of Feng Shui wel degelijk de malware heeft toegevoegd. Want het is mogelijk dat ook zij de telefoons ergens hebben aangekocht, mm-hmm, en dan simpelweg die aanbieden op Temu om door te verkopen naar andere markten.
1: Ja. We hebben ook aan Temu een reactie gevraagd, natuurlijk, want zij zijn het verkoopsplatform. Zij hebben gereageerd en gezegd: zelfs voor jullie mailtje hebben we dit toestel eraf gehaald. Want wij zijn ook bezig met controles en als we heel veel negatieve reviews krijgen of opmerkingen, dan gaan we over tot actie. Natuurlijk is dat na de feiten, want jij hebt dit kunnen kopen, heel veel andere mensen misschien ook. Denk je dat dit wijdverspreid is, dat je enkel bij Temu zulke dingen kan kopen, Jeroen?
2: Op Temu kan je ze zeker vinden. En ik gok op andere Aziatische marketplaces ook. Mm-hmm. Het is heel onwaarschijnlijk dat je dit zou tegenkomen op een normale Belgische webshop of een gewone consumentenwinkel.
1: Ja, of bij de grote merken zou dat ook kunnen gebeuren? Bij de Samsungs, de Huawei's, de Apples van deze wereld?
2: Normaal gezien niet, want zij hebben wel een volledige controle over de toestellen die ze maken, de software die erop komt. Mm-hmm. In theorie zou het kunnen, maar zij zullen sowieso veel meer controles hebben om deze soort aanvallen tegen te gaan.
1: Ja, maar het is goedkoop, het is aantrekkelijk en het kan toch nog als één verkoper op Temu staat gebeuren. Dan is de vraag: wat moet je daar als consument mee? Wie ook heeft meegevolgd, dat is de federale minister voor Consumentenbescherming voor Vooruit, Rob Beenders. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Ja, meneer minister, als je dit hoort, dit is vrij in België verkrijgbaar. Wat denkt u dan?
4: Ja, het is een beetje dubbel. Hè. Het is vrij verkrijgbaar op een niet betrouwbare website van een verkoper. Dus dat is nog iets anders dan dat je het gewoon in België in een winkel zou kunnen kopen. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat vooral Europa alles moet doen wat hij kan doen om vooral onbetrouwbare websites zoals Temu toch onder druk te zetten, zodat producten die zij verkopen, dat die toch maximaal... beschermd zijn voor consumenten. En dat is ook de reden waarom Europa onlangs nog een boete van 200 miljoen euro heeft opgelegd aan Temu. Net omdat ze niet voldoende maatregelen nemen om de verkoop van dergelijke producten tegen te houden.
1: Ja, u wijst naar Europa, maar kan België al niet meer doen?
4: Tuurlijk, wij gaan vanuit België, en dat doen we nu al, zo maximaal mogelijke controles doen met pakketjes die hier binnenkomen in België. Dat zijn er toch echt wel een pak. We zien nu ook met de extra pakjestaks dat er ook extra inkomsten zijn, waardoor we die controles nog kunnen opdrijven. Maar dat is ook een beetje dweilen met de kraan open. Dus de beste manier om je te beschermen tegen dergelijke malware en toestanden is gewoon een product kopen hier in België of in Europa. Bij een leverancier waarvan je weet dat er controles zijn uitgevoerd. Het is gewoon niet oké om op die Chinese websites gsm's en dergelijke te kopen, want daar zit gewoon een te hoog risico op.
1: Ja, maar Jeroen zei ook, minister Beenders, dat deze gsm in een Europees loods moet gelegen hebben, want die was er binnen de 3 dagen. Gaat er nu dan vanuit België aan Europa een onderzoek vragen om te zien waar ligt dat? Moet dat eruit? Dit moet toch doorstromen dan op een of andere manier?
4: Maar dit stroomt ook effectief door. Hè. Dus België werkt heel nauw samen met de Europese partners in zaken consumentenbescherming en controle. Het feit dat Europa ook een boete van 200 miljoen heeft opgelegd aan Temu is ook het bewijs.
1: Maar wat gebeurt er nu met bijvoorbeeld een verdachte fabrikant zit met verdachte malware gsm's ergens in een Europese loods? Dit is nu geweten of gebleken. Wat gaat daarmee gebeuren?
4: Maar Europa heeft een eigen commissaris die bevoegd is voor consumentenbescherming, waar we ook heel veel overleg mee hebben. Wij leggen daar elke keer dossiers op tafel om onderzoek te doen en ze voeren die ook effectief uit, maar dat is een permanent proces. Dit is nu 1 case die hier gepresenteerd wordt, maar ik kan u zo nog tientallen dossiers bezorgen waarbij Europa voor ons nog strenger en harder mag en moet optreden. En ze doen dat ook, hoor. Ze doen dat, maar dat is een permanent verhaal.
1: En waar kan iemand melden dat hij of zij zo'n verdachte smartphone gevonden of gekocht heeft? Wat is het meldpunt?
4: Ja. Het beste is dat hij via consumerconnect.be, dat is ons Belgisch platform, de melding doet. En dan nemen wij dat over en dan zetten wij alle nodige stappen die nodig zijn.
1: Oké. Heeft u een Chinese smartphone, minister Beenders?
4: Nee, ik heb absoluut geen Chinese smartphone. En ik moet ook heel eerlijk zijn, sinds ik minister ben, ben ik nog meer overtuigd dat van die goedkope producten die je op van die Chinese websites kan kopen, dat je dat beter niet doet. Ja. Want het risico is gewoon te hoog.
1: Ja, zit er nog

0: Altijd zo'n ban. Jullie mogen toch als ministers niet alle apps installeren of gebruiken, hè? Klopt dat?
1: Er zijn een tal van regels waar wij ons aan moeten houden, ja.
0: Ja, want ik bel nu via WhatsApp. Dat zit bij Meta. Mag dat?
1: Dat mag, ja.
0: Oké, goed. Ja, we hebben het toch gedaan. Als het niet mocht, is het gebeurd. Minister Rob Beenders, dank je wel voor uw tijd.
1: Dank je wel.
0: En Jeroen, ik wil nog even bij jou komen. Wat kunnen mensen doen die plots merken, ik heb zoiets gekocht dat die malware begint te draaien, of ik heb iets goedkoop uit China gekocht. Is het bij mij ook aan de hand? Kan je op voorhand er iets op loslaten of checken van ben ik geïmpacteerd of niet?
2: Dat is eigenlijk heel moeilijk. Dus in het oorspronkelijke verhaal bij Cathy had ze wel degelijk een antivirus geïnstalleerd en die heeft toen iets kunnen detecteren. Mm-hmm. Maar eigenlijk was dat zelfs niet de malware waar we het nu over hebben.
0: Ja, dus Cathy, eigenlijk de mama van chance. Collega Anne van Rentegem. Ja. Dus eigenlijk het advies is, als je eraan hangt, hang je eraan.
2: Inderdaad.
0: Oké, goed. Wees wantrouwig tegen te goedkope smartphones. Absoluut. Die niet uit de Europese Unie of toch van webshops van buiten de Unie komen. Het blijft, ja, toch wel verregaand wat ze allemaal zouden kunnen doen met onze gegevens. Jeroen Bekkers van Enviso, dankjewel voor je komst.
2: Dankjewel.

0: Sheryl Crow met All I Wanna Do. Wat is er allemaal aan de hand in AI-land? Wetenschappers die ermee bezig zijn, zelf trekken aan de alarmbel.
1: So the precise scenario sounds a little bit like science fiction. And I think that if you extrapolate into the future the level of capabilities of these AI's, with the same independent volition, they could cause extreme havoc. For example, hacking critical infrastructure, building extinction-level bioweapons. There's a lot of ways that the AI could actuate itself in the world.
0: Jacob Coxon was dat van Anthropic. Die zei ze kunnen biovernietigingswapens maken, hackings doen en ga zo maar door. En dan was er nog de hoofdwetenschapper van OpenAI die zei AI is een buitenaards brein geworden. Een intelligentie die we zelf niet meer begrijpen. Tim Verheijden, goedemorgen.
2: Dag Dennis, goedemorgen.
0: Begrijp jij het nog? Waar zijn die allemaal over bezig, die mannen?
2: Ja, ik moet ook zeggen dat ik soms wel moeite heb en ik kan me inbeelden dat heel veel mensen het allemaal niet meer begrijpen. En wat die Jacob Coxon ook heeft gezegd is dat de kans dat AI of AI de mensheid gaat uitroeien, dat ongeveer...

0: ongeveer 10% is. Dat is wel wat schrikken natuurlijk. Hè? Maar het is altijd de vraag, klopt dat dan? Is dit science fiction? En dan moeten we meteen denken aan een soort van... Weet je nog, The Terminator met Skynet of Mission Impossible... Mission Impossible met The Identity of The Entity. Een AI-systeem dat superintelligentie bereikt... en dan maar inderdaad mogelijk de wereld gaat vernietigen.
1: Maar Tim, lange tijd waren dat de doembeelden van doemdenkers... die zeiden, die AI gaat ons overmeesteren. En sneller worden, slimmer worden. Maar nu zijn het geen doemdenkers, maar de wetenschappers zelf. Want die Coxon is opgestapt bij AI-bedrijf Anthropic. Nu is de hoofdwetenschapper ook van OpenAI die dit zegt. Ja. Wat is er veranderd?
0: Wel, het gaat zoals met de sociale media in der tijd. In het begin was het allemaal geweldig. En dan komen de spijtoptanten of de insiders naar buiten met hun verhalen en die zeggen pas op. En ongetwijfeld gaat er iets van aan zijn. We zitten daar inderdaad met een technologie. Zelfs als we een eenvoudige tekst vragen aan ChatGPT of een afbeelding aan Gemini van Google, weten heel veel mensen, zelfs de ontwikkelaars, nog altijd niet wat er precies onder de motorkap gebeurt. Dus ik vind het goed dat er enerzijds wordt gewaarschuwd. Ik geloof het anderzijds wel niet helemaal, maar we zitten wel met een AI die heel veel kan. En dan heb ik het vooral over, ja, wij praten met ChatGPT of met Claude van Anthropic, maar je zit met AI in de gezondheidszorg. Fantastisch. Maar je zit ook met AI die wordt gebruikt om drones autonoom, zonder dat er nog menselijke beslissingen aan te pas komen, mensen te laten doden. Je zit met AI die ongelooflijk goed geworden is om gaten te vinden in cybersecurity. Want dat wil dus zeggen dat er een potentieel is dat als er een AI losslaat, dat die kerncentrales zou kunnen gaan hacken of elektriciteitsvoorzieningen
1: of misbruikt wordt.
0: Of misbruikt wordt door mensen. En daar zit, denk ik, op dit moment toch nog altijd het grootste gevaar. Maar goed, dat zijn mensen die naar buiten treden en die hebben een verhaal. En die verhalen zijn er ook nog door anderen. Zelfs Jeffrey Hinton, dat is onlangs iemand die een Nobelprijs heeft gewonnen, ook wel gezien wordt als de godvader van zeker generative AI. Dat zijn dus de foto's, de teksten die wij vragen aan chatbots. Zelfs die begint nu te waarschuwen. Ik persoonlijk denk, we zitten daar met iets. En misschien is het goed om heel erg even te gaan doemdenken, dat we ons klaarmaken voor die technologie. Mm-hmm. Maar anderzijds denk ik van, oké, het zal misschien niet zo'n vaart lopen, maar wat we wel moeten doen, vind ik, is toch nog maar even die pauzeknop gaan indrukken.
1: Dat heb je in een... Ik heb het gelezen op 14 nieuws. Je hebt een stuk van, misschien moet er een AI-pauze komen. Want dat is de dubbelheid. Die mannen waarschuwen er allemaal voor, maar ze blijven het wel ontwikkelen. Ze stoppen er ook niet mee.
0: Ja, inderdaad, omdat de anderen er ook niet mee gaan stoppen. En dan voelt het voor mij zo aan als wie zijn technologie voorstelt. En het was eigenlijk in het kader van de lancering van OpenAI dat inderdaad de hoofdwetenschapper van Astra, beter gezegd, het nieuwe model van OpenAI, heeft gezegd, we zitten daar met een buitenaards brein. We kunnen fantastische dingen doen, maar het is een alien mind. Maar ja, goed, wat wij bouwen, dat is onvermijdelijk, dat is de toekomst, dus moeten we de risico's er ook maar bij nemen. Het is wat het is. En dat voelt voor mij als wie zijn technologie voorstelt als iets wat je toch niet meer kan tegenhouden, dat die zich ook niet meer hoeven te verantwoorden als het misgaat natuurlijk.
1: Eigenlijk zeggen ze persoonlijk wel een probleem. Ze pleiten eigenlijk voor een soort van spelverdeler of een soort arbiter die zegt, ja, dit mag je wel en niet doen.
0: Ja, ze zeggen dan, we hebben mensen nodig die van buitenaf gaan meecontroleren enzovoort.
1: Maar de grote vraag voor me,
0: ja, onafhankelijke auditeuren heet dat dan, of een overheid. Maar daar zit je ook bijvoorbeeld als je naar Amerika kijkt. Mm-hmm. Een Trump gaat dat niet tegenhouden, want die zit in een AI-race verweven met China bijvoorbeeld. De investeerders, ze blijven daar tientallen miljarden pompen in chipsontwikkeling, in datacenters, in AI-ontwikkelingen. Omdat investeerders natuurlijk ook de boot niet willen gaan missen natuurlijk. En dan is de grote vraag voor mij ook, goed, we blijven daar met investeringen zitten. Die bedrijven zijn nog niet winstgevend. Het ene model na het andere wordt gelanceerd. Want je moet weten, ook Google is ermee bezig, ook Meta is ermee bezig. Waar eindigt dat? En vooral dan, we hebben het hier al regelmatig over gehad, hier in het uur van de waarheid, gaat de AI-bubbel barsten? Dan begin ik mij toch af te vragen of dat toch niet gaat gebeuren in 2027.
1: Want ja, er gaat heel veel geld in om. Hè. Miljarden zijn erin geïnvesteerd, ETF's, beleggingen, aandelen. Als iemand op de pauzeknop duwt, Tim, zoals jij voorstelt, ja, als jij het bent, dan ga je de wereldeconomie misschien wel
0: absoluut een terechte bedenking natuurlijk. En ik zeg, we moeten ermee stoppen, maar misschien moeten we dan toch maar even afremmen. Dat bedoel ik ook met die pauzeknop. Uh-huh. Wie kan nog volgen wat er allemaal op dat vlak gebeurt? En mijn grote bezorgdheid daarin is, we zitten met AI is meer dan ChatGPT. AI is meer dan Claude. Ik zei het net al, het gebeurt in de gezondheidszorg, het gebeurt in bedrijfsomgevingen. Er gebeuren fenomenale toepassingen. Je kan zelfs levens redden met artificiële intelligentie. Dat is fenomenaal wat er gebeurt, maar dat is niet de AI van ChatGPT en van Claude. Nee. Dat is een andere vorm van artificiële intelligentie. En mijn

0: bezorgdheid daar is, als ene keer de bubbel barst, gaan dan die anderen mee in het bad gesleurd worden. Ja, want ja, er gebeuren echt ook wel goede dingen met AI.
1: Ja, het is een, is dit dan gewoon een soort filosofische, ethische vraag? Het geld versus de ethiek? Zitten we daar?
0: Ja, en ik denk dat we nu niet even op de ethiek richting zitten. Ondanks de spijtoptanten en de insiders, denk ik dat de grote bedrijven echt even niet, ook al nemen ze aan, mensen aan die bezig moeten zijn met ethiek, dat daar het zwaartepunt van het businessmodel op dit moment zeker niet ligt.
1: Nee, en je zegt misschien moeten we even doemdenken, maar is dat een realistisch scenario wat er allemaal omschreven wordt? Door bijvoorbeeld die koksen, het feit er kunnen biowapens komen, want het zijn altijd waarschuwingen, of
0: maar
1: gebeurt
0: dat kan,
1: het al?
0: Hè? Het gebeurt al, die ontwikkelingen zijn al bezig. En dan denk ik als maatschappij, misschien moeten het dan maar wetenschappers zijn die aan toekomst denken doen. Future thinking, wat is het toekomstig scenario dat zou gebeuren? Mm-hmm. Wat is het potentiële meest gevaarlijke? Om vanuit dat standpunt, vanuit dat idee te gaan kijken. En hoe gaan we dit tegenhouden?
1: Ja. Dus en mogen die mensen AI gebruiken om zeker een vergadering mee vorm te geven?
0: Vergaderingen opnemen en laten uitschrijven is al geweldig goed. Dus ik zou het zeker aanraden.
1: Tim. Ik ga je vanaf nu mijn pauzeknopje noemen. We moeten daarover nadenken. Het is zeer het is toch wel best bangmakend als je het zo hoort. Hè?
0: Ja, maar ik denk dat we ons niet te veel moeten laten bang maken of laten verlammen. Maar mijn grote probleem daarbij is dat er maar een paar, echt letterlijk een handvol mensen daar in Silicon Valley weten, en misschien bijvoorbeeld ook in China, wat die AI echt kan. Ik denk dat echt veel meer mensen moeten onder die motorkap kunnen gaan kijken. Dus ja, future thinking, in de toekomst kijken, wat is het doemscenario en hoe kunnen we het vermijden? Het einde van de wereld is nog niet nabij, Dennis.
1: Nee, en als het zover is, dan mag jij het komen aankondigen.
0: Kom ik
1: hier,
0: het
1: in het uur, het laatste uur. Van de mensheid. Goh, nee, daar gaan we het niet over hebben. Het is zaterdagochtend. Tim Verheijden, dankjewel.
0: Graag gedaan.

0: Pop Music van M. Laatste minuut van ons programma samen hier dit uurtje. De eerste van dit seizoen zit er bijna op, maar ik wil nog iets checken over salsa. Je hoort het, want wat lees ik bij Gezondheid en Wetenschap? Een factcheck. Salsa dansen zou goed zijn voor het mentale welzijn. Hopelijk zijn ze daar al wakker bij Gezondheid en Wetenschap. Is bellen. Tja, ik wil zo'n salsa-cursus nu natuurlijk gaan boeken. Het is september. Allee, vooruit.
1: Hallo met Marleen Pinoot.
0: Ah, Marleen, blij dat ik jou nog te pakken krijg. Ik stoor jou toch niet op dit moment?
1: Dennis, ik ging eigenlijk net de fitness binnen, maar...
0: Ja. Rap dan, want ja. Ik sta op het punt om zo'n bachata of Cubaanse salsa-cursus te starten. Is dat nu echt goed voor mijn mentaal welzijn? Dat staat op jullie website gefactcheckt. Klopt dat?
1: Ah, oh, er is een studie over, inderdaad. Dat staat op onze website. Je kan het daar uitgebreid lezen.
0: Maar klopt het, Marleen?
1: Het klopt als je het heel graag doet, Dennis. Je moet die pasjes onder de knie krijgen en dan ga je dat heel tof vinden.
0: En Cubaans of bachata, wat doe ik het best?
1: Doe wat je het leukste vindt.
0: Oké, nu ik je toch aan de lijn heb, klopt het dan ook echt dat je minder depressief wordt als je zit salsa te dansen? Of hoe zit dat?
1: Dennis, echt, het staat heel netjes op.
0: Allee, vooruit. Okay. Ga maar zweten, dat is ook goed voor mentale welzijn. Marleen, fijn weekend.
1: Dag, Dennis. Dag.
2: Het Uur van de Waarheid is er ook als podcast. Abonneer je nu op VRT Max.
3: Hallo. Ik ben Chris Lomme. En morgen mag ik praten met Frieder Lesage. In Touché. Fantastisch, hè? En als je niet kan wachten, hè, dan is er nu al een podcast. Op VRT Max. Doen, hè? VRT Max. Niet vergeten. Dag.
4: Leven we binnenkort in een narco-staat?
5: Nederland en België zijn productiehubs.
4: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Chan volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
6: We mogen nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
4: Drugskartels, corruptie, extreem geweld en het front ligt in onze eigen achtertuin.
7: Drugsdelta, elke dinsdag op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max.
8: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar met tot €9000 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
9: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep. Exclusief bij SleepLife.
10: Hoi, Dina Tersago hier. Ik heb een tip voor jou. Kies voor zonwering. De zonwering van Harrel houdt de hitte uit je huis en van je terras. Dat is echt zalig genieten. En je bespaart op je energiefactuur. Verkoelen doe je op een natuurlijke manier met zonwering van Harrel. Harrel. We believe in natural cooling.
11: De kinderen komen terug van school met grote honger.
12: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaakt, op conference peren en op nog zoveel meer.
11: Oh, Lidl, met een haal.
12: Lidl, dat kan tellen.
13: Het zijn de laatste dagen van de Refive Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer nog snel je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Alle E5 boutiques zijn nu zondag open. E5, jouw verhaal in stijl. Leontis.
14: Welke formaliteiten als starter?
15: Formeel mag altijd.
16: Liever mensentaal? Leontis helpt je gerust starten met ondernemen.
17: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn? Scoor uw ticket via sportza.be.
18: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
19: Goh, waar liggen die broodrozen nu weer?
20: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
21: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
18: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
22: Volkswagen.
23: Groeien betekent veel dingen. Sneller gaan, groter worden, nieuwe stappen zetten. Maar groeien op lange termijn vraagt iets anders. Inzicht, richting en keuzes die verder kijken dan vandaag. Het vermogen om te bouwen aan groei die blijft. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
24: VRT Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 12 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. De top van de federale regering heeft samengezeten om extra geld te vinden voor de begroting. In India is de top begonnen van de BRICS-landen en in Gent opent het stadsfestival Odegaon met een bijzonder kunstproject. Het kernkabinet van de federale regering heeft samengezeten over de begroting. De topministers moeten op zoek naar 10 miljard euro. Premier Bart De Wever heeft al met iedereen afzonderlijk gesproken. Nu hebben ze voor het eerst allemaal samengezeten. Linde Koman, het worden moeilijke onderhandelingen.
2: Klopt, het eerste gesprek is net afgelopen. Reacties hebben we nog niet. Minister van Begroting Vincent van Petegem zei vanmorgen alleen dat het een evenwichtig pakket aan maatregelen moet worden.
3: Dat we nu rond de tafel uiteraard moeten zorgen dat we door alle maatregelen die er al genomen zijn en alle maatregelen die we hebben laten doorrekenen, op basis daarvan kunnen kijken hoe we tot zo'n pakket kunnen komen.
2: Ja, de vergadering begon vanmorgen met een toelichting van de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch, zegt nog eens Van Petegem.
3: Ik denk dat meneer Wunsch wat toelichting komt geven over de economische situatie, die ook niet fantastisch is en waar we uiteraard ook mee, die elementen mee kunnen nemen in discussie.
2: Moeilijke gesprekken.

0: Dus, en de sfeer onder de topministers is mogelijk al van bij het begin gespannen. Want gisteren raakten ze het niet eens over de vraag of 13 Palestijnse studenten toelating krijgen om naar een Belgische universiteit te komen.
1: Dankjewel, Lien. In Antwerpen mag het Hilton Hotel aan de Groenplaats 4 extra verdiepingen zetten bovenop het hotel. Zo kunnen er zo'n 137 extra kamers komen, een fitnessruimte en een openluchtzwembad. Ondernemer Fernand Huts reageert teleurgesteld. Hij vindt dat de uitbreiding het zicht van op zijn boekentoren belemmert en dat de politiek geen rekening heeft gehouden met de adviezen van de ambtenaren.
2: Ik vind het een ramp voor Antwerpen, want zicht vanuit de Groenplaats naar in feite een soort garage die bovenop de Hilton staat, is natuurlijk niet mooi. Ja, Vlaanderen beslist dat zonder ook maar enigszins rekening te houden met ambtenarij, met commissies. Men is duidelijk meer bezig met de belangen van de real estate ontwikkelaar dan met de belangen van de Antwerpenaren.
1: Volgens Vlaams minister van Omgeving, Jo Broens, is er maximaal rekening gehouden met de kritiek. In het onderzoek naar de valse bommelding op een provinciale school in Gent gisterochtend wordt vandaag een tweede minderjarige verhoord voor mogelijke betrokkenheid. Na dreigberichten via Smart School werd de school gisterochtend ontruimd. Er werd niets verdachts gevonden. Een andere 15-jarige verdachte, een leerling van de school, werd gisteren al opgepakt voor verhoor. In de Indiaanse hoofdstad New Delhi is de top begonnen van de zogenaamde BRICS-landen, de opkomende economieën uit Azië, Afrika, Zuid-Amerika en het Midden-Oosten. De oorlog in Iran en de economische gevolgen zijn een belangrijk thema. Uitleg door Vere de Vos.
3: His Excellency Cyril Ramaphosa. The president of the Islamic Republic of Iran, His Excellency.
4: De leiders van Zuid-Afrika, Iran, India, Brazilië en Rusland op een rijtje op een podium. Intussen is ook de Chinese president Xi gearriveerd in New Delhi. Een top waar alleen West-Europa en de Verenigde Staten helemaal ontbreken. Op de agenda traditioneel de economie, belangrijk voor landen in volle ontwikkeling. Maar dit jaar wordt dat overschaduwd door wat er gebeurt in het Midden-Oosten. De Amerikaanse aanvallen op Iran bemoeilijken de energieproductie en bevoorrading in de hele wereld. Maar het conflict zet ook de tegenstellingen binnen de BRICS-landen op scherp. Iran staat er tegenover Amerikaanse bondgenoten als Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten, die recent lid werden van de club. De kans dat er harde anti-Amerikaanse uitspraken of maatregelen uit de bus komen op de top zijn dan ook klein.
1: Intussen is de Amerikaanse president Trump aangekomen in Ierland. Hij zal daar gesprekken hebben met de Ierse president en premier en ontmoetingen met Ierse en Amerikaanse zakenlui. Daarna reist Trump door naar zijn eigen golfclub aan de Ierse westkust, waar hij morgen de finale bijwoont van de Irish Open. In Gent is het stadsfestival Eau de Gang van start gegaan met een opvallend kunstproject. Kopieën van de historische gevels van twee Gentse gebouwen worden in een stoet door de stad gereden om van plaats te verwisselen. Trui de Marais volgt het traject.
5: Van de Brugse Poort naar de Vrijdagmarkt en omgekeerd. Een statige trapgevel en een eenvoudige gevel van een arbeidershuisje wisselen van plaats, hun kopieën althans. 1000 uitbundige muzikanten, zangers en vrijwilligers lopen mee in de stoet. Regisseur Thomas Verstraeten wil de stad zo een geweten schoppen.
6: Die historische centra worden meer en meer tot een soort van monocultureel braakland van souvenirshops, neuzekeswinkels en Airbnbs. En die dynamiek verdrijft eigenlijk de echte mensen die daar in de stad wonen en die elke dag stad maken.
5: Het project heeft alleszins iets teweeggebracht in de Volkse Brugse Poort.
7: Creatief, een band tussen het centrum van de stad en de buitenbuurten.
8: Dat zal wel een andere sfeer geven. Het is wel leuk om dan andere mensen naar hier te krijgen, denk ik.
9: Ik denk dat het wel goed is dat er voor de Brugse Poort iets gebeurt.
5: De karavaan trekt zich op gang. Straks kruisen de gevels elkaar aan de stadsrand.
1: Justine Gekiere moet passen voor het WK wielrennen in Canada van volgende week. Gekiere zat in de Belgische selectie, maar viel eergisteren in een Franse rittenkoers. Ze liep daarbij een breukje op in de knieschijf. Daardoor zit haar seizoen erop. Voor Gekiere is het al het tweede jaar op rij dat ze door een val het WK mist. 2 jaar geleden in Zurich werd ze nog 7e en hielp ze Lotte Kopecky aan de wereldtitel. Deze namiddag afwisselend opklaringen en wolken, maar het blijft droog met maximaal tot 23 graden. 21 graden aan zee, daar staat ook een krachtige wind. Vanavond en vannacht geleidelijk meer bewolking en kans op enkele

0: regendruppels. Morgen bewolkt met periodes van regen of buien die soms intens kunnen zijn, eventueel met onweer. Temperaturen dan tot 21 graden. We begonnen dit bulletin met de begrotingsgesprekken binnen de federale regering. De topministers moeten op zoek naar 10 miljard euro tegen midden oktober. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Harold, dat is echt zalig genieten. We believe in natural cooling. Radio 1.
2: De Verrekijkers.
1: Met Kobe Ilse en Björn Soenes.
3: Dit is De Verrekijkers op uw radio, zaterdagmiddag 12 uur. Björn, waar gaan we het vandaag over hebben?
4: We gaan het hebben over hoe het gesteld is met de Gazanen. Mm-hmm. Op hun kleine grondgebied, 1 jaar na het zogenaamde staakt het vuren. Het vredesplan dat zou losbarsten, maar waar weinig van in huis is gekomen. De ellende is er nog altijd stuitend. En we gaan daarover praten met Brigitte Hermans.
3: Ja, maar we gaan beginnen met muziek. Wat heb je mee?
4: Ik heb een Amerikaans nummer mee. Een harde, rauwe protestsong van meneer Macklemore. En dat heet Hinds Hall. En dat verwijst naar Hind Rajab, het meisje van 6 dat samen met haar familie vermoord werd in een burgerauto door het Israëlische leger.
3: De Verrekijkers op uw Radio 1. Fijn dat u luistert. Yeah.

0: Je hoorde Macklemore in De Verrekijkers over 1 jaar bestand, broos bestand in Gaza.
1: De Verrekijkers.
0: Dag Björn.
2: Dag Kobe, dag compadre.
0: Welk jubileum is het? 50 jaar getrouwd. Weet je dat van buiten?
2: Gouden.
0: Is dat goud?
2: Dat is goud.
0: Dan hebben wij een gouden uitzending.
2: Een gouden uitzending met dezelfde persoon die in uitzending 1 zat.
0: We zijn in der tijd begonnen als experiment. We zijn begonnen met een aflevering over Gaza. Jammer genoeg, 50 of 49 afleveringen later moeten we het opnieuw over Gaza hebben. Want het is dan niet meer zo vaak in het journaal, in het nieuws. Omdat er zogezegd een staakt het vuren is al een dik jaar ondertussen. Maar dan hoor je weer over 1500 à 1600 doden toch nog weer ondertussen. Zelfs na het instellen van dat staakt het vuren.
2: Ik denk dat je iets heel belangrijks aanhaalt. En een beetje mea culpa naar wij media. Het is niet omdat je het niet ziet in het journaal of erover leest dat het niet meer bestaat. Er gebeurt heel veel achter de rug. En ik ben er eigenlijk nog altijd geschokt over dat wij journalisten nog altijd niet binnen mogen in de Gazastrook om daar met eigen ogen vast te stellen wat voor gruwel daar heeft plaatsgevonden en nog altijd plaatsvindt. Ook al vallen de bommen nu niet meer in grote tapijten en in grote hoeveelheden. Dus het is belangrijk om dat op te volgen. Als iets uit het nieuws verdwijnt, om dat niet gewoon te laten schieten en te zeggen, ah, er is nu tijd voor iets anders. Dat is de waan van de dag. En we verliezen nogal snel de aandacht als het onze emotie niet meer capteert.
0: Wie is onze gasten vandaag? Ze was dus ook, zoals gezegd, al onze allereerste gast.
2: Ja, het is Brigitte Hermans. Ze was 16 jaar lang expert in Midden-Oosten voor Broederlijk Deren en Pax Christi in Vlaanderen. Ze is nu onderzoekster mensenrechten en Syrië aan de Universiteit van Gent. En ze is ook gastdocent in Midden-Oosten aan de Universiteit van Antwerpen. Een slimme mevrouw. Een geëngageerde mevrouw. Ze heeft, denk ik, vorig jaar ook nog een boek geschreven, Palestina, verzet tegen het verlies. Ook daar zullen we het straks over hebben.
0: Over Gaza, over genocide, over de hopeloze toestand daar. Is dit De Verrekijkers? Fijn dat u luistert.
3: Israel is bombing the Gaza Strip relentlessly, targeting Hamas leaders, a university and the port.
4: And President Trump claims Hamas has agreed to the next phase of a Gaza peace deal negotiated by his International Board of Peace.
3: Power and water supplies have been cut. The people of Gaza have no choice who rules them and are already suffering.
5: If Hamas rejects your plan, Mr. President, then Israel will finish the job by itself.
6: Something rare and daring is happening in Gaza. Thousands of Palestinians are protesting Hamas, the militant group that rules Gaza and that's at war with Israel.
7: Veel moeilijke plaatsen geweest in de wereld en tot nu toe was een paar jaar geleden Zuid-Soedan het verschrikkelijkste wat ik gezien had. Jammer genoeg is dat vandaag Gaza.
4: Senior Hamas official told our partners at the BBC it has agreed to the plan for phased disarmament, but Israel has not yet publicly commented.
5: This can be done the easy way or it can be done the hard way, but it will be done.
0: Het is de tweede keer, dus mag ik gewoon Brigitte zeggen?
8: Absoluut. Ja. Het zou de eerste keer ook mogen.
0: Ja, maar ik ben begonnen met mevrouw Hermans toen, denk ik. Maar bon, ik vraag het graag even.
2: Kobe is beleefd, hè?
0: We proberen dat toch te zijn. Dank om terug te komen. We hebben nog niet zo heel vaak mensen opnieuw gevraagd, maar we vonden het wel nodig. Omdat we het ook in de intro benoemd. De focus ligt minder op Gaza, omwille van andere toestanden in de wereld. Er is zoveel te vertellen in het journaal. Maar hoe is het daar op dit moment eigenlijk? Weten we dat?
8: Hopeloos. We weten dat.
0: Okay.
8: We kunnen, denk ik, vandaag de dag heel goed weten wat er gebeurt. Omwille van sociale media, omwille van het feit dat mensen nog blijven spreken vanuit de Gazastrook. En dat er toch nog wel interesse is. Misschien minder bij grote mainstream media, maar toch wel heel veel bij solidariteitskringen. Dus het is enerzijds uit de media en anderzijds merk je nog wel natuurlijk dat Gaza nog steeds heel veel mensen beroert. Ja. Maar het is een apocalyptische woestenij.
0: Ja, even samenvatten. Hè. Dus 70% van de oppervlakte van Gaza is eigenlijk compleet verwoest, als ik het goed heb. En in die overblijvende 30% daar overleven de mensen die naar daar gevlucht zijn. Klopt dat een beetje, dat beeld?
8: Dat klopt ongeveer. Laat ons zeggen dat ongeveer 70% van de Gazastrook eigenlijk in Israëlische handen is.
0: Ja.
8: Dus meer dan 65% van de Gazastrook valt buiten de gele lijn en de oranje lijn. Dat is eigenlijk een nieuwe bestandslijn die Israël wil invoeren. En het is eigenlijk van plan, een paar dagen geleden is ook bevestigd door de regering, om die 60% eigenlijk in handen te houden.
0: Te dus annexeren nu, eigenlijk, te zeggen dit is vanaf nu Israëlisch grondgebied.
2: Ja. Dus dat betekent dat de mensen die er vroeger al woonden op een heel klein oppervlak, nu nog meer bij elkaar gepakt zitten in vreselijke omstandigheden.
8: Ja, dus we hebben 350 vierkante kilometer in de Gazastrook ongeveer. Dat was voor de genocide startte. Dus vanaf 1967 heeft Israël de Gazastrook bezet. Het is daar nooit weggegaan. Het is daar wel militair weggegaan, maar het heeft eigenlijk de bezetting in stand gehouden door een maritieme blokkade, door ook een landblokkade. En op 350 vierkante kilometer had je ongeveer 2 miljoen mensen. Een vrij snelle bevolkingsgroei door een heel jonge bevolking. Nu vandaag zien we dat er ongeveer op 150 vierkante kilometer 2 miljoen, iets meer dan 2 miljoen mensen moeten wonen. In eigenlijk een gebied dat volledig verwoest is. Meer dan 90%, dus daar zijn de percentages wel beter bekend. Door onder meer onderzoek van Forensic Architecture. 90% van de ziekenhuizen is verwoest, van de scholen is verwoest en van de

0: burgerinfrastructuur. Mm-hmm. Dus,
1: maar hoe kan je daar nog leven? Alexander De Croo, nu baas bij UNDP, zei, ik was er op bezoek. Ik heb al veel gruwelijke dingen gezien in mijn leven, zei hij. Ook Sudan. Maar Gaza, dat was werkelijk iets wat hij nog nooit eerder had gezien. Die ellende dat mensen zelfs geen tenten hebben. Het is ja. Doeken dat ze leven.
0: Ja, het is ongezien inderdaad. 90% van de mensen is afhankelijk van hulp. Omdat ze uit hun huis zijn verdreven. Meermaals vaak. Meermaals op de vlucht zijn moeten gaan. Zelfs gebombardeerd zijn in humanitaire zones. Zoals Mawasi, dat was een bekende humanitaire zone. Dus je zit eigenlijk in een situatie waarin Israël een heel trage genocide pleegt. En we kunnen daar nog op terugkomen. Maar eigenlijk is het een situatie waarin mensen worden aangemoedigd, gedwongen om te vertrekken. Maar de Gazanen willen niet vertrekken. Natuurlijk moeten we weten dat veel van de mensen in de Gazastrook in 1948 gevlucht zijn uit wat vandaag de dag Israël is.
1: Dat is die Nakba.
0: Inderdaad, de Nakba van 1948, waarbij de oprichting van Israël ongeveer 750.000 Palestijnen zijn verjaagd. 200.000 van hen zijn naar de Gazastrook gegaan. En zij hebben nog die herinneringen aan dorpen die zich vandaag de dag in Israël bevinden. Dus zij weten heel goed hoe het is om verdreven te worden, om uitgezet te worden. En Israël had er niet op gerekend dat de bevolking zo sterk aan het grondgebied zou vasthouden. Plus dat Egypte zou weigeren om de mensen toe te laten. Want dat was natuurlijk de bedoeling.
1: En waarom houden ze zo vast aan dat grondgebied? Ik bedoel, als je leeft in zo'n ellende, dat is toch de perfecte poolfactor om er weg te trekken, om te zeggen ik wil een beter leven.
0: Maar je kan niet weg. Kijk naar de 13 studenten die naar België zouden mogen kunnen studeren en vandaag de dag niet weg kunnen uit de Gazastrook omdat de Belgische regering weigert om stappen te zetten om die mensen naar hier te kunnen halen.
2: Ja, ze kunnen letterlijk fysiek
0: voorbeeld.
2: Niet vertrekken.
0: Zij kunnen letterlijk fysiek niet vertrekken. En zelfs de studenten uit Italië, Meloni is nu niet, denk ik, de meest progressieve persoon ter wereld. Nederland, Frankrijk, daar kunnen studenten wel vertrekken uit de Gazastrook.
2: Okay.
0: Hier in België zit het dossier vast en het gaat over 13 studenten. Dat moet je aan onze regering vragen, maar ik denk dat er twee partijen zijn, met name N-VA en MR, die weinig positief staan tegenover meer druk op Israël en die een aantal maatregelen blokkeren. Er is maar een detail in het bredere plaatje, maar ik geef het voorbeeld van die 13 studenten om aan te tonen hoe moeilijk het is om uit Gaza te vertrekken. De meeste van mijn vrienden en kennissen zeggen, hoe kunnen we hier weg? Heb jij pistes? Kunnen we hier weg? Kunnen we net zoals vroeger bijvoorbeeld in de Syrische vluchtelingencrisis met een bootje vertrekken? Of mensen zijn wanhopig om te vertrekken. Dus laat mij wel zien. Ik denk dat de meeste mensen wel Gaza zouden willen verlaten, maar op dit moment het niet kunnen.
1: Maar hoe leven zij dan? Bedoel, je zegt zelf, al die infrastructuur is vernietigd. Er zijn geen scholen meer. Er zijn amper nog docenten. Heb je nog een samenleving of is dat totaal nihilisme daar?
0: Het is totaal nihilisme aan Palestijnse kant. Aan Israëlische kant is er een constructiewil. En laat ons daar een nihilistische wil tot constructie. Namelijk Gaza haar bezetten met nederzettingen. Aan Palestijnse kant zie je natuurlijk dat mensen in de meest onmogelijke omstandigheden leven. Dus ik spreek met vrienden die zeggen van kijk, wij ontsnappen dagelijks aan geweld. Een paar weken geleden sprak ik met een vriend en die toonde mij een foto. De auto voor hem was getarget door een Israëlische raket. En hij zei gelukkig dat ik het niet was, maar mijn vrouw en mijn kinderen zagen hoe die auto werd getarget.
2: Althans, er is toch een staakt het vuren, officieel.
0: Er is officieel een zogenaamd staakt het vuren, maar zoals in de inleiding al aangegeven, het is een zogezegd staakt het vuren in woord. Maar inderdaad zien we eigenlijk geen stopzetting van de vijandelijkheden aan de Israëlische kant. Dat betekent dat Israël nog steeds aanvallen uitvoert op zogenaamde Hamas. Ja. En ik zeg zogenaamd omdat Israël natuurlijk zijn aanvallen altijd kwalificeert als legitiem, maar daar geen bewijs voor geeft. Dus we weten niet precies wat er gebeurt. Plus, Israël voert ook nog steeds vernietigingen uit in de Gazastrook. Dus vernietiging van gebouwen. Dus er is sinds, denk ik, 10 oktober 2015...
1: Is er nog iets over om te vernietigen?
0: 1500 mensen zijn gedood.
2: Ja.
0: Er is altijd iets over. En Israël heeft een heel duidelijk plan. En ik denk dat we dat moeten beseffen. We moeten zeker op de details van de vernietigingen focussen. Maar ik denk dat we altijd bij Israël moeten nadenken over het grotere plaatje. En dat grotere plaatje is ontstaan in 1948 met het idee van een Eretz Israël. Een zo groot mogelijk Israël creëren ten koste van de Palestijnen. Dus Israël gaat op dit moment door met zijn militaire aanwezigheid, met zijn vernietigingen. En

bouwt, wat Eyal Weisman, een Israëlisch-Engelse architect, in een nieuw boek aangeeft, is Ungrounding heet het. Het bouwt eigenlijk ook aan een plan om via militaire wegen enorm grote

0: doen wat het wil.
1: Straks gaan we die oplossing naar vrede, die eventuele oplossing die er ooit misschien zou kunnen zijn, dat moeten we allemaal zo benoemen. Maar nog eerst even terug naar die Gazastrook. Wat met Hamas op dit moment? Want dat blijft voor Israël natuurlijk de reden om te blijven bombarderen. Ja. Ze willen Hamas vernietigen. Dat hebben ze duidelijk gezegd. Ja. Zolang Hamas bestaat, gaan we blijven bestoken. Als ik het goed heb, heeft Hamas gezegd in juni van wij gaan uit het burgerlijk bestuur stappen in Gaza. Maar dat is niet genoeg?
0: Nee.
1: Of is dat de window dressing? Want dat Israëlische kant zegt dan weer, ja, dat stelt eigenlijk niks voor wat ze nu zeggen. Want
0: dat is
1: eigenlijk geen maatschappij meer, het is een spel.
0: Ja. Dat is de Israëlische visie.
1: Ja.
0: Hamas heeft heel duidelijk, denk ik, Israël voor de blok willen zetten door te zeggen, wij stemmen in met een fase 2. Dus dat plan waar Björn nu naar verwees is het Board of Peace, dus het internationale bestuur van de Gazastrook. Dat is er gekomen na het staakt het vuren van oktober 2025 onder leiding van president Trump. Dat heeft in januari aangegeven van kijk, er moet een Palestijnse technocratische regering komen. Die kan nog altijd Gaza niet binnen. Die kan eigenlijk niks doen. En heel verrassend heeft Mladenov, de leider, de de facto voorzitter van die Board of Peace, die de bemiddeling doet met de Palestijnen, gezegd van kijk, Hamas is bereid om zijn wapens in te leveren. Hamas wilde daarmee natuurlijk ook testen wat Israëls reactie zou zijn. Mogelijk is het zich bewust van de enorme schade die heeft aangericht aan de Palestijnse maatschappij, maar daar ben ik niet zo zeker van. Ik denk dat Hamas zijn eigen agenda heeft en dat burgers hun leed daar eigenlijk weinig impact op heeft. Maar het wist natuurlijk dat Israël daar niet mee zou instemmen. Ja, Hamas is natuurlijk een beweging die zowel een politieke als een militaire vleugel heeft. En die militaire vleugel, die is ook nihilistisch. Die heeft ook een massamoord begaan op 7
2: oktober. Hebben zij nog middelen over om zich te verzetten?
0: Ja, en ik vrees jammer genoeg dat zij natuurlijk ook recruten hebben door het nihilisme van Israël. Dat mensen natuurlijk niet geneigd gaan zijn om te zeggen, ah ja, laat ons nadenken over die land voor vrede formule en laat ons met Israël in vrede leven als je een genocide overleeft.
1: En hebben de Gazanen het ook niet gehad met Hamas? In de diepste miserie dat ze nu zitten, kijken ze toch ook niet naar hun eigen strijders? Van jongens, stop er toch alsjeblieft mee dat dit stopt.
0: Ja, dat is een moeilijke vraag, omdat ik daar natuurlijk geen antwoord op heb. Omdat ook ik niet naar de Gazastrook kan gaan, praktisch. Omdat ik een invoerverbod in Israël en de Palestijnse gebieden heb. Maar omdat we natuurlijk als onderzoekers en journalisten niet naar Gaza kunnen.
1: Maar u heeft vrienden daar, u praat er wel eens over.
0: Ik praat erover, maar natuurlijk mijn vrienden zijn mensen die met toneel enzovoort bezig zijn. Zijn vrij
1: seculiere,
0: progressieve mensen. Ja. Dus ik wil absoluut geen claims doen die te ver ingaan op mensen die ik niet ken. Maar er is veel kritiek op Hamas. Dat weten we. Er is heel veel kritiek op Hamas. Plus, er is natuurlijk niet enkel kritiek op Hamas als beweging die natuurlijk ook verantwoordelijk is voor de genocide die Israël mee heeft aangericht, of die dat mee heeft uitgelokt natuurlijk. Maar er is ook kritiek op de manier waarop andere gewapende groeperingen op dit moment de macht krijgen in Gaza. Ik wil het niet te ingewikkeld maken, maar ik vrees dat ik het moet doen.
1: Jawel, ze hebben tijd.
2: Is er anarchie?
0: Er is anarchie waar Israël op inspeelt. En dat is natuurlijk verdeel en heers. Israël heeft een gewapende groep die dicht bij ISIS aanleunt, onder leiding van Abu Shahab, een man die ondertussen gedood is, eigenlijk mee betrokken in de hulpverlening. Dus je had het Gaza-fonds dat hulp verleende. Ik weet niet of jullie zich dat nog herinneren, in die hokken waar mensen eigenlijk als beesten werden behandeld. Goederen werden gedumpt en heel veel mensen ook werden gedood bij de hulpverlening.
1: Ja.
0: Een van de groepen die daarvoor verantwoordelijk was, was een groep die voor het verlenen van die hulp, was een groep die dicht aanleunde bij ISIS. Dus Israël heeft eigenlijk verkozen om met, als we opnieuw over nihilisme spreken, totaal nihilistische groepen samen te werken, eerder dan met Hamas, waarmee ik niet wil gezegd hebben dat Hamas natuurlijk een democratische beweging is, maar het is natuurlijk wel een beweging die door de Palestijnen in 2006
1: gedragen werd,
0: verkozen is.
1: En, verkozen zelfs.
0: En die ook al heeft aangegeven van eigenlijk willen wij met Israël onderhandelingen aangaan, ook al heeft het terreur gepleegd. Dus we zien dat Israël er baat bij heeft, dat Gaza eigenlijk vernietigd wordt, dat Gaza zichzelf vernietigt, dat er anarchie is, omdat het dan eigenlijk ook kan zeggen, zie je wel, met die mensen kan je niet onderhandelen, er is geen bestuur. Dus het doet er alles aan op dat Gaza onbestuurbaar en onleefbaar zou worden.
2: Ja. Waarom willen sommige landen, ook in het Westen, dat kennelijk niet zien, ook al is het for everybody to see, openlijk?
0: Het is moeilijk, omdat we, denk ik, onze politici zich hebben ingegraven in een

0: beleid ten aanzien van Israël dat zeer moeilijk te counteren is. Natuurlijk hebben we de factor van de Verenigde Staten die uiteindelijk...
1: De publieke opinies veranderen toch wel?
0: Dat is waar, dat zien we. En dus onder druk van de publieke opinie, onder druk van NGO's, zoals Alfalfal Broeder Gdere, die gisteren bijvoorbeeld ook nog een actie hebben gelanceerd van kijk, 75.000 doden verder, meer dan een jaar verder na de verklaring van premier De Wever dat Palestina zou erkend worden. En waar blijven eigenlijk de sancties? Dus er is druk, maar tegelijkertijd zien we toch wel een constante bij bepaalde politieke partijen, zeker de meer centrumrechtse politieke partijen, die Israël consequent de hand boven het hoofd blijven houden. Dus we zien een beleid waarbij eigenlijk men geen druk op Israël wil uitoefenen en hoopt dat het eigenlijk wel goed zal komen. Daarbij heb je natuurlijk enorme militaire en economische relaties met Israël. Daar moeten we ook wel in wezen. We hebben niet wij, ik persoonlijk, maar als samenleving een diepe verwevenheid met het Israëlische militaire industriële complex. En dat is natuurlijk... Israël is op dit moment wapens aan het testen in de Gazastrook. Manieren van oorlogsvoering, AI gegenereerd. Dat is een heel schandaal geweest dat heel veel van de doelwitten die Israël heeft geselecteerd eigenlijk gegenereerd waren door AI. Een bepaald programma, Lavender en Hopsara, Gospel. En we weten dat Israël natuurlijk op het gebied van militaire technologie... eigenlijk Gaza ook als een laboratorium gebruikt.
1: Duitsland en deelt de resultaten ook met ons dan? Of werkt samen met ons? Of
0: ik ben zelf geen militaire expert, maar experten geven aan van kijk, er wordt met heel veel belangstelling gekeken naar hoe Israël eigenlijk... top-notch militair onderzoek doet.
1: Mensen gebruiken Waze, dat is Israëlisch.
0: Ze gebruiken... Dat is op een ander niveau natuurlijk.
1: Ze zijn sterk in technologie en vernieuwing. Hè.
0: En er is nog steeds wapenuitvoer. Duitsland heeft ondanks een wapenexportvermindering of verbod meer dan $800 miljoen wapenuitvoer naar Israël gedaan dit jaar. Dus er is een enorme verwevenheid, denk ik, die er ook voor zorgt dat veel politici zeggen van ja, we moeten druk op Israël uitoefenen. Maar het blijft onze partner.
1: Oké, maar ze provoceren toch ook. Als je kijkt naar Ben Gvir, dat is toch bijna niet menselijk meer als hij zegt van...
2: extreem rechtspoliticus, hè?
1: Ja, we moeten zoveel Gazanen per dag vermoorden. Dat lijkt hem een normale zaak van de wereld. Hij is trots op het doden van Palestijnen. Ik las gisteren over de bouw van galgen met kijkruimtes om Palestijnen op te hangen.
2: Is het minister van Defensie?
0: Financiën, Smotrich.
2: Ja.
0: Israël is een fundamentalistische staat aan het worden. Ik heb al heel lang, meer dan 20 jaar geleden, gewaarschuwd voor het feit dat Israël aan een snel tempo radicaliseert. Maar er is een onwil aan politieke kant om dat te erkennen. Waar Israël mee wegkomt, de genocide, maar niet enkel de genocide, ook het geweld, het herinvoeren van de doodstraf, de terreur van Israëlische kolonisten op de Westbank, zou onmogelijk zijn voor gelijk welke andere partner in het Europees nabuurschapsbeleid. Ons beleid met Israël en andere landen in de regio, het nabuurschapsbeleid, is gestoeld op waarden van democratie en mensenrechten. Dus dat Israël daarmee wegkomt is ongelooflijk, maar het komt ook uit die diepe historische... Ik probeer het te begrijpen, ik vergoel het absoluut niet. Uit die diepe verwevenheid. Het schuldgevoel tegenover de Shoah speelt nog mee.
1: De perceptie moet toch veranderd zijn als je zo openlijk... genocidale daden stelt en zo wreedaardig bent, openlijk, en je bent er bijna trots op, dan moeten er toch alarmbellen afgaan. Want, denk ik dan, de moraliteit komt dan ook in een crisis terecht als mensen zeggen van ja, als dat niet meer wordt aangepakt of bekampt, waar is de moraliteit dan nog in de wereld?
0: Absoluut. En ik denk dat we op dat punt zijn, maar dat er ook heel veel ontkenning is. En die ontkenning heeft voor een stuk te maken met de War on Terror, met de manier, denk ik, waarop de invloed van de War on Terror, maar ook islamofobie, ook de angst voor de ander, blijft doorwerken. Gazanen en Palestijnen worden buiten onze kaders van humanisme geplaatst.
2: Terwijl het zijn niet allemaal moslims, hè?
0: Het gaat zelfs niet over moslims, maar het gaat gewoon, denk ik, over het feit dat je niet kan inleven langer dat mensen op een manier worden behandeld die eigenlijk gewoon mensonwaardig is. Mm. En ik spreek over islamofobie niet zozeer omwille van moslims, christenen, er zijn zelfs Palestijnen van Joodse origine, maar het gaat, denk ik, meer over het feit dat het... belangrijk is om mensen te vervreemden, omdat je anders iets moet doen met al die informatie die je hebt. En dat zie je ook heel vaak bij politici.

0: We hebben in het begin van de massamoord van Hamas in oktober 2023 verklaringen gehad, waaronder ook die van onze premier, over de kant van het licht tegenover de duisternis. En dan denk je, Israël is niet het licht. Israël heeft verantwoordelijkheid voor het hoogste aantal kinderamputees.
1: Maar de heeft dat op dat moment geduid, dat was net na die aanslagen.
0: Maar dat is niet gekeerd. Nee. Ik snap dat er een enorme verontwaardiging is, maar ik bedoel maar, er zijn stellingen ingenomen waar men achteraf zich niet voor verontschuldigd heeft. Dat de Israëlische vlag is geprojecteerd op het Berlaymont-gebouw, is ongehoord.
2: Omdat op dat moment... Ook.
0: Voilà, dank u, ik wou er nog op verder inbrengen. Omdat op dat moment de premier van Israël, de president van Israël, ook zei van er zijn geen burgers in Gaza. Dus Israël heeft zijn genocidale oorlog aangekondigd. En toch zijn onze politici zeer lang meegegaan in het recht op zelfverdediging. Premier De Croo, ex-premier De Croo, 3 weken in de oorlog was een van de eerste beleidsmakers die zei, de grenzen van het internationaal recht moeten ook al worden gerespecteerd. Dus wij hebben als maatschappij en voor onze politici een rechtstreekse verantwoordelijkheid voor het failliet van het humanisme in Gaza, omdat wij Israël te kennen hebben gegeven. Wij staan aan jullie kant, jullie zijn onze vriend, jullie zijn aangevallen en wij zijn solidair met jullie. Ja, en dat is niet omgekeerd.
1: Aan de andere kant, ik heb het zelf moeten presenteren, een programma voor het Songfestival, om te duiden waarom de VRT bepaalde, Peter van der Veer is niet naar daar. Oké, dat zijn allemaal kleine dingen. Dit jaar gaan wij waarschijnlijk, we moeten met twee woorden spreken, waarschijnlijk ook geen kandidaat afvaardigen, ook al is het dan VRT om te kiezen. Dus je voelt toch aan alles dat wel een beetje aan het komen is van jongens, we gaan met die Israëlieten, gaan wij gewoon niet meer meedoen. Of is dat nu de showbiz die dat...
0: Ja, dat klopt wat je zegt, maar het gaat over hoe stop je het geweld. Ja, het gaat over verontwaardiging.
1: Beleid.
0: Wij hebben met honderdduizenden mensen zijn we de afgelopen maanden en jaren op straat gekomen, overal in de wereld. En wat zie je? Je ziet nog steeds nieuws, presentators of journalisten die aan Palestijnen vragen, en wat vinden jullie van Hamas? Dat is belangrijk. Palestijnen moeten een visie op Hamas geven. Maar ik bedoel maar, we zitten nog steeds in dezelfde soort van framings en ontkenning. Het is nu pas dat we het woord genocide kunnen gebruiken, zonder dat we worden weggezet als maloten die misschien toch wel heel onnauwkeurig zijn. Dus er is zo lang, denk ik, ontkenning geweest dat er nu wel een kentering is. En er is een, denk ik, een erkenning en eerder een minderheid die nog ruw pro-Israëlisch is. Maar de vraag is, hoe stop je het geweld?
1: Die Board of Peace. Dat is een vehikel door Trump opgezet. Hij is ook president of voorzitter daarvan. Dat is dat vehikel. Landen kunnen voor $1 miljard lid worden. Die hebben nu toch beslist van ja, het moet daar opgelost worden. Of het moet toch in orde gebracht worden. Er moet voor de Gazanen... Ik weet niet precies wat ze willen, maar er worden toch stappen gezet.
2: Ja, er was een akkoord, zei Donald Trump.
1: Ja.
2: Hij neemt altijd wil voor werkelijkheid. Er is helemaal geen akkoord. Ik vrees dat we dat een beetje een schetsvertoning moeten noemen, die Board of Peace.
0: Een beetje veel.
1: Oké, geen legitimiteit dus.
0: Uiteraard niet. Kijk, er is een plan voor vrede. Israël verlaat de Palestijnse gebieden, namelijk de Gazastrook, de Westelijke Jordaanover en Oost-Jeruzalem. Israël heeft daar eigenlijk nooit mee ingestemd. De Palestijnen wel. Dat is vanaf de jaren 80, eind jaren 80, als Yasser Arafat Israël heeft erkend. Is daarover gesproken. En in 1993 is er een verklaring ondertekend door Weili Yitzhak Rabin en Yasser Arafat.
2: Oslo-akkoorden.
0: De Oslo-akkoorden. Het probleem is dat men daar toen ook toondoof was. Arafat heeft Israël erkend en heeft gezegd van kijk, Israël is 78% van historisch Palestina. Wij doen daar afstand van. Dat was een massaal compromis. Dat was ongezien in de geschiedenis. En Israël heeft eigenlijk gezegd, het is niet genoeg. Israël heeft geen erkenning van een Palestijnse staat ooit gedaan. Dus tot op heden weigert Israël eigenlijk een Palestijnse staat te erkennen. Internationaal ligt die oplossing er wel. Iedereen is het er internationaal. Laat ons de Trump-administratie buiten beschouwing laten. Het erover eens dat dat de grenzen zijn van de Palestijnse staat. Dus dat akkoord is er, maar tegelijkertijd is er een nalatigheid om daar politieke druk aan te koppelen.
2: Maar is het nog wel mogelijk? Want als je kijkt naar de kolonisatiepolitiek, u spreekt nu over Gaza, dat in een soort militair gebied wordt omgeturnd. Kijk naar het zuiden van Libanon. Dat lijkt eerder op Israëlische gebiedsuitbreiding dan op het toestaan van rechten voor de Palestijnen.
0: Ja, en ik denk dat dat de cognitieve dissonantie essentie is. We willen als Westen, omwille van die historische verantwoordelijkheid voor de Shoah, willen we Israël als een democratische staat blijven behandelen. Ook omwille van het toenemende antisemitisme en omwille van, denk ik, een diepe vertrouwdheid met de Israëlische cultuur. Dus het is onmogelijk voor heel veel politici om aan te nemen dat Israël een fundamentalistische, genocide-steunende staat aan het worden is. Dat is... Dat is gewoon onmogelijk om daar het beleid op af te stemmen. En ik denk dat dat een beetje het probleem is. Die visie is heel duidelijk, maar tegelijkertijd weten we dat de twee-staten-oplossing een wensdroom is. Israëlische journalist Amira Haas schreef daar een prachtig artikel over. Ze zei van, kijk, de Palestijnen zijn levende doden in een staat die op dit moment gewoon een wensdroom en een illusie is, maar we moeten die in stand blijven houden, want anders moeten we ons beleid veranderen.
1: Ja. Als ik nog even mag over Trump-figuur, ik kijk even naar jou, Björn. Je hoort toch, je ziet dat letterlijk bijna, dat het tussen Trump en Netanyahu toch ook goed scheef zit, zeker met de situatie in Iran. Heeft de Iran-oorlog, zou dat de Gazanen kunnen helpen, omdat Trump en Netanyahu echt wel tegenover elkaar komen?
2: Nee, vrees van niet, omdat zelfs al zit er een haar in de boter, er gaat nooit een opzeggen zijn van dat bondgenootschap. Dat gaat er niet van komen. Okay. Je hebt gezien bij een aantal democratische parlementsleden dat ze die militaire hulp willen terugschroeven, de helft van de democraten, wat historisch iets was. Maar er is geen meerderheid voor in het parlement om het stop te zetten. En dus een president, ook Trump niet, zal niet zeggen, Benjamin Netanyahu, je bent niet goed bezig, we gaan het stoppen. Hij zit zelfs te pleiten voor amnestie, voor
1: ja, maar hij heeft ook gezegd, he doesn't know what the fuck he's doing. Het was onder andere over hem.
2: Als hij zelf even in de problemen komt, en het brengt hem in een moeilijk parket, dan gaat hij wel hem de levieten lezen. Mm-hmm. Maar dat wil niet zeggen dat hij daarmee de hele relatie opblaast.
1: Ik ga dat ook eens bij u leggen, dat Iran-conflict. In hoeverre helpt dat de Gazanen, of werkt dat nog tegen hen?
0: Het werkt natuurlijk tegen hen. Israël is heel sterk beginnen pushen om die oorlog tegen Iran te starten. Mm-hmm. Het ziet het als deel van de existentiële dreiging waarmee het geconfronteerd wordt. Dus Iran moest worden aangepakt en de wereld moest maar volgen. En natuurlijk is dat heel slim gespeeld van Israël, omdat door de oorlog tegen Iran konden natuurlijk ook door de blokkade van de straat van Hormuz andere landen niet anders dan Israël ook steunen, zijn bondgenoten. De Verenigde Staten, maar ook andere landen van de Europese Unie zitten natuurlijk ook wel gewrongen met het feit dat er eigenlijk niet meteen een oplossing is voor de oorlog in Iran, maar dat die er zonder Israël niet was gekomen. Er is een zeer duidelijk besef dat men eigenlijk in een conflict opnieuw is gestapt omwille van een Israëlische onbesuisdheid, want het was onbesuisd. Dat speelt
2: die al 30 jaar in de pijplijn zat eigenlijk. Hè?
0: Ja, en dat is Netanyahu van in het begin van zijn premierschap, zijn langdurig premierschap, duidelijk gemaakt. Wij zullen Iran aanvallen. Iran is een existentiële bedreiging voor Israël. Wat natuurlijk in de Israëlische visie en met de verrijking van uranium wel te begrijpen is. Dat Israël er niet bepaald gerust op is. Dat Iran vreedzame doeleinden heeft voor zijn verrijking van uranium. Maar daar zijn natuurlijk andere oplossingen voor dan een militair conflict
1: te gaan uitlokken. En het is niet zo dat Iran-conflict Israël zo kan uitputten dat er gewoon geen budget meer is om in Gaza te blijven oorlog voeren. Nee, de kas is oneindig.
0: Nee, de kas is zeker niet oneindig. Er is natuurlijk een impact van het conflict op de economie in Israël. Er is heel veel Amerikaanse steun geweest voor de oorlog in de Gazastrook. En natuurlijk is de volle intensiteit van de bombardementen met bijvoorbeeld die bunkerbombs, jullie herinneren zich dat Biden daar bijvoorbeeld ook uiteindelijk toch mee akkoord ging, die enorme kost, als we dat zo kunnen uitdrukken, die is natuurlijk, die is er op dit moment niet. Maar er is wel de mobilisatie van soldaten en inderdaad de blijvende vijandelijkheden in de Gazastrook. Israël heeft daarnaast natuurlijk ook nog het militair conflict in Zuid-Libanon, waar het ook tot op vandaag natuurlijk blijft escaleren en heel duidelijk aangeeft van kijk, wij gaan Zuid-Libanon niet verlaten. Dus naast de economische kost is er natuurlijk ook het politieke aspect van overstretch. Israël dat eigenlijk op 6 verschillende fronten actief is geweest. Laat ons Syrië er ook nog bij halen, want in Syrië heeft het ook meteen na de machtsovername van Ahmed al-Shara ervoor gezorgd dat het Syrische leger is uitgeschakeld en het is op dit moment ook nog in de Golanhoogte en daar voorbij diep in Syrisch grondgebied aan het bombarderen. Dus er is een enorme expansiedrang. En die expansiedrang speelt, om op uw vraag over Gaza te antwoorden, de Gazanen natuurlijk wel apart. Zij worden niet meer gezien, omdat het ook ergens is er een soort van aanvaarding van de gekheid van Israël om het Midden-Oosten fundamenteel demografisch en ook geografisch te gaan hertekenen. Want als je kijkt naar bijvoorbeeld de vijandelijkheden in Zuid-Libanon, dan is dat een plan dat reeds dateert van de begindagen van het Zionisme, van de IJzeren Muur.

0: van een van de grondleggers van het sionisme, Jabotinsky. Dus het is wel ijzingwekkend om vast te stellen hoe sterker we worden gebonden militair, onze landen dan, ook onze economieën verzwakt raken door de wens van Israël om eigenlijk het Midden-Oosten in een permanente staat van oorlog te houden. Want dat is de bedoeling. Een permanente staat van oorlog verkleint de kans op kritiek.
1: Als we in het hoofd van Netanyahu kruipen, we hebben het hier al heel vaak gevraagd, de endgame. Het is een holle term aan het worden, maar hoe gaat het eindigen? Het is binnenkort weer een jubileum, 7 oktober. Waar gaan we naartoe? Gaan ze dit gewoon laten bestaan? Wordt het een eeuwig conflict dat die mensen daar tussen het puin blijven zitten? Dat kan toch ook niet? Waar gaan we naartoe?
0: Naar meer van hetzelfde. Israël heeft een heel duidelijke visie. Israël heeft de genocide, zegt E.L. Weisman, eigenlijk al langer voorbereid. Er is een trage genocide, dus de Israëlische, Britse architect. Een trage genocide, net zoals je ziet in Latijns-Amerika, Centraal-Amerika. Lemkin, een van de architecten van de genocide-verdrag, zei van, kijk, je hebt een trage genocide door uitputting van mensen. Door het afnemen van grondgebied, door het hen toewijzen van grondgebied dat minder duurzaam is. Door hen eigenlijk
2: uithongeren.
0: Op lange termijn, en dat kan intergenerationeel zijn, en ik denk dat dat aspect is, hun mogelijkheden tot bestaan weg te nemen. En Israël heeft dat in gang gezet op 7 oktober, maar we zien natuurlijk al een ontkenning van de ander en een wil tot het ontkennen van het bestaan van de ander na 7 oktober, ja. Als ik even mag. En Tuurlijk. Ik denk dat dat belangrijk is, dat we zien dat voor Israël de Palestijnen een existentiële bedreiging zijn. Voor veel Israëli's is het bestaan op dit moment van Palestijnen iets is wat hun rechtstreeks een onveiligheidsgevoel geeft.
1: Van Palestijnen
0: gehechtheid
1: of het bestaan
0: aan het
1: van Hamas?
0: Van Palestijnen.
1: Palestijnen.
0: Was het maar zo simpel,
1: want
0: denk
1: ze zeggen, in de media zeggen, het gaat ons over om Hamas, hè. Het gaat ons niet om de
0: dat
1: Palestijnen.
0: Is wat er
2: dat is een doek voor het bloeden
0: gemeld,
2: natuurlijk.
0: Hè. Maar als we even kijken naar het Israëlische discours, aanvallen op een jong meisje, Hind Rajab, worden vergoelijkt als ja, maar we weten eigenlijk niet wie het als er daar was. Uiteindelijk geeft Israël nu toe van, er waren daar wel soldaten, in het begin is het ontkend. We kunnen niet echt aan op het Israëlische woord, laten we wel wezen. Israël heeft consequent alle misdrijven die bewezen zijn, het aanvallen bijvoorbeeld van hulpverleners, het in koele bloede vermoorden, eerst ontkend en later met bewijsmateriaal moeten toegeven van, ja, eigenlijk waren het geen Hamas-strijders. Dus het discours over Hamas, ik denk dat we dat echt wel met een heel dikke korrel zouden moeten nemen. Okay. Hamas bedreigt Israël. Dat is ook.
2: Hind Rajab, tussen haakjes, is dat meisje van 6 jaar dat samen met haar ouders, familie in de auto zat, belaagd is door een tank, ze leefde nog, ze heeft getelefoneerd naar een alarmcentrale, kom me halen, ze probeerden, ze zijn er niet bij geraakt, ze is uiteindelijk toch overleden. The Voice of Hind Rajab, heel ontroerende film.
0: Gedood door een Israëlische schutter, dat heeft ook Forensic Architecture aangetoond. En ik denk dat dat het belangrijkste van forensische. We hebben het discours, Hamas bedreigt ons, dat klopt. Hamas en Palestijnse gewapende groepering zijn een bedreiging voor de veiligheid van Israëlische burgers. Zij moeten daar ook niet flauw over doen. De vraag is, hoe ga je ermee om? En de vraag is, hoe buit Israël die veiligheidsdreiging uit om eigenlijk aan de Palestijnse zijde in enorme internationale misdrijven te plegen?
1: Dus als Hamas morgen zegt, hier zijn de wapens, we stoppen er echt mee, gaat het niet opeens de zon weer schijnen? Zegt u?
0: Nee, omdat Israël fundamenteel tegen een Palestijnse staat gekeerd is en eigenlijk de Palestijnen op grote schaal wil verdrijven. En dat is nu duidelijker dan
1: dus
0: ooit.
1: Dus is maar één oplossing, de Palestijnen moeten vertrekken uit van dat stuk grond. En
0: dat zegt een groot deel van de Israëlische regering. Ja. Op dit moment meer dan de helft van de Israëlische regeringsleden zegt van, kijk, wij moeten een annexatie doen van de nederzettingen en wij moeten ons terug in de Gazastrook installeren. En natuurlijk, dat betekent dat er geen ruimte is voor de Palestijnen. Dus ik denk dat die ontkenning van de menselijkheid van Palestijnen zeer diep in de Israëlische maatschappij is. Waarmee ik ook niet wil zeggen dat de meerderheid van de Israëlische burgers zo denkt. Het probleem is wel dat de meerderheid van de Israëlische burgers, zoals in andere maatschappijen, we moeten ook Israël daar niet in isoleren, denk ik, ook politiek vaak passief zijn. Omdat er veiligheidsdreigingen zijn. Er is een massamoord gebeurd op 7 oktober. Er zijn af en toe aanvallen door lone wolves. Er zijn die raketbeschietingen in Noord-Israël. Wordt men natuurlijk veel gevoeliger voor het discours van Netanyahu en consorten, die Israël steeds onveiliger maken elke dag opnieuw.
1: Is er nog enig pad, enige weg, enig vooruitzicht naar die twee-staten-oplossing?
0: Ik denk dat er altijd een pad is. Ik heb

0: dat is iets totaal anders. Maar bijvoorbeeld nooit kunnen voorstellen dat het Assad-regime zou vallen. Als vorig jaar ik werd gewekt met het regime, met het nieuws dat het regime viel, dan dacht ik van ja, dat kan gewoon niet, dat is onmogelijk. En dat is natuurlijk een totaal ander iets, omdat het een gemakkelijke militaire operatie was. Maar ik denk dat we de val van de muur in Berlijn, er zijn zoveel historische momenten geweest.
1: Klopt, die Arabische lentes. Ja.
0: Ja, de Arabische lentes, die zijn niet helemaal positief afgelopen, maar ja. Die ons als mens ook niet cynisch mogen maken. Want natuurlijk, voor mij is het soms moeilijk om niet cynisch te worden bij zoveel ontkenning. Ik wilde nog even iets lezen uit een boekje van Adania Shibli, maar dat hou ik zo voor zo meteen te goed. Ik denk dat het belangrijk is dat we moeten niet per se hoop koesteren, want dat vind ik altijd zo wel moeilijk als je weet van kijk, mensen leven nog in omstandigheden die verschrikkelijk zijn. Er is nog altijd een hongerniveau, fase 3 in Gaza, waarbij meer dan 1 miljoen mensen honger hebben. Maar ik denk dat we wel moeten kunnen geloven in de potentiële omkeer van het lot of de geschiedenis, maar dan hebben onze politici wel veel meer moed nodig en zouden bijvoorbeeld een aantal regeringspartijen al kunnen beginnen met 13 Palestijnse studenten in België toe te laten. Mm-hmm. En dat is natuurlijk het probleem. Denk je dat aha-moment bij heel veel politici, in elk geval toch niet publiek, ik denk wel privé, is aangebroken. En dat men echt beseft wat een Israëlische parlementsvoorzitter, Avraham Burg, vandaag in de krant schreef van kijk, we moeten eigenlijk ervoor zorgen dat er een soort van internationale macht komt. Hij droomt natuurlijk, maar waardoor Israël zijn bezetting niet kan blijven doorvoeren. Dat is in andere landen mogelijk geweest. Een soort van stabiliteitsmacht. En dan denk je, ja, dat zou moeten, maar zal de VS dat ooit toelaten? Heel waarschijnlijk niet.
1: Ik ben benieuwd naar het stukje dat u wilt voorlezen.
0: Voilà, dus ik wou iets voorlezen, omdat we natuurlijk altijd woorden nodig hebben. En het is van een Palestijnse schrijfster, Adania Shibli, die een heel mooi boek heeft geschreven, een klein detail, waarmee ze in een literaire storm ook is beland in Duitsland. Maar nu een boekje heeft geschreven, Woorden na het doden van boodschappers. En dus een kort essay waarin ze eigenlijk ook spreekt over de kracht van die onverschilligheid, namelijk het niet meer willen zien en horen van Palestijnse verhalen. En omdat jullie wilden stilstaan bij 1 jaar zogenaamd staakt het vuur, vond ik dat wel opportun. Ze spreekt eigenlijk over de kracht van woorden die niet meer gehoord worden omdat zoveel van die boodschappers gedood zijn. Wanneer we iemands woorden of geschreven niet meer kunnen horen, betekent het dus niet dat hun woorden en geschreven dood zijn, maar dat wij niet in staat zijn te horen, klem zitten op een dode plek, waar niets floreert. Misschien bevinden we ons vandaag de dag wel in dode gebieden, wat betreft het horen van woorden over de gebeurtenissen in Gaza of Palestina. Het zijn pijnlijke woorden die samen kennis vormen. Kennis die snel verdwijnt, nadat ze met geweld is voorkomen, dat ze onze oren heeft bereikt. Maar wanneer wij pijnlijke kennis niet horen, betekent dat niet dat die kennis er niet meer is. Het betekent dat zij, die door hun ervaringen de last ervan grotendeels dragen, in de steek worden gelaten. En als gevolg daarvan zwijgen. Voilà.
1: Sterk. Zullen we eindigen in schoonheid? Jij brengt altijd muziek mee, Björn.
2: Ja, ook dat ik nog altijd. Ik had ook nog een gedicht mee, maar nu die tekst er is, dat is goed.
0: Nee. Het gedicht.
2: Het was een gedicht van Rifaat Alarir.
0: Breng het alsjeblieft.
2: Nou, ik zal het eens voorlezen.
0: Dus Rifaat Alarir is gedood op 6 december 2023, een belangrijke Palestijnse dichter. En zijn gedicht is wereldwijd.
2: Ja, hij was 44 jaar en is doodgegaan door een bom op de flat van zijn zus, waar hij verbleef. Hij was ook een professor aan de Universiteit van Gaza. En de tekst is als volgt. Als ik moet sterven, moet jij blijven leven. Om mijn verhaal te vertellen, om mijn spullen te verkopen. Om een stuk stof en wat touwtjes te kopen. Zorg ervoor dat ze wit en lang zijn. Zodat een kind ergens in Gaza, terwijl hij de hemel in de ogen kijkt, wachtend op zijn vader, die in een vuurzee vertrok en van niemand afscheid nam, zelfs niet van zijn eigen vlees, zelfs niet van zichzelf, de vlieger ziet. Mijn vlieger die jij maakte, hoog daarboven. En even denkt dat er een engel is die de liefde terugbrengt. Als ik moet sterven, laat het dan hoop brengen. Laat het een verhaal zijn.
1: Prachtig gedicht, Björn. Zullen we dan eindigen met muziek? Welke muziek heb je?
2: Ik heb een nummer mee dat gemaakt is door Vlaamse artiesten, Palestijnse artiesten, om aandacht te vragen voor de oorlog en de mensenrechten in Gaza. En dat heette

0: Voices Rise Up for Palestine. Meer hoef ik daar niet over te zeggen.
1: Brigitte Hermans, ongelooflijk bedankt.
2: Heel graag gedaan.
1: Mogen we jou voor de 100ste opnieuw vragen?
2: Met veel plezier.
1: Dat is fijn. Dank om te luisteren. Al 50 keer, beste luisteraar. We doen dit met hart en ziel en we appreciëren enorm dat u hier naar luistert. Heel graag tot een volgende keer.

0: And children? Children learn to die before they learn to live. This is not a war. This is erasing a people from the map. Gaza has names, faces, bodies that were once warm, now cold in the earth. These are not numbers. These are people, my people, and their blood cries out for justice. That is why we raise our voices. For every mother who held her child until its last breath, for every father who was killed while trying to protect, for every child who never got the chance to grow up, we will keep raising our voices. And we will not give up.
1: Leven we binnenkort in een narco-staat?
2: Nederland en België zijn productiehubs.
1: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Can volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
3: Je moet nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
1: Drugskartels, corruptie, extreem geweld en het front ligt in onze eigen achtertuin.
4: Drugsdelta, elke dinsdag op VRT Canvas. De strafste docu's, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max.
5: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
6: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Vandaag iets met pit?
9: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven. Nu 1+1 gratis.
8: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
9: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Het leven begint in een Stijlaarts badkamer.
12: Oh, ik ben zo blij met onze nieuwe badkamer.
13: Dat is echt een feest.
14: Allee, kom, schuif op. Ik kom mee vieren.
13: Oké.
15: Okay. Happy bathroom to you.
11: Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnum fles champagne cadeau. Stijlaarts, renoveert uw badkamer.
16: Camille, zo slim ingericht jouw woonkamer.
17: Mm-hmm. Kijk, zelfs mijn bureau zit hierin weggewerkt.
16: Oh, het is mooi en multifunctioneel.
17: Ja, echt wat ik nodig heb voor een goede start.
18: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber. More space for your place.
19: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken, om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
4: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
20: U bent toegewijd aan uw familie. Aan haar grote en haar kleine momenten. Aan haar verleden en aan haar toekomst. Bij Deutsche Bank zijn wij bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in wie na u komt. Met aandacht voor wie na hen komt. Maar altijd met onze focus op uw vermogen.
21: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication. Deutsche Bank.
22: Het zijn de laatste dagen van de Refive Days bij E5 samen met Oxfam België. Doneer nog snel je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Alle E5 boutiques zijn nu zondag open. E5. Jouw verhaal in stijl.
4: VRT Radio 1.
23: Alles begint bij luisteren.
24: Het is 1 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. De top van de federale regering heeft samengezeten om extra geld te vinden voor de begroting. Op de top van de BRICS-landen roept China op om de oorlog in het Midden-Oosten zo snel mogelijk te beëindigen. En in Gent opent het stadsfestival Odegaan met een bijzonder kunstproject. kernkabinet van de federale regering heeft samengezeten over de begroting. De topministers moeten tegen midden oktober op zoek naar 10 miljard euro. Premier Bart De Wever heeft al met iedereen afzonderlijk gesproken. Nu hebben ze voor het eerst allemaal samen vergaderd. Linde Koman, het worden moeilijke onderhandelingen.
0: Ja, klopt. En niemand wilde vandaag al echt in zijn kaarten laten kijken. Minister van Begroting Vincent van Petegem zei alleen dat het een evenwichtig pakket aan maatregelen moet worden.
2: Dat we nu rond de tafel uiteraard moeten zorgen dat we door alle maatregelen die er al genomen zijn en alle maatregelen die we hebben laten doorrekenen, op basis daarvan kunnen kijken hoe we tot zo'n pakket kunnen komen.
0: De vergadering begon met een toelichting van de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch. En die zal geen goed nieuws gebracht hebben, want we hebben een hoge staatsschuld en een groot gat in de begroting. Volgens minister Clarin Val van MR zei Wunsch dat het probleem bij de uitgaven zit.
3: On voit vraiment que les dépenses augmentent très fort, surtout ces dernières années. Et donc, il est évident que l'effort doit être pris pour essayer de diminuer les dépenses. C'est assez clair.
0: Ja, de regering moet volgens Clarin Val dus vooral minder uitgeven en niet zozeer op zoek gaan naar nieuwe inkomsten uit bijvoorbeeld belastingen.
24: Dankjewel, Lien. De Antwerpse ondernemer Fernand Huts reageert verontwaardigd op de beslissing van de Vlaamse regering. Die geeft de toelating aan het Hilton Hotel op de Antwerpse Groenplaats om 4 extra verdiepingen te zetten bovenop het hotel. Daar moeten 137 extra kamers komen, een fitnessruimte en een openluchtzwembad. Maar volgens Huts zal die uitbreiding het zicht van op zijn boerentoren belemmeren. Die staat er net naast. Hij gaat nu bekijken of hij stappen zal ondernemen tegen die beslissing.
7: Ik vind het een ramp voor Antwerpen, want zicht vanuit de Groenplaats naar ja, in feite een soort garage die bovenop de Hilton staat, is natuurlijk niet mooi. Ja, Vlaanderen beslist dat zonder ook maar enigszins rekening te houden met ambtenarij, met commissies. Men is duidelijk meer bezig met de belangen van de real estate ontwikkelaar dan met de belangen van de Antwerpenaren.
24: Volgens Vlaams minister van Omgeving, Jo Broens, is er maximaal rekening gehouden met de kritiek. In het onderzoek naar de valse bommelding op een provinciale school in Gent gisterochtend wordt vandaag een tweede minderjarige verhoord voor mogelijke betrokkenheid. Na dreigberichten via Smart School werd de school gisterochtend ontruimd. Er werd niets verdachts gevonden. Een andere 15-jarige verdachte, een leerling van de school, werd gisteren al opgepakt voor verhoor. In de Indiase hoofdstad New Delhi is de top begonnen van de BRICS-landen, de opkomende economieën uit Azië, Afrika, Zuid-Amerika en het Midden-Oosten. In zijn toespraak riep de Chinese president Xi op om de oorlog in Iran zo snel mogelijk te beëindigen. Uitleg door Veerle de Vos.
13: His Excellency Cyril Ramaphosa. The president of the Islamic Republic of Iran, His Excellency.
25: De leiders van Zuid-Afrika, Iran, India, Brazilië en Rusland op één rijtje op een podium. Intussen is ook de Chinese president Xi gearriveerd in New Delhi. Een top waar alleen West-Europa en de Verenigde Staten helemaal ontbreken. Op de agenda staat traditioneel de economie, belangrijk voor landen in volle ontwikkeling. Maar dit jaar wordt dat overschaduwd door wat er gebeurt in het Midden-Oosten. In zijn toespraak riep Xi de BRICS-landen op om de oorlog te helpen beëindigen. De aanvallen op Iran en de regio dienen niemands belangen en veroorzaken alleen maar economische verliezen. Maar de BRICS-landen staan niet allemaal aan dezelfde kant van het conflict. Naast Iran zijn ook Amerikaanse bondgenoten als Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten recent lid geworden van de club. De kans dat er op de top harde anti-Amerikaanse maatregelen worden aangekondigd zijn dan ook klein.
24: De Amerikaanse president Donald Trump is in Ierland aangekomen voor een tweedaags bezoek. Hij praat er met de Ierse president en de Ierse premier. Op vragen van journalisten zei Trump dat hij een verenigd Ierland zou toejuichen. Recent had ook de voormalige Britse premier Gordon Brown in een interview zo'n hereniging op de lange termijn onvermijdelijk genoemd. Na het officiële deel reist Trump door naar zijn eigen golfclub aan de Ierse westkust, waar hij morgen de finale van de Irish Open zal bijwonen. Justine Gekere moet passen voor het WK wielrennen in Canada van volgende week. Gekere zat in de Belgische selectie, maar viel eergisteren in een Franse rittenkoers. Ze liep daarbij een breukje op in de knieschijf. Daardoor zit haar seizoen erop. Voor Gekere is het al het tweede jaar op rij dat ze door een val het WK mist. 2 jaar geleden in Zurich werd ze nog zevende en hielp ze Lotte Kopecky aan de wereldtitel. En in Gent is het stadsfestival Audegan van start gegaan met een opvallend kunstproject. Kopieën van de historische gevels van twee Gentse gebouwen worden in een stoet door de stad gereden om van plaats te verwisselen. Het evenement brengt veel volk op de been. Trui de Marais volgt het traject.
1: Een arbeidershuisje uit de Brugse Poort wisselt, van gevel althans, met een statig pand van de Vrijdagmarkt. Een simpel concept. Regisseur Thomas Verstraeten loopt er al 7 jaar mee rond. Hij wil de stad wakker schudden.
5: Die historische centra worden meer en meer tot een soort van monocultureel braakland van souvenirshops, neuzekeswinkels en Airbnbs. En die dynamiek verdrijft eigenlijk de echte mensen die daar in de stad wonen en die elke dag stad maken.
1: De opstand van de gevels is eenvoudig. Twee gevels breken uit hun buurt. Zo net is de gevel van de Brugse Poort het stadscentrum ingetrokken. Op het kruispunt werd het eerst muisstil. En dan bestormden de Brugse Poortenaars de brug naar het centrum. De mensen genieten van het spektakel.
6: Ik vind het heel warm en leuk gebeuren. Het is echt tof om te doen.
8: Ik vind dat een fantastisch initiatief. Heel mooi. Ja, ik ben een echte Brugse Poortenaar. Ja, een echte Gaanse.
1: Over een paar uur staan de gevels op een nieuwe plaats en kunnen de buurtfeesten in beide stadsdelen beginnen.
24: Deze namiddag afwisselend opklaringen en wolken, maar het blijft droog met maximaal tot 23 graden. 21 graden aan zee en daar staat ook een

0: Vrij krachtige wind. Vanavond en vannacht geleidelijk meer bewolking. Een kans op enkele regendruppels. Morgen bewolkt met periodes van regen of buien die soms intens kunnen zijn, eventueel met onweer. Temperaturen dan tot 21 graden. De begrotingsgesprekken binnen de federale regering, daar begonnen we mee. De topministers moeten op zoek naar 10 miljard euro tegen midden oktober. En dat belooft opnieuw een moeilijke onderneming te worden. Meer op 14nieuws.be.
1: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
2: Radio 1. Belpop. Met Floris de Hallemans.
3: Hey, goedemiddag. Ik heb vandaag wat cadeaus in Belpop. Tickets voor Hooverphonic straks en de luxe vinyls van Young Yellow. Ook dat is er te winnen. En zometeen komt Siska langs. Die komt haar debuutplaat voorstellen. Page of Cups Reversed heet die plaat. En het komt ook uit een plaat die My Kind of Drama heet. Dat is de nieuwe van Isolde Lazoen. Dit is haar nieuwe single eruit. Echo Antoine.

Echo Antoine van Isolde Lazoen uit haar nieuwe plaat. Dus er komt heel veel uit. Het is weer september. De releases die heel de zomer zo wat liggen rusten hebben, komen nu allemaal de markt op. Op 18 september komt er een EP uit van Nika. Tegenwoordig Nika en de Nuance. Die nuance is belangrijk blijkbaar. 18 september.

You Save Me van Nika en de Nuance uit die nieuwe EP die dus uitkomt op 18 september. Volgende week, dinsdag, dan zijn we de 15e, denk ik. Dan staat ze in de Roma in Antwerpen, in de Amor in de Roma. Ik zie op de site van de Roma staan laatste tickets, dus als je daar wilt bij zijn, zou ik niet treuzelen om te gaan kijken naar Nika en de Nuance. Nog meer nieuwe muziek van Andries Bone. Die heeft ook een nieuwe plaat in de steiger staan. Er was al één single van gereleased. En nu is er dus een tweede uit. Accipiter Gentilis, zo heet dit, van Andries Bone.

Wij maken geweldige volk in ons land. Of wij mensen zoals Andries Bono doet dat. Je kan het alleen maar spelen natuurlijk. Jupiter Gentilis, zijn nieuwe single. De plaat die is voor binnenkort. Belpop. Je hoort al een paar weken een hele coole single op Radio 1. Namelijk dit, Utopia van Siska.

0: Siska. Siska, dat is Siska Danes. En Siska Danes is hier. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Heel erg welkom op de VRT. Het is jouw eerste bezoek aan de openbare omroep, heb ik begrepen.
1: Ja, klopt. Inderdaad. Het is heel speciaal dat hier al zo die studio's zijn waar ik al heel mijn leven op tv naar kijk.
0: Nou, dat zegt een paar dingen. Hè. Om te beginnen dat je nog jong bent, als artiest ook. Want je bent hier nog nooit geweest, dus welkom voor de eerste keer.
1: Yes.
0: Het wordt ook wel stilaan tijd, dacht ik zo, dat je eens op bezoek kwam. Want ja, je debuutplaat is uit sinds gisteren. Die heet Page of Cups Reversed. En Utopia, wat ik net liet horen, draaien we echt al een hele tijd. Ook wel regelmatig. Hoor je het vaak op de radio?
1: Ik luister eerlijkheidshalve niet genoeg naar de radio om het veel te horen. Maar ik krijg wel heel veel berichtjes van vrienden en familie en zo. Die heel de tijd zo trots sturen van, ah, je bent weer op de radio.
0: Ja.
1: En dan ben ik wel altijd zo van, ah, wow. ik ben wel super blij dat dat veel gedraaid wordt.
0: Zeker. Er zit veel muziek in jouw familie ook, dat wil ik toch even duiden. Je hebt een vader die in de muziek zit, die ook bekend is van dit nummer.

0: eigenlijk niks minder dan een belpop classic. Oh, by the way, van Derek and the Dirt, van Dirk Danes, dat is jouw vader. Word je daar veel op aangesproken, nu je zelf ook in de muziek zit, van ja, dat moet je zeker van je vader hebben of zo?
1: Ja, allee, zowel een beetje in elk interview dat ik doe, wordt dat vernoemd. Maar wat ik ook wel snap, hè, I'm new on the block. En mijn pa is er al sinds de jaren 80 in de scene.
0: Ja.
1: Dus ik snap het. Ja, ik vind het heel bijzonder, want bijvoorbeeld dit nummer, oh by the way, dat is echt zo, ja, een nummer uit de 80's, denk ik, late 80's. En dat is zo'n stem van mijn vader dat ik persoonlijk nooit gekend heb.
0: Ah nee, dat zal niet, want jij was er nog lang niet, denk ik. Hij klinkt veel jonger dan hij vandaag klinkt, denk ik.
1: Ja, voilà. Dus ja, het is wel altijd leuk om te horen.
0: Ja. Ik wil het vandaag voor alle duidelijkheid over jou hebben. Mm. Maar ik wil de familiebanden toch even laten horen, want ook jouw broer, Vito, zit in de muziek.

0: Kijk, en dat is dan heel schoon. Meteen gaan je ogen dicht en begin je mee met je hoofd mee te bewegen.
1: Dat is zelfs kippenvel.
0: Dat is toch schoon?
1: Ja.
0: Dat je dan met de muziek van je eigen broer en van je vader, dat je dat ook dat je dat voelt?
1: Ja, tuurlijk. Het komt wel van uit.

is natuurlijk. Het is letterlijk mijn DNA dat ik met hun deel. Dus dat is bijzonder om te horen. En zeker ook nu mijn broer, want die neemt zo even een pauze van het muziek.

0: begint en zo, met heel reverby drums. En het is zo van, oké, we zijn vertrokken.
1: Ja. Ja. De plaat eindigt trouwens met Biotope. Dat was jouw debuutsingle. Dan spreken we nu al, denk ik, over voorjaar 2025 of zo, hè?
0: Ja, ik denk het. Zoiets. Februari 25 was de eerste single. Ja.
1: Maar om daarmee de plaat af te sluiten, is dat iets van de cirkel is rond of zo?
0: Ja, dat gevoel had ik wel. Ja. Ook omdat ik daar zing van dat je mij gaat horen en dat je mij gaat zien. Ik heb dat geschreven op een moment dat ik dat zelf nog niet echt geloofde.
1: Ja.
0: Dus ik vond dat mooi om dat de afsluiter van mijn debuutplaat te maken. Van kijk, hier ben ik en je gaat nog van mij horen.
1: Ja, dat hoop ik ten zeerste. Het is een coming-of-age plaat, toch, hè?
0: Ja, dat is waar. Zeker omdat het ook gewoon de nummers zijn geschreven toen ik letterlijk of-age kwam.
1: Mm-hmm.
0: Dus het is een soort archief van de afgelopen jaren en van zowat groeipijnen en... Ja.
1: Die Utopia die we net hoorden, kennen we al, want die werd al heel vaak gespeeld. Er is ook net een nieuwe single uitgekomen, gisteren samen met de plaat eigenlijk, For Me. Waarom is dat de nieuwe single? Waar gaat het over?
0: Ja, For Me gaat over zo een tweestrijd tussen alleen willen zijn en je plan willen trekken. Maar tegelijk ook eigenlijk... heel needy zijn en heel veel liefde van een ander verlangen.
1: Mm-hmm.
0: En zo het aantrekken en afstoten tussen die twee krachten constant, die ik toen wel voelde. Voilà. Dus daar gaat het over. Waarom is dat een nieuwe single? Een leuk nummer, vind ik.
1: Gelukkig.
0: Ja, het heeft ook zo misschien een like in onze live set is dat nummer ook wel zo een iets harder. Allee, het is zo het begin van het hardere gedeelte van de set. Zo.
1: Ja, ja.
0: Dus dat is wel leuk. Er is
1: ja, je nummers hebben dat wel, hè, dat die zo rustig beginnen, maar dan toch wel uitbreken naar het einde toe.
0: Ja,
1: dat is
0: klopt.
1: Een ding dat je wel doet. Hè?
0: Dat is een ding dat wij doen met de band. En dat is gewoon organisch zo gegroeid. Soms moeten we zo wat opletten. Want nu zijn we ook meer en meer samen nummers aan het schrijven.
1: Mm-hmm.
0: Dat we niet te veel in één patroon vervallen, maar het is iets dat we natuurlijk naar neigen. Gewoon, omdat het ook natuurlijk op een manier een reflectie is van het proces. Want ik schrijf die nummers alleen ingetogen.
1: Mm-hmm.
0: En dan komt die band daarbij en maken we daar een grotere versie van. En op zich toont je dan zo die crescendo in het nummer zelf ook.
1: Ja.
0: Dat is op zich wel leuk.
1: Ja, dat zit allemaal in dit nummer ook. De nieuwe single van Siska. Dit heet For Me.

0: For Me, dat is de nieuwe single van Siska Siska. We zijn met haar aan het praten over de nieuwe plaat, de eerste plaat van Siska Siska. Zometeen praten we verder, maar eerst even naar de weg kijken. Er zijn werken, 10 minuten extra op de E314 van Leuven naar Lummen bij Aarschot en een kwartier op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. 10 minuten erbij op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Op de Antwerpse ring naar Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. In Antwerpen-Zuid is de aansluiting met de E19 naar Brussel dicht door werken ook. Op de A12 naar Bergen-op-Zoom is de weg afgesloten voorbij Zandvliet. Via de afrit kan het verkeer enkel naar de haven rijden.
1: Badkamerrenovatie.
2: Stijlaard. Happy bad. Renoveert uw badkamer.
3: Radio 1.
1: Belpop.
0: Ik heb de voorbije weken al een paar keer echt versproken op je artiestennaam. Dat zal aan mij liggen, denk ik. Maar zo Siska Siska, ik durf daarover struikelen.
4: Ja, er zijn er nog.
0: Je had gewoon ook Siska kunnen kiezen. Hè? Dat is gewoon jouw naam. Waarom is het Siska Siska?
4: Goh, dat was echt een hele zoektocht. Ik zeg het u, als je ooit kiest artiest te worden, dat is echt geen leuk gedeelte. Nee. Alhoewel, dat is voor iedereen anders. Maar ik wist echt niet wat ik moest kiezen. Ik dacht dan eerder een tijdje om het als voor- en achternaam te gebruiken. Dus Sis als voornaam en Kassiska als achternaam.
0: Ah, ja.
4: Zegt, maar dan zo op zijn Amerikaans, zo ja. Siske Siska. Maar dan dacht ik, ja, ik heb dan zo echt alle mogelijke combinaties van die letters en van die twee woorden uitgeprobeerd. Van waar zetten we de spatie en hoe. En dan uiteindelijk dacht ik, oké, nee, want dit is gewoon het beste.
0: We doen het te moeilijk, maak er gewoon Siska Siska van.
4: En op zich vind ik wel dat het nog leuk bekt of zo.
0: Ja, ja.
4: En het is ook een soort van. Ik stel er mij altijd dit bij voor. Je kunt dat nu natuurlijk niet zien, want het is radio. Maar zo een bezorgde moeder die zegt... Oh, Siska, Siska. Ja,
0: dat is kijk, zo. Hoe vaker ik het zeg, hoe beter het zal gaan. Hè. Siska, Siska. Kijk, het lukt al veel beter. De plaat heet Page of Cups Reversed. Dat verwijst naar een tarotkaart.
4: Ja.
0: Dat is iets wat jij doet met je vriendinnen, geloof ik. Zo tarotkaarten en dan elkaar verhalen of inspiratiedingen vertellen.
4: Ja, klopt.
0: Ik las... Want ik ken daar zelf niet zo heel veel van. Ergens op een site, de Page of Cups, staat voor de onverwachte inspiratie die vanuit het onderbewuste tot ons komt. Wellicht op manieren die we niet volledig kunnen doorgronden. Dat las ik ergens. Klopt dat voor jou?
4: Ja. maar het verhaal is rond, als ik er ook nog bij vertel, dat ik die kaart dus ooit heb getrokken, maar reversed. Dat ook dus deel is van de titel. En dan wil hij eigenlijk net zeggen dat die inspiratie er is, dat er van alles in u zit, maar dat het er nog niet uitkomt. Of dat het u nog niet lukt om het om te zetten in... dat uw creativiteit wel nog ergens achter een blokkade zit.
0: Ja, dat jouw coming of age nog volop bezig was of zo dan. Ja, zoiets.
4: Ja, je hebt het helemaal door.
0: Kijk, ik zou dat eens moeten proberen, zo'n tarotkaart. Maar je doet dat regelmatig, hè?
4: Ik kan dat iedereen aanraden. Ja, we doen dat veel met de vriendinnen. Dat is gewoon een heel

0: leuke manier om diepe en mooie gesprekken met elkaar te voeren. Mm. En te reflecteren over uw leven, over het leven van degene die voor u zit. En ja, het is altijd gewoon... We hebben altijd daarna zoiets van... Ah, dat die weer deugt. Ja. Dat was leuk.
1: Opluchting.
0: Ja?
1: Ja? Als je dan toch eens terugkijkt... Je hebt de halve finale van de Rock Rally is gehaald. Was je daar tevreden mee? Wil je dat ding niet gewoon winnen als je meedoet? Of de vraag is misschien... Hoe ambitieus ben je met Siska Siska?
0: Wacht, ik zal eerst op de eerste vraag antwoorden. En dat is gewoon... Dat was mega zot voor ons. Omdat we nog nooit op een podium hadden gestaan als band.
1: Ah ja, oké.
0: Ik had gewoon... alleen wat demo's doorgestuurd. En ik werd geselecteerd. En ik heb dan zo snel mogelijk een band geronseld. Omdat ik dat live moest gaan brengen.
1: Ja.
0: Dus voor mij was dat echt zo... Yeah, ik krijg een podium. En ik ga er eindelijk aan beginnen. Zo dat. En dan zo, oké, verder naar de volgende ronde. Direct in het Wintercircus staan. Wat dat een nieuwe zaal was in de stad waar ik woonde. Dus dat was ook zo van... Oké, cool, we mogen daar al spelen? Wat? En dan is dan zo'n volle zaal. En zit ze gewoon zo... Maar dit is gewoon echt allemaal aan het gebeuren. En dat ik dan uiteindelijk niet in die finale zat, was wel oké. En zeker omdat... humor de troostende woorden in een magazine had gezet van... Jullie hebben het echt net niet gehaald, Siska Siska. Het was een twijfelgeval.
1: Ah, ja, ja.
0: Maar ja, bon. Ik kijk er alleen maar dankbaar op terug.
1: Ja. Maar dan deel 2 van mijn vraag. Wat is je ambitie?
0: Oh, mijn ambitie. Ik vind dat altijd een moeilijke vraag. Mm-hmm. Eigenlijk omdat... Ik weet nog... Dat kan eigenlijk al van kind af aan... Allee, zeker zo in de puberteit, als ik zelf zo wel voorzichtig nummertjes begon te schrijven aan mijn piano. Dat ik zo wel iets had van, ja, ik vind dit gewoon superleuk. Punt. En waar dat dan naartoe moet leiden, daar ben ik echt totaal niet mee bezig eigenlijk. Nu natuurlijk ben ik wel op een punt in mijn leven. Ik ben 26. Ik heb gevonden wat ik graag doe. Dus ik wil er wel zeker iets van maken.
1: Mm.
0: En het feit dat ik nu kansen krijg en dat mijn muziek gehoord wordt...
1: Ja.
0: Is wel voor mij een signaal om die kans te pakken.
1: Ja.
0: En volop voor te gaan.
1: Je hebt gewoon door de dag ook een job, veronderstel ik.
0: Ja.
1: Hoe mix je dat?
0: Ja, dat is nogal hectisch. Zeker de laatste tijd. Het is echt soms wel te veel, eigenlijk. Maar ja, ik wil altijd prioriteit geven aan mijn muzikantschap. En... ik denk dat dat binnenkort ook wel gewoon gaat betekenen. Dat even mijn ding gaat zijn. En dat die job een beetje naar de achtergrond gaat.
1: Oké, okay, spannend.
0: Ja.
1: Maar je hebt in elk geval een hele mooie plaat gemaakt. Een prima plaat om te starten, denk ik. Mm. Die debuutsingle van een jaar geleden beloofde al veel goeds. Maar Page of Cups Reversed is wat mij betreft een heel goed vertrekpunt om een carrière uit te bouwen. Het is natuurlijk aan jou om het te doen. Ik kan het alleen maar mooi vinden natuurlijk. Wat spelen we nog uit de plaat?
0: Oh, mag ik kiezen?
1: Zeker, het is jouw plaatje, hè?
0: Ik zou zeggen Indoctrinate Me. Ik vind dat een nummer die... We hebben die niet als single uitgebracht, maar die staat wel echt voor een reden op die plaat. En het is,
1: het is
0: ook
1: het
0: wel
1: bruutste
0: wel...
1: nummer van de plaat, toch, hè?
0: Ja, het is dat.
1: Ja.
0: En ja, voilà, het is zo een beetje anders dan al de rest.
1: Waar gaat het over?
0: Oeh, het gaat over... Een moeilijke keuze dat ik moest maken. Ik heb een tijd lang wel veel gestruggeld met mijn mentale gezondheid.
1: Mm.
0: En op een bepaald punt was ik eigenlijk echt heel ver gekomen. En ik had al heel vaak getwijfeld over de stap naar medicatie.
1: Mm-hmm.
0: Maar heel veel hield mij tegen. Omdat, ja, ten eerste, ik ben daar niet met die ideeën opgevoed. Ik voel dus eigenlijk wel een thuis. Het was een klein verzetje tegen medicatie te snel nemen en zo. En er heerste voor mezelf ook gewoon heel veel taboe rond zo, antidepressiva. En,
1: ja, ja.
0: En ik merk dat ook nog in mijn dagelijks leven nu, dat taboe echt nog leeft eigenlijk. Ook al praten we meer en meer over mentale gezondheid. Dat ik kom nog steeds momenten tegen dat ik denk van... Ah, maar ja, nee, dat is eigenlijk nog altijd niet echt genormaliseerd of zo.
1: Ja. Het feit dat wij er nu over praten is goed, hè?
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja, en ik blijf het ook spannend vinden. Ik had vorige week een artikel in de Humo waarin ik ook redelijk eerlijk ben geweest daarover. En ik weet dat ik daar eerlijk over wil zijn.
1: Mm.
0: Maar ik weet ook dat er nog taboe overheerst. En dus dat maakt het altijd wel spannend. Maar soms moet je gewoon spannende dingen doen.
1: Voilà.

0: en het hardste nummer van de plaat draaien. Dat gaan we nu meteen doen. Indoctrinate Me komt uit Page of Cups Reversed. Zoek de bijhorende tarotkaart gerust even op en luister vooral naar Siska Siska. Siska Danes, bedankt om hier te zijn vandaag.
1: Heel graag gedaan, merci om je te nodigen.

Indoctrinate Me van Siska. Siska uit haar plaat Page of Cups Reversed. Haar worsteling met mentale gezondheid en de oplossingen daarvoor of de hulp daarvoor. Daar gaat dit liedje over. Heel knappe song op een knappe plaat. Zometeen nog een andere knappe plaat. Young Yellows en Benny Deluxe. Maar eerst Comilfo nog. Dit is Eenzaam is de spit die niet koort.

0: moet begin jaren 90 geweest zijn. Ze hadden al een paar programma's gemaakt. Dit kwam uit Plank, geloof ik. Comme il faut en Eenzaam is de spits die niet scoort.
1: Belpop.
0: Young Yellow, die is heel goed in het verzinnen van albumtitels. Hij had al een plaat die Marcel en het magnetisme van de goot heette. En daarna Benny en de banaliteit van ons bestaan. Daar staat dit nummer op bijvoorbeeld. Dit was de eerste single destijds uit Benny en de banaliteit van ons bestaan. Ik moet dringend op vakantie. En die plaat met die hele lange mooie titel heeft nu een kortere gekregen, namelijk Benny Deluxe. Young Yellow, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Floris.
0: Benny en de banaliteit van ons bestaan, zo heet de plaat officieel. Nu is er dus Benny Deluxe. Dat is gewoon de plaat zoals ze al was, maar met heel wat leuke extra's, want zo gaat dat dan, hè?
2: Inderdaad. Het is eigenlijk echt een extra plaat die erbij gekomen is. Met aan de ene kant een aantal nieuwe studiotracks. Dat zijn er drie. En dan ook nog een herwerking van een nummer met mijn beste vriend Glint. En aan de andere kant nog vijf live tracks van op de Benny Tour.
0: Ja, ik zag het live in de AB een paar. Wat wel bijzonder is, zoeken naar wat liefde, want daar heb je het over. Op de plaat staat dat met Sef. Hele coole versie. Er is een live versie in de AB met de Glints. Dat snap ik, want Sef kon waarschijnlijk niet of zo. Maar je hebt die ook nog eens opgenomen als studioversie. Waarom?
2: Wel, dat was eigenlijk een hele leuke versie. Het was inderdaad niet altijd mogelijk voor Sef om erbij te zijn. En anderzijds is het ook wel heel leuk om in België een versie met iemand anders, namelijk met mijn beste vriend, te doen. Waarvoor dat het nummer oorspronkelijk ook wel een beetje geschreven was. Dus op die manier was het ook wel heel mooi om daar samen met hem op het podium te staan. We hebben eigenlijk oorspronkelijk die versie uitgebracht op 7 Inch in april voor Record Store Day.
0: Ah, ja, ja, ja.
2: Maar ik vond dat die natuurlijk op de deluxe ook niet mocht ontbreken. Hè.
0: Ja, van Marcel is er zo geen deluxe geweest, denk ik. Hè. Er is wel een soort van gekleurde vinyl, mooie nieuwe verpakking en zo, maar zijn daar ook extra's van geweest? Nee, hè?
2: Nee, daar zijn nooit extra's van geweest. Nee, ik heb ooit wel dat plan gehad, maar dat was toen... Ja, je moet daar natuurlijk ook de tijd en de goede planning voor hebben. En ook de muziek. Dat was nu in het geval van de Benny... wel echt zo dat er een aantal nummers waren die nog op de plank lagen, die de plaat niet gehaald hadden omdat ze niet goed genoeg waren, maar omdat ik nog niet helemaal mijn klik ermee had gevonden, of dat nu textueel was of productioneel of soms ook heel tof nummer, maar past net niet genoeg in dat hele concept van de plaat, wat toch redelijk strak was.
0: Ja.
2: Maar dan deed dat ook eigenlijk extra leuk was om een beetje los van dat strakke raamwerk die nummers te kunnen afwerken, zonder restricties. En dat heeft mij ook de kans gegeven om een beetje meer, zoals ik begonnen ben, als meer directe rapper, zonder al te veel verhalen en concepten.
0: Ja.
2: Nog eens nummers te schrijven. Dat was eigenlijk heel bevrijdend. De kant van mij die zo wat terug

0: Dries mogen zijn. Of zo, zo voelde het.
1: Over strakke raamwerken gesproken. Je speelt straks in het OLT en morgen ook. Klaar voor?
0: Ja, zeker, zeker.
1: Ik vermoed dat zo'n show dat een strak raamwerk is, of is dat toch met enige vrijheid?
0: Dat is eigenlijk met iets meer vrijheid dan de festivalshows dat we nu de voorbije maanden hebben gespeeld. Omdat, ja, je zit minder verbonden aan een heel strakke timing, wat bij een festivalset toch wel het geval is. Je moet niet proberen om daar minuten over te gaan, over die limiet.
1: Nee.
0: En we hebben nu toch wel wat meer tijd. We zijn wat vrijer om te laten zijn en te laten gebeuren zonder dat we moeten denken, oei, als we hier uitlopen, dan hebben we straks geen tijd meer voor dat laatste nummer, wat eigenlijk wel het toppunt van onze set was.
1: Ja.
0: Dus nee, dat is ietsje vrijer, wat leuk is.
1: Oké, okay. Is zoeken naar wat liefde met Sef vandaag of met Glins, of wil je dat nog niet verklappen?
0: Dat ga ik nog niet verklappen.
1: Oké, okay. Dan zal het zijn voor degenen die er kunnen bij zijn vanavond of morgen om dat te ontdekken. Maar we kunnen wel die versie met Glins draaien, denk ik. Hè? Zoeken naar wat liefde die op die Benny Deluxe staat. Wat vind je zelf de leukste, de studioversie of de live in de AB?
0: Ja, live is toch nog wel leuker. Het was vroeger eigenlijk altijd omgekeerd, dat ik heel hard verknocht was aan de studioversies. En ja, je hebt minder controle over hoe het live klinkt en gespeeld wordt. En ja, je hebt die controle gewoon niet.
1: Nee.
0: Maar omdat we nu zoveel samen hebben gespeeld en ook qua band echt met een hele goede opstelling zitten. Allemaal fantastische muzikanten. En dat klikt onderling ook fantastisch muzikaal. Ja, is het gewoon elke keer een genot om live te spelen. En eigenlijk elke keer een nieuwe versie neer te zetten. Dus ik prefereer al de live versies dat we al hebben gespeeld op de tour. Wat er toch wel was.
1: Oké, right. Vanavond en morgen in OLT. Ik wens jou geweldig veel plezier. En tot snel, man.
0: Dikke merci, hè.
2: Het feit dat men omringd is, dat men niet alleen is. L'enfer, c'est les autres, c'est Satan, le clos. Ik zeg maar non. L'enfer, c'est le manque de l'autre. De hel, het is niemand hebben. Het feit dat er niemand is die in lastigheid aanwezig is. Er moet zelfs nog niet te veel gesproken worden. Het er zijn, op een authentieke manier er zijn. Dat is waar het echt over gaat.

Een echte vriend, die is er altijd. Die is er ook altijd bij. Dus laat jullie fucking hard horen voor mijn allerbeste vriend. Niemand minder dan Jacky Lemmens, a.k.a. Glimps!

0: Jacky Lemmes. Geweldig dat hij hem zo noemt. Jan Maarschalk Lemmes, oftewel Glint. Een van de beste vrienden, om niet te zeggen de beste vriend van Young Yellow, die ook mocht meedoen op deze versie van Zoeken naar wat liefde, staat op Benny en de banaliteit van ons bestaan. De plaat die hij vorig jaar uitgebracht heeft en die nu net opnieuw uit is in een deluxe versie. Die Zoeken naar wat liefde staat op de originele plaat in een duet met Sef. Maar dus in de live versie die ze in de Roma hebben opgenomen, hoorde je daar Glint. En dat is maar één van de extra's op die deluxe. En als je die graag in huis wil halen, dan kan dat. Die ligt gewoon in de platenwinkel. Of je stuurt op VRT Max bij Radio 1 een bericht. Klik daar op bericht, vul je naam en je adres in en stuur het door. Misschien maak je dan kans op één van de exemplaren die we hier weg te geven hebben van de vinyl van Benny Deluxe. Zometeen is er nieuws en daarna nog meer belpop met onder meer Hooverphonic. Tot zo.
1: Dit hoorde je eerder deze week in de wereld van Sophie.
2: Zo'n commerciële bank die doneert aan België voor 6 families. We gaan die regel houden. Maar ook aan 12 gezinnen in Nederland, aan 10 gezinnen in Engeland, aan 12 gezinnen in Denemarken. Als je dat optelt, ja, dan kom je toch wel snel aan meerdere genetische halfbroers en halfzussen die dat je kunt hebben.
1: Uitgesproken in de wereld van Sophie, dat is Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op VRT Max.
3: Leven we binnenkort in een narco-staat?
4: Nederland en België zijn productiehubs.
3: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Chan volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
5: Je moet nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
3: Drugskartels, corruptie, extreem geweld en het front ligt in onze eigen achtertuin.
1: Drugsdelta, elke dinsdag op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max.
6: Je hoeft niet te wachten op onze krafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €16.000 voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
7: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
8: Crevo.
9: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Crevo. Er is er altijd één die perfect bij je past.
8: Crevo. Leef beter.
10: Outfit kiezen. Drie minuten.
11: Ja.
10: Rechterkous aantrekken. 1 minuut.
11: En nu?
10: Linkerkous zoeken. 11 minuten. Alles samen 15 minuten. Precies genoeg tijd om uw ochtendroutine echt te laten renderen. Door te luisteren naar De 7, de podcast van De Tijd. Elke ochtend om 7 uur het nieuws dat ertoe doet in 7 punten. De Tijd. Neem voorsprong.
12: Scherp zien als alles om u heen beweegt. Ook als markten schommelen en informatie blijft toenemen. Wij filteren wat ertoe doet. U kiest de richting. Niet op gevoel, maar op inzicht en de expertise die uw vermogen verdient. Het vermogen om koers te houden als alles beweegt. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
13: Renault, de brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
14: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre. Wij maken alle oren blij.
15: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
16: Van Bokstal, ligt je stilo neer.
15: Sorry meneer.
17: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
18: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor een van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
19: Tegels,
20: natuursteen,
19: parket, Impermo.
18: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
21: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
1: VRT Radio 1.
22: Alle
11: alles begint bij luisteren.
20: Het is 2:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Er zijn meer details bekendgemaakt over de identiteit van de dodelijke slachtoffers van het busongeval donderdag in de buurt van Soest in het oosten van Zwitserland. 4 Nederlandse vrouwen en 1 Nederlandse man kwamen daarbij om het leven. Het gaat om 4 70ers en 1 vrouw van 80. Dat meldt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Bij het ongeval raakten ook 10 mensen zwaar gewond. De reizigers die het ongeval hebben overleefd worden nu snel gerepatrieerd. In de Indiase hoofdstad New Delhi is de top begonnen van de BRICS-landen. Dat zijn de opkomende economieën uit Azië, Afrika, Zuid-Amerika en het Midden-Oosten. In zijn toespraak riep de Chinese president Xi op om de oorlog in Iran zo snel mogelijk te beëindigen. Uitleg door Veerle de Vos.
22: His Excellency Cyril Ramaphosa. The president of the Islamic Republic of Iran, His Excellency.
23: De leiders van Zuid-Afrika, Iran, India, Brazilië en Rusland op één rijtje op een podium. Intussen is ook de Chinese president Xi gearriveerd in New Delhi. Een top waar alleen West-Europa en de Verenigde Staten helemaal ontbreken. Op de agenda staat traditioneel de economie, belangrijk voor landen in volle ontwikkeling. Maar dit jaar wordt dat overschaduwd door wat er gebeurt in het Midden-Oosten. In zijn toespraak riep Xi de BRICS-landen op om de oorlog te helpen beëindigen. De aanvallen op Iran en de regio dienen niemands belangen en veroorzaken alleen maar economische verliezen. Maar de BRICS-landen staan niet allemaal aan dezelfde kant van het conflict. Naast Iran zijn ook Amerikaanse bondgenoten als Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten recent lid geworden van de club. De kans dat er op de top harde anti-Amerikaanse maatregelen worden aangekondigd zijn dan ook klein.
20: De Amerikaanse president Trump zou een verenigd Ierland toejuichen. Dat heeft hij gezegd op vragen van journalisten daarover. Trump is in Ierland voor een 2-daags bezoek. Hij praat er met de Ierse president en de Ierse premier. Recent had ook de voormalige Britse premier Gordon Brown zo'n hereniging op de lange termijn onvermijdelijk genoemd. Sandrine Tas zal Justine Gekire vervangen op het WK wielrennen in Canada dat volgende week start. Gekire viel eergisteren tijdens een Franse rittenkoers. Ze heeft een breukje in de knieschijf en moet haar seizoen stopzetten. Voor Gekire is het al het 2e jaar op rij dat ze door een val het WK mist. 2 jaar geleden in Zurich werd ze nog 7e en hielp ze Lotte Kopecky aan de wereldtitel. Deze namiddag afwisselend opklaring en wolken, maar het blijft droog met maxima tot 23 graden. 21 graden aan zee, daar staat ook een vrij krachtige wind. Vanavond en vannacht geleidelijk meer bewolking en kans op enkele regendruppels. Morgen bewolkt met perioden van regen of buien die soms intens kunnen zijn. Eventueel met onweer. Temperaturen dan tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
24: Badkamerrenovatie?
25: Stijlaard. Happy bathroom to you. Renoveert uw badkamer.
24: Radio 1.
25: Belpop.
24: Met Floris de Hallemans.

We zijn ermee bezig, dat hoor je vaak inderdaad. Toch wel de sterkte van Bart Peters dat hij daar dan een liedje over kan maken. Het was zijn nieuwe single. Dit is ook nieuw, komt uit een plaat die Noonzy gaat uitbrengen. Begin oktober komt die. Plan is Bad, zo heet zijn eerste volledige album. Dit is dus

0: Een echte Belpop Classic van de Popgun Dream. En daarvoor nog geen Belpop Classic wegens nog heel erg nieuw. Dat zou straf zijn. Noonzy en If I Were You, zijn nieuwe plaat, komt begin oktober uit.
1: Belpop.
0: Deze week was ik in Sint-Gilliswaas op een try-out van Hooverphonic. Ze hebben daar niet alleen een concert gespeeld in een redelijk kleine zaal om alvast even op te warmen. Ook repetities hebben ze daar gedaan. Dat komt omdat ze een aantal concerten gaan spelen, waaronder eentje morgen in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Ze hebben natuurlijk ook net een concert gespeeld op de Grote Markt in Sint-Niklaas om afscheid te nemen van Gijke Arnaert en Raymond Geerts. En de repetities die waren met Noemi Wolfs, ooit zangeres geweest bij Hooverphonic, en nu terug voor een hele tournee. Het is daar nooit saai, denk ik, bij Hooverphonic. In elk geval ben ik daar even langs geweest om te gaan praten op die repetitie met Noemi en met Alex Calier natuurlijk.
2: Dankjewel.
0: Hooverphonic, never a dull moment.
3: Nee, never a dull moment. Hooverphonic is gewoon de muziek, de arrangementen en een fantastische stem. Dat is Hooverphonic.
0: Ik was net aan het kijken naar de soundcheck en ik dacht, als je nu ooit eens een bassist vindt die even goed is als jou, dan kun je gewoon jezelf nog vervangen en dan kan die groep met die classics gewoon voor eeuwig blijven bestaan.
3: Ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat dat nu net op dit moment het succes is van al die tribute bands. Er zijn gewoon festivals in Nederland waar je alleen maar tribute bands ziet tegenwoordig. Tribute to the Queen, tribute to the Beatles, tribute. Uiteindelijk op een bepaald moment in die backcatalog is dat wat mensen willen horen en dat is iets waar ik achter 30 jaar nog altijd heel trots op ben, dat we zoveel hits hebben, met alle zangeressen trouwens, zowel met Noemi, met Gijke, met Luca. En dat mensen eigenlijk naar een Hooverphonic show komen en dat die eigenlijk al die nummers willen horen.
0: Over Noemi gesproken. Dag Noemi.
4: Hallo.
0: Welkom terug, zou ik zeggen, uit naam van de fans dan.
4: Dank je. Ja, het is leuk. Het voelt eigenlijk niet zo raar. Ik dacht dat ik het raarder ging vinden of meer zenuwen ging hebben, maar eigenlijk voelt het best wel als een beetje als thuiskomen.
0: Het is leuk dat binnen Hooverphonic al die nummers bestaan natuurlijk. Jij hebt destijds liedjes van Gijke moeten zingen en zij heeft nu recent liedjes gezongen die bij jouw stem horen. Is het tof om The Night Before bijvoorbeeld gewoon terug zelf te ownen?
4: Ja, maar ik moet zeggen, wat ik nog het allerleukst vond, is om al die nieuwe nummers die na mijn vertrek erbij gekomen zijn, om die allemaal, dat vind ik eigenlijk echt nog zo'n wrong place of zo. Ik heb dat helemaal meegekregen, ik heb dat verhaal helemaal meegevolgd en dat is fijn om dan nu zo mijn eigen stempel zo'n beetje op te drukken. Romantic Yourself, dat zal een van mijn favorieten zijn dat nu in de set zit. Juist omdat dat zo een hele nieuwe ontdekkingstocht is.
3: Onze drummer Arnoud, die zei altijd zo van, de beste zangeres van Hooverphonic is de laatste, want die moet al die nummers zingen gewoon. Dus die moet... En ik vind dat altijd wel grappig zo. Maar eigenlijk, zelfs al vind ik het grappig, klopt het wel. Je moet gewoon wel effectief gans dat repertoire heruitvinden en dat is altijd een uitdaging. Dus,
0: De laatste zangeres van Hooverphonic, als het over nieuwe singles gaat, is Jasper Erkes.
3: Dat klopt, ja. Inderdaad. Het is langs de andere kant niet nieuw, want we hebben uiteindelijk in een tijd ook Hiding in a Song uitgebracht met Geert Bomhoff. Dus het is niet een eerste single van Hooverphonic met een man.
0: Of Badaboom.
3: Of Badaboom, effectief. Maar het is wel, ja, het is, ik moet eerlijk zeggen, het is eigenlijk een beetje vanzelf gekomen. Het is eigenlijk heel spontaan zo gegroeid. Jasper ging mee om Pieter te vervangen op een bepaald moment, onze gitarist. En dat klikte en die zei van, oh, zullen we eens iets samen schrijven? En we zijn gewoon samengekomen in de studio. We hebben Second Life geschreven. En dat was er zo boenk op dat we zoiets hadden van, dat moet een nieuwe single zijn. Dus we zoeken eigenlijk vooral naar de juiste single. En of dat dan door een man gezongen is of door een vrouw, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit.
0: Ben je eigenlijk gaan kijken naar het afscheidsconcert van Gijke en Raymond?
4: Nee, ik had een trouwfeest. En dat kon ik niet missen. Dat was echt van een hele goede vriendin. Dus ik was

0: is er niet bij.
1: Hooverphonic en personeelswissels, dat is bijna synoniem door de jaren. Dat is gewoon zo. Maar nu moedig voorwaarts. Eerste halte de Koningin Elisabethzaal. Die ken je nog, denk ik, hè?
0: Ja, maar hij ziet er anders uit.
1: Is waar?
0: Ja, ik was niet meer, ik was eigenlijk denk ik niet meer naar de Elisabethzaal geweest sinds 2012, sinds onze, toen, onze concertreeks die we toen gedaan hebben. Schandalig, eigenlijk kan ik gewoon daar vlakbij, maar ik ben daar eigenlijk nog nooit meer binnen geweest. Dus ja, wel superleuk. We altijd, hebben mensen mij altijd, als ik zelfs in mijn solo-carrière ook, dat mensen stuurden van, dit ben jij toch? Ik kijk dit nog elke dag, ik kijk dit nog 3 keer per week. En dan is dat wel heel leuk om dat ook gaandeweg te zien groeien. Dat heeft echt belachelijk veel views. En eigenlijk zijn het de fans die mij daarop gewezen hebben. Want ik ben nu niet het type dat zichzelf gaat YouTuben. Dus ik had het al heel lang niet meer gezien. En dat is fijn om daar nog altijd, ook iemand die tekeningen maakt, die altijd zo, die dat zwart-wit kleed dat ik aan had, die dat zo doorstuurde dan, dat hem daar een schilderij van had gemaakt. En dat soort dingen, ja, dat is iets waar ik echt mega trots op ben.
1: Het was zo echt een piepjong Noemieke nog.
0: Amai, oh, dat is heel confronterend wel. Maar het ding is, wat ik ook al gezegd had in een eerder interview, is dat ik mij van heel die periode door het jonge onschuld mij nog heel weinig herinner, omdat ik heel, heel zenuwachtig was altijd.
2: Maar ze stak dat goed weg.
0: Ja, ik stak dat goed weg op het podium, maar zelf ook, we hebben mijn orkest het Sportpaleis ooit gedaan. Ik weet van die avond, en niet uit dronkenschap, ik weet daar niks meer van, omdat dat was echt puur uit zenuwen. En nu merk ik wel, mijn ouder te worden, dat ik hoop dat ik het nu veel intenser ga beleven. Dat is mijn plan.
2: Ik weet nog, de allereerste keer dat ze met ons in de AB deed, stonden we echt zo backstage, dus in de coulissen zo. En dan stond ze echt gewoon zo te trillen zo. En zo, het is een aardig wat op. En dat klikte en dan stond ze er toch. En dat was echt zo wel... toen dacht ik zo, want ja, toen was ze nog maar net bij ons. Toen dacht ik van, oké, zij heeft het gewoon.
0: Maar ik moet zeggen, jij had het net over The Night Before. Is bijvoorbeeld een lied dat ik niet kan horen in zijn originele versie. Omdat ik echt hoor dat mijn Engels heel slecht is. Ik hoor ook echt dat ik echt nul zang. Want ik heb ook pas zangles gevolgd eigenlijk nadat die plaat al opgenomen was. Echt voor de live shows. Dus ik hoor echt heel veel onervarenheid. Dus,
2: maar net dat maakt dat
0: ja,
2: zo goed.
0: Dat is waar.
2: Het is net die imperfectie die dat zo top maakt. Gewoon zo. Het is net zo dat jij zo nog jong en onervaren, dat zorgt dat nummer dat werkt gewoon, vind ik.
0: Dat heeft wel zijn naïviteit, ja, dat is wel een feit. Ja.
1: Krijgen we naïviteit en imperfecties te zien zondag in de Elisabethzaal?
0: Je weet nooit wat er gaat gebeuren.
2: Dus dat, voilà, dat is altijd een groot vraagteken.
1: Maar ik spreek jullie vandaag in een klein zaaltje waar een try-out gespeeld wordt, waar ook fel gerepeteerd wordt, dus de voorbereiding is er wel. Maar hoe strak zit dat allemaal? Of is er toch plaats om zo, ja, iets te laten bewegen of te laten leven tijdens zo'n concert?
2: Zondag is er weinig plaats om dat moet heel strak zijn, want je zit natuurlijk met een gans orkest. Ja. Dus dat orkest, die spelen een partituur. En dat is met klassieke muzikanten. Dat kwartet dat speelt nu al jaren bij ons en die hebben nog altijd een partituur voor onder hun neus. Dus, maar er zijn wel dingen die geïmproviseerd worden. Like Cedric, die speelt echt wel solo's in George's Café en zo. En dat is elke avond iets anders. En er zijn natuurlijk uiteraard wel dingen die... En af en toe loopt er iets mis. Dat is ook eigenlijk altijd heel boeiend en heel tof, want dan moeten we wel improviseren en dan gebeuren er weer andere dingen. Dus, maar laten we eerlijk zijn, ja, we zijn geen bluesgroep. Hè. We zijn echt wel een groep die het moet hebben van de arrangementen en de vocals. En dat moet allemaal wel kloppen. Maar ik moet wel zeggen, mijn vrouw is wel de strengste. Die zegt dan zo achter de show zo, daar, wat dat woord, dat klopt het toch niet. Daar zat die tekst niet juist. Daar zat dit. Volgens mij eet hij daar een... Dus ja, dus ik krijg het 's morgens altijd aan het ontbijten te horen.
0: De grootste fan.
1: De grootste fan. Dat hoort zo, hè? Ja. Ik wens jullie in elk geval superveel plezier. Dat eerste concert, er komen er 3 in deze opstelling. De volgende zijn eigenlijk wel pas in voorjaar 27. En waarom duurt dat zo lang?
2: Er komen er meerdere. We gaan uiteindelijk dit nog eens doen in Oostende, in Gent, waarschijnlijk Brussel en ook waarschijnlijk nog Luik. Waarom duurt dat zo lang? Omdat die zalen moeten vrij zijn. Eigenlijk, ja, weet je, Gijken is weggegaan en voilà. En toen hadden we zoiets van, oké, we willen eigenlijk die 30 jaar blijven vieren. En dan was natuurlijk uiteraard orchestra is echt wel mega iconisch ook in onze carrière. Dus dan heb ik mijn statusschoenen aangetrokken en heb ik naar Noemie gebeld. Maar daardoor zijn er wel heel snelle beslissingen moeten à la dernière minuut moeten volgen. Vandaar dat dus een beetje langer duurt. Maar uiteindelijk doen we tussen nu zondag en eind april 65 shows. En dat gaat dan over België, Frankrijk, Nederland, Spanje. En ik vergeet nog wel wat landen. Voilà. Maar het is...
0: We houden ons bezig.
2: Ja. En...

0: en Gent is midden in een tournee waar we dus een stuk tour, waar we 24 dagen on the road zijn met een tourbus en 23 dagen spelen.
1: Oké.
0: Dus dat gaat een uitdaging zijn voor

0: Dat was eigenlijk zelf. Dat voorstel kwam van hun uit en dat vond ik ook wel heel tof. Dat je die erkenning dan ook krijgt, dat is wel heel leuk.
1: Oké, eerst volgende stop, zondag in Antwerpen. Veel plezier daarmee.
0: Dank je wel.
1: Het was wel tof daar, moet ik zeggen. Op de repetitie kunnen meevolgen en dan het concert s'avonds. Hooverphonic, die een try-out speelde in Sint-Gilles-Waas om zich voor te bereiden op morgen. Morgen in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Als je daarbij wil zijn, dat kan. Ik heb hier een bergje duo-tickets liggen. Als je wil gaan kijken, naam en e-mailadres insturen en wel snel via Radio 1 op VRT Max. Klik daar op bericht, dan krijg je een soort chatvenster te zien. Daar kun je je naam en je e-mailadres intikken en dan komt dat hier binnenlopen. Ik mag hier zometeen 10 mensen gelukkig maken met een duo-ticket om morgen te gaan kijken in Antwerpen naar deze band, naar Hooverphonic.

Second Life van Hooverphonic featuring Jasper Erkes. Hij is de mannenstem die je hoort op deze nieuwe single van Hooverphonic. Second Life is een perfecte popsong die 3 minuten 24 seconden duurt. En op die tijd zijn al die tickets hier uitgedeeld. Natuurlijk, wat had je gedacht? Hooverphonic speelt morgen in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Jasper Erkes gaat daarbij zijn en Noemi Wolfs ook. Zij is teruggekeerd als zangeres bij Hooverphonic voor de komende tournee. Dit is Kids With Buns, Best Friend.

0: ook klaar met een nieuwe plaat. Die komen binnenkort wel eens op bezoek, denk ik. Kids with Buns uit dat nieuwe album en Best Friends. Op de Antwerpse ring is het meer dan 3 kwartier file rijden richting Nederland tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Dat komt door een ongeval. 2 rijstroken dicht daar. En ook 1 kwartier richting Gent tussen Merksem en de Kennedy-tunnel. In Antwerpen-Zuid is de aansluiting met de E19 naar Brussel dicht voor werken door voor verkeer dat vanuit Borgerhout komt. Op de A12 naar Bergen-op-Zoom is de weg afgesloten voorbij Zandvliet. En door werken moet je 20 minuten file rijden op de E314 van Leuven naar Lummen tussen het parkeerterrein in Rotselaar en Tieldwingen. En 1 kwartier op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Steven, Zwoluwe en Machelen. En ook 10 minuten op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Jette.
1: Radio 1.

0: Mr. Doorman van Arsenal en Arbeid adelt daarvoor met een nummer van Pil dat zij jaren geleden coverde, Death Disco.
1: De dikke Delvaux.
0: De dagen worden stilaan korter, de kindjes gaan weer naar school, Belpop is terug en bijgevolg is mijn goede vriend Jan Delvaux ook terug.
2: Dag Floris.
0: Ik word daar zo waar van binnen zo warm van. Echt waar?
2: Ja, ik merk het aan je gezicht, ja. Het festivalseizoen loopt op haar einde. We hebben weer intensief kunnen genieten. De indoorconcerten gaan weer volop beginnen. En het viel mij op, en jou ongetwijfeld ook, hoe intens de verslaggeving is geworden over Belgische artiesten op festivalpodia. Dat is exponentieel. Ik bedoel, je kon Pommelien Thijs echt van concert tot concert volgen, helemaal door Vlaanderen afgelopen zomer. Daar werd heel ruim over bericht. En dat is een trend die eigenlijk al enkele jaren aan de gang is.
0: Daar heeft een zeer goed team voor waarschijnlijk. Die
2: ja, en je kan eigenlijk net zo goed thuis blijven, want je leest eigenlijk alles. Voilà. Nu, een heel bijzonder moment was het concert van The Atomic Orchestra op Pukkelpop, voor het derde jaar op rij, dus stilaan een traditie. En The Atomic Orchestra is een, denk ik, 50 mensen, zoiets ongeveer. Ja. 50-koppig symfonisch orkest onder leiding van Jo Hermans. Ik denk zo'n beetje de supertrompet van de Belpop. Speelt bij Daan, Clouseau, Young Yellow en nog vele anderen.
0: Hij is ook een ambiancemaker. Degene die bij Daan zorgt voor het publieksapplaus.
2: Ja, hij heeft daarin zeer veel geleerd de voorbije jaren. Die jongen gaat het nog ver brengen. Voilà. Nu, dat orkest brengt bewerkingen van bekende Belgische nummers. Van bekende gasten ook. En de namen van die gasten worden vooraf niet prijsgegeven. Dat houdt de spanning erin. Dit jaar waren er 8, mooi verdeeld over het noorden en het zuiden.

0: zuiden van ons land. Mm-hmm. Met daarbovenop Raymond Ebanks. Ken je die man? Ik ben het ook moeten gaan opzoeken. Hè. Dat is de zanger van de Finse Bumfunk MC's.
1: Ah, de Bumfunk MC's. Ja, die
0: van Freestyler.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Voilà, die was een beetje de exotische gast. Uit Vlaanderen kwamen Pommelien Thijs, Zwangere Guy, Stijn Meuris, The Hounded Youth en Dressed Like Boys.
1: Goeie keuze.
0: Uit Brussel kwam Camille Yembe.
1: Ook goed.
0: Een van de revelaties toch van het voorbije jaar. En uit het hele land eigenlijk kwam de grote onbekende, de verrassing, de winnaar van de grote knuffelprijs. En dat is de aimabele Teddy Bear.
1: Ja.
0: Die gast is geboren in Mons, in Bergen, in een familie van Siciliaanse muzikanten.
1: Dat is altijd goed, hè?
0: Ja, zo staat het in zijn bio. En het klinkt ook een beetje gevaarlijk wel, vind ik. Hè. Dat is toch wel straf. Zijn geboortenaam is Jules Sinta of Santa. En zijn pa is Jo of Santo Santa. En dat is een hele straffe jazzdrummer. Dat is iemand in jazzmedicijn vermaard is ondertussen. En Jules die gaat in 2020 gaat hij studeren in Hasselt. Hij is een van de 5 geselecteerden in de muzikantenopleiding van PXL Music, de rockhogeschool in Hasselt. Mm-hmm. Als eerste Waal. Daar was hij heel fier op.
1: Echt?
0: Ja, hij was door het dolle heen. Ik heb een quote gevonden van hem van toen. Les locaux sont géniaux et les profs excellents. Mon prof de batterie, c'est le batteur d'ouverphonic. Zo wild was
1: hij. Arnaud Helfs dan?
0: Ja, Arnaud Helfs heeft hem opgeleid.
1: Geweldig.
0: Jules volgt de familietraditie, dus hij bekwam zich als drummer, net zoals zijn pa. En tijdens zo'n bandproject, noemt men dat op school, dat de gasten wat samenspelen, ontdekte hij zijn zangtalent. Bij toeval eigenlijk, want de rapper van dienst, de man die moest zingen, die had afgezegd, dus neemt Jules het over. En voilà, daar vereist...
1: Hij was daar nu toch?
0: Ja, hij was daar nu toch, ja, voilà. Na zijn afstuderen volgen een hele hoop groepjes, met name die we aan deze kant van de taalgrens niet kennen, maar die wel goed klinken. Suarez, Tapioca, Roover, Mr. Cover. En parallel maakt hij liedjes en beats in zijn eigen studiotje. En dat wordt dus Teddy Bear.
1: Ja,
0: Teddy
1: Bear. Zeer knuffelbaar, zoals je zei.
0: Voilà. Wat maakt Teddy Bear? Moderne Franstalig chanson. Ergens tussen Jacques Brel en Stromae, maar dichter bij Brel dan Stromae. Kan je dat ongeveer inschatten? Dus iets meer chanson, maar wel ook met beats. Met als referenties minder bekende namen voor ons toch, zoals de Parijse rapper Lomé Pal en wijlen Alain Bachung. Alain Bachung is zo de... Ja, dat is wel raar om te zeggen, want dat is omgekeerde wereld. Arno van Frankrijk, ondertussen inderdaad, overleden. Ja. Ondertussen is Jules 24 jaar oud, beroepshalve drummeleraar in Nijvel en Charleroi. En daarnaast dus ijverig werkend aan de toekomst als teddybeer. Met als eerste grote trofee, voor hem toch, dat zegt hij zelf, een optreden met het Atomic Orchestra op Pukkelpop. Of liever Le Pukkelpop, zoals de Franstaligen zo mooi zeggen. Ze zit daar een lidwoord voor.
1: Le Pukkelpop.
0: Le Pukkelpop. Hij heeft daar één nummer gebracht, Chaussurerozen. Ja. Roze schoenen. Zijn visitekaartje, een nummer dat, en daar schrok ik toch wel van, dat ondertussen al 5 miljoen keer is beluisterd op Spotify. Dat is wel wat. Dan zit je meteen in de Champions League van de belpopnummers.
1: Absoluut.
0: Het was trouwens ook niet zo moeilijk om te kiezen voor hem wat hij zou brengen, want hij heeft nog maar 3 nummers uitgebracht. Ja. Maar daar stond hij dus daar in Kievit, dus op hoeveel kilometer? 5 kilometer van de plek waar hij school had gelopen ook. Met een driekwarts zwarte broek, zo met een brede zowat.
1: Ja.
0: Met een rode bomberjacket met van achter in het groot op Teddy Bear. Hij heeft geweldige oorbellen ook. En hij heeft, jawel, je kan het al raden, de titel van het nummer.
1: Had ook roze schoenen aan.
0: Chaussurerozen, roze schoenen.
1: Prachtig.
0: En dat is een prachtig verhaal, want die heeft hij gekregen van zijn Siciliaanse oma.
1: Allee.
0: Die had een van zijn eerste optredens gezien. En ze zei van, ja, Jules, je hebt zoiets nodig op het podium op te vallen. Dus wat doet ze? Ze bestelt via het net ergens, waarschijnlijk op een obscure site, rode schoenen. Maar toen de doos openging in Mons, bleken die schoenen roze te zijn. Jules zegt, ja, maar ja, oma, daar kan ik toch niet mee op het podium gaan staan. En oma zegt, ja, zeg jij zot? Je weet niet hoeveel die gekost hebben, zeker. Dus hij is eigenlijk halverwege door de familie van Siciliaanse muzikanten verplicht om roze schoenen te dragen. En dat doe je dan ook. Dus ja, het is een prachtig nummer geworden. Het was van te moetes. Maar het heeft wel opgeleverd, dus dank wel. Oma Bear, voilà. Ja, het optreden op Pukkelpop was pakkend en gedenkwaardig. Je kan die beelden zien op VRT Max. En dat is een van de momenten dat je zegt van ja, die gast gaat het waarschijnlijk heel verschoppen. Wie erbij was, die gaat binnen 10 jaar nog kunnen zeggen dat ze Teddy Bear op zijn eerste Pukkelpop hebben gezien. Heel merkwaardig voor het publiek, want ja, hij zingt in het Frans, was dat hij in de brug van dat nummer, dat hij plots Nederlands sprak. Ja, hij had in Hasselt
1: gestudeerd. Ja, natuurlijk, die kan dat gewoon.
0: Dus en hij zei ja, je kunt niet geloven hoe blij dat ik ben om hier te zijn. Ik hou van jullie. Voilà, wat een liefdesverklaring. En wat een entree van wat ik denk toch een heel straffe gast al is en zeker gaat worden.
1: Ja, op zijn roze schoenen, op zijn chaussureroze. Teddy Bear, Jan Delvaux, zeer bedankt.
0: Graag gedaan.
1: Je zou er ook nog mee staan eigenlijk.

Oh, pick it up. Je kunt niet geloven hoe blij dat ik ben om hier te zijn.

Ja, ja, het was toch weer heerlijk geweldig. De derde passage alweer van die Atomic Orchestra op Pukkelpop deze zomer. En een van de gasten bij die laatste show van hen was Teddy Bear. Die hoorde je hier met de Chaussure Rose. Een jong talent waar we nog veel van gaan horen van over de taalgrens. Met dank aan Jan Delvaux in de Dikke Delvaux vandaag. Dit heet Violet van Iskander Moon.

Op zijn identiteitskaart staat Iskander Moens, maar dit is iets internationaler, denk ik. Goed bedacht eigenlijk wel qua artiestennaam. Iskander Moen en Violet. Vorige week was dit onze Vox-tip en jullie hebben gekozen om dit ook effectief in Vox te stemmen. Het is een bescheiden begin geweest deze morgen, maar hij is er wel weer. Zijn nieuwe single is het Dressed Like Boys. And Then I Woke Up.

0: Toch wel weer schoon eigenlijk. Nieuwe single van Dressed Like Boys en Then I Woke Up. Zometeen is er nieuws en dan Ronald en Classics.
1: Dit is de opdracht van mijn dromen.
2: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
3: Ik voel me juist zo alsof ik echt iets heel illegaal aan het doen ben.
2: Deze week zijn dat Mohsin Abbas.
4: Wat de?
2: Ward Lemmelijn.
3: Amai, is officieel.
2: En Fien Germijns.
5: Ik ga er niet van over.
2: Een pak geheime uitdagingen.
6: Is dat goed als ik in de douche?
2: En één vraag. Is gelukt? Morgen op VRT1 en op VRT Max.
7: Hoi, Dina Tersago hier. Ik heb een tip voor jou. Kies voor zonwering. De zonwering van Harrel houdt de hitte uit je huis en van je terras. Dat is echt zalig genieten. En je bespaart op je energiefactuur. Verkoelen doe je op een natuurlijke manier met zonwering van Harrel. Harrel. We believe in natural cooling.
8: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
9: Wauw. Wow. Ja. Maar ja...
8: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
9: Ja. Maar ja...
8: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la, la.
9: Ja. Maar ja...
8: Ga van ja, maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
10: De kinderen komen terug van school met grote honger.
11: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
10: Oh.
11: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 boter sandwichen, gemengd kaak, op conferencepieren en op

0: zoveel meer.
1: Oh, Lidl, met mijn held.
0: Lidl, dat kan tellen.
2: Leontis.
3: Heb ik een vergunning nodig voor mijn zaak?
4: Ik gun je zeker een eigen zaak.
5: Liever mensentaal? Leontis helpt je gerust starten met ondernemen.
6: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
2: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
1: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
3: Dat ben ik.
4: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
5: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
6: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleeplife.
7: Hallo, ik ben Chris Lomme. En morgen mag ik praten met Frieder Lesage. In Touché. Fantastisch, hè? En als je niet kan wachten, hè, dan is er nu al een podcast. Op VRT Max. Doen, hè? VRT Max. Niet vergeten. Daag.
8: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
10: Het is 3:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Het Rode Kruis roept iedereen op om de automatische externe defibrillatoren of AED's in zijn of haar buurt te controleren. Een AED is een draagbaar toestel dat het hartritme analyseert en indien nodig een elektrische schok kan toedienen. Bij een hartstilstand is het van vitaal belang om te weten waar zo'n toestel hangt. Jan Poté van het Rode Kruis.
11: In België krijgen dagelijks heel wat mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand. Niet zo heel veel mensen overleven dat. Tenzij je heel snel kan starten met reanimatie en binnen 3 tot 5 minuten een AED kan gebruiken. En dan gaan de overlevingskansen echt heel sterk omhoog. Dus het vinden van een AED, het toepassen van de juiste technieken, is heel belangrijk.
10: In de eerste hulp-app van het Rode Kruis staan al meer dan 9500 AED-toestellen geregistreerd. Maar de locatie en bereikbaarheid daarvan is niet altijd zeker. Het Rode Kruis vraagt daarom vandaag, naar aanleiding van Wereld Eerste Hulpdag, om dat na te kijken en te bevestigen in de app. De 15-jarige scholier die gisteren werd opgepakt na de valse bommelding op een provinciale school in Gent is door de jeugdrechter geplaatst in een gesloten instelling. Dat laat het parket weten. Via Smart School kwamen dreigberichten binnen. 850 leerlingen van 3 afdelingen van de school werden geëvacueerd. Na een controle bleek er niets verdachts te vinden. Een tweede minderjarige werd vandaag verhoord voor mogelijke betrokkenheid. Er zijn meer details bekend over de identiteit van de dodelijke slachtoffers van het busongeval in de buurt van Souche, in het oosten van Zwitserland. 4 Nederlandse vrouwen en 1 Nederlandse man kwamen donderdag om bij dat ongeval. Het gaat om 4 70'ers en 1 vrouw van 80. Dat meldt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Bij het ongeval raakten ook 10 mensen zwaar gewond. De reizigers die het ongeval hebben overleefd worden nu snel gerepatrieerd. En Sandrine Tas zal Justine Gekiere vervangen op het WK wielrennen in Canada dat volgende week start. Gekiere viel eergisteren tijdens een Franse rittenkoers. Ze heeft een breukje in de knieschijf en moet haar seizoen stopzetten. Voor Gekiere is het al de 2e keer op rij dat ze door een val het WK mist. Afwisselend opklaringen en wolken, maar het blijft droog met maxima tot 23 graden. Aan zee staat wel een vrij krachtige wind. Het is daar 21 graden. Vanavond en vannacht geleidelijk meer bewolking en kans op enkele regendruppels. Morgen bewolkt met periodes van regen of buien die soms intens kunnen zijn, eventueel met onweer. Temperaturen morgen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
12: Op de Antwerpse ring is het meer dan 1 uur file rijden richting Nederland tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. 1 rijstrook is afgesloten door een ongeval. En 10 minuten richting Gent tussen Deurne en de Kennedy-tunnel. In Antwerpen-Zuid is de aansluiting met de E19 naar Brussel dicht voor werken voor het verkeer dat vanuit Porgerhout komt. Ook de A12 naar Bergen-op-Zoom is afgesloten voorbij Zandvliet. Ook door werken is het meer dan 20 minuten file rijden op de E314 van Leuven naar Lummen tussen het parkeerterrein in Rotselaar en Tieltwingen en ook op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Ook 10 minuten op de binnenring tussen Dilbeek en Jette.
3: Karel. Dat is echt zalig genieten. We believe in natural cooling.
8: Radio 1.
9: Classics.
8: Met Ronald Verhagen.
12: En met Wings, Macy Gray en Nick Drake. En een nummer uit het classic album van de week. Wil je beroemd zijn van de mens? Gekozen door Sven de Leijer. Straks vertelt hij iets bij OK Bambi. Tenminste, als het gelukt is. Goedemiddag, dit zijn de Smits.

Het bekendste nummer van de Smiths, meest gestreamd, vaak ook hun hoogste in lijstjes. There is a light that never goes out. Maar toch was het nooit een single. Tenminste, niet toen ze nog bestonden. Het nummer werd wel uitgebracht als single begin jaren 90, enkele jaren na hun split. Dit zijn de Everly Brothers, On the Wings of a Nightingale.

iets wat rijpere Everly Brothers, halfweg jaren 80, On the Wings of a Nightingale, een comeback hit toen. Geschreven door Paul McCartney. Paul McCartney, On the Wings of a Nightingale. Het ligt voor de hand, maar we geven er graag aan toe.

0: Een liedje voor Linda met zoete strijkers en een lieve tekst. My Love van Paul McCartney en Wings. Na haar dood, eind jaren 90, werd het een vast onderdeel tijdens concerten van Paul McCartney. Een eerbetoon voor Linda.
1: Radio 1 Classics.

Missy Gray, I Try. Daarvoor Leon Bridges met River. Over 2 weken verschijnt zijn nieuwe album Happiness Anytime. En Leon Bridges legt het geweer op een andere schouder. Geen gospel soul, zoals we gewoon zijn van hem, maar meer Zuid-Amerikaans qua gevoel. Ik vind het goed. Ga zelf eens luisteren, want een groot deel van het album is al verschenen. Leon Bridges brengt het uit in 3 keer, telkens 4 songs. En de eerste 8 zijn er al, nog 4 te gaan. En die laatste 4 verschijnen dus op 25 september. Happiness Anytime wordt dan ongetwijfeld album van de week hier bij Radio 1.

0: Met tijd voor een solo. The Crusaders featuring Randy Crawford. Street Life. Daarvoor Raymond van het Groenewoud. En warme dagen. Op de Antwerpse ring is het nog meer dan 1 uur file rijden richting Nederland tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. De weg is er wel vrijgemaakt. Daardoor nog file rijden vanaf Zwijndrecht op de E17 en op de A12 vanaf het viaduct van Wilrijk. Voor werken is in Antwerpen-Zuid de aansluiting met de E19 naar Brussel dicht voor het verkeer dat vanaf de ring uit Nederland komt. Ook de A12 is afgesloten voorbij Zandvliet richting Bergen-op-Zoom. Ook door werken is het 20 minuten file rijden op de E314 van Leuven naar Lummen, tussen het parkeerterrein in Rotselaar en Tieltwingen en op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Ook 10 minuten op de binnenring tussen Tilbeek en Jette.
1: Radio 1.
2: Maandag heb ik je naar huis gebracht met heel veel aandacht voor alles wat niet meer mag.
3: Classic album van de week.
0: Al een hele week staat het klassiek album Wil je beroemd zijn van De Mens in onze vitrine. Dankzij Sven de Leijer. Aanleiding is zijn nieuwe show op VRT1 Is het gelukt. Morgenavond te zien. De bekende songs uit het album van De Mens zijn deze week al gespeeld. Bij Ilse, Maandag, Wil je beroemd zijn. En in Gent, Sheryl Crow, I Need You So. Die nummers draaien we ook vaak bij Radio 1. Wat nu komt, draaien we minder vaak. Oké, Bambi, maar net daarom tof om nog eens terug te horen. En Sven legt uit waarom.
4: Oké, Bambi is een nummer dat waarschijnlijk best wel weinig mensen kennen, want het is een nummer dat ze al lang niet meer live spelen, naar mijn gevoel. Maar het is zo een vrolijk, mijn poep beweegt een beetje, dansnummertje, naar mijn gevoel. Dus ik zou het eens met die gedachte beluisteren en in de auto of thuis, van je ziet toch eens even die dansspieren proberen wat op te wekken.

Oké, Bambi, de mens in alle bruisende jeugdigheid midden jaren 90. Volgende week kiest singer-songwriter Siska Siska het album van de week. En dat wordt Currents van Tame Impala. Vanaf maandag bij Ilse en dus ook een laatste track op zaterdag in Classics.

0: bum bum, and my honey, ram-a-lama ding dong, forever. And when I say dip dip dip dip dip dip, you know I mean it from the bottom of my boogity boogity boogity shoe.
1: Spielerij van Barry Mann, Who Put the Bomb. Nochtans, hij is niet de eerste, de beste songschrijver. Samen met zijn vrouw Cynthia Weil heeft Barry Mann een reeks classics geschreven, zoals Uptown van The Crystals, We've Gotta Get Out of This Place van The Animals, On Broadway van The Drifters en ook dit prachtige nummer.

The Righteous Brothers, You've Lost That Lovin' Feeling. Geschreven door Barry Mann en Cynthia Weil. Met ook de hand van Phil Spector. Hij bestelde het nummer bij Barry en Cynthia. Liet ze naar L.A. overvliegen. Stopte ze in Chateau Marmont. Dat is een historisch hotel op Sunset Boulevard. En gaf hen de opdracht. Schrijf mij iets in de trant van Baby, I Need Your Lovin' van The Four Tops. En ik doe de rest. Dit is Richard Hawley, The Ocean.

0: Zo'n nummer dat mag blijven duren. The Ocean van Richard Hawley. Hij stond deze zomer in het OLT in Deurne samen met John Grant met een bijzonder project. Samen zongen ze songs van Patsy Cline, de legendarische countryzangeres. Zij stierf heel jong. Ze was amper 30 toen ze omkwam in een vliegtuigcrash. Ook Nick Drake is jong gestorven, maar dan aan een overdosis medicatie.
1: Radio 1 Classics.
0: Black Eyed Dog.

Daarnet Nick Drake, Black Eyed Dog. En dit was Prinses Heerlijke Soul van Aretha Franklin. I Say a Little Prayer. Nu, Georgia Ben. Dit is Taj Mahal.

0: De zon schijnt vandaag en zeker nu. Sorge Ben en Taj Mahal. Na nieuws van 4 wordt het weer donker met The Cure in Classics.
1: Vanavond op VRT1.
2: En ik kwam aan mijn werk, ik zet de motor af. Maar die motor die schoot altijd weer in gang. Die wou niet stoppen. En een beetje verder was er zo'n groentewinkel. En ik ben daar één patat gaan kopen. En ik heb die in de uitlaatbuis gepropt.
1: Op VRT1 vertelt Urbanus zijn strafste verhalen in Urbanus van Binnen. Op VRT Canvas begint het nieuwste seizoen van Irvin Welsh's Crime. Of kijk op VRT Max naar de volledige misdaadserie Cooper & Fry. Veel kijkplezier.
3: Ramen, deuren, veranda's.
4: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
5: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
6: Er is een telenet op maat voor iedereen.
7: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
6: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
8: Go Yellow!
9: Wat is uw beste idee? Ik vertel u even over Arlet. Een vrouw vol goede ideeën. Zo bedacht ze de Roeptrin. Een akoestisch beklede roepdoos voor kleine en grote frustraties.
10: Zo, dat ben jij!
9: Arlet barst van de iets wat aparte ideeën. Maar haar beste idee was toch een goed doel opnemen in haar testament. En u, wat is uw beste idee? Neem ook een goed doel op in je testament. Meer info op testament.be.
11: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: U denkt vaak aan wat u hebt opgebouwd en aan wat u wilt doorgeven. Aan de waarden die voor u belangrijk zijn en aan het maken van de juiste keuzes. Bij Deutsche Bank zijn we continu bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in uw traject, met aandacht voor uw project en met de focus op uw vermogen.
14: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication, Deutsche Bank.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby's tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
16: Krevel.
17: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
16: Krevel. Leef beter.
18: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij...

0: Het echte werk met elektricien Seppe.
1: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
0: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
1: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd. Hè?
0: Ja, tuurlijk.
2: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
3: Code Yellow!
4: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
5: Wat? 3?
4: Yep. Info op telenet.be.
6: Hallo. Ik ben Chris Domme. En morgen mag ik praten met Frieder Lesage. In Touché. Fantastisch, hè? En als je niet kan wachten, hè, dan is er nu al een podcast. Op VRT Max. Doen, hè? VRT Max. Niet vergeten. Daag.
7: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
9: Het is 4:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Het Rode Kruis roept iedereen op om in zijn of haar buurt te controleren waar de AED's of automatische externe defibrillatoren hangen. Dat zijn draagbare toestellen die je hartritme kunnen analyseren en die wanneer nodig een elektrische schok kunnen toedienen. Bijvoorbeeld bij een hartstilstand. In de eerste hulp-app van het Rode Kruis staan al meer dan 9500 van die toestellen geregistreerd, maar de locatie en bereikbaarheid daarvan is niet altijd zeker. Iedereen kan helpen om die lijst volledig betrouwbaar te maken, zegt Jan Poté van het Rode Kruis.
10: De AED's die nu in de app staan, die zijn niet gevalideerd. Dus we zijn niet 100% zeker dat die er staan of dat die ook publiek toegankelijk zijn of niet publiek toegankelijk zijn. En dat is heel belangrijke informatie. Vandaar dat we de mensen vragen, ga naar een AED in uw buurt, controleer of de AED er hangt en of die publiek beschikbaar is. En dan kan je die daar aanduiden dat het zo is. En zo bouwen we een kaart voor heel Vlaanderen.
9: De 15-jarige scholier die gisteren werd opgepakt na de valse bommelding op een provinciale school in Gent, is door de jeugdrechter geplaatst in een gesloten instelling. Dat laat het parket weten. Via Smart School kwamen dreigberichten binnen. 850 leerlingen van 3 afdelingen werden geëvacueerd. Na een controle bleek er niets verdachts te vinden. Een tweede jongen werd vandaag verhoord voor mogelijke betrokkenheid, maar kreeg in deze zaak geen maatregelen opgelegd. Voor het eerst is een Oekraïense soldaat overleden die in ons land werd verzorgd voor brandwonden. Dat meldt federaal minister van Defensie Theo Franke. Het lichaam van de dronepiloot is vandaag gerepatrieerd. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne vangt België, net als andere landen, Oekraïense militairen en burgers op die in hun eigen land geen verzorging kunnen krijgen. Bijvoorbeeld omdat ze gespecialiseerde zorg nodig hebben, zoals voor brandwonden. Op het WK zeilen in Ierland heeft Emma Plasgaard een zilveren medaille behaald in de Ilka 6-klasse. Plasgaard kon in de afsluitende medaillerace de Amerikaanse Charlotte Rose niet meer inhalen. Voor Plasgaard is het haar eerste WK-zilver in haar carrière. Eerder werd ze wel al 2 keer wereldkampioen en pakte ze ook al 2 maal brons. En op het EK basketbal 3-3 in Antwerpen hebben de Belgische mannen hun eerste groepswedstrijd gewonnen. Ze versloegen Zwitserland met 19-16. Vanavond spelen ze nog hun tweede groepswedstrijd tegen Servië. En dat is de nummer 1 van de wereld. Afwisselend opklaringen en wolken, maar het blijft droog met maxima tot 23 graden. Aan zee staat een vrij krachtige wind, 21 graden daar. Morgen bewolkt met perioden van regen of buien die soms intens kunnen zijn, eventueel met onweer. Temperaturen dan tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: Op de Antwerpse ring is het bijna een half uur file rijden richting Nederland tussen Linkeroever en Porkerhout. Voor werken is in Antwerpen-Zuid de aansluiting met de E19 naar Brussel dicht voor het verkeer dat vanaf de ring uit Nederland komt. Ook de A12 is afgesloten voorbij Zandvliet richting Bergen-op-Zoom. Ook door werken is het 20 minuten file rijden op de E314 van Leuven naar Lummen tussen het parkeerterrein in Rotselaar en Tieltwingen. En ook een kwartier op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens Woluwe en Machelen.
7: Radio 1.
8: Classics.
7: Met Ronald Verhagen.

Goedemiddag, dit was The Cure, The Caterpillar, een song uit de jaren 80. In onze nieuwe reeks Gold Sounds richten we de spot op de jaren 90. En meer bepaald de indie rock uit die periode. Na de gladde jaren 80 kwam er een soort doe-het-zelf-beweging van jonge bands die op goedkope instrumenten en met gammel materiaal hun opnames maakten. En die sound sloeg aan. Indie rock werd een begrip. Straks de band Da Da in Gold Sounds. Dat is om 4:30.

Johnny Johnny van Prefab Sprouts. Uitstekende band. Ze zijn helaas van het toneel verdwenen. Omdat de man achter de band, Paddy McAloon, al vele jaren ziek is. Hij heeft de ziekte van Meniere. Dat is een binnenoorstoornis met duizeligheid, tinnitus, dat soort dingen, gehoorverlies als gevolg. En als muzikant is dat een drama natuurlijk. Optreden gaat niet meer, maar hij schrijft nog wel. En af en toe verschijnt hij in zijn dorp, in de buurt van Durham, dat is een stad bij Newcastle in Noord-Engeland, in een netpak met wandelstok en met lange grijze baard. Een soort Gandalf in kostuum.

0: Eric Clapton, Motherless Children, zijn versie van een traditional. Daarvoor Kings of Leon, Use Somebody. Zometeen Cowboy Junkies.
1: Dit hoorde je eerder deze week in de wereld van Sophie.
2: Zo'n commerciële bank die doneert aan België voor 6 families. We gaan die regel houden. Maar ook aan 12 gezinnen in Nederland, aan 10 gezinnen in Engeland, aan 12 gezinnen in Denemarken. Als je dat optelt, ja, dan kom je toch wel snel aan meerdere genetische halfbroers en halfzussen die dat je kunt hebben.
1: Uitgesproken in de wereld van Sophie, dat is Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op VRT Max.

0: Jeff Buckley, Halleluja. Daarvoor Cowboy Junkies en Misguided Angel. Op de Antwerpse ring is het 20 minuten file rijden richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Voor werken is in Antwerpen-Zuid de aansluiting met de E19 naar Brussel dicht voor het verkeer dat van de ring vanuit Nederland komt. Ook de A12 is afgesloten voorbij Zandvliet richting Bergen op Zoom. Op de E19 naar Breda 10 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Kleine Bareel. Ook door werken is het 20 minuten file rijden op de E314 van Leuven naar Lummen tussen het parkeerterrein in Rotselaar en Tieltwingen. En op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen.
1: People see rock and roll as youth culture, and when youth culture becomes monopolized by big business, what are the youth to do?
2: We want to make our own sound.
3: Someone tell me why I do the things that I don't want to do.
4: It's this revolutionary music that literally changed the face of popular music.
5: Go back to those gold sounds.
0: Parels uit de indie rock van de jaren 90. Elke week één in Classics. Dat doen we in deze reeks Gold Sounds. Vandaag de Amerikaanse band Dada uit L.A. Begin jaren 90 hadden ze een hitje met het nummer Disneyland, een parodie. Je had in die tijd vaak commercials op tv van sportsterren die na een mooie prestatie tegen een interviewer zeiden: I'm going to Disneyland. Als een soort beloning voor zichzelf na de prestatie. Ze werden uiteraard betaald door Disney om dat te zeggen. De band Dada doet hetzelfde in dit nummer, maar in plaats van mooie prestaties gaat het bij hen om weglopen van huis, een auto per totaal rijden, dronken achter het stuur zitten of een buurtwinkel beroven. Hoera! I'm going to Disneyland. Dit is Dada.
6: Uit je

0: Dada en Disneyland. Voor de zekerheid hebben ze het anders geschreven. Het woord Disney wordt niet letterlijk gebruikt. Zij schrijven het als Diz, D-I-Z-Z, en dan knee, Engels voor knie, land. Om een proces te vermijden, uiteraard. En dat is gelukt, want Disney heeft het laten passeren. Misschien omdat het muziek uit de marge was. Begin jaren 90 was de indie rock nog niet mainstream. Een nieuwe parel uit die periode, volgende week in Gold Sounds.
1: Radio 1. Classics.

Ik moet aan John Lennon denken als ik dit hoor. Tame Impala, Solitude is Bliss. Daarvoor zat John Cale met Dying on the Vine. Het is al AI wat de klok slaat tegenwoordig. Het lijkt een nieuw fenomeen, maar dat is niet helemaal waar. Want in 1985, meer dan 40 jaar geleden, bracht John Cale een album uit met als titel Artificial Intelligence. Dying on the Vine komt daaruit. Nu Maurice Williams en de Zodiacs. Stay.

Stay. Je kan het kennen van Jackson Browne. Die heeft het gecoverd op zijn album Running on Empty. Hij paste de tekst wel een beetje aan. Het werd een ode aan zijn roadies of aan de job van roadie in het algemeen. Maar dit is dus de originele versie van Maurice Williams en de Zodiac's Stay. Maurice Williams schreef het in 1953. Hij was toen 15 jaar.

0: Drukke tijden voor editors. Ze waren headliners op maar liefst 3 festivals in ons land deze zomer. Cactus Festival, Lokerse Feesten en Suikerrock. En na 4 jaar brengen ze straks weer een nieuwe plaat uit. Op 30 oktober verschijnt Surface Echo and Sound. Dit was ouder werk Smokers Outside the Hospital Door. En nu de vingers aan het orgel.
1: Classics.
0: Barbara Lewis, Hello Stranger.

0: In de sfeer van de Caraïben. Robert Palmer en Pride. Na het nieuws van 5, David Bowie.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Ramen, deuren, veranda's.
3: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, ja, al die films en series bingen.
4: Hoe praat hij nu?
5: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vind je vrouw dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
4: Play it smart.
7: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
8: Goh, waar liggen die broodtozen nu weer?
9: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
10: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
7: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
11: Volkswagen.
12: Leontis.
13: Hoe vraag ik een BTW-nummer aan?
14: BTW staat voor by the way.
15: Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen.
16: Zie het.
17: Grazer!
16: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
18: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
19: Ah, dat kan.
18: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
19: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
18: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
20: Kia. Movement that inspires.
18: Voorwaarden op kia.be.
21: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn? Score uw ticket via sportza.be.
22: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
23: Tegels,
24: natuursteen,
23: parket.
24: Impermo.
25: Of je nu kiest voor een dagje op het water.
26: Kom aan, roeien schatje, roeien.
25: Een dagje cultuur.
27: Mij, dat is een mooie schilderij.
28: Dat is nu de Vlaamse meesterse.
27: Wauw.
25: Of gaat wandelen in het midden van de natuur.
27: Wij zijn precies op safari.
25: Je vindt het allemaal in
29: Vlaanderen Vakantieland.
25: Zo.

0: Wil vakantie zo dichtbij.
1: Hallo, hallo. Ik ben Chris Domme. En morgen mag ik praten met Frieder Lesage. In Touché. Fantastisch, hè? En als je niet kan wachten, hè, dan is er nu al een podcast. Op VRT Max. Doen, hè. VRT Max. Niet vergeten. Daag.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Het is 5:00, goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. In Hongarije is een groot kindermisbruiksschandaal ontdekt. Emma Plasgaard behaalt zilver op het WK zeilen in Ierland. En we gaan live naar de laatste kilometers van de koninginnenrit in de Vuelta. In Hongarije is jarenlang kindermisbruik in jeugdinstellingen en weeshuizen aan het licht gekomen. Duizenden kinderen, soms ook erg jonge kinderen, zijn de voorbije jaren mishandeld of misbruikt. Vanuit Boedapest, Stefan Bos.
5: Onderzoekers constateerden honger, lichamelijk en seksueel misbruik en ernstige verwaarlozing. Daarbij waren soms ook medewerkers betrokken. Hongarije telt ongeveer 23.000 kinderen en jongeren in staatszorg. Zo'n 800 zijn langdurig weg. In 2024 en vorig jaar werd binnen de kinderbescherming ruim 2200 keer aangifte gedaan bij de politie. Het rapport stelt dat ernstige misstanden onder de vorige regering van Viktor Orbán jarenlang werden verzwegen. Premier Peter Madjar trekt 27 miljoen euro uit voor noodmaatregelen.
4: Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar de feiten. Ook de Hongaarse kinderbescherming is een intern onderzoek gestart. Er liep eerder al een gerechtelijk onderzoek naar gelijkaardige feiten van langer geleden. Daarbij zijn ook al enkele daders veroordeeld. Bij verschillende Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn 3 doden en tientallen gewonden gevallen. In de stad Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne werden 2 mensen gedood na een raketaanval op een staalfabriek. In de stad Kryvyi Rih, de geboortestad van president Zelensky, werd 1 iemand gedood. Het Russische leger viel zeker 10 Oekraïnse regio's aan. Op verschillende plaatsen werden residentiële gebouwen en andere infrastructuur beschadigd. In Amsterdam in Nederland hebben tienduizenden mensen deelgenomen aan een klimaatmars. De mars werd georganiseerd door de Klimaatcrisiscoalitie. Die bestaat uit verschillende milieuorganisaties en sociale organisaties. De deelnemers vroegen opnieuw aandacht voor de klimaatproblemen. Ze eisen een versnelde overstap naar duurzame energie. De klimaatbeweging organiseerde de afgelopen jaren al vaker marsen in Amsterdam. De grootste was in 2023. Toen namen er volgens de organisatoren zo'n 85.000 mensen aan deel. PvdA-voorzitter Raoul Hedebouw heeft uitgehaald naar de begrotingsprallen van de federale regering. De topministers moeten tegen midden oktober op zoek naar 10 miljard euro. Hedebouw pleitte opnieuw voor een miljonairstax op het jaarlijks festival Manifiesta in Oostende. Hij vreest dat de regering kijkt naar maatregelen die de burgers geld zullen kosten.
6: BTW verhogen van 21% tot 22%, dat gaat 700 euro per jaar kosten aan de mensen. Accijnzen verhogen op elektriciteit, op gas. Hoe kan men daarmee afkomen in volle elektriciteit en gascrisis op vlak van de prijzen? Dus laat ons het geld gaan halen waar het is. We hebben berekend vandaag dat verleden jaar de percent rijkste Belgen 22 miljard meer vermogen hadden. Laat ons het geld meer naar daar gaan halen met onze miljonairtax en niet weer het geld gaan halen in de zakken van de mensen.
4: De 15-jarige scholier die gisteren werd opgepakt na de valse bommelding op een provinciale school in Gent is door de jeugdrechter geplaatst in een gesloten instelling. Dat laat het parket weten. Via Smart School kwamen dreigberichten binnen. 850 leerlingen van 3 afdelingen werden geëvacueerd. Na een controle bleek er niets verdachts te vinden. Een tweede jongen werd vandaag verhoord voor mogelijke betrokkenheid, maar kreeg in deze zaak geen maatregelen opgelegd. Op het WK zeilen in Ierland heeft Emma Plasgaard een zilveren medaille behaald in de Ilka 6-klasse. Plasgaard kon in de afsluitende medaillerace de Amerikaanse Charlotte Rose niet meer inhalen. Voor Plasgaard is het haar eerste WK-zilver in haar carrière. Eerder werd ze wel al 2 keer wereldkampioen en pakte ze ook al 2 maal brons. Op het EK basketbal 3-3 in Antwerpen hebben de Belgische mannen hun eerste groepswedstrijd gewonnen. Ze versloegen Zwitserland met 19-16.

0: Vanavond spelen ze nog een tweede groepswedstrijd tegen Servië. Dat is de nummer 1 in de wereld. In de wielerronde van Spanje wordt op dit moment de voorlaatste etappe gereden. Olivier de Wilde, jij volgt de wedstrijd. Wat is de stand van zaken?
1: Wel, met nog 8 kilometer te gaan en net begonnen aan de laatste klim, die van buitencategorie. Ik kan er nog een Belg winnen, namelijk Ramses de Bruyne. Dat is zijn naam, 24 jaar, geweldige tour gereden. En nu ook deze Vuelta kan hij bekronen met misschien wel het belangrijkste moment in zijn carrière. Hij rijdt momenteel de klim nu van de Collado de Alguacil op 8 kilometer nog te gaan. Hij heeft 2 man nog bij zich, namelijk Mikel Landa en Tobias Halland-Johannessen. Daarnet heeft Wout van Aert, door in de kopgroep mee te zitten, zijn groene trui verzekerd door in de tussensprintspunten genoeg te pakken. En dus morgen in Granada staat hij sowieso als winnaar van het puntenklassement op het podium. En in de achtergrond, 8 minuten achter de Bruyne, zijn kopgroep, is er ook de strijd voor de rode trui natuurlijk. Daar zijn alle grote namen, Gal, Carapaz en Roglic, zijn alle 3 aanwezig om de rode trui nog te proberen te stelen van Enric Mas. En die laatste klim, ja, dat is buiten de categorie, de perfecte plaats om daar toch een putsch nog te plegen.
0: Dankjewel, Olivier. In het voetbal is Sint-Truiden op bezoek bij Beveren. Bij het begin van de tweede helft staat het daar nog 0-0. En Lando Norris heeft de polepositie veroverd voor de grote prijs Formule 1 van Spanje. De Britse wereldkampioen was op het gloednieuwe circuit in Madrid sneller dan WK-leider Kimi Antonelli en Max Verstappen. De grote prijs wordt morgen om 4 uur gereden. Afwisselend opklaringen en wolken, maxima tot 23 graden. Morgen overwegend bewolkt met periodes van regen of buien, eventueel met onweer en temperaturen tot 21 graden. Aan zee staat morgen mogelijk een vrij krachtige wind. Maandag begint grijs met nevel, kans op motregen en temperaturen tot 24 graden. Het kindermisbruiksschandaal in Hongarije, dat was onze opener. Duizenden kinderen, soms heel jong nog, zijn de afgelopen jaren mishandeld of misbruikt in jeugdinstellingen of weeshuizen. Meer op 14nieuws.be.
2: Doorwerken, een kwartier erbij op de E314 van Leuven naar Lummen bij Aarschot. En 10 minuten op de buitenring van Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Evenveel op de binnenring tussen Groot-Pijgaarden en Zellik. Ook op de Antwerpse ring richting Nederland. 10 minuten extra tussen de Kennedy-tunnel en Borkerhout. En voor werken is in Antwerpen-Zuid de aansluiting met de E19 naar Brussel dicht voor het verkeer dat van de ring vanuit Nederland komt. Ook de A12 is afgesloten voorbij Zandvliet richting Bergen op Zoom.
3: Radio 1. Classics.
4: Met Ronald Verhagen.

Ashes to Ashes, David Bowie. Goedenavond, nog een uurtje classics. Met onder meer Junior Mervyn, Sinead O'Connor en Neil Young. En ook de vaste live afsluiter deze keer van Deus. Als Bowie glamrock was, begin van de jaren 70, dan is dit glam pop uit die periode. Roxy Music en Street Life.

0: The Stranglers, Something Better Change.
1: Classics.
2: Radio 1.
0: Hooverphonic, ze zaten eerder vanmiddag nog in Belpop. En Floris Dalemans gaf daar ook tickets weg voor een concert met orchestra. Morgenavond in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Met opnieuw Noemi Wolfs als zangeres. En toevallig is het morgen ook de verjaardag van Gijke Arnaert. De vorige zangeres van Hooverphonic en ook die van twee daarvoor. Gijke wordt 47, nu al proficiat. We spelen Hooverphonic met nog een andere zangeres. De eerste, Liesje Sadonius. MUZIEK

knappe song van Hooverphonic, To Wiki, met zangeres Liesje Sadonius. Zij woont tegenwoordig in de VS in LA en is daar spiritual life coach. Iemand moet het doen. Ze maakt ook nog muziek, dromerige pop onder de naam Alice with Love. Nu naar midden jaren 80 met Latin Quarter, Radio Africa.

0: ooit nog gecoverd door The Clash. Dit is de originele versie van Junior Mervin uit Jamaica, Police and Thieves. Zometeen gaan we naar Broadway. Maar eerst werken. Een kwartier erbij op de E314 van Leuven naar Leuven tussen Aarschot en Tiel-Twingen doorwerken. En 10 minuten op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Evenveel op de binnenring tussen Groot-Bijgaarden en Jette. Op de Antwerpse ring richting Gent is doorwerken in Antwerpen-Zuid de aansluiting met de E19 naar Brussel afgesloten. Omrijden kan via de A12 en de Singel. Ook de A12 is afgesloten voorbij Zandvliet richting Bergen op Zoom.
1: Radio 1 Classics.

Nights on Broadway van Bee Gees, midden jaren 70. Dit was het nummer waarop Barry Gibb voor het eerst zijn falset gebruikte. Je hoort het hier. Een geluid dat daarna het handelsmerk is geworden van Bee Gees tijdens hun disco-jaren. Daarmee is het enkele minuten over 5:30. Nu naar Soul Coffin met Is Chicago, Is Not Chicago.

0: Een mix van rock, jazz en hip-hop en absurde teksten. Soul Coffin is Chicago, is not Chicago. Ik vond het goed destijds toen het uitkwam, midden jaren 90. En nog altijd eigenlijk. Nu Sinead O'Connor.
1: Radio 1 Classics.

Nothing Compares to You, Sinead O'Connor. Nu een vroege song van Neil Young, The Old Laughing Lady. Hij schreef het nummer midden jaren 60. Het zou gaan over alcohol. The Old Laughing Lady is dan een metafoor voor verslaving. The Laughing Lady bestond echt. Dat was een merk van goedkope wijn bedoeld om mee te koken. Wijn met een hoog alcoholpercentage die dus goedkoop was. Ideaal voor verslaafden. Neil Young heeft zelf nooit bevestigd waar het nummer over gaat. Hij laat het aan ons om te luisteren.

0: Wauw, mooi nummer. Neil Young schreef de basis van deze song midden jaren 60 in een coffeeshop in Detroit. Op een servet nog wel. The Old Laughing Lady, een song uit zijn eerste soloalbum.
1: Classics.
0: Nu weer wat vaart erin. Dit is PJ Harvey, Good Fortune.

0: Good Fortune van PJ Harvey. Een love song met New York als decor.
1: All you need is life.
0: Aan het eind van elke Classics hoor je een live song. En vandaag is dat van Deus. Vorig jaar speelden zij op de Radio 1-sessies. Ze speelden er nummers uit hun albums Worst Case Scenario en In a Bar Under the Sea. En In a Bar is volgende week woensdag jarig. Het is dan precies 30 jaar geleden verschenen. Reden genoeg om naar die Radio 1-sessie terug te gaan voor een nummer uit dat album Roses. Deus, live, met als gasten good old Rudy Trouvé, hun oud-gitarist, en Brian Molko van Placebo. Nog een hele fijne avond bij Radio 1.

0: you.
1: Thank you.
2: Brian Malto, Rudy Truve.
1: Tom Barman.
2: What the fuck? Wees plezant.
3: Leven we binnenkort in een narco-staat?
4: Nederland en België zijn productiehubs.
3: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Chan volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
5: Je moet nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
3: Drugskartels, corruptie, extreem geweld en het front ligt in onze eigen achtertuin.
6: Drugsdelta, elke dinsdag op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max.
7: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot €6.500 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
8: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
9: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
8: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
9: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
8: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
9: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
8: Ramen, deuren, veranda's?
10: Reinaars Aluminium.
9: Vind je vakman op reinaars.be.
11: Scheren 8 minuten. Deo 4 seconden links. 5 seconden rechts. Koffie en toast 7 minuten. Alles samen 15 minuten. Precies genoeg tijd om uw ochtendroutine echt te laten renderen. Door te luisteren naar De 7, de podcast van De Tijd. Elke ochtend om 7 uur het nieuws dat ertoe doet in 7 punten. De Tijd. Neem voorsprong.
12: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
13: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
12: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
14: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
15: If you got a problem. Ja,
16: ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
14: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
17: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
18: Wauw! Wow.
19: Maar ja...
17: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
19: Ja! Maar ja...
17: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh la la!
19: Ja! Maar ja...
17: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
20: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
21: Nu kunnen we samen lezen.
20: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonde afleveringen.
22: Kan jij nog lang lezen?
21: Denk het wel. Hè?
20: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
22: We hebben deze nacht tot 2:30 zitten lezen.
21: Gezellig, hè?
20: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
23: Bij gedicht!
6: VRT Radio 1.
24: Alles begint bij luisteren.
25: Het is 6:00, goeie avond.

0: in nieuws met Dominique Viers. In Hongarije is een groot kindermisbruiksschandaal ontdekt. En Emma Blasgaard behaalt zilver op het WK zeilen in Ierland. In Hongarije is jarenlang kindermisbruik in jeugdinstellingen en weeshuizen aan het licht gekomen. Duizenden kinderen, soms heel erg jong, zijn daar de afgelopen jaren mishandeld of seksueel misbruikt. Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar de feiten. Vanuit Boedapest, Stefan Bos.
1: Uit nieuw regeringsonderzoek blijkt dat de situatie van kinderen in de Hongaarse staatszorg veel ernstiger is dan tot nu toe bekend was. Alleen al in Boedapest werden in 2 jaar 252 gevallen van kindermishandeling geregistreerd. Elders ondergingen kinderen seksueel misbruik in ruil voor voedsel en waren er vermoedens van kinderprostitutie. Onderzoekers troffen ook 4 broertjes en zusjes in een opvangtehuis met 30 kinderen. Het jongste, 1,5 jaar oud, leerde lopen aan de hand van het oudste kind van 12. Veel details kwamen pas na de regeringswisseling in april naar buiten. Volgens het rapport konden medewerkers onder de regering Orbán niet vrij uitspreken. De nieuwe regering trekt zo'n 27 miljoen euro uit voor noodmaatregelen. Eind dit jaar volgen voorstellen voor een grondige hervorming.
0: Er liep al een gerechtelijk onderzoek naar gelijkaardige feiten van langer geleden. Daarbij zijn al enkele daders veroordeeld. In Amsterdam in Nederland hebben tienduizenden mensen deelgenomen aan een klimaatmars. De mars werd georganiseerd door de Klimaatcrisiscoalitie. Die bestaat uit verschillende milieu- en sociale organisaties. De deelnemers vroegen opnieuw aandacht voor de klimaatproblemen. Ze eisen een versnelde overstap naar duurzame energie. De klimaatbeweging organiseerde de afgelopen jaren al vaker marsen in Amsterdam. De grootste was in 2023. Toen namen er volgens de organisatoren zo'n 85.000 mensen aan deel. Bij verschillende Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn 3 doden en tientallen gewonden gevallen. In de stad Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne werden 2 mensen gedood na een raketaanval op een staalfabriek. In de stad Kryvyi Rih, de geboortestad van president Zelensky, viel 1 dode. Het Russische leger viel zeker 10 Oekraïnse regio's aan. Op verschillende plaatsen werden woningen en infrastructuur beschadigd. En voor het eerst is een Oekraïense soldaat overleden die in ons land werd verzorgd voor brandwonden. Dat meldt federaal minister van Defensie Theo Franken. Het lichaam van de dronepiloot is vandaag gerepatrieerd. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne vangt België, net als andere landen, Oekraïense militairen en burgers op die niet in eigen land verzorgd kunnen worden vanwege een tekort aan gespecialiseerde zorg zoals voor brandwonden. PvdA-voorzitter Raoul Hedebouw heeft uitgehaald naar de begrotingsplannen van de federale regering. De topministers moeten tegen midden oktober op zoek naar 10 miljard euro. Hedebouw pleitte op het jaarlijks festival Manifiesta van de partij in Oostende opnieuw voor een miljonairstax. Hij vreest dat de regering kijkt naar maatregelen die de burgers geld zullen kosten.
2: BTW verhogen van 21% tot 22%, dat gaat 700 euro per jaar kosten aan de mensen. Accijnzen verhogen op elektriciteit, op gas. Hoe kan men daarmee afkomen in volle elektriciteit en gascrisis op vlak van de prijzen? Dus laat ons het geld gaan halen waar het is. We hebben berekend vandaag dat verleden jaar de percent rijkste Belgen 22 miljard meer vermogen hadden. Laat ons het geld meer naar daar gaan halen met onze miljonairtax en niet weer het geld gaan halen in de zakken van de mensen.
0: Op het driedaagse festival Voodoo Village in Grimbergen, Vlaams-Brabant, zijn gisteravond minstens 2 mensen beroofd. Tijdens een incident waarbij de daders een irriterende spray in het rond hadden gespoten. 12 mensen kregen de vloeistof in de ogen en moesten worden verzorgd. De lokale politie is een onderzoek gestart. De organisatie heeft voor de rest van het festival extra security ingeschakeld. Op het WK zeilen in Ierland heeft Emma Plasgaard een zilveren medaille behaald in de Ilka 6-klasse. Plasgaard kon in de afsluitende medaillerace de Amerikaanse Charlotte Rose niet meer inhalen. Voor Plasgaard is het haar eerste WK-zilver in haar carrière. Eerder werd ze wel al 2 keer wereldkampioen en pakte ze ook al 2 maal brons. De Spanjaard Mikel Landa heeft de koninginnenrit in de Ronde van Spanje gewonnen. Zijn landgenoot Enric Mas verdedigde met succes een rode leiderstrui en zal voor het eerst in zijn carrière een grote ronde winnen. Het verslag is van Olivier de Wilde.
3: De dagzege is dus voor thuisrijder Mikel Landa. Hij moest 11 jaar wachten op zijn tweede ritoverwinning in de Ronde van Spanje. Even leek onze landgenoot Ramses de Bruyne mee te doen voor de dagzege, maar hij moest lossen op de slotklim. De Bruyne is beste Belg op plek 3. Nog te vermelden is dat Wout van Aert zich met tussensprintpunten verzekerde van de puntentrui morgen op het eindpodium in Granada. En ook mogen we, zonder ongelukken morgen, met zekerheid zeggen dat Enric Mas zijn eerste Vuelta-eindzege zal pakken. Hij hield op de extreem zware slotklim stand tegen zijn concurrenten. Roglic en Gal blijven op het podium. Na 3 keer tweede in de Ronde van Spanje heeft de 31-jarige Spanjaard Mas nu wel zijn rode trui beet. Al zal deze Vuelta ook nog even blijven nazinderen als die waarin de grote topfavoriet Tadej Pogacar viel en in de rode trui moest opgeven na 8 ritten.
0: De Red Dragons, dat zijn onze nationale volleybalmannen, spelen op dit ogenblik op het EK tegen het gastland Finland. De eerste set was voor België. Finland won zo net de tweede set. Het staat dus 1-1 gelijk. En in het voetbal heeft Beveren met 2-0 gewonnen van Sint-Truiden. Voor Beveren is het de tweede overwinning op een rij. Daardoor springt de nieuwkomer in de hoogste klasse over Sint-Truiden naar een voorlopige 8e plaats in de stand. Lando Norris heeft in zijn McLaren de polepositie veroverd voor de grote prijs Formule 1 van Spanje. De Britse wereldkampioen was op het gloednieuwe circuit in Madrid sneller dan WK-leider Kimi Antonelli in de Mercedes en de Red Bull Max Verstappen. De grote prijs wordt morgen om 4 uur gereden. Afwisselend opklaringen en wolken, maxima tot 23 graden. Morgen overwegend bewolkt met perioden van regen of buien, eventueel met onweer en temperaturen tot 21 graden. Maandag begint grijs met nevel, kans op motregen of een lokale bui en temperaturen tot 24 graden. We begonnen dit bulletin met een groot kindermisbruiksschandaal in Hongarije. Duizenden kinderen, soms heel jong, zijn de afgelopen jaren in Hongaarse jeugdinstellingen of weeshuizen mishandeld of misbruikt. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Op de A12 van Brussel naar Antwerpen is een kwartier file tussen Aartselaar en Wilrijk. Daar is door een ongeval de linkerrijstrook versperd. Door werken 10 minuten extra op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Op de Antwerpse ring richting Gent is in Antwerpen-Zuid de aansluiting met de E19 naar Brussel dicht. Omrijden kan via de A12 en de Singel. En ook de A12 is afgesloten voorbij Zandvliet richting Bergen-op-Zoom.
5: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
6: Radio 1. Sportza. Met Niels van Duizen.
4: Een hele goede avond, kom er gerust bij zitten en nog tot 11 uur deze avond kan u genieten van Sportza hier op Radio 1. Te beginnen met voetbal straks in Westerlo en ook volleybal. Volleybal op dit moment begon al om 5 uur zelfs. Jeroen van der Loop, daarvoor moeten we naar jou komen. Het EK natuurlijk met onze nationale volleybalmannen tegen Finland. De tweede wedstrijd in die groepsfase. De wedstrijd tegen Nederland wonnen ze. Hoe zit het in die wedstrijd tegen Finland?
7: Wel, we gaan bijna beginnen aan set 3. De tussenstand is 1-1 op dit moment. Eerste set gewonnen door onze Red Dragons met 25-23. Met een heerlijk kill block van Reggers op het eerste setpunt. Maar net zoals tegen Nederland is het in de tweede set niet goed gegaan voor onze Red Dragons. Het begon al meteen bij het begin van die tweede set. Toen de uitblinker aan de kant van Finland, Luka Marttila, met een kloofje met zijn service druk een kloofje kon maken tot 2-6. Stelselmatig bouwden we dan wel, of braken we wel wat af van die voorsprong. Vooral een goede reeks onder Favchon, die zo België wel steeds dichtbij hield tot een kloofje van 2-3 punten. En dan was er eigenlijk op 16-16, of 16-17 beter in het voordeel van Finland. Want een hele lange rally waar België tot 3 keer toe eigenlijk de kans kreeg om het af te maken. Dat lukte niet. Finland pakte uiteindelijk dat punt 16-18. En dat was eigenlijk een beetje het keerpunt of het definitieve breekpunt in die tweede set. Want Finland pakte die set met 20-25. En zo dus 1-1 in de tussenstand in de sets. In toch wel een belangrijke wedstrijd voor onze Red Dragons. Voor de volgende ronde voor het EK. Finland is ongeveer een beetje hetzelfde kaliber als onze landgenoten. Het enige voordeel hebben zij natuurlijk dat al de groepswedstrijden van hen hier in

Finland in Tampere worden gespeeld. Dus zij hebben een volle hal met bijna 10.000 supporters achter zich staan. En af en toe heeft dat toch wel wat opgeleverd als er wat spanning in die wedstrijd zit. En dan de supporters er gaan achter staan. De eerste vier in een groep van zes, die gaan door naar de volgende ronde. Dus op zich moet dat wel lukken na die overwinning die we al beet hebben tegen de Nederlanders. Maar je wilt natuurlijk een zo goed mogelijke uitgangspositie verkrijgen. Althans, dat dachten de vrouwen ook toen ze na de eerste ronde als eerste doorgingen naar de volgende ronde. Zij hadden toen wel de pech dat ze Duitsland tegenkwamen, dat in een andere groep verrassend was als ze vierde eindigde. Dus het is allemaal onder voorbehoud. Natuurlijk geeft het een goed gevoel als je in die eerste ronde al zoveel mogelijke wedstrijden kunt winnen en een zo goed mogelijk uitgangspositie kunt verwerven. Dan kan je dat meenemen naar de volgende ronde. Op dit moment staat het 2-2 in de derde set. Geven we nog mee dat alle ogen natuurlijk gericht waren bij ons op Ferre Reggers. De opposite die eigenlijk de grote man is bij de Belgen. Maar voorlopig is er een andere man de beste. Veruit de beste in deze wedstrijd. En dat is Sam de Roon. Hij is volledig terug fit. Heeft daar in de Volley Nations League aan zijn herstel gewerkt. En hij is op dit moment veruit de beste Belg in het volleybalteam. Maar hij moet ook toekijken dat Finland dus die tweede set gepakt heeft. En nu aan het begin van de derde set staat het 2-3 in het voordeel van Finland. De wedstrijd die dus nog alle kanten op kan.

Ommelien Thijs met Atlas. Ik heb het daarnet al kort aangehaald. We beginnen met voetbal. Doen we deze avond in Westerlo, waar de thuisploeg eindelijk onder stoom lijkt te komen. Daar krijgen ze ook het bezoek van Standaard. Standaard dat nog geen nederlaag kende dit seizoen. Benieuwd of de thuisploeg dus de code bij Standaard kan kraken. Daar bij jou, Michael van Varenberg.

0: Goedenavond.
1: Goedenavond, het klopt. Twee teams die een totale andere start genomen hebben aan het nieuwe seizoen. Terwijl Westerlo maar 4 punten sprokkelde en vorig weekend pas voor het eerst die zoete smaak kon proeven van de zege bij Mechelen. Heeft Standaar dat zeer straffe parcours afgelegd. Het verloor nog niet, trekt nu naar de stille Kempen met 9 op 9. Misschien mogen we wel de komische Kempen zeggen vandaag, Niels. Want speciaal voor de komst van de Roesjes verkoopt de club langs de wafels aan het stadion voor en na de wedstrijd. Standaar kan met een overwinning op de tweede plek komen. Westerlo zal met een 6 op 6 weer onder de mensen komen. Bij de Luikenaren van Vince Vraar ontbreekt Mortensen op linksachter. Moor die komt in zijn plek. En bij Westerlo, het Westerlo van Issam Sheraj, dezelfde 11 als in die straffe overwinning achter de kazerne. Bij de Kempenaren ook wel benieuwd naar hoe Norman Basset voor de dag komt. De eenmalige Rode Duivel komt deze zomer ook naar Standaar. Maar die overgang liep spaak. En volgens de jonge spits was dat de schuld van Mark Wilmots, de sportief directeur van Standaar. Hij is misschien wel belust op sportieve revanche. Met Mark Wilmots is er al een oud Rode Duivel aanwezig hier in het stadion op Westerlo. Veel mooi volk. Ook Nasser Chadli hebben we hier opgemerkt. En misschien de grootste naam, Paul van Imst. Die komt kijken naar de kleinzoon die in de defensie start. Amando Lapage. En we zijn eraan gestart in de Kempen. Met meteen een Norman Basset die fel druk ging zetten. Uitkijken ook hoe Standaar die verdediging gaat proberen die snelle Japanners van Westerlo aan banden te leggen. Shinsuke Saito en Sakamoto deden het voortreffelijk. Een eerste keer misschien Nielsen die de oversteek probeert te maken. Tegengehouden door Fofana, een van de 17 nieuwkomers bij Westerlo dit seizoen. Ze hebben ook heel veel spelers laten vertrekken. De deuren wagenwijd opengezet. En we zijn nu de eerste wedstrijd na de transfer deadline. Laten we zeggen overal in de wereld. En ze blijven toch met 31 A-kernspelers achter de manschappen van Sheraj. De scheidsrechter voor dit duel die verdient ook een vermelding. Bert Put heeft een overtreding gefloten op Kasper Nielsen. En dus een vrije trap voor Standaar. In de eerste minuut van dit duel. We verwachten er wel iets van. Het levert vaak spektakel op. En eigenlijk speelt Westerlo graag tegen de Roesjes. Ze hebben op een 25-tal onderrondjes maar 4 keer verloren tegen de Luikenaren. Maar de laatste wedstrijd in dit stadion tussen deze twee ging wel naar Standaar. Het is Tobias Moor, de man die dus de geblesseerde Mortensen vervangt, die zich klaarzet voor de vrije trap. En dan is het Nielsen die plaats, die scoort bijna. Het was van de ene Deen naar de andere Deen. Maar de doelman van Westerlo, Jungdahl, die zweeft hem enig mooi uit de hoek. Plaatsbal van Nielsen. Hij gebruikte 1 handschoen. 1 keer die arm uitstrekken, dat volstond. Het was een ingestudeerd nummertje, al liep dat niet helemaal zoals het hoorde. Want de aflegger van Tuchgar was niet echt op maat. Maar Nielsen die moet je geen kans laten om te proberen van buiten de rechthoek. Die heeft daar een patent op. En zo dus de eerste doelkans voor de bezoekers. Meteen ook de eerste hoekschop met diezelfde Kasper Nielsen achter de bal. Weggehaald Basset, Sakamoto. Westerlo toch wakker geschud, maar moet een beetje bekomen, lijkt het. Ondertussen zitten we bij Epolo. Die wederom is opgeroepen voor de Congolese nationale ploeg. Al zal dat niet als nummer 1 keuze zijn. Ook al is een rechtstreekse concurrent geblesseerd. Maar in de pickorde was hij toch de derde Epolo. Een tweetal op dat middenveld dat nieuw is bij de Luikenaren. Met Alexis Trouillet. Waar ze maar €300.000 voor betaald hebben. Als de sterkste nieuwkomer misschien wel van allemaal in totaal bij Standaar. Tuchgar die moet misschien nog net iets meer overtuigen dan Trouillet.

Maar ze hebben de blik bij een standaard echt wel gemikt op de lagere divisies in andere landen. Vooral in Frankrijk, in de Ligue 2. Er valt wel iets te rapen, denkt Mark Wilmots en zijn voltallige technisch departement. Flo, die bereikt Basset, die helemaal uitwijkt naar de hoekschopvlag. Dan zocht hij nog de combinatie met Congreve, de Welshman. Nou, dat ging niet helemaal zoals het hoorde. Binnengehouden aan de rechterkant van het veld door Sissandra. Mooie combinatie nu. Wordt Congreve door Basset wel bereikt. En dan was het een stevige voorzet. Bal nog niet weggehaald achterin bij Standaard. De dreiging blijft dus voortduren. Uiteindelijk toch de angel uit de aanval van de Kemphanen. Nog geen doelpoging waar Epolo mee aan het werk werd gezet. Maar wel is een antwoord van de thuisploeg op de druk die Standaard in de openingsminuten toch kon genereren. Dus na bijna 5 minuten voetballen, 1 bal tussen de palen, een afstandsschot na een kortgenomen vrije trap van Kasper Nielsen. Bloemdaal bracht mooie redding. En dat is het tot dusver.

0: Dan bij jou, Jeroen, daar zitten we ondertussen al een eindje verder in die derde set. Hoe ziet het er op dit moment uit?
1: Niet zo goed eigenlijk, moeten we zelf zeggen. Daarom heeft Zanini besloten om even een time-out aan te vragen om nog wat

0: verschillende dingen liggen. Kan dat aan hem liggen? Kan dat aan de receptie liggen? Of aan de setup? In ieder geval, het draait niet aan om de kant van onze beste man normaal gezien. En Sandero, die outstanding was in de eerste set, die heeft het ook iets lastiger. En nu een klein misverstand op wie die bal als laatste nog over het net moet slaan. Nadat hij via het blok terugkwam van de Finnen. En het is de Ro die die bal mist. En dan wordt het 13-18. En dan ziet het er momenteel niet zo heel erg goed uit. Dermo komt even in de ploeg. Dan gaat Reggers naar de kant. En Dulst is ook eventjes uit het veld. Er moet wat gebeuren. Anders kan die derde set wel eens richting de Finnen gaan. De service is out. Nu dus tussenstand op dit moment. België-Finland. Tweede set, of derde set. 14-18. Sportza.
1: Ik ga opnieuw ook een streep voetbal opzoeken. Natuurlijk Westerlo tegenstand daar nog steeds bij jou, Michael.
2: Ja, nog niet gescoord na 10 minuten. Sinds onze laatste interventie is er eigenlijk ook niet te veel gebeurd. Een schot in de zesde wedstrijdminuut van Bassett. Dat geen problemen bezorgde voor Epolo. En dan was er een minuutje of twee geleden nog een doelpoging op een goede counter van Standaard van Engene. Maar die trof het zijnet. Dus er zit wel evenwicht in dit duel. Die typische studieronde die hebben we niet echt gekregen, moet ik zeggen. Het gaat redelijk goed op en af. Maar niemand die echt het overwicht heeft of het voortouw neemt. Kimura met een diepe bal. Richting Sakamoto. Die komt niet aan. Houten Kiet let goed op. Hier is Trouillet. Die dus in Frankrijk meer een nummer 8 was, zelfs een nummer 10. En hier bij het Standaard van Vincent Vraar echt metronomisch voor de verdediging. Misschien wel een betere daarin dan Ilai Maritra. Slecht inspelen van Houten Kiet. En dus kan Westerlo aan een omschakeling beginnen. Met Congreve. Die bereikt Bassett even zoeken naar de bal. Maar dan scoren met zijn linker. Hij kreeg die bal tussen beide benen. En Norman Bassett die dacht, ja, ik moet hier even draaien. Maar die defensie van Standaard stond erbij. Keek ernaar en Epolo geklopt. Derde goal van Bassett. Die gaat vieren in de buurt van de meegereisde Luikse supporters. En dan moet hij een paar bekertjes ontwijken. En Bert Putten, scheidsrechter, denkt, ja, laat dat toch gewoon. Maar op de tegenstoot is Westerlo heel snel omgeschakeld. En Congreve, die ook al zijn vierde assist heeft nog niet gescoord op Welshman, maar wel al 4 doelpunten aangereikt, mag opschrijven. En vooral Marlon Fossey. En Karamoko laat het dit toch iets te gemakkelijk gebeuren. Dus vroege voorsprong na 12 minuten voetballen staat het Kuipje in vuur en vlam. Want een nieuwe spits, Norman Bassett, die makkelijk de weg naar de wind heeft de band gebroken.

0: Beyoncé met Morning Dew. Gaan we terug België-Finland in het volleybal opzoeken. Setbal voor de Finnen bij jou, Jeroen.
1: Klopt inderdaad, want die twee Finnen, Luka Marttila en Joonas Jokela, die spelen een geweldige partij. En het Belgische blok heeft geen verhaal tegen deze twee sterkhouders aan de Finse kant. En dus is het 18-24. Al wordt er nog heel even een challenge aangevraagd door de Belgen. Of dat er een aanvallende fout gemaakt is door de Finnen. Ook in de eerste set werden er heel wat challenges aangevraagd door de Belgen. Die werden vaak in hun voordeel beslist. Waardoor ze eigenlijk een beetje de supporters tegen zich gekeerd kregen. Dus dat was ideaal voor de Belgen. Maar deze challenge die lijkt in ieder geval niet correct te zijn. Dus het setpunt blijft staan. En dan is het op service van Finland dat de Belgen moeten proberen om in de derde set te blijven. Het is Marttila met een stevige sprongsurf. En dan gaan we daar via niemand anders dan Sam de Roo door het midden. En dus één setpunt gered. Maar dan volgt er een volgende 19-24. Goede receptie was dat. En dan Sandro door het midden in het linkerachterveld een plaatje gevonden. Ferre Reggers met zijn service. Vol risico. En die bal gaat een half metertje buiten. Het is niet zijn wedstrijd. Maar we hebben nog minstens één set om deze wedstrijd te laten keren. Voorlopig winnen de Finnen, beter gezegd, de derde set met 19-25. En staan ze op een 2-1 voorsprong.
0: Dankjewel, Jeroen. Sportza. Olivier de Wilde, je bent er ondertussen bij komen staan in de studio. Ja. Niet alleen in Westerlo dan daar wordt er gevoetbald. Ja. In de Premier League waren er ook een aantal wedstrijden. Wat is het daar geworden?
2: Wel, veel gelijke spelen eigenlijk, eerst en vooral. Ik begin met Bournemouth tegen Brentford, 2-2 geworden. Maar nog een match die op 2-2 is geëindigd. Chelsea tegen Hull. Chelsea dat op voorsprong kwam, dan op achterstand kwam door twee doelpunten van Bellumi voor Hull. En dan is het via João Pedro in de 66e minuut dat ze alsnog een punt uit de brand hebben kunnen slepen. En het is toch ook vooral opvallend dat Hull met een 8 op 12 toch mooi bovenaan staat. Of een van de ploegen bovenaan is. Mm-hmm. En deze promovendus uit de Championship staat dus voorlopig virtueel derde in de Premier League. Dus start niet gemist daar. Het had evengoed ook 2-2 kunnen worden in Crystal Palace tegen Ipswich. Met Kiel Scherpen bijvoorbeeld in doel voor Crystal Palace. En iemand van Union, ex-unionist, aan de andere kant, ja. Kalaili, brak de band daar en scoorde het eerste doelpunt voor Crystal Palace. Maar het is toch helemaal anders uitgedraaid. Het is daar nog 2-3 geworden. Ja. Ook voor de promovendus, dus ook voor Ipswich staat achtste. Nog een gelijkspel. Liverpool tegen Fulham. Daar de gewone bril scoren. Jammer, want Liverpool begint toch echt wel minder goed te draaien daar onder Iraola. En het is toch nog een beetje een aanwending of een wenperiode, zeg maar, bij de Reds. Fulham trouwens ook Kastanje in de basis. En ten slotte ook nog zeggen dat Aston Villa 1-2 heeft verloren tegen het Nottingham Forest van Matsels in het doel. En daardoor Forest toch ook tussen normalere regionen, zeg maar. Ze waren wat in de kelder beland na de eerste drie matchen. Maar de vierde partij met een zege komen ze toch op plek 11. En ondertussen is Tottenham erestel aan het proberen verzorgen, zeg maar. Met bezoek uit Everton momenteel nog 5 minuutjes ver nog maar in die match. Daar de Spurs 0-0 voorlopig. Maar voorlopig. Met 1 punt maar uit 3 matchen staan ze zieltogend helemaal bijna onderaan. En moet het echt wel beter voor de Spurs. Want nog zo'n seizoen als vorig seizoen, dat is gewoon een drama.
0: Oké, super. Dan zijn we weer helemaal mee met de Premier League. Dan gaan wij terug naar Westerlo Standaard. Daar zijn we een 20-tal minuten ver. En de thuisploeg nog steeds op voorsprong, Michael?
3: Dat kan ik helemaal bevestigen. 1-0 voor de thuisploeg voor Westerlo Standaard. Onder impuls van een bedrijvige Abid wel aan het zoeken naar het juiste antwoord. Nu een hoekschop van Moor. Tweede corner op korte tijd die de Luikenaren konden afdwingen. Maar Jungdahl klem vast. Die wil dan heel snel Saito lanceren. Maar dat mislukt. Vos hier nog voorin blijven hangen. Die wat mij betreft toch het meeste boter op het hoofd had bij de tegentreffer. Maar Standaar probeert dan wel de bakens te verzetten. Met Abid die wat mij betreft toch misschien met zijn dynamiek het verschil zou kunnen maken. Is ook goed gestart. Er wordt ook meer naar hem gekeken in zijn richting. Hij moet ook aan zijn statistieken werken. Maar voorlopig Nog altijd die krappe voorsprong voor Westerlo. En dat betekent dus dat Standaar virtueel voor het eerst tegen een verliespartij aanloopt. Al is het natuurlijk nog heel erg lang. We zijn 20 minuten bezig. Er kan nog heel veel gebeuren. Een voorlopig Westerlo dat heel zwak startte. 14 tegentreffers ook in de voorbije 5 duels incasseerde. Pas echt een déclic vorige week. Ja, die houden zich goed staande. Die ogen volwassen. We zijn op dit moment natuurlijk in het voordeel door die goal van Basset. Maar Sharai lijkt wel een klein beetje het geweer van de schouder te hebben veranderd. Maar voorlopig dus geen concreet doelgevaar dat het team kan creëren dat op achterstand staat. Dus hier in het Kuipje 1-0 voor Westerlo.

Boy Genius, not strong enough. We maken nog even tijd voor autosport, want Olivier, in Madrid werden vandaag die kwalificaties voor de grote prijs Formule 1 van Spanje gereden.

Ja, klopt. Een gloednieuw circuit daar in Madrid. En dus was het wat uitkijken welke wagen daar het best zou renderen. En het is de McLaren van wereldkampioen Lando Norris geworden, zowaar. De Brit was op de Madring, de Madring eigenlijk. Het nieuwe circuit heet dat zo. Sneller dan de Mercedes van WK-leider Kimi Antonelli. Die was wel stegen, nog altijd op de afspraak. En de Red Bull van Max Verstappen, zowaar. Ook op het podium van de kwalificaties. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton had lang de snelste tijd in de Ferrari, maar moest uiteindelijk vrede nemen met de vierde startplek, net voor teamgenoot Charles Leclerc. George Russell, de tweede in de WK-stand, start slechts op de zesde plaats. En dus krijgt Antonelli morgen de kans om zijn voorsprong in die WK-stand nog wat uit te breiden. Momenteel is het verschil tussen beide Mercedes-piloten 66 punten. En ik zei het al, een gloednieuw parcours daar in Madrid. Was vooral toch wat schrik voor grote incidenten. Ook in onze Sporza Daily gisteren hebben we nog over gehad. Want het is een uitdagend circuit met heel veel snelle bochten en zware remzones. En de muren zijn heel dicht op het circuit, dus de marges zijn bijzonder klein. Maar ja, zonder grote incidenten eigenlijk. Deze race of deze kwalificaties zijn die verlopen in tegenstelling tot de vrije trainingen. En vooral Formule 2 en Formule 3. Daar heel veel gebeurt, maar ja, geen rode vlaggen in de kwalificaties. Zo kan het ook. Dus benieuwd of het morgen ook incidentvrij zal kunnen blijven. We gaan het zien. De grote prijs van Spanje start morgen om 4:00. En uiteraard hier te volgen bij Radio 1, maar ook op de website van Sporza.

0: 10,000 Maniacs, volledig uitgezongen. What's the matter here? Dan zijn we ook heel benieuwd what's the matter daar is. In het volleybal natuurlijk, de vierde set ondertussen. 1-2 was het daarnet in setstanden. Zijn de Belgen goed bezig of zich aan het herpakken in die vierde set, Jeroen?
1: Dat waren ze in ieder geval wel in het begin van die vierde set. Toen ze meteen een kloofje sloegen via Sam de Roo. En ook Reggers leek zich in de wedstrijd te knokken. Mede ook omdat ze de servicedruk van Finland wat beter onder controle hadden. Goede receptie, waardoor Dulst ook meer tijd en ruimte krijgt om te variëren. En zo kon hij twee keer Reggers een makkelijke smash met een eenmansblok aanbieden. En zo kon hij ook wat vertrouwen kweken. Dus het is op dit moment 10-9 in het voordeel van de Belgen met Rotti, die net ook prima uithaalde. Vervolgens een tweede keer probeerden en dan gaf hij aan, ja, via het blok. Dus werd er een challenge aangevraagd. Maar er was duidelijk op te zien dat er geen blok was waardoor die challenge verviel. En het punt dus naar de Finnen ging. Maar nu is het Jokela die echt op een ontzettend hoog niveau staat te spelen. Zowel in aanval als in service. Want er net 2-3 kanonnen afgeleverd. Maar hij slaat de bal buiten. Waardoor het 11-9 werd voor de Belgen. Maar Colson die slaat nu zijn eigen service in het net. En mag dan ook meteen weer terug naar de kant voor de libero van de Belgen. En die doet het goed in die vierde set. Gorik Landsocht van Mazeik. Hij zorgt ervoor dat Dulst tijd en mogelijkheden heeft. Al wilde ik zeggen, prima nu hoe dat die Reggers aanspeelt. Maar het is de grote man aan de overkant. Deze keer niet Jonas Jokela, maar wel Luca Martila. Die gewoon in zijn eentje in een eenmansblok ervoor zorgt dat Reggers wordt afgeblokt. En dan is de bonus weer weg. Voor de Belgen is het 11-11. Probeert Reggers het nog een keer. Wordt hij weer afgeblokt. Maar dat blok gaat buiten. De Belgen tonen in ieder geval veerkracht in die vierde set. Ze klampen aan met een licht voordeel. Zelfs in die vierde set. 12-11 voor de Belgen.
0: Ja, inderdaad. Veerkracht bij de Belgen. Dat horen we graag. Hopelijk kunnen ze het, zich daar doorzetten natuurlijk in die wedstrijd. Michael, in het voetbal tussen Westerlo en Standaar. Is Standaar daar ook veerkrachtig?
2: Dat heeft heel kort geduurd eigenlijk, hun veerkracht. De laatste minuten, en we zijn ondertussen al op 12 minuten van het einde van deze eerste helft, heeft Westerlo weer echt overgenomen. Ik moet zeggen, het draait goed op het middenveld. Ze hebben daar eigenlijk al een heel seizoen geen Dogucan Haspelat. Maar de wisselwerking tussen Sisse Sandra, die van Club Brugge overkwam, en Fofana, die staat echt op punt. En Westerlo heeft nog kleine kansjes kunnen afdwingen. Maar hier misschien een schot tussen de palen van Adnan Abid. Maar de echte panache was er niet bij. Westerlo kon dreigen via Congreve, Cameron Congreve. De Welshman die ze gaan halen zijn in de zomer bij Swansea City. En ook Issa Sakamoto die werd goed gevonden aan de rand van de 16. En trapte dan iets te wild. Die bal ging ruim over het doel van Epolo. Waar Standaar moet uit een ander vaatje tappen. Ze moeten proberen in het slotkwartier van deze eerste helft toch iets meer hun spits Ayensa te bereiken. Dat lukt voorlopig mondjesmaat. Ngené valt ook alleen nog maar in negatief opzicht op. Redelijk veel balverliescontroles die de mist ingaan. Nu een voorzet van Tobias Moor van op de linkerkant. En dan Sandra die even mee centrumverdediger kwam spelen. Die hem kon keren. Troeje. Nee, het is op het middenveld dat Standaar het voorlopig laat afweten. Terwijl ze de voorbije wedstrijden, niet vergeten, ze hebben 9 op 9 gepakt. Na een start met 2 op 1 volgende gelijke spelen. Waar misschien ook wel wat meer te rapen viel. Maar dat viel mij in die voorbije 3 duels echt op. Dat Troeje de indruk gaf alsof hij al jaren in onze competitie speelt. En terechte complimenten ook voor het voetbal van Vince Vraar dit seizoen. Maar hier in het Kuipje hebben ze het lastig. Nog 10 minuten te gaan en nog altijd dus die 1-0 voorsprong voor de Kempenaren.

0: Ira Star met Tornado. Olivier, daarnet hadden we het over de Premier League in de Bundesliga. Daar is ook al gevoetbald, best wat gevoetbald deze middag. Welke wedstrijden ondertussen?
1: Wel, er zijn de 5 matchen gespeeld en ik zou vooral eens willen nadruk leggen op Dortmund tegen Paderborn, waar we dus geen Konstantinos Karetsas in de basis mochten verwachten. Dat was logisch, want die heeft een paar dagen in het ziekenhuis gelegen na die match tegen Villarreal, waarin hij onwel werd en dus met blijkbaar problemen met de bloedsomloop werd er toen gezegd. Maar hij was wel in het stadion. Geruststellend toch om hem dan in het stadion te zien. En hij heeft zijn ploeg met 3-0 zien winnen tegen Paderborn. Onder andere een geweldig doelpunt van Felix Nmecha, een omhaal. En ook Fabio Silva, ex-Anderlecht, die heeft daar ook voor een doelpunt gezorgd. En ik pik er ook nog Hoffenheim tegen Stuttgart uit. Daar twee potentiële ex-Jupiler Pro League spelers op de bank. Namelijk Bilal Elkanous bij Stuttgart. En natuurlijk Nathan de Kat bij Hoffenheim. Bilal Elkanous is ingevallen. De Kat is op de bank gebleven. Dat is toch een niet al te geweldig teken aan de wand. Wat zijn carrière-stap richting Hoffenheim daar betreft. We zullen zien of hij toch wat meer minuten kan maken. Zijn ploeg heeft wel gewonnen met 2-1. En voor de rest is ook Frankfurt bijvoorbeeld gaan winnen bij Mainz met 1-3. Leverkusen bleef steken op een 2-2 bij Augsburg. En Freiburg won met 5-0 tegen Gladbach.
0: Klopt. Ik zie dat er nog één wedstrijd aan de gang is. Keulen tegen Werder Bremen. Ja. 1-0 daar. En er zijn er nog een aantal interessante Europese wedstrijden.
1: In Frankrijk bijvoorbeeld. Strasbourg tegen Monaco, daar met nog 12 minuten te spelen, 1-1. En op een blauwe maandag speelde hij nog bij Cercle Brugge, Paris Brunner. Ja. Hij heeft gescoord voor Monaco, dat is de satelliet via komt iemand bij Cercle dan terug bij Monaco terecht. En wel, kijk, hij bewijst toch het gelijk. En hij zorgt voorlopig voor een punt op Strasbourg. Ik ga ook nog even naar Italië, waar we halfweg in de match tussen Lazio en Milan zitten. 2-0 daar. Conny de Winter start trouwens voor Milan, maar zijn ploeg dus wel 2-0 achter. Onder andere Cancellieri en ook Tijani Noslin hebben daar gescoord voor Lazio. En ja, nogmaals, Tottenham probeert dat toch wel eens een zege te pakken. Maar 26 minuten ver en nog steeds 0-0 tegen Everton.

0: Kort stukje van Status Quo met Whatever You Want brengt ons tot aan het radionieuws van 7 uur. Geef ik mee tussen Westerlo en Sandaar dat nog steeds 1-0 staat. Straks meer na het nieuws.
1: 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
2: Ramen, deuren, verandas.
3: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
4: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
5: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
6: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
5: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
7: Dat ben ik.
8: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
9: Outfit kiezen. Drie minuten. Ja. Rechterkous aantrekken. Ja. 1 minuut.
10: En nu?
9: Linkerkous zoeken. 11 minuten. Alles samen 15 minuten. Precies genoeg tijd om uw ochtendroutine echt te laten renderen. Door te luisteren naar De 7, de podcast van De Tijd. Elke ochtend om 7 uur het nieuws dat ertoe doet in 7 punten. De Tijd. Neem voorsprong.
11: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug. De podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn? Score uw ticket via sportza.be.
12: Wat is uw beste idee? Ik vertel u even over Arlet. Een vrouw vol goede ideeën. Zo bedacht ze de Roeptrim. Een akoestisch beklede roepdoos voor kleine en grote frustraties. Arlet barst van de iets wat aparte ideeën. Maar haar beste idee was toch een goed doel opnemen in haar testament. En u, wat is uw beste idee? Neem ook een goed doel op in je testament. Meer info op testament.be.
13: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
14: Nu kunnen we samen lezen.
13: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonden afleveringen.
15: Kan jij nog lang lezen?
14: Denk het wel.
13: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
15: We hebben deze nacht tot 11:30 zitten lezen.
14: Gezellig, hè?
13: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
16: Bij gedacht!
17: Achter elke sterke zet schuilt een sterkere voorbereiding. Niet geluk of snelheid, wel diepgang en inzicht. Tijd om vooruit te denken terwijl anderen nog reageren. Wij werken samen met u aan de beslissingen die volgen. Het vermogen om de juiste zet te maken op het juiste moment. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
18: Of je nu kiest voor een wijnproeverij.
19: Oh, als God in Vlaanderen.
18: Een wielertocht met de vrienden.
20: Wat is dit? Kun je niet volgen?
18: Of logeert in een prachtig kasteel.
19: Amai, schoner dan Versailles.
18: Je vindt het allemaal in...
21: Vlaanderen Vakantieland.
18: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
22: VRT Radio 1.
23: Alles begint bij luisteren.
24: Het is 7 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Dominique Viers. Op het driedaags festival Voodoo Village in Grimbergen, in Vlaams-Brabant, zijn gisteravond minstens 2 mensen beroofd tijdens een incident waarbij de daders een irriterende spray in het rond hadden gespoten. 12 mensen kregen de vloeistof in de ogen en hadden verzorging nodig. De lokale politie is een onderzoek gestart. Voor de rest van het festival is extra security ingeschakeld. De Vlaamse liberale partij Anders is vandaag samengekomen in Brugge voor hun festival van ideeën. Voorzitter Frederik de Gucht zei er dat hij oppositie wil voeren tegen de regering De Wever. Maar hij reikt die regering ook de hand.
25: Als deze regering steun zoekt voor zijn begroting, die ons doet groeien, dan gaan we helpen. Wanneer dat ze die staatsmachine wil uitbreiden, om te bepalen wat u wel en niet mag doen, wat u wel en niet mag eten, wanneer u wel en niet mag drinken, wanneer u wel en niet mag dromen of ondernemen, dan maken ze gerust nog wat langer ruzie onder elkaar, want dan zal het zonder ons zijn.
24: Anders kampt met interne strubbelingen nadat voormalig partijvoorzitter Egbert Lagaard deze week opstapte als Vlaams fractieleider. Hij voelde zich naar eigen zeggen niet meer gesteund door de partijtop. Voorzitter De Gucht wil die strubbelingen achter zich laten. In het Zuid-Amerikaanse land Chili zijn bij een zware brand in een rusthuis 16 mensen om het leven gekomen. De brand brak gisteravond uit en raakte pas vanmorgen geblust. De slachtoffers zijn allemaal bewoners. 10 mensen konden gered worden en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de autoriteiten verbleven er 26 mensen. Er wordt nog onderzocht hoe de brand kon ontstaan. De Red Dragons, dat zijn onze nationale volleybalmannen, spelen op dit ogenblik op het EK tegen gastland Finland. Het staat er 2-1 voor de Finnen. België won de eerste set, maar daarna verloren onze landgenoten 2 sets op een rij. De vierde set loopt op zijn einde en het gaat momenteel gelijk op. In het voetbal is de wedstrijd tussen Westerlo en Standaar aan de gang. Bij het ingaan van de rust staat het er 1-0 voor Westerlo. Eerder vandaag won Beveren met 2-0 van Sint-Truiden. Voor Beveren is het de tweede overwinning op een rij. En daar was middenvelder Siebe de Waale heel blij mee.
0: Ja, ik denk dat het belangrijkste is dat we 3 punten hebben gehaald vandaag. En dat we gewoon onze goede flow proberen door te zetten. Vorige week gewoon, deze week terug. Vooral thuis, als je nu kijkt met de supporters, is fantastisch. Fantastisch gevoel.
24: Dankzij deze zege springt de nieuwkomer in de hoogste klasse over Sint-Truiden naar een voorlopige 8e plaats in de stand. Afwisselend opklaringen en wolken, maxima tot 23 graden. Morgen overwegend bewolkt met periodes van regen of buien. Eventueel met onweer en temperaturen tot 21 graden. Maandag begint grijs met nevel, kans op motregen of een lokale bui. En temperaturen tot 24 graden dan. Meer op veertienieuws.be.
6: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
22: Radio 1.
7: Sportza.
22: Met Niels van Duizen.
10: Welkom terug. We gaan eerst terug naar Westerlo tegen Standaard. Moet zo ongeveer rust zijn bij jou, Michael?
14: Dat klopt. Op dit moment is iedereen naar binnen aan het gaan voor een natje en een droogje. Het is qua scoreverloop niet meer veranderd. 1-0 dus in het voordeel van KVC Westerlo. Qua kansen, we zagen een statistiek op onze monitor verschijnen, wel het voordeel voor Standaard. Ze hadden 5 keer richting doel getrapt en Westerlo maar 4 keer. Maar ik heb dat blijkbaar allemaal gemist. Want die 5 schoten, ik kan ze me niet meer voor de geest halen, eerlijk gezegd. Dus ze waren ongevaarlijk tot aan de 16 meter. Dat mag nog, maar eigenlijk geen wolkje aan de lucht hier in de stille Kempen. De Kempenaren zijn op weg om eventueel te winnen tegen een team dat dus dit seizoen nog niet verloor.
10: Dankjewel, Michael. Straks die tweede helft uiteraard bij jou. Later ook nog de match tussen Oud-Heverlee-Leuven, Cercle Brugge en Union. Die neemt het ook nog op in de eigen huis tegen Lommel. Beide wedstrijden zijn hier ook live te volgen. Dat is allemaal voor later. Gaan we terug naar het volleybal natuurlijk. Die tweede wedstrijd van onze nationale volleybalmannen op dat EK in Finland. Zitten we ondertussen al een heel eind in die vierde set, zeker Jeroen?
16: Jazeker. En ik zei in een vorige flits al dat onze Red Dragons veerkracht tonde. Ze zijn daar nu volop mee bezig. 23-20 voor de Belgen in de vierde set. En dan wordt er nu wel nog binnengesmashed door Ivanov. Want het aanvallend geweld van Finland blijft nog altijd heel sterk. Maar het is op dit moment wel de kans op een vijfde set. En waarschijnlijk komt er nu, of hopelijk komt er nu, een eerste setpunt aan voor de Belgen. Het is nog altijd Sam de Roo die op een heel hoog niveau aan het spelen is. Samen met onder andere ook Coleman, Pieter Coleman. Die op dit moment zelfs geen club meer heeft. Die heeft eigenlijk zijn afscheid aangekondigd op het Belgische volleybal. En wil alleen dit EK nog meepikken vooraleer hij definitief stopt. De service van Martila belandt in het net. Dus eerste setpunt voor de Belgen met Coleman. Met een voorzichtige service. En dan is het via Ivanov. Nee, via de broer van Martila. Noah Martila. Want ze zijn met z'n tweeën, Luca en Noah, dat die bal voorbij het blok achter in het veld belandt. En zo 24-22. En dan hebben ze op de service van de Finnen zometeen de mogelijkheid om die vierde set binnen te halen. En dan hebben ze het uiteindelijk goed gedaan tegen, zoals ik al zei, een ontzettend sterke Jokela en Martila. We gaan even kijken. Dulst richting Reggers. Via het blok komt die bal terug bij Dulst. En moet daar via Rotti nog proberen een aanval. De bal is nu bij de Finnen. En het is opnieuw de broer van, of de jongste broer beter gezegd, Noah Martila, die een setpunt redt. En dan komen we op 24-23. En zien we al een iets of wat bezorgde blik bij de bondscoach van de Belgen. Want het zal toch niet dat ze hier een 24-21 voorsprong uit handen geven. En zo ook meteen de wedstrijd uit de handen zouden geven. Er is in ieder geval eerst nog een time-out aangevraagd door de Belgen. Dus ik stel voor dat we heel even teruggeven. En dan komen we zo terug om te kijken of ze die vierde set konden binnenpakken. De Red Dragons.

0: Simple Minds promised you a miracle. En dan gaan we toch terug naar het volleybal. Natuurlijk straks nog reacties uit de wedstrijd tussen Beveren en STVV. Maar ja, die vijfde set tot 15 punten. Dus het gaat direct erop aankomen dat de Belgen goed starten daar bij jou, Jeroen.
1: Ja, want ze hebben inderdaad het laatste setpunt bij 24-23 hebben ze genomen. De bal ging richting Ferre Reggers. En die knalden het hard voorbij het eenmansblok naast de zijlijn. Een vreugdekreet en hopelijk misschien ook wel een verlossing voor hem om die vijfde set goed aan te vangen. Het is belangrijk, de servicedruk, daar draait het al heel lang in deze wedstrijd om. En ook nu weer Kolmans, het service is niet goed en wordt dan afgeknald door Savant Salmi. Dan wordt er wel weer naar de video gegaan door de Belgen, omdat hij waarschijnlijk een netfout zou gemaakt hebben. Maar in ieder geval, de servicedruk aan de kant van de Belgen, daar ligt waarschijnlijk de sleutel tot een mogelijke overwinning hier in die tiebreak, in die vijfde set. Aanvallend zijn de Finnen heel erg sterk, maar dat komt ook omdat ze te weinig onder druk gezet worden. Dus daar moet dringend iets aan gedaan worden. Ze hebben zich terug in de wedstrijd geknokt, de Red Dragons, door die vierde set te winnen. Ze pakken het eerste punt hier niet, want dat gaat naar de Finnen. 1-0. Het is, zoals je al zei, tot de 15 maar in deze vijfde set. We gaan het verder volgen wie hier de overwinning zo meteen neemt.
0: Sportza. Zoals gezegd keren we terug naar de Freethiel. Daar kon Beveren en het publiek genieten van een 2-0 overwinning deze middag tegen de bezoekers uit Sint-Truiden. En dat wil zeggen dat Beveren tot nu toe nog geen enkel punt heeft laten liggen voor eigen publiek. Dat is al indrukwekkend. En ook een 6-6 als we kijken met de vorige speeldag erbij. Dus het gaat goed voor Beveren. Dan denk ik ook dat we een positieve reactie moeten horen van Sibe de Waalen van SK Beveren.
2: Sibe de Waalen, jij wilde het blijkbaar eens komen vertellen wanneer het positief is, wanneer het goed gaat wel. Dit is het moment. Wat positief kan je allemaal vertellen vandaag? Want wat een ontlading weer.
3: Ja, ik denk dat het belangrijkste is dat we 3 punten hebben gehaald vandaag. Dat was het belangrijkste. En dat we gewoon onze goede flow proberen door te zetten. Vorige week gewonnen, deze week terug. Vooral thuis, als je nu kijkt met de supporters, is fantastisch. Fantastisch gevoel.
2: 9 op 9 thuis en geen enkele goal tegen. Welke statistiek maak je het meest trots?
3: Ja, allemaal. Voor de verdedigers zal het meer de clean sheet zijn en voor de spitsen de goals. Maar uiteindelijk brengt dat samen tot een goed resultaat, tot de 3 punten. En dat is gewoon het belangrijkste.
2: Heb je zelf een idee hoe lang het geleden is dat er hier op dit veld verloren werd in de competitie?
3: Ja, het zijn nu 500 dagen. Hoeveel competitiewedstrijden dan dat zijn, heb ik geen idee. Maar het is aan ons om dat resultaat verder te zetten. En dat doen we week in, week uit. Op training ook hard trainen. En we moeten zo verder doen.
2: Ik ga je snel mee laten vieren. Dankjewel om te komen. Dankjewel.

0: Warhouse met Simple Pleasures. Moeten we snel terug naar die vijfde set in het volleybal? Want Jeroen, ja, daar gaat het wel heel snel.
1: Inderdaad, en jammer genoeg niet in de juiste richting. Daarom meteen weer een time-out aangevraagd door de Belgen om het ritme weer te breken. Maar het ritme van de broeders Martila, dat lijkt niet meer te breken. Het is Luca Martila die met een ace de Finnen naar een 1-4 voorsprong bracht. En nu net op 2-6 was het Reggers die via de rechterkant een blok wilde omzeilen. Maar hij knalde hem in de armen van Noah Martila. En zo wordt het 2-7 voor de Finnen. En is het aan de service opnieuw Savon Salmi. Die daar net ook al weer een goede service had. Nu ook weer moeilijk voor Rotti. En Rotti knalt die bal de tribune in. Hij was op zoek naar de vingertoppen om zo via het blok die bal buiten te slagen. Het was een hele moeilijke bal. Maar dat hadden ze bij de Finnen door. Ze trokken hun handen terug aan het blok. En zo 2-8. Het wordt hier een helse tocht voor de Belgen in de heksenketel hier in Tampere. Waar de Finnen het publiek opjutten. Bijna 10.000 man staat volledig achter een nationale volleybalteam. Dus het wordt ontzettend moeilijk voor de Red Dragons. Tussenstand in de vijfde set in het voordeel van de Finnen. 8-3.
0: Ik ga ook een reactie er nog bij nemen. Net daarnet iemand van SK Beveren. Wonnen dus met 2-0 in eigen huis op de Vreedhiel tegen Sint-Truiden. Ja, wat voor een geluid klonk er dan bij de verliezende partij? Wel, Robert-Jan van Wezemaal, die weet het ons te zeggen.
2: Robert-Jan van Wezemaal, vorige week lukte bijna alles. Vandaag kwamen jullie heel moeilijk in jullie eigen spel. Wat ontbrak er vandaag?
3: Oh, ik denk de kwaliteit aan de bal. Weinig deep runs, waardoor het hun niet moeilijk genoeg maakte. En dan word je een paar keer gepakt op de counter. Dan moeten we beter in de restverdediging staan. Het was allemaal niet goed genoeg vandaag. En dat is heel jammer, want we hadden een goede zaak kunnen doen.
2: Niet goed genoeg, vooral in hun box, zeg maar. Geen enkel schot op target. Hoe kan dat?
3: Ja, dat zou eigenlijk niet mogen. Zoals ik zeg, die laatste pas was vaak niet goed. Te weinig runs in de box. Ja, te weinig gevaar op zich. Ik denk dat we zeker goed moeten analyseren, want dit kan niet.
2: We laten de wedstrijd even voor wat het is. Voor jou was het nummer 100 vandaag. Niet de manier waarop je gewild had. Dat is logisch, maar wat doet het met je?
3: Ja, ik ben heel trots. Ongeacht het resultaat ben ik heel trots om 100 matchen voor deze mooie club te hebben. En, ik hoop nog veel matchen te spelen voor Sint-Truiden. En ik ben super blij dat ik die kaap heb gehaald. En

Iedereen was nu, begrijp ik het pas. Alles ging toen zo snel, nu krijgt het langzaam een plaats. Je werd gemanipuleerd, soms is de liefde een waas. Maar door mijn hart op de tong, werd ook je leven bepaald. Kwam naar buiten met de pijn van heel ons levensverhaal. Sorry, dat ik vertelde dat je stuk werd gemaakt. Sorry, dat ik niet belde want het rinkelde vaak. Sorry, dat ik bekende dat ik vol zat met haat. Sorry, al die ellende had een bittere smaak. Het dal waaruit we kropen was een diepe put. Eentje waar een stuk van onze ziel nu rust. Eentje waar we samen hebben aangepast. Een plek waar dat we hele wat was aangetast. Eentje dat ik blij ben dat je hier nog zit. Want zoveel vrienden rond me raken hun geliefdes kwijt. Ik wacht op u en daarom dat ik deze brief hier schrijf. Omdat ik u graag zie en dat is nieuw voor mij.

Sterk, dankzij Susie in ons leven overwon ik dit gevecht. Ik heb een missie, laat ons bouwen aan die weg. Maak iets mooi van veel miserie en die nutteloze pech. Het leven is te kostbaar en dat heb ik ook beseft. Kijk nu naar het positieve en dat zet ik in de verf. Het gaat niet om wat er was, maar wat er komen gaat. De liefde voor elkaar, dat is die dat ons nu dromen laat. Alle stap per stap, want voor verbinding is het nooit te laat. Mama echt, ik hou van u, dat is iets dat niet meer overwaait. Ruilde nu glimlach voor gevallen en verloren traan. Werkte aan uw geest en lichaam, en dat heb ik ook gedaan. Je kent de slogan, de familie die staat bovenaan. Dus nu ben ik trots dat naast mijn dochter ook twee oma's staan. Oh lieve mama, ik ben blij. Want al het wachten is voorbij. Van rug terug naar zij. Zo zonder u was er geen wij. Maar je tatan, kom dicht bij mij. Leven in liefde en zijn vrij. Wat ben ik blij dat jij hier bent. Sinds 88 op

0: Zwangere Guy met Gorik Part 2. Kunnen we ook terug het voetbal beginnen volgen daar in Westerlo. De tweede helft tussen Westerlo en Standaard. Waar we ja, natuurlijk in blijde verwachting zijn van een volgend doelpunt. Michael?
1: Hier ook Part 2, maar we blijven nog wat langer in blijde verwachting. Want niet meer gescoord. Dezelfde 22 trouwens. Geen wissels aan beide kanten van het veld. Je zou dan wel denken, ja, Standaard raakt eigenlijk maar moeizaam in de box in de vijandige 16. Dan kunnen ze misschien een Andy Zekiri gebruiken. Die is teruggekeerd. Die heeft al een verleden, een goed verleden gekend bij Standaard. Maar Zekiri is vandaag nog geen optie voor Vince Vraar. Die zit nog gewoon onder onze positie op de tribune, de Zwitser. Dat zal dus voor de laatste wedstrijd voor de Interlandbreek zijn wellicht. Maar ja, ze trappen ook veel ballen plomp verloren. Daarnet doelman Epolo, nu Fossi die niet aan zijn beste wedstrijd bezig is. En voorlopig nog weinig verschil met voor de rust. Het balbezit is voor de Roesjes, maar ze doen daar bitter weinig mee. Eén kansje hebben we al opgeschreven. Helemaal in het begin van deze tweede helft voor Sakamoto. Maar die stoten ja, met zijn knie tegen Epolo. En ik denk zelfs, mocht die bal uiteindelijk zijn binnengedwarreld, dat de VAR er een stokje voor zou gestoken hebben. Maar dat is het enige wat deze tweede helft voorlopig te bieden heeft. Nog altijd 1-0 in het Kuipje.
0: Dankjewel. Kunnen we ook terug naar het volleybal natuurlijk. Die spannende laatste set daar bij jou. Jeroen, vertel.
2: Het ziet er niet goed uit voor onze Red Dragons. 13-6 in het voordeel van de Finnen. Al gaat dit punt nu wel naar de Belgen.

0: aan die aanvallende punten komen. Zoals nu bijvoorbeeld ook weer Dermot zijn sprongsurf in het net slaat. Daarnet nog werd speciaal voor zijn service Samuel Favchon in de wedstrijd in het veld gebracht. Maar hij sloeg zijn service in het net. Ja, dan zit het gewoon niet mee. En die knallers van Martila, die nu klaar staat voor het matchpoint. Hij mag de wedstrijd gaan uitserveren. Als die binnenvalt, dan kan het wel eens afgelopen zijn via het net. Tulst dan richting De Roo. De Roo, die bal wordt gered. Dus is het er een mogelijkheid voor Martila. Maar het is het blok van De Roo en van Colson dat het eerste matchpoint dus weg. Werkt. Tweede groepswedstrijd. Ik zei het al, de eerste wonnen ze knap met 3-1 van Nederland. Na deze wedstrijd spelen ze maandag nog tegen Estland. Dinsdag tegen Denemarken, dat vanmiddag al won van Nederland. En dan donderdag nog tegen Servië. De eerste vier van de zes die gaan door naar de volgende ronde. Martila mist hier ook zijn inzet, waardoor het 14-9 wordt. Weer een matchpoint weggewerkt, maar dat kwam vooral door de slechte receptie van de libero Niklas Breilin. En zo krijgen we nog één kans voor de Finnen, wilde niks zeggen, maar er wordt een time-out aangevraagd, waardoor het door de Finnen zelf, beter gezegd, waardoor het nog even wachten is of te kijken of ze dat laatste of dit wedstrijdpunt nog kunnen afmaken. De eerste set was goed van de Belgen, ging gelijk op, maar bij 24-23 was er dat killerblok van Reggers, een ontzettend goede Sandro in die eerste set. Tweede set, meteen een kloofje. 2-6 in het voordeel van de Finnen. En dat zijn ze eigenlijk niet meer te boven gekomen. En zo 20-25 ook in de derde set achter de feiten aangelopen. Vierde set zich teruggekrocht. En nu is het De Roo met de service. En is er nu de mogelijkheid voor de Finnen om het af te maken. Nee, goed blok van Colson. Dan Jokela via het blok. Weer een kans voor de Belgen. Reggers. En die slaat hem op de libero. En zo knokt België zich nog altijd in die wedstrijd. Zijn het al drie matchpoints die ze weggewerkt hebben. En staat het ondertussen 14-10. Zou het kunnen dat ze zich nog helemaal in die wedstrijd terugknokken. Dat de Finnen ineens beginnen te bibberen. Misschien omdat ze die supporters in hun nek dat feest willen geven. De Roo met de service. Goeie receptie. En dan is het Jokela via het blok. Maar nu weer gered. Reggers, tweemans blok. En die slaagt de bal. Of slaat de bal, beter gezegd, buiten. En zo pakken de Finnen deze wedstrijd met 15-10 in de vijfde set. Krijgt België zowel één puntje erbij, omdat ze twee sets konden winnen. Gaat Finland aan de leiding in deze groep met 5 punten. De Belgen op een tweede plaats met 4 punten. En dan Denemarken en Servië 3 punten. Maar Servië moet nog tegen Estland spelen. Goeie wedstrijd van de Belgen, maar geen verhaal tegen Jokela, tegen Martila en tegen het Finse publiek. De Belgen, de Red Dragons, verliezen hier in Tampere met 3-2.
1: Dankjewel, Jeroen. Helaas niet het resultaat waar we op gehoopt hadden. En dan moeten we snel terug, liever gezegd, naar Westerlo. Want, Michael?
2: Ja, het is wederom Westerlo dat er net de bal zet. Staat 2-0 voor de Kemphanen. Na een overtreding op een meter of 30 van het doel. Helemaal aan de zijkant kreeg Westerlo een vrije trap. En een heel goede voorzet van Sakamoto na het balletje breed. Hij bereikte zijn landgenoot Kimura. Die legt af met het hoofd. En dan mist Sandra de bal. Maar is er Cameron Congreve. Nee, het is Lapage die scoorde. Niet Congreve, die stond daar ook wel in de buurt. Maar het is de centrumverdediger die aan de tweede paal opdook. De kleinzoon van Paul van Imst. En Paul van Imst is hier aanwezig. Ja, die zal enorm fier zijn. En zo staat het 2-0. Terwijl we nu nog naar die herhalingen aan het kijken zijn, toch nog even meegeven dat Standaard net 5 goede minuten had gekend. Een bal had kunnen roven op de helft van Westerlo en een heel goede omschakelmoment kende. Maar Abid is dan niet degene die je wil laten koppen. Dat was de enige kans in de tweede helft. En ondertussen heeft het team van Vince Evraar ook 3 jongens klaarstaan om in te vallen. En dat was al voor de 2-0 achterstand. Dus het loopt helemaal in de soep voor de Luikenaren.

0: Nathalie Imbruglia met Torn. Olivier, gaan we nog eens terug naar Italië, waar een rode duif van ons sterk bezig is?
1: Nou, dat mag je wel zeggen, want dus in Lazio-Milan had je in de eerste helft één rode duivel, Koni de Winter, die erin stond. En hij kreeg met zijn ploeg Milan tegen een 2-0 achterstand aan. Maar in de rust is ene Diego Moreira erin gekomen, ook een rode duivel natuurlijk, voor Pervis Estupiñan. En ja, die heeft in de 65e en de 67e minuut twee goals gemaakt en gewoon van 2-0 naar 2-2 gebracht. Twee mooie goals ook. De eerste is een voorzet naar de achterlijn en die heeft hij in één tijd van op links met zijn linker mooi overhoeks in het doel geknald. En dan ook nog een beetje een frommelfase waarin hij toch besluit, ik ga eens trappen. En hij trapt vanuit de tweede lijn, van buiten de 16, de 2-2 binnen. En zo brengt hij voorlopig met nog een kwartier te spelen zijn team op een 4-2 punt op bezoek bij Lazio van Gennaro Gattuso, de ex-Milan-legende. Ja.
0: Dan schakelen wij van het voetbal daar in Italië ook naar het wielrennen. Want minder goed nieuws voor de Belgische selectie bij de vrouwen voor het WK wielrennen dat er zo stil aan zit aan te komen. Want ja, Justine Gekiere, die moet passen.
1: Ja, ze zal er volgende week in Canada niet bij zijn. De 30-jarige West-Vlaamse, die viel eergisteren in de Faune Tour Femme in Frankrijk. Een driedaagse rittenkoers is dat. En eerst reed ze de etappe nog uit, maar na onderzoek is gebleken dat een kleine breuk in haar knieschijf toch wel serieus wat roet in het eten gooit. Haar ploeg heeft laten weten dat haar seizoen ook meteen voorbij is. Bijzonder zuur, zeker voor Gekiere, want het is al haar tweede WK op rij dat ze mist door een val. Ook in Rwanda was er niet bij, toen viel ze in een Duitse koers. En dat is jammer, hè, want zeker voor de Belgische ploeg, 2 jaar geleden was Gekiere nog een van de uitblinkers in Zürich op het WK. Ze werd zelfs 7e en speelde een cruciale rol in de wereldtitel van Lotte Kopecky. Dat seizoen won Gekiere trouwens ook een rit en de bergtrui in de Tour de France. Een geweldig seizoen waar ze nog steeds wel nog op mag teren, maar voorlopig kan ze geen nieuwe WK eraan vastbreien. De Belgische bond heeft intussen een vervangster aangeduid voor dat WK. Sandrine Tas neemt Gekiere's plaats in. Ook niet van de minste natuurlijk. Zij zal Lotte Kopecky moeten proberen te helpen in de jacht op een nieuwe wereldtitel. Trouwens, Gekiere is ook niet het enige slachtoffer van die Franse rittenkoers. Ook de Nederlandse Mischa Bredewold is na een crash erg onzeker voor dat WK. En vandaag viel ook Urska Zigard, de partner van Tadej Pogacar en ploegmaat van Gekiere. Ze gaf op en lijkt ook misschien wel een streep te moeten trekken door dat WK.
0: En die komt nog maar net terug.
1: Ja, exact.
0: Een vreselijke val. Dankjewel.

0: Snel terug naar het voetbal. Westerlo staan daar de trillen, de nette trillen opnieuw, Michael.
1: Ja, een thriller kan het nog wel worden, Niels. Maar het staat 2-1. Een aansluitingstreffer van de Roesjes die net drie wissels hadden doorgevoerd. Ayensa, Engené en Touchgar werden naar de kant gehaald door Vince Vraar. En Dramé kwam in de plaats. Bruni en Simba kwamen er ook in. En het is die laatste, Bruni en Simba, die ja, met een omhaal uiteindelijk de 2-1 kon scoren. Na een hoekschop afgelegd met het hoofd. Door twee spelers van Standard. Eerst Fossi, dan Karamoko en dan een omhaal. Een retro met de rug naar het doel. Misschien ook nog wel een beetje gevaarlijk spel bij Sisse Sandra. Maar die bukte zich lichtjes. De VAR zal er naar hebben gekeken. Maar heeft beslist dat er met het doelpunt niks mis was. Dus we hebben weer een wedstrijd hier in het Kuipje. Hij had nog maar drie keer mogen invallen. De man die Vince Vraar nogthans uitstekend kende van in... Ja, in een gezamenlijke periode in Dender. Bruni en Simba met zijn allereerste. En het heeft tot die 2-0 achterstand eigenlijk geduurd. Voorstand daar ook echt verlost leek. Ze kunnen rekenen op de ingevingen van Adnan Abid. Die al een hele wedstrijd een hoog niveau had. Hij was daarmee een van de weinigen. Maar hij lag aan de basis van de corner die uiteindelijk Bruni en Simba... tot 2-1 aanzetten. Hier is een Simba opnieuw in de vijandige 16. Fossi met een lage voorzet. Dan bijna een own goal. Maar geen enkel probleem. Uiteindelijk voor doelman Jungdahl. Nee, bij Westerlo moeten ze proberen nu niet zichzelf voorbij te lopen. Rust in de tent. Predikt Issam Sharai. Vince Vraar die wil natuurlijk dat ze het ijzer smeden. Wanneer het heet is. En het is bloedheet op dit moment. Ze zijn echt een beetje verrast door de inspanningen van de Roesjes die het tempo ineens fameus hebben verhoogd. Misschien dat we ook nog deze nieuwe hoekschop kunnen meepikken. Uit de vorige corner dus viel de 2-1. Standaar heeft een nieuwe hoekschop hier in het Kuipje. Ze spelen nu ook wel naar liever hun meegereisde supporters. Het uitvak is echt stampvol. Casper Nielsen achter de bal. Bereikt hij opnieuw Fossi. Nu in de eerste zone weggekopt. Men krijgt wel nog een herkansing. De Deense middenvelder. Deze voorzet lijkt me iets beter. Weggehaald door Lasse Fleu. En zo blijft het toch druk die aanwezig is. Druk op de ketel voor de verdediging van Westerlo. Ze kunnen niet naar adem happen. Die van Standaar blijven doorgaan. En nu werd er beslist dat het toch Hens was. En dus hebben de Roesjes ook nog een vrije trap vanuit een centrale positie. Nog 20 minuten op de klok. Dit kan een prangend moment worden voor Westerlo. Je voelt dat het momentum de andere kant uitgaat. Richting de ploeg van Vince Vraar. Richting Standaard Liège. Jungdahl die helemaal in het begin van deze wedstrijd wel de eerste redding uit zijn handschoenen moest schudden op een vrije trap. Van standaard middenvelder Casper Nielsen. Dat was in de tweede wedstrijdminuut. Nu zitten we dus bijna 70 minuten ver. Wat doet Nielsen met dit moment? Hij gaat rechtstreeks richting doel. En de bal eindigt net niet buiten het stadion. Nee, op die manier zal het natuurlijk niet lukken. Maar ze moeten verder doorgaan. Door blijven duwen. Dat lijkt wel de way to go voor standaard. 2-1 dus met nog 20 minuten te gaan hier in Westerlo.

0: ook Jamie Lydell met A Little Bit of Feel Good. Moet er aan geloven, want opnieuw doelpunt bij jou, Michael.
1: Ja, en Feel Good, dat doen de supporters van Westerlo alleszins niet meer, want het staat 2-2. En de man die ik al een enkele keer heb moeten vermelden, omdat hij wel echt goed in de match zit, Adnan Abid, is degene die daarvoor heeft gezorgd. Hij vertrok van aan de middenlijn. En dan zoekt hij een aanspeelpunt met Nielsen en een Simba. Uiteindelijk is er een flipperkastmoment. Is er wel wat geluk mee gemoeid. Maar staan daar na de 2-0 achterstand eindelijk door dat ze volle gas moeten geven. En dat heeft op korte tijd, op een minuut of vier, dus twee doelpunten opgeleverd. En dus een status quo. We kunnen weer herbeginnen met nog 18 minuten te gaan hier in het Kuipje. Het is een man die aan zijn statistieken wil werken dit seizoen. Adnan Abid. En hij heeft er nu al evenveel gescoord als over alle competities in zijn eerste campagne voor Standard Liège. Dus hij is een man van zijn woord. Maar wat kan Westerlo? Want dit moet toch wel binnenkomen voor de ploeg van Issam Sharai. Leek met die dubbele voorsprong echt wel gewoon zijn gangetje kunnen volhouden tot het einde van het laatste, tot het einde van deze tweede helft. Wanneer het laatste fluitsignaal weer klinkt. Maar dit is natuurlijk een totaal ander verhaal. Dus benieuwd of hij de paniek kan weghalen die er toch echt wel geweest is bij het team in het geel en blauw. Hij kan natuurlijk ook nog wel kijken naar de bank om eventueel daarin te grijpen. Hij heeft wel Nicolas Storm al ingebracht en die deed het voortreffelijk bij zijn vorige invalbeurt. Hij wist toen te scoren. Tegen zijn KV Mechelen. In die 0-4. Nu hebben we ook 4 goals gekregen. Maar dus wel in evenwicht. Een overtreding op Fofana. En dan ligt het spel weer even stil. Standaard lijkt ook op dit moment een klein beetje gas terug te nemen. De wedstrijd duurt best nog lang. Nog een dik kwartier. En dus voorlopig een gelijkspel. Dat in het verschiet ligt hier in Westerlo. Misschien nog die laatste actie, die eerste actie van Storm meepikken, maar die gaat mist in. Dus 2-2 in de stille Kempen die echt wel stil zijn geworden. Het enige wat we nu nog horen zijn Luikenaren die lawaai produceren.

0: Angel, une seule vie. En we kunnen opnieuw niet snel genoeg teruggaan naar Westerlo. Want Michael...
1: Ja, weer een doelpunt. We zitten al aan 5 stuks in totaal. En u hoort het aan het kabaal in het Kuipje. Het is 3-2 geworden voor Westerlo. De Luikse Storm was gaan liggen en dan nam Nicolas Storm over. Die forceerde de eerste hoekschop nog maar van de Kemphanen. Hij trapte hem naar de eerste paal. En dan was er een vleugelslag van Fofana die zich uitstekend daar had gepositioneerd. Geweldige assist. En de doelpuntenmaker die... op de juiste plek stond, was Orega. Dus 3-2. Een goal op standaard situatie, maar op het ideale moment, want ze waren aan het zweten. Standaard had na de 2-0 achterstand echt het gaspedaal heel diep ingeduwd. En dan slikt Westerlo op korte tijd die 2 doelpunten. Zit ze aan 16 tegengoals in 6 wedstrijden. Ja, dat mag een eigen verhaal beginnen leiden, vind ik. Maar dan, net op het moment dat Standaar wat spaarzamer met de energiereserves wou omgaan, dan is daar weer Westerlo dat toch een toonbeeld is geweest van nauwkeurigheid. Dus 3-2. We moeten ons misschien nog wel corrigeren. De doelpuntenmaker... zou het de Jong kunnen geweest zijn? Ja, 28 en 26 lijken op elkaar natuurlijk. Het is 26 de Jong die gescoord heeft. Die was ingevallen. Geen idee hoe lang hij op het terrein stond. Maar dus hij was degene die daar als een duiveltje uit een doosje op die geweldige pas met de hiel van Fofana opdook. Dat is voor hem uiteraard zijn eerste doelpunt. We hebben eigenlijk wel redelijk veel mensen die een eerste goal hebben gescoord dit seizoen. Lapage, zijn allereerste voor Westerlo tout court. En dan was er de ene invaller, Bruni Nsimba. Die met die omhaal zijn rekening opende voor zijn nieuwe werkgever. En dus Diop doet net hetzelfde. Dus nog een dikke 10 minuten te gaan. Westerlo dat toch minder doelpogingen in totaal heeft. Moet wel oppassen dat ze niet opnieuw in het mes lopen. Wat... kan er hier allemaal gebeuren in het Kuipje? Het is toch de plek in ons land, denk ik, waar je altijd wel iets mag verwachten. Maar dat Issam Sharai en zijn technische staf met assistenten Joni Buijs en Bart Goor offensief sterk zijn, dat weten we. Het is dat defensieve aspect waar ze nog wel wat werk hebben. Storm wordt diep gestuurd, maar te vergeefs. En heel even was dan daar dus weer de ploeg die nog niet... had verloren dit seizoen. En nu staan ze weer op achterstand. En dan kunnen ze ook vergeten om in de buurt te komen van leider Gent in het klassement. Maar ik durf hier niks te voorspellen. Nog 10 minuten te gaan. 3-2 opnieuw een voorsprong voor de thuisploeg.
2: Dan gaan we ook eens naar Antwerpen. Niet voor het voetbal, maar op de groenplaats is nog steeds dat Europese kampioenschap 3x3 bezig. Met onze Belgian Lions die daar nog in actie komen. Om 9:10 ongeveer sluiten zij hun groepsfase daar af. Dat in dat Europese kampioenschap. En dat tegen Servië. Goed, Jeroen Guns, jij zit er al een tijdje daar op de groenplaats te genieten van al die wedstrijden. En je hebt ook de wedstrijd van de uitdager voor straks van Servië gevolgd. Ze hebben daarnet gespeeld. Vertel, hoe was die wedstrijd daarnet?
3: Ja, goedenavond Niels. Dat was inderdaad een belangrijke wedstrijd. Ook voor de 3x3 Lions, voor onze Belgen dus. En Servië heeft die wedstrijd gewonnen met 22-10. Heel duidelijke cijfers tegen Zwitserland. De Serviërs hadden daar ook maar een goede 7 minuten voor nodig. Het was bepaald indrukwekkend om die ploeg aan het werk te zien. Dat is goed nieuws voor de Lions, want die zijn op die manier al zeker van hun plaats in de kwartfinales morgen. De cruciale wedstrijd daarvoor, en dat was dan ook voor hen, die tegen Zwitserland, die hadden ze vanmiddag al gewonnen. 1916 werd het toen daar cruciaal in die zin dat je toch maar liever niet moet gaan stunten tegen dat sterke Servië. Toch nog altijd de nummer 1 op de 3x3 wereldranglijst. De wedstrijd tussen België en Servië begint straks om 9:10. De Zwitsers die mogen dus al zeker hun koffers pakken. Zij eindigen sowieso met 0 punten op de laatste plaats in de groep. En misschien nog even kort terug naar die overwinning van de Lions tegen Zwitserland. De Lions namen daarin een 9-1 voorsprong. Dat ging geweldig goed in het begin, maar daarna viel het allemaal wat stil. De Zwitsers die knokten zich dan weer in de wedstrijd en begonnen hun achterstand ook echt weg te werken. Het ging zo naar 10-6, weliswaar nog altijd in het voordeel van de Belgen. Maar echt spannend werd het pas helemaal aan het einde toen Zwitserland naderde tot op 1 punt. Maar Niels, tegen dan zaten de Zwitsers al in foutenlast en van de vrije worpen die daaruit voortkwamen maakten de Lions dankbaar gebruik. Ze konden de zege veiligstellen. Eindstand dus nog eens zeggen 19-16. Met name Dennis Donker en Jonas Forts waren met 7 punten elk goed bij schot. Dat zal straks tegen Servië opnieuw nodig zijn, want de Belgen hebben een relatief klein viertal wat gestalte betreft. Nou ja, wat is klein? Allemaal wel 1,94 meter, 1,96 meter, zoiets. Maar het is wel kleiner dan de Serviërs, waar er maar eentje kleiner is dan 2 meter. Dus ja, dat betekent genoeg. Strahinja Stojacic, dat is een naam die straks sowieso nog zal vallen. Dat is op papier dan de beste 3x3 speler van de wereld. Dat is de enige bij de Serviërs die kleiner is dan 2 meter. Maar zijn naam zullen we nog horen wanneer de Lions met Servië strijden om groepswinst. Want dat is dan wat die wedstrijd straks bepaalt. Daar gaat het dus nog om. En is dat belangrijk, die groepswinst? Wel, ja en nee. Want afhankelijk van waar je in deze poelen eindigt, neem je het in de volgende ronde op

0: tegen Litouwen of Letland. En dat zijn sowieso allebei toch ook bepaald geen sukkelaars. Litouwen, de titelverdediger op dit EK. Ik kan me voorstellen dat dat van die twee ploegen dan toch de tegenstander is die België en Servië liefst nog even ontlopen. Misschien toch net iets meer nog dan Letland. Litouwen en Letland spelen straks trouwens nog tegen elkaar voor de eerste plaats in hun poelen. Servië, en dan ronden we af. De vijfvoudige Europese kampioen. 5 keer op rij trouwens. De finale ook verloren in 2016 en 2024. En daartussenin telkens het EK gewonnen. Maar vorig jaar stonden de Serviërs niet eens op het podium. Die hebben dus iets recht te zetten. En vorig jaar op het EK werd Servië pas 7e. Dus die zijn erop gebrand om dit jaar beter te doen. En ze krijgen trouwens best wat steun hier in Antwerpen. Er zijn Servische supporters, jazeker. Verschillende zelfs. Heel wat vlaggen in het publiek. En ook shirts van Team Serbia. Dus voilà. België tegen Servië. Niels, we beginnen eraan om 9:10.
1: Ja, dankjewel Jeroen. En dan zijn we natuurlijk heel benieuwd wat het gaat worden in die wedstrijd. Begint om 9:10 bij jou. Olivier, hoe zit het daar nog in die wedstrijd met Milan onder andere in Italië?
2: Die is net afgelopen, 2-2 geworden. Dus ja, het is wel degelijk een punt opgeleverd. De dubbele score van Diego Moreira voor zijn nieuwe club Milan.
1: Oké, super, dat horen we graag. En Westerlo-Standaar is nog steeds 3-2. Straks meer.
3: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
4: Dit is de opdracht van mijn dromen.
5: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
6: Ik voel me juist zo, alsof ik echt iets heel illegaal aan het doen ben.
5: Deze week zijn dat Mohsin Abbas.
7: Wat de?
5: Ward Lemmelijn.
6: Amai, is officieel.
5: En Fien Germijns.
8: Ik kan er niet van over.
5: Een pak geheime uitdagingen.
9: Is dat goed als ik in de douche?
5: En 1 vraag. Is gelukt? Morgen op VRT1 en op VRT Max.
10: Ramen, deuren, veranda's.
11: Leenaars Aluminium.
12: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
13: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
14: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
15: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
14: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
15: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
14: Aha, oké.
16: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie. Jij? Yeah?
18: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
17: Wij snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
19: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
14: 8 uur, goedavond. VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. De politie is een onderzoek gestart na een incident met een irriterende spray op Voodoo Village in Grimbergen in Vlaams-Brabant. Gisteravond zijn daar zeker 2 mensen beroofd tijdens een incident waarbij de daders met een irriterende spray in het rond spoten. 12 mensen kregen de vloeistof in de ogen en moesten verzorgd worden. De organisatie van het festival heeft voor de rest van het festival extra security ingeschakeld. De Vlaamse Liberale Partij Anders is vandaag samengekomen in Brugge voor hun festival van ideeën. Voorzitter Frederik de Gucht zei dat hij oppositie wil voeren tegen de regering De Wever, maar hij reikt de regering ook de hand.
9: Als deze regering steun zoekt voor zijn begroting, die ons doet groeien, dan gaan we helpen. Wanneer ze die staatsmachine wil uitbreiden, om te bepalen wat u wel en niet mag doen, wat u wel en niet mag eten, wanneer u wel en niet mag drinken, wanneer u wel en niet mag dromen of ondernemen, dan maken ze gerust nog wat langer ruzie onder elkaar, want dan zal het zonder ons zijn.
14: Zo'n 1900 cafés in Vlaanderen vragen vandaag aandacht voor hun sector met de aller

0: allereerste cafédag. Het aantal cafés daalt al jaren. Met de actie willen ze daar aandacht voor vragen, want cafés hebben een belangrijke rol als ontmoetingsplaats, klinkt het. We mogen trots zijn op onze cafécultuur, maar de horeca is wel duur geworden, zegt Gent's nachtburgemeester Edmond Kokuit.
1: Het nachtleven is ijzersterk hier in ons land. De bruine cafés. Op café gaan is niet meer zo goedkoop gelijk in de tijd. Op restaurant gaan ook niet meer. Dat is een van de grote problemen.
0: Op het EK volleybal voor mannen hebben de Red Dragons hun tweede groepswedstrijd verloren tegen gastland Finland. In een spannende vijfzetter verloren onze nationale volleybalmannen de beslissende tiebreak met 10-15. Maandag speelt ons land zijn derde groepswedstrijd tegen Estland. In het voetbal is de wedstrijd tussen Westerlo en Standaard aan de gang. Met nog enkele minuten te spelen staat het er 3-2 voor Westerlo. En zeilster Emma Plasgaard is blij met haar zilveren medaille op het WK zeilen in Ierland. Ze was de op één na beste in de Ilka 6-klasse. Plasgaard kon in de afsluitende medaillerace de Amerikaanse Charlotte Rose niet meer inhalen, maar toch was ze tevreden.
2: Ik ben zeker heel blij met het resultaat. Ik denk, als je een WK-medaille kan pakken, dat is altijd gewoon supergoed. Ben ik een klein beetje ontgoocheld? Natuurlijk, ja. Het tweede is, zoals sommige mensen zullen zeggen, de eerste loser. Maar ik denk dat de Amerikaanse die gewonnen heeft, ook wel echt de betere week gezeild heeft. En ik was niet de beste, dus voilà. Ik mag naar huis met een zilveren medaille, wat toch ook supermooi is.
0: Plasgaard werd eerder al twee keer wereldkampioen en ze pakte ook al twee keer het brons. Vanavond en vannacht bewolkt, met vooral in het noorden kans op wat regen. De minima liggen tussen 15 en 18 graden. Morgen veel wolken met perioden van regen of buien die kunnen intens zijn, mogelijk ook met onweer en maximaal tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
4: Radio 1.
5: Sportza.
4: Met Niels van Duizen.
6: Een hele goede avond en beginnen we in het slot in die wedstrijd tussen Westerlo en Standaard, waar het in principe nog alle richtingen uit kan. Nog maar 3-2, die voorsprong voor Westerlo. Michael?
7: Ja, we zitten nu, as we speak, in de toegevoegde tijd. Die bedraagt 4 minuten. Dus Standaard heeft nog 4 minuten om op zoek te gaan naar die 3-3. Ze zijn erg verrast geweest op die ene corner die Westerlo in de tweede helft kreeg. Waar dus dat derde Kempische doelpunt uit viel. Niet Urega, maar De Jong die dus scoorde. De Jong die er 5 minuten eerder was ingebracht door Sharai. Die stond op de juiste plek. Ik heb het even opgezocht. Hij heeft bij zijn voormalige ploeg Strasbourg 9 keer in de Liga gespeeld, 1 keer gescoord tegen PSG. En nu heeft hij dat dus ook gedaan. 1 keer gescoord in de Jupiler Pro League tegen Standaard. Een verschil moet er zijn. En voorlopig is het verschil tussen deze twee teams beperkt. 1 doelpunt dus. Standaard rekent op veel nieuwe mannen die erin gebracht zijn door Evraar. Zoals Dramé, die omver gekegeld werd aan de zijlijn. Dus een vrije trap. Nog net iets te vroeg in de toegevoegde tijd om Epolo mee naar voren te sturen. Natuurlijk ook niet de doelman die reusachtig groot is. Maar een vrije trap. We zijn in de 92e minuut. Met Kasper Nielsen achter de bal. Karamoko is mee naar voren gekomen. Het is een lage voorzet. De Jong wint goed zijn duel. Die wil zijn visitekaartje echt wel afgeven. Knokt zich op pure kracht weer in balbezit. Fleu, de rechtsachter, was even gelegenheidsspits van de Kuipers. En daar is het definitieve verdict. 4-2. Thomas van de Kuipers. De invallers doen het voor de Kemphanen. En Standaard gaat dus voor een eerste keer dit seizoen verliezen. Daar bestaat nu echt geen twijfel meer over. Met nog 2 minuten te gaan in de toegevoegde tijd. Op de counter, op de tegenstoot. Maar Westerlo is eigenlijk al heel de avond een team dat efficiënt voor de dag komt. En ja, er is altijd ook kritiek mogelijk, want ze slikken wel weer 2 goals. 16 dus in totaal. Maar als je 4-2 wint thuis van Standaard, dan zal die kritiek niet overheersen. Dan zal die snel verstomd raken. Het begint eigenlijk dus bij een vrije trap voor Standaard. Nielsen, gek genoeg, misschien ook moe gestreden, kreeg die bal

helemaal niet hoog. En dan Dion. Die twee lijken naar de basis. Het is een beetje worstelen, maar het blijft binnen de limiet van het toelaatbare. En dan Fleu, die geweldig aflegt op het beste moment mogelijk. En Thomas van de Kijp, dus de Antwerpenaar, die zal wellicht voor het laatste doelpunt hebben gezorgd hier in de tweede helft. Oké, in voetbal kan veel gebeuren. We zeiden het net, Westerlo heeft wel een klein beetje een zwakte achterin. Namelijk dat ze veel doelpunten pakken. Maar de tijd is nu geen bondgenoot meer voor de Roesjes. Hier is Karamoko centraal. En dat loopt dan helemaal spaak. Dit is een bal voor Jungdahl. En zo zitten we op 40 seconden van het einde van de wedstrijd. Met dus 6 doelpunten in het Kuipje. En vooral een 6-6 voor KVC Westerlo. Dat betekent dat ze weer onder de mensen komen. Verschrikkelijke start genomen. Maar ik herinner me een seizoen onder Timmy Simons waar Westerlo geweldig startte. En dan helemaal in het slot van dat seizoen toch nog voor het behoud moest bikkelen. Storm. Dion met zijn minste baltoets. Maar hij heeft zijn stempel wel gedrukt. De seconden tikken weg. We zitten voorbij 94 minuten en scheidsrechter Put heeft er een einde aan gemaakt. Is emotioneel. Issam Sharai. De high fives voor Bart Goor en Jody Buijs. Ze pakken dus 2 speeldagen op rij. De 3 punten. Al het minder goede is daardoor vergeten. En Standaard. Ja, 11-18. Dat is zeker een redelijk goede start aan de nieuwe campagne voor de manschappen van Vincent Vraar. Ze verliezen pas voor een eerste keer op de 6e speeldag. Maar vandaag hebben ze misschien een kwartiertje, maximaal 20 minuten goed voetbal gebracht. Zijn ze gevaarlijk geweest, eigenlijk pas opgestaan na die 2 eerste optoffers. Maar ze kregen er dus nog 2 van de Kemphanen die hier in het eigen Kuipje met 4-2 winnen van Standaard de Liège. En Standaard laat dus na in de adem te hijgen van Agent aan de top van het klassement. 6 goals, we zijn hier best tevreden denk ik. We hebben al slechtere avonden beleefd in een Belgisch voetbalstadion.

0: Echo Antoine van Isolde Lazoen. Dan moeten we ook naar het zeilen, Olivier.
1: Ja.
0: Emma Plasgaard zat ook al in het nieuws natuurlijk. Die heeft opnieuw een medaille veroverd op het WK.
1: Ja, deze keer zilver. En dat is een plak dat ze nog niet heeft gehad in haar carrière. Wel al 2 keer goud en 2 keer brons. Maar dus nu is zilver vandaag in Ierland gepakt, waar het WK zeilen in de Olympische ILKA 6-klasse plaatsvond. Begon ze dus als tweede aan de laatste wedstrijddag. De Amerikaanse Charlotte Rose die was al buiten schot. En dus was die tweede plaats het hoogst haalbare. En vandaag waren er nog 2 finale races waarin ze 6e en 2e werd. En dus pakt Plasgaard al haar 5e medaille op een wereldkampioenschap dus. Ze werd wereldkampioen in 2018 en 2021 en pakte dus al 2 keer brons. Eerder dit jaar werd ze ook al eens 3e op een EK in Kroatië. Dat zijn heel veel medailles. Alleen een Olympische ontbreekt voorlopig op haar erelijst. In Tokio werd Plasgaard 4e, Spelen van Parijs 7e. En ze wil zeker doorgaan tot de Spelen van Los Angeles 2028 is dat dan. Maar dit had ze alvast zo net te vertellen na haar zilveren eremetaal op het WK toen onze collega Kendrijk haar opbelde.
2: Emma Plasgaard, gefeliciteerd met je zilveren medaille. Hoe gelukkig ben je hiermee of had je het gevoel dat er meer in zat?
3: Ik ben zeker heel blij met het resultaat. Ik denk als je een WK-medaille kan pakken, dat is altijd gewoon super goed. Ben ik een klein beetje ontgoocheld? Natuurlijk, ja. Het tweede is, zoals sommige mensen zullen zeggen, de eerste loser. Maar ik denk dat de Amerikaanse die gewonnen heeft, ook wel echt de betere week gezeild heeft. En dan kan je daar ook niet boos op zijn als je gepakt bent op funnen. Ik heb zelf een hele mooie week gezeild. En ik was niet de beste. Dus voilà, ik mag naar huis met een zilveren medaille, wat toch ook supermooi is.
2: Zeker. Hoe heb je die laatste dag nog beleefd? Geloofde je nog in de zegen?
3: Ja, ik denk het nieuwe puntensysteem heeft ervoor gezorgd dat de voorsprong van 10 punten die ze had, gereduceerd werd naar 5. En dan race ze ook 2 races, waardoor dat mathematisch zeker mogelijk is. Nu, de omstandigheden waren heel gelijkaardig aan wat we deze week gehad hebben. En daar heeft ze getoond dat ze het betere was. Dus op zich is het ook niet raar dat ze daar dan weer aan het langs eindje trekt. Maar ik ben er zeker in blijven geloven en ervoor blijven gaan ook. Ja.
2: Ja, je spreekt al over de omstandigheden. Donderdag en vrijdag had je mindere dagen. Wat liep daar mis?
3: Ja, ik denk dat die dag 4 was het. Nee, dag 5 was het zeker. Ja, dat is zeilen. Dat kan ik het alleen maar zo zeggen. Ik zat aan de verkeerde kant, de wind draaide naar rechts. En ik zat aan de linkerkant. En dan plotseling zie je de hele vloot voor je zeilen. Dus daar heb je ook een aftrekreis voor. Dus dat mag wel, ja.
2: In de laatste regatta dan lag je lang aan de leiding. Je leek op weg naar de zegen. Liep er iets mis op het eind?
3: Nee, niet echt. Ik denk, ja, dat is zeilen. Hè. Soms mis je een keer een golf en de andere persoon is wel die golf, waardoor dat je net ervoor komt. Nu, op dit moment maakt het eigenlijk ook niet meer uit, want er werd niet veel posities in het eindklassement. Dus zit er wel gewoon heel blij op met de tweede plaats in de laatste middenrace.
2: Een eerste keer zilver, is dat nog speciaal? Je hebt natuurlijk al 2 keer goud en brons. Dus hoe voelt die medaille in vergelijking met de andere?
3: Ja, ik denk dat het zeker wel toch iets anders. Ik heb niet vaak zilver, het is meestal brons of goud. Of geen medaille. Dus het is heel leuk om deze te kunnen bijvoegen aan mijn collectie. En ja, ondertussen dat is toch al mijn 5e WK-medaille. Dus daar ben ik eigenlijk wel heel trots op.
2: Heb je ze ondertussen ook gekregen na de prijsuitreiking? En kan je ze stonen?
3: Ja, we hebben helaas geen medaille. Dat is een beetje de downside van onze klasse WK's. Daar kreeg je eerder een soort prijs. Maar we hebben wel deze mooie miniatuurboot gekregen. Dus dat is wel heel tof voor in de trofeekast.
2: Tof. Dit was het laatste grote evenement van het seizoen. Kijk je naar het volgende doel of is het eerst tijd voor vakantie?
3: Ja, ik denk we nemen natuurlijk eventjes vakantie. Maar het volgende doel komt er eigenlijk al heel snel aan voor ons. Dat zal in 2027 in januari zijn. En dat is dan de country qualification voor de Olympische Spelen. Dus ook een zeer belangrijk WK in Brazilië. Dus daar kijken we heel hard naar uit. En daar zal de wintertraining van in teken staan.
2: Ja, je hebt het al vermeld, je hebt nu elke WK-medaille. Ja, het enige dat nog ontbreekt, een Olympische.
3: Ja, klopt. Ja, op een gouden EK-medaille ontbreekt ondertussen ook nog. Dus we zullen zien. We zijn ambitieus en voilà, daar gaan we voor trainen en dan zien we wel waar het valt.
2: Dankjewel voor je tijd en nogmaals proficiat met je zilveren medaille.
3: Super, dankjewel.

0: Merel met patronen Olivier. Mm-hmm. We gaan nog eens de Premier League daarbij halen. Ja. Daar was de wedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Everton aan de gang. Is ook zo goed als afgelopen.
1: Zo goed als. Nog 30 seconden en nog altijd geen doelpunten in dat duel. En dus zal Tottenham met 2 op 12 beginnen aan de competitie. En nog erger, momenteel op Coventry na is het de enige ploeg in de Premier League die nog geen doelpunt heeft gemaakt. En Coventry speelt morgen tegen Brighton. Als ze daar al eens een doelpunt kunnen maken, dan is gewoon Tottenham na 4 speeldagen de enige ploeg in de Engelse Premier League die nog niet wist te scoren. Ja, de kelk moet nog wel een beetje tot op de bodem geledigd worden, ja, eer het weer naar boven kan gaan voor de Spurs en Roberto De Zerbi.
0: Oké, ja, dat is inderdaad niet zo fijn als ploeg. Wil je die statistiek uiteraard niet hebben. Gaan we ook eens naar de ronde van Spanje, naar de Vuelta. Vandaag de 20e rit, de voorlaatste. Morgen komen ze aan. Het was nog wel een pittige etappe met best wat hoogte.

0: Peters. Maar het belangrijkste was met een landgenoot mee vooraan in de kopgroep, die ook zeer veel tijd kreeg van het peloton, meer dan 9 minuten op een bepaald moment. Ramses de Bruin, u heeft de naam uiteraard al gehoord. Hij heeft zich al veel laten zien dit seizoen. En ook vandaag was hij dus op de afspraak in die etappe. Reed goed mee in een kopgroep van 3 op het einde. Op een laatste steile slot kunnen we 9 kilometer. Maar helaas, hij moest het toch laten lopen. De Spanjaard Mikel Landa die won de etappe voor de Noor Johannessen van Uno X. En dus Ramses de Bruyne. Een mooie 3e plaats. Laten we eens luisteren naar zijn reactie bij Rutger van Severen. Ja, waarom dat hij eigenlijk ook niet mee zat in de eerste vlucht? Want de eerste was blijkbaar niet direct de goeie.
1: Ja, ik zat een beetje te ver voor dat te doen. Maar uiteindelijk zaten we dan mee in die grote groep. En hebben Michael en Gal echt sterk werk geleverd. Voor dat gat zo klein mogelijk te houden. Vanaf dan, vanaf de 3e Mountain Prize was dan aan mij voor zo ver mogelijk te geraken.
2: Ja, dat overbruggen is, dat was niet evident. Op een bepaald moment zitten jullie denk ik op meer dan 2 minuten. En plots zien we jou daarop duiken. Het was moeilijk te volgen met de beelden, maar dat moet heel veel krachten gekost hebben.
1: Ja, het was helemaal, ik had het helemaal zelf moeten doen. De rest dat mee waren, dan waren eigenlijk niet aan het meewerken. En dan, dat zag ik in de, dan heb ik een keer gelanceerd in de afdaling en ben ik er zo alleen naartoe gereden, want ik had geen zin om iedereen dan mee te nemen naar voren.
2: Ja, het was dan erop en erover toen je bij die kopgroep kwam. Ja, dan krijg je natuurlijk 2 heel sterke mannen mee. Hè?
1: Ja, ik wist dat ik gewoon mijn effort van de eerste keer moest doortrekken. Want ja, ik kon ook niet wachten voor doortrekken. Ik dacht van, dat het best was van de eerste keer de selectie al te maken op die klim. Dat iedereen kon werken en zo naar de finish te rijden.
2: Ja, je oogde goed, vond ik. Op die slotklim, dat begin is enorm stijl natuurlijk. We zagen je er zelfs even verstellen. Was dat de bedoeling?
1: Ja, ja, maar ik heb gewoon op zo'n klim, dat speelt geen rol voor in het wiel te zitten. Dus ik heb gewoon van de eerste keer mijn eigen tempo gereden en gekeken waar ik uitkwam. En dat was uiteindelijk de 3e van dat groepje.
2: Ja, en dat is heel sterk in zo'n etappe. Nog een laatste vraagje. We zien jou vorige week sprinten in een groepje met Van Aert, Nijs en dan vandaag op een totaal ander terrein. Ga je mee met 2 klasse mensenmannen, hè? Hoe indrukwekkend vind je dat zelf?
1: Ja, ik vind het gewoon leuk om te koersen en vandaag was het een echte van het begin koers en dat vind ik het leukst. Ik ben mezelf een beetje aan het ontdekken en ik denk dat de koersen zijn gewoon waar dat er echt gekoerst wordt, waar dat lastig is, dat mezelf het beste kan tonen.
2: Het was mooi om naar te kijken ook. Proficiat, Ramses.

0: Amy McDonald met This Is The Life. Gaan we ook nog eens, terug, zo moet ik het zeggen, naar die ronde van Spanje. Opnieuw Wout van Aert die zich ook liet zien. Ondanks dat het een etappe was met heel veel hoogtemeters, zat die groene trui mee in de vlucht. Maar naar het slot van die etappe moest hij toch een beetje vroeger laten lopen. Goed nieuws ook, Wout van Aert is zeker van die puntentrui, dus van die groene trui daar in de ronde van Spanje. Dus nog eentje dat hij thuis in zijn kelder is, het denk ik, die helemaal omgebouwd is, kan ophangen tussen al die andere mooie truien. Wout van Aert zelf, die geraakte niet tot aan de microfoon daar boven op de berg, maar wel Maarten Wijnands, ploegleider daar bij Visma Leasebike. Laat dus luisteren wat hij allemaal achteraf kwijt wou.
1: Maarten Wijnands, ik sprak vanmorgen met Wout van Aert en die zei, goh, van mij, ja, moet dus niet te veel verwachten. Ik hoop in het begin de eerste 80 kilometer iets te kunnen doen voor de ploeg en dan ja, pakt hij mij dit uit. Was dat het plan bij jullie vanmorgen?
2: Ja, dat was wel doorsproken. Uiteindelijk was het initieel de bedoeling om voor de rit te gaan. En op een gegeven moment, Wout vroeg als hij gelijk achter de auto mocht vertrekken. En dat was geen probleem. Dus daarmee kon hij ook zo in de vroege vlucht geraken. Kostte wel krachten, maar stond gelijk op zijn kop de veld. En een kopgroep van 40 erachter. En we wilden met Seb eigenlijk meegaan, maar ze liet hem voorlopig niet rijden. En toen wisten we dat we op de stijl dat Monachil moesten wachten om ruimte te krijgen. En gelijk kreeg die ruimte. Maar Carapaz die kwam er de eerste keer achteraan. En toen waren eigenlijk al de klassementsrijders geïsoleerd. Ja, en dan wisten we dat we op het moment dat alles weer samen kon vooraan, dat het nog eens een moment was om te gaan, omdat hij toch op 11 minuten stond. En toen lieten ze hem rijden en toen hadden we eigenlijk al 5 man voor hem te rijden. Dus hadden we eigenlijk gewoon perfect kunnen uitstippelen van iedere klim of na iedere klim dat ze moesten wachten in de afdaling en het tussenstuk vol moesten rijden. En Wout die zat helemaal vooraan, dus hij kon nog even meespelen voor de bergtrui, maar dat was eigenlijk nooit de initiële plan. Het kwam toen even goed uit, maar realistisch moest hij nog die voorlaatste en de laatste nog in de punten eindigen. Dus dat was onrealistisch. Daardoor focusde hij eigenlijk wel op Sepp. Het was enkel jammer dat de groep van Sepp met de klassementsrenners 11 minuten achter waren. Eigenlijk al voor de eerste keer Monachil, als dat 7 of 8 minuten is, dan is het misschien wel mogelijk. Maar hij heeft er alles aan gedaan, de man heeft er alles aan gedaan. Het was een fantastische rit om te volgen. En, ze gingen ervoor en hij gaat van 11e plek naar de 5e plek in klassementen. Dus fantastisch om uw derde grote ronde zo af te sluiten.
0: Absoluut, kunnen alleen maar bevestigen.
3: Radio 1. Sportza.
0: Maken we ons stilaan ook klaar voor nog meer live voetbal in het Dudenpark bijvoorbeeld. Binnen een kwartier kunnen daar de supporters de match beginnen volgen. Union neemt het dan op tegen Lommel. Lommel dat best aardig meedraait dit seizoen. Maar Union staat op dit moment tweede. En bij winst kunnen ze terug over AA Gent springen naar die leidersplaats. Dus ze zullen zich niet zomaar gewonnen geven daar bij jou, Bert Sterks. Goedenavond.
4: Goedenavond Niels. Nee, dat zal zeker niet gebeuren. De meeste Union-fans hebben hun plek al ingenomen daar aan de overzijde op de staantribune. Terwijl de fans van Lommel, denk ik, net zijn aangekomen. Ze komen nu mondjesmaat naar binnen aan de rechterzijde van het stadion. En Lommel neemt het op tegen één van drie ploegen die nog ongeslagen zijn. AA Gent, Union, daar was Standaard ook bij. Maar die zijn zo net natuurlijk weggevallen. Zultenwaregem wel nog altijd. En niet foutloos zoals AA Gent dus, dat 15 op 15 heeft gepakt. Wel met één keer een kleine misser. Een 0-0 gelijkspel hier thuis tegen Zultenwaregem in het Dudenpark. Maar de Brusselaars doen voorlopig dus weer mee bovenaan het klassement. Met nieuwe namen die opstaan. Anderen zoals Seneri die hun klasse bevestigen. En Lommel is natuurlijk ook best goed begonnen met 7 op 15. Eén keer op verplaatsing gewonnen ook op Cerkelenbrugge. En vorige week dan de andere Brugse club ontvangen. Club ontbrak het Lommel nog een beetje aan, ik zou zeggen, geloof in eigen kunnen. 0-1 werd het ongoal van Eoma. En hij wordt meteen ook geslachtofferd vandaag in het basiselftal van Lommel SK. Sam de Grant wordt linksachter. Hij was een speler van Lommel, vertrok naar AZ, maar had daar te veel concurrentie. Het is te zeggen, degene die normaal zou vertrekken als eerste keuze op de linksachter vertrok uiteindelijk niet, waardoor hij derde keuze zou geworden zijn. Dus kon hij op huurbasis terugkeren naar de Limburgse Kempen. En nu staat hij dus voor het eerst ook weer in de basis bij de Groenen uit Limburg. Bij Union ook één andere naam. Floruc speelt niet en dat is opvallend, want volgende week tegen Victoria Pilsen in de Europa League is hij geschorst. Dus je zou denken dat David Huber hem vandaag zeker wel laat spelen. Om andere volgende donderdag is dat fris aan de aftrap.

op te krijgen. Maar dus geen Floroetje de basis. Wel de Zuid-Afrikaan Mofokeng. Die in de spits, of toch in de buurt van de spits zal spelen. In de buurt van Bjondic. Dat wordt wellicht dan de diepste man. Voor het overige verandert er niets bij Union Saint-Gilloise. En McAllister, dat kunnen we wel eens zeggen, moet opletten voor een vijfde geel karton. Zo vroeg op het seizoen al pakte er 4 in 5 wedstrijden. Dus zou, als hij er vandaag nog eentje pakt, al tegen een eerste schorsingsdag kunnen aankijken. Voilà, dat zijn de elftallen. Niet veel veranderd dus. Zometeen Union tegen Londen.

0: Gendertones, it's going to happen straks tussen Union tegen Lommel. Maar onderaan het klassement, ja, daar krijgen we toch ook wel een belangrijke match. Want op den dreef ontvangt OHL Cercle Brugge. OHL dat ja, nog steeds met een 0 op 15 daar achteraan staat te bengelen in het rijtje. En Cercle doet het niet heel veel beter met een 2 op 15. Dus ja, een driepunter is ja, misschien nu toch al levensbelangrijk deze avond bij jou daar, Eddie Botteldoorn. Een goede avond.
1: Ja, goedenavond Niels. Je vat het eigenlijk goed samen. Het is een match tussen twee ploegen die hun start duidelijk misten. OHL kon nog niet winnen en staat dus met 0 op 15 op de voorlaatste plaats. Een rechtstreekse degradatieplaats natuurlijk. De vereniging deed het iets beter. 14e met 2 gelijke spelen op de eerste 2 speeldagen tegen Standaard en STVV. Maar is nog op zoek naar de goede vorm. Beide ploegen vinden dat ze na 5 speeldagen beter verdienden. Dat zeg je wel eens gauw. Maar daar koop je natuurlijk niks mee. En toch wil Timmy Simons vasthouden aan zijn principes om voor aanvallend en ongecompliceerd voetbal te gaan. En vanavond minstens een clean sheet. En zo de eerste punten eventueel van het seizoen te pakken. Dat is een doel op zich. Cercle lijkt op weg om net zoals de vorige 2 seizoenen dicht bij die degradatiezone post te vatten. En dat willen ze ten alle kosten vermijden. De nieuwkomers die moeten zich daar nog wat aanpassen. En dat moet zo stilaan gaan renderen. Na de 3-0 nederlaag tegen nieuwkomer Beveren voert Timmy Simons 4 wissels door. Ikwimesi, Yamada, Ogiwara, zij verhuizen naar de bank. Pletings was een beetje ziekjes deze week en is er gewoon niet bij. Traoré, Mirisola, Niakossi en Opoku staan zo in de basis. En ook bij Cercle nogal wat wissels. 3, Lazare, Michal en Martens, die nog speler van de maand augustus was bij Cercle. Jawel, die zit in de dugout. Núñez, Caicedo en Van Zijr, die is er nu wel bij tegen Gent. Mocht dat niet, zij staan bij de 11 die starten. En ja, vorig seizoen kwam de vereniging hier winnen met 0-2. En dat wil OHL niet herhaald zien. Pakt OHL zijn eerste punten of pikt Cercle opnieuw de draad op? Zometeen OHL, Oud-Heveleleeuwen dus, tegen Cercle Brugge onder leiding van Bram van Driessen.

0: Queens of the Stone Age, samen met Nicky Lane, Easy Street. Gaan we er nog een laatste reactie bij halen uit de Vuelta van vandaag. Iemand uit het kamp van de dagwinnaar, de Spanjaard, Mikel Landa, die op het einde van dit seizoen ook Soudal Quickstep verlaat. Maar kijk, hij schenkt de ploeg toch nog een mooie etappe zege daar, hè, met die vele hoogtemeters. Laten we eens luisteren naar de ploegleider, oude getrouwe Tom Steels, over die dagwinst van Mikel Landa.
1: Tom Steels, jullie hebben er lang moeten op wachten, maar deze doet heel veel deugd, denk ik, hè, voor jullie, voor de ploeg, voor iedereen rond.
2: Ja, absoluut. Ik denk dat dat een van de... Zeker een overwinning gaat zijn, dat absoluut gaat bijblijven. Het is vooral de geschiedenis erachter. Ik bedoel, Mikel heeft na zijn valpartij in Baskeland een ganse seizoen feitelijk gesukkeld. Altijd op en neer en terug de blessure en dan terug beter, dan terug slechter. En feitelijk toen we meenamen naar de Ronde van Spanje, wist dat nog een risico was. En we hoopten gewoon op die ene superdag. En vandaag was hij super. Vandaag was hij gewoon terug solide in zijn hoofd, terug nadenken, terug de juiste dingen doen. Een chapeau voor hem.
1: Ja, ik had het niet verwacht, eerlijk gezegd. Als ik hem in het begin van de Vuelta zag lossen vanaf het bergop ging.
2: Ja, nee. Alle dagen stretching in de bus, alle dagen s'avonds na de rit. Er keihard voor gewerkt om hier goed te zijn. En vandaag was hem echt wel zo Mikkel zoals we hem kenden feitelijk. Hij dichtte de kloof van 3 minuten. Daarna was hij gewoon sterk. Zoals hij waarschijnlijk in zijn carrière wel een paar dagen gehad heeft. En hier kwam misschien ook wel de extra lading bij van gans dit jaar. Chapeau. Heel mooi.
1: En even, net als de grote baas hier is, ik zag Jurgen Foré vanmorgen. Extra motivatie of speelt dat niet mee bij hem?
2: Goh, het moet gewoon open op die superdag. Het is altijd leuk natuurlijk dat Jurgen hier ook is. En dat ook kan meemaken natuurlijk. Hè. Maar gans de ploeg heeft hard moeten werken. Toen uit de waaier weggingen hebben we ook keihard gereden met Ethan, Fabio en Alberto. Voor de kloof zo dicht mogelijk te houden. Dan reden ze terug weg. En dan hebben we Mauri en Garo nog ingezet. En het was gewoon proberen van de wedstrijd te winnen. Ik denk dat het vandaag de laatste kans was. Morgen is het een andere wedstrijd. Maar we hebben ze gewonnen, dus we kunnen gelukkig naar huis.
1: Voilà, dan is deze Vuelta toch geslaagd, denk ik, hè? Als je zo'n mooie etappe wint.
2: Ja, we hebben een paar mooie momenten gehad. Hè? De sprint met Wout van Aert en Paré-Pijn, daar zou je ook altijd bijblijven.
1: Dat was kansloos natuurlijk.
2: Ja, het is dat, maar dat zijn dingen die bijblijven. De vijfde plaats van Mauri in de lastige bergetappe was ook heel mooi. Er zijn altijd momenten dat die bijblijven. Natuurlijk, winnen is winnen, dat gaat altijd zo zijn. Er is niets dat daar tegenop kan.
1: Komt hier op gang, dus we laten jou gaan. Nog een laatste vraagje. Mikel Landa, het lijkt zo'n beetje een enigma. Wat voor iemand is het?
2: Super toffe kerel. Heel gewoon. Goed of slecht rijden. Ook gaat zijn personaliteit nooit niet veranderen. Blijft altijd mee positief, mee de ploeg sturen. Ondanks dat hij zelf toch ook wel een paar keer diep heeft gezeten, denk ik. Maar hij gaat erdoor en hij is van een hele goede afkomst. Van een hele goede, laten we zeggen... Na alles wat hij al meegemaakt heeft, alles wat prijzen dat hij al gereden heeft, denk dat de Mikel Landa van nu dezelfde is als de Mikel Landa van 20 jaar geleden.
1: Die gaan hem missen?
2: Absoluut.

0: De mama's en de papa's met California Dreaming zijn wij er helemaal klaar voor om het voetbal te volgen. Heel benieuwd of ze daar in het Dudenpark, in het Jozef Mariënstadion, er ook klaar voor zijn voor de wedstrijd Union tegen Lommel, Bert.
1: Jawel, ze zijn er net aan begonnen. 2 seconden geleden, Niels, het startsignaal gegeven door een scheidsrechter uit Japan, Yusuke Araki. Vorige week was hij ook al de spelleider in Brugge in de wedstrijd tussen Cercle Brugge en Gent. 1 penalty werd er in die wedstrijd gegeven, wel na tussenkomst van de VAR. En daar waren ze bij Cercle absoluut niet over te spreken, over die penalty voor de Buffalo's, omgezet toen door Tibe de Vlieger. Het kadert in een uitwisselingsproject met Japan, waar Nathan Verbomen vorig jaar ook een aantal wedstrijden mocht gaan fluiten in de Japanse competitie. Kijken naar Mofokeng nu, die gaat druk zetten nadat hij balverlies heeft geleden. Even die spits Donangelo Konadu, een goeie, een Amsterdammer, bij Ajax gespeeld onder meer. En vandaar wordt hij ook gehuurd door Lommel. Echt een man die wel iets blijkt te kunnen. Is ook Europees kampioen bij de min-19-jarige geworden met Nederland. Heeft Nederlands en Ghanese roots. En zo zitten er toch heel veel Nederlandstaligen in die ploeg van Lommel. Met niet alleen die Nederlander, nog wel een paar jongens met Nederlandse roots. Nederlanders zelf, ook wat de Limburgers in de ploeg. Zoals Lucas Schoofs, Dries Wouters. Dus Nederlands is voor een groot deel de voertaal op het terrein. Buiten natuurlijk de Finn Talvitie onder meer. Die zal het op een andere manier moeten doen. Union in de aanval met Patrice op rechts. Voorzet naar de tweede paal. En in de handen van de grote doelman van Lommel, Matthias Pieklak. 1,95 meter groot. Hier bij Union hadden ze vorig jaar nog een veel grotere natuurlijk. Met Kjell Scherpen, die deed er nog een centimeter of 10 bij. Koffi, de doelman van dit jaar, is dan weer een stukje kleiner. Maar Pieklak, 2 clean sheets dit seizoen. Nu met een wat mindere pass richting Jason van Duiven. De rechtsachter die al 3 assists heeft gegeven dit seizoen. Ingooi bij Union op de linksachterpositie. Dat was Krich Falusi. Maar weer balverlies en misschien een kans om een keer om te schakelen met Apua. Maar hij trapt de bal veel te ver van zijn schoen. McAllister vooruit. Hij was zo net de man die moest troosten toen de spelers allemaal opleinden voor de hymne van de Jupiler Pro League. En elke speler had een klein jongetje of meisje voor zich staan. En het jongetje, kleinste van allemaal, jongste van allemaal, denk ik, stond voor McAllister en weende tranen met tuit. Dus McAllister als aanvoerder had hij even een andere taak. Moest hij zich even als vaderfiguur voordoen. En dat jongetje even troosten en nog een tik tegen de billen geven. Bemoedigend voor hij weer naar de zijlijn kon gaan. Ingooi voor Lommel, rechts voorin. Naar het balverlies. En dan zit Sorgan er weer tussen. Goeie pas naar het centrum. Eventjes Mofokeng meteen de diepte in naar Bjongdic. En hij versnelt. Wouters moet alle zeilen bijzetten. Bjongdic naar het centrum. Nog een keer. Dan opzij. Richting Zeneli. Gekruist schot erin. 1-0 na 3 minuten. Best voor Zeneli. Zo makkelijk gaat dat bij Union. Links achteraan begonnen. En in een paar pauzes staan ze rechts voorin. En is Zeneli daar om zijn 2e doelpunt van het seizoen te maken. Een van de mannen van het seizoen begint toch wel bij Union. Met zijn strakke en goede passing. Met zijn assists. 4 al. En hier nu dus goed voor een doelpunt. Best voor Zeneli. Hij profiteert van het balverlies bij Lommel. Smit ontfutselt de bal helemaal achterin. Dan Zorgan met de pas naar het centrum. Mofokeng naar Bjongdic. Hij gaat diep. En kijkt ook goed. Snijdt eerst naar binnen. Is niet zelfzuchtig. Past opzij. Daar is best voor Zeneli. En met een klare kijk ziet hij dat die verste hoek helemaal open ligt. En plaatst die bal rustig gewoon binnenkant voet overhoeks binnen. Voorbij Matthias Pieklak. De vicekampioen staat al op voorsprong. Na 3 minuten 1-0. Zeneli met het doelpunt dus voor een keer niet in de rol van assistgever. En Bjongdic nu wel met de assist. Best voor Zeneli. 4 minuten gevoetbald. 1-0 voor u. Sporta.
0: Ja, en als er gevoetbald wordt daar in het Dudenparkje, dan wordt er natuurlijk ook gevoetbald aan den Dreef. Oud-Heverlee Leuven, Cercle Brugge. Nog geen doelpunten bij jou, Eddy.
2: Nee, we spelen 6 minuten, nog altijd 0-0. Maar wat een start van Cercle Brugge in die eerste 5 minuten. Na 3 minuten was er al een heel goede aanval van op links Manier de bal tot bij Núñez. En dan een schot afgeblokt door Niakosi. En dan 1 minuutje daarna een voorzet van op links van Caicedo richting Núñez. Met links tussen het penaltypunt en de kleine rechthoek. En buitenkant van de linkerpaal. Geen schijn van een kans had Danny van den Heuvel op die mogelijkheid. En nog 1 minuutje later opnieuw een voorzet van op links. Het gevaar komt helemaal van op links bij Cercle Brugge. Konaté en Niakosi die kon de bal nog net ontzetten voor de aanlopende Van Zijr. U hoort het. Het is inrichtingsvoetbal voor het ogenblik. Cercle speelt kort op de bal. Laat Oud-Heverlee Leuven geen enkele mogelijkheid om toch maar een 3-4-tal passen uit te delen. Zij zijn natuurlijk gewoon van hier op dat kunstgras te spelen. Oud-Heverlee Leuven. Maar daar heeft Cercle Brugge blijkbaar totaal geen last van. Want ze hebben zich daar meteen aan aangepast. Trainen af en toe ook wel eens op kunstgras. Dus dat valt allemaal mee. Maar achterin daar weer slecht ontzetten van Noé Dussen. Een van de ouderdomsdekens bij Oud-Heverlee Leuven. De bal niet helemaal weggetrapt. Daar nu bij Sibe Schrijvers. De aanvoerder verliest de bal. En opnieuw Cercle Brugge hier op rechts met Van Zijr. Dat wordt een voorzet. En die wordt zomaar in hoekschop getrapt door Rogério de Zwitser. Niakosi. En we gaan dat toch nog even volgen. Want als het blijft duren, de storm richting doel Oud-Heverlee Leuven, dan zou er wel eens iets uit de lucht kunnen vallen. Nog eens zeggen, Cercle Brugge 2 op 15. De eerste 2 wedstrijden gelijk spelen behaald. Dat was tegen dat weet je nog wel standaard op. Standaard dan thuis tegen STVV. En nu daar volgen. Die hoekschop op rechts, die wordt getrapt door Gary Manier. Komt eraan met rechts. Dat wordt een uitswinger. Altijd opletten voor de doelman. Ja, daar weggekopt achterin. Maar hier nog altijd 0-0, maar we moeten terug naar Union Lommel bij Bert Sterks.
3: Hofokeng met de 2-0 op aangeven van opnieuw Jongdic, die werd diep gestuurd. Hij legde de bal opzij en Hofokeng trapt in 1 tijd voorbij de doelman. Wat gaat dat plots allemaal snel? Lommel wordt gewoon weggetikt. En dan is het wel de vraag of de VAR daar nog ergens gaat naar kijken. Niet voor buitenspel, want dat was het volgens mij niet van Bjondic. Maar even daarvoor was er volgens mij een overtreding op het middenveld. Maar dat was wel al meer dan 1 minuut voor dat doelpunt. Het is te zeggen, Lommel kwam niet meer bij de bal. Dus wordt dat dan nog bekeken als dezelfde fase of niet. Daarna kon Union nog heel lang rondspelen. Tot plots Bjondic de bal opzij kon leggen voor Mofokeng. 2-0, een heel mooi doelpunt. En vlak daarvoor had Mofokeng ook al een keer een kans gekregen op die 2-0. Toen trapte hij nog binnen het bereik van Piet Klak. Maar 6 minuten 2-0, doelpunt gevalideerd. Ja, Lommel moet opletten dat het hier geen heel, heel vervelende avond wordt natuurlijk op die manier. 4e minuut, Zeneli. 7e minuut, Mofokeng. Zijn 2e, 3e doelpunt al in de Jupiler Pro League. Hij toch een van de nieuwe chouchous van het Brusselse publiek. Rebohile Mofokeng was een speler onder Hugo Broos bij Zuid-Afrika op het WK 2026. En hier in België maakt hij dus geregeld als een doelpunt, als invaller of als basisspeler. De man die werd gehaald bij de Orlando Pirates in Zuid-Afrika. 2-0 Union, 8 minuten ver. Het gaat allemaal heel makkelijk.
0: Ja, voorlopig inderdaad. Gaan we ook terug naar Oud-Heverlee Leuven, Cercle Brugge. Die daar nog kort even de voetbalmatch verder volgen.
1: Ja, de palen die zorgen er hiervoor dat er nog niet gescoord is. Want de eerste keer dat ze eigenlijk in de gevarenzone kwamen, Oga Elde, was het meteen bijna raken. Mooie actie. Traoré, ja, die is erbij vandaag. En die wil bewijzen dat hij zijn plaats in die basis verdient. Zag oprechts Gilles de Spanjaard te vertrekken. En van randje van de achterlijn dan een voorzet richting de aanvoerder. Sibe Schrijvers devieerde de bal. En die ging ook tegen de paal dan in het pak spelers. En uiteindelijk ontzet daarvoor al, dat weet u misschien nog, Núñez ook aan de overzijde voor Cercle Brugge de buitenkant van de linkerpaal getroffen. Ik moet zeggen, we kijken nu 10 minuten en we zien een echt aangename wedstrijd. Het had eigenlijk makkelijk 1-1 kunnen zijn, hadden de palen niet in de weg gestaan. Of hadden ze misschien 10 centimeter meer naar links of naar rechts getrapt. Zo kan je het ook bekijken natuurlijk. En ik voel dat er hier vanavond gaan doelpunten vallen. Want het zijn twee ploegen die 1 de punten nodig hebben en die soms ook al eens gezegd hebben de afgelopen dagen en weken van we hebben in een aantal wedstrijden misschien wel meer verdiend dan de punten voor Cercle Brugge 2 en de 0 bij Oud-Heverlee Leuven die ze momenteel hebben. Zien of dat bewaarheid

het wordt, maar ik voel aan mijn klein teentje dat er hier doelpunten gaan vallen aan de dreeft. Maar voorlopig nog niet. We spelen 11 minuten tussen OHL en Cercle Brugge. Nog 0-0.

0: Zou de saga zo brengt ons bij het radionieuws van 9 uur. Daarna uiteraard meer voetbal. Tussen Leuven en Cercle staat het nog 0-0. En tussen Union en Ommel nog steeds.
1: Jupiler wordt 0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
2: Een dubbele moord.
3: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
4: Gedaan wat ik heb gedaan.
1: En achter één van de bekentenissen...
5: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
1: ...ligt een wereld vol leugens.
3: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
1: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
6: Dit is echt bullshit.
7: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
1: De 12, de botoxmoorden. Elke zondag op VRT1. En volledig op VRT Max.
8: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
10: Het is 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. Op een airshow in Hechtel Exer in Limburg is vanavond brand uitgebroken. De vegetatie op het terrein waarover de vliegtuigen vliegen heeft vuur gevat door vuurwerk. Organisator Jurie Mombers legt uit wat er is gebeurd.
11: Op de airshow hebben we tussen 8 en 9 een avondprogramma waarbij er pyrotechnics worden gebruikt, dus vuurwerk dat ook vanaf de vliegtuigen wordt afgeschoten. En daarbij is er brand ontstaan in de vliegzone, in de displayzone, zoals we zeggen. Dat is weg van het publiek en de brandweer is momenteel bezig om in die zone de brand onder controle proberen te krijgen.
10: Het evenement is stilgelegd. Het is nog onduidelijk of het morgen kan hervatten. Bij een uitslaande brand in een rijwoning in Wustwezel in het noorden van de provincie Antwerpen zijn 3 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet geweten hoe ze eraan toe zijn. Het vuur is intussen wel onder controle. Rond deze tijd maakte Canadese superster Céline Dion haar langverwachte comeback in Parijs met een reeks van 26 concerten. Dion moest enkele jaren geleden haar zangcarrière pauzeren door ernstige gezondheidsproblemen. De fans in Parijs komen van overal en ze kunnen niet wachten om Dion opnieuw te zien optreden. Het is misschien onze enige kans, zeggen ce.
12: Un rêve. Pleurer.
13: Voir Céline.
12: Voir Céline
13: chanter. C'est peut-être une dernière chance qu'on ait de la voir. Donc...
14: Mijn dochter is vernoemd naar haar. Ik ben super fan. Helemaal vanuit Groningen zijn we naar Parijs.
15: We all came from New York. As soon as we heard she was performing, we said we will go there.
16: She wouldn't do it unless she knows that she could do it. She's ready.
17: Je cherche ton cœur, si tu l'emportes ailleurs. Même si dans tes danses, d'autres dansent des heures.
10: De fans hebben er dus vertrouwen in dat Dion het zal aankunnen. Op het EK volleybal hebben de Belgische

0: Russische mannen hun tweede groepswedstrijd verloren van gastland Finland. In een spannende vijfzetter verloren de Red Dragons de beslissende tiebreak met 10-15. Maandag volgt de derde groepswedstrijd tegen Estland. In het voetbal heeft Westerlo met 4-2 gewonnen van Standaar. Voor Westerlo is het de tweede zegen op een rij. Ook Westerlo-verdediger Amando Lapage kon scoren.
1: Heel blij. Ik denk als verdediger dat ik niet vaak scoort. Dus als je de ploeg kunt helpen met mijn doelpuntje mee te pikken, dat zeker mooi is. En ook al kwamen ze terug op 2-2, denk ik dat we hebben getoond dat we één ploeg zijn. En dat we ook als het moeilijk is kunnen vechten en kunnen knokken. Dat is ook de enige reden dat we terugkomen vandaag. En ik denk dat we als ploeg een heel sterke en volwassen wedstrijd hebben gespeeld.
0: Westerlo springt zo naar de 13e plaats in het klassement met 7 punten. Standaar staat 6e met 11 punten. En er zijn nog 2 wedstrijden aan de gang. Na ongeveer een kwartier voetballen in Union tegen Lommel staat het 2-0 voor Union. In OHA Leuven tegen Cercle Brugge staat het nog 0-0. Vanavond en vannacht bewolkt met vooral in het noorden kans op wat regen. De minima liggen tussen 15 en 18 graden. Morgen veel wolken met perioden van regen of buien en die kunnen in zijn mogelijk ook met onweer. Maxima tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Krijgt u vanmiddag de lottocijfers deze avond? Die zijn 3, 7, 25, 30, 40, 44 en als bonusgetal 26. Bij de Jokker Plus-trekking zijn daar de getallen 9, 0, 4, 8, 3, 7 en als symbool tweelingen. Tot slot kijken we ook nog eens naar de pick 3-trekking. Daar zijn het 8, 5 en 7 geworden deze avond. Mocht u iets gemist hebben of u wilt het nog eens nalezen, dat kan steeds op lotto.be.
3: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
4: Radio 1. Sportza. Met Niels van Duizen.
2: En beginnen doen we misschien toch in het Dudenpark bij jou, Bert. Ik weet niet of Union heel hard aan het aandringen is voor die 3-0.
5: Er was toch al bijna een derde doelpunt, Niels, inderdaad. Een doelpunt van Pjundic zou dat dan geweest zijn. Hij liep door, omdat er een bruggetje was van Guilherme op de linkerflank. Mocht hij nog doorlopen, uiteindelijk kwam er toen een buitenspelvlag. Maar ik weet niet of dat helemaal correct was. Enfin, hij miste de kans, kwam voor Piklak te staan een beetje links van hem. Trapte ook met links en tegen de benen van de Lommelse doelman. Dus geen derde doelpunt voor Union. Nummer 1 was van Zeneli, nummer 2 van Mofokeng. En daartegenover was er een kort beter moment van Lommel, waar ze toch een beetje konden meevoetballen. Een knal van Van Duiven ging over. En Talvitie kwam nog het dichtst bij een doelpunt. Maar nu moet Lommel opletten voor een on-goal. En hij is er nog niet in. Van Duiven haalt die bal op de een of andere manier nog van de lijn. Hij gleed de bal bijna in eigen doel. En dan gleed hij zelf onderuit, waardoor hij die bal niet goed kon wegkrijgen. En stond toch maar snel weer recht. En uiteindelijk was hij er toch nog als eerste bij. Voor een Union-speler van dichtbij zou kunnen binnenduwen. Ik zei dus, Talvitie was redelijk dichtbij een doelpunt. Kon naar binnen snijden, met links trappen. Even aangeraakt, maar te zacht en recht op doelman Koffie. En ik kijk nog een keer naar die fase. Van Duiven blijft hangen aan de benen van zijn doelman. Glijdt dan weg. Maar strijderszwart bij de Nederlander. Hij krabbelt echt zo snel als hij maar kan weer recht. En kan de bal nog net ontzetten voor het 3-0 zou geworden zijn. Er was nog een doelpoging van Krič Valusi, de Tsjechische verdediger. Die dacht, het is 2-0. Ik probeer het maar een keer van ver, van op een meter of 25. Maar het was niet geweldig, moet ik erbij zeggen. Hoog over het doel. En ik denk niet dat hij getrapt zou hebben vandaar als het nog 0-0 was. Nu Guilherme met de voorzet. En Piklak moet weer plat gaan. De doelman van nog maar 19 jaar. En hij doet een pak ervaring natuurlijk op die manier in de hoogste voetbalklasse. Goeie actie, Guilherme Smit. En de voorzet laag gegeven was dan iets te dicht bij de doelman. Terwijl Mofokeng en Vlondic een beetje verderop stonden. Dus hij kon die niet genoeg meer achteruit trekken. En dat was ook moeilijk omdat er nog een verdediger was die die passinglijn wel dicht hield. Lommel in de tegenaanval nu met Apua, maar weer een slechte controle van hem. Dat is nu al 2 keer dat hij oprukt met de bal en die veel te ver voor zich uitduwt, waardoor ze bij Union makkelijk kunnen recupereren. Even het balbezit met Apua, met Sam de Grand, ook de linksachter. Mooie passeerbeweging nu van Apua voorbij Zeneli, die balverlies leidt. En scheidsrechter Araki, 40 jaar is hij, fluit dan toch maar voor een overtreding, waardoor iedereen bij Lommel een keertje kan opschuiven. 19 minuten, de fans van Union laten zich nog een keertje horen. En Lommel kan

0: schuiven. Dankzij even een trekfout van Zeneli was het niet veel meer dan dat. Maar wel goed gezien, van dichtbij gezien, door Yusuke Araki. Vrije trap met Reiners bij de bal. Hij heeft al 3 keer gescoord in de Jupiler Pro League. Normaal gezien komt er nu geen bij, want het is veel te ver. Of is het Talvitje? Het is Talvitje, denk ik. Daar komt die bal hoog voor doel. En die belandt nog bij Konadu. Ah, trapt via, ik dacht, van de Perre ernaast. Wordt het een hoekschop of niet? Ze twijfelen allemaal en het wordt een doeltrap. En Lee Johnston, de coach van Lommel, slaat zijn handen voor zijn ogen. Ja, ik denk wel dat het juist is, eerlijk gezegd. Van de Perre gaat onderuit. En ik denk dat er een contact is tussen de voeten van Konadu en Van de Perre. Maar dat de bal niet tegen de voet gaat van Van de Perre. Dus dat het wel degelijk juist gezien is door de lijnrechter aan deze kant van het terrein. Koffie met een lange bal. Patrice koopt door. Zeneli loopt er nog achteraan. Opgevangen door 3 Swouters. En hij kan weer achteruit voetballen. Tot bij zijn doelman Pieklank. 2-0 na 20 minuten. Sportza.
1: Union dus virtueel aan de leiding in het klassement. Gaan we terug naar het voetbal aan den Dreef daar. OH Leuven tegen Cercle Brugge. We sluiten opnieuw aan, Eddy.
2: Ja, nog altijd die 0-0 na nu precies 22 minuten spelen. Dus bijna halfweg in die eerste helft. En nogmaals herhalen, het is voor de 3e keer dat het doelkader in de weg staat. Want een goede aanval 2 minuten geleden, Traoré, heb ik eerder al gezegd, wil bewijzen dat hij die basisplaats waard is. Op links 2 man in de wind gezet. En dan een schot van net binnen de 16 meter. Ging via de voet van Caicedo zo tegen de dwarslat. En dan terug in de grote rechthoek. En de bal dan ontzet. Maar even volgen aan de overzijde. Want nu Núñez ook in de basis. Mannetje gedribbeld. Een schot. En dat gaat 1,5 meter naast de linkerpaal. Die linkerpaal die Núñez ook al trof. Dat was na 4 minuten toen hij dat schot op aangeven van Caicedo als dat schot makkelijk daar kon wegwerken. Maar het is een leuke wedstrijd om te volgen. Het enige wat nog ontbreekt is eigenlijk een doelpunt hier aan den Dreef. Maar de 2 ploegen doen er alles aan. Evenwichtiger geworden natuurlijk, want in de beginfase Cercle Brugge meteen in de aanval kort op de man spelen. Oud-Heveren Leuven ging enkele mogelijkheid laten om ook maar enigszins naar voren te gaan. En het duurde tot de 10e minuut vooraleer Schrijvers de aanvoerder dan ook van kortbij de rechterpaal trok. En nu was het de dwarslat het schot van Traoré. Even volgen, want Oud-Heveren Leuven opnieuw in de aanval. Balverlies daar van Birger Verstraeten. Met een hoofdbandje speelt hij daar. Ja, nu opnieuw de bal bij Cercle Brugge. Een aanval. Hier op rechts is dat Kaku. De bal doorgespeeld naar Diakité, de Guineer. Mannetje voorbij. Gaat daar voorbij Niakossi. Maar een duwfoutje of ook op de voet gestaan. Jawel, dat is het. Zelfs een beetje trekfout. Een beetje veel trekfout, moet ik zeggen. Dus de bal opnieuw bij Oud-Heveren Leuven. Achterin laten ze soms een beetje een twijfelachtige indruk. De bal terugspelen. Onnodig soms naar Van den Heuvel, waar op de flanken spelers vrijstaan. Dat moet je natuurlijk niet gaan doen, want met de vlugge mannen bij Cercle Brugge voorin kan er daar wel eentje zijn voetje tussen steken. Opnieuw de bal aan de overzijde bij Cercle Brugge. Slecht wegwerken daar voor de voet van Birger Verstraeten. Naar voren gespeeld en nu misschien een mogelijkheid daar. Is dat in de 16 meter een schot? Is dat van Davies Opoeko, ook man die zijn basisplaats gekregen heeft van Timmy Simonsen. En hij plaatst de bal in het doel. En dat gaat rechts, dat schot gaat rechts met de linkervoet naast de doelman van Cercle Brugge, Gaëtan Koeken, binnen. En dat is wat deze wedstrijd, ik zei het nog maar, mijn woorden waren nog niet helemaal koud, deze wedstrijd eigenlijk nodig had. En ja, ze hebben ook een paar mogelijkheden gehad, die van Oud-Heveren Leuven, maar het kon net ook aan de overkant gevallen. Het zal hem heel veel deugd doen op Opoku, want nog maar 2 doelpunten bij Oud-Heveren Leuven, dat waren Gilles tegen Charleroi en Georges tegen Standaard. Maar nu daar mooi in de diepte gestuurd, in de grote rechthoek en op het puntje van de kleine rechthoek met links de bal overhoeks binnengetrapt. Geen schijn van een kans, perfect de bal geplaatst en Gaëtan Koeken hing er nog met de hand naartoe, maar kon de bal uiteindelijk niet ontzetten uit zijn doel. Voilà, we spelen hier ondertussen precies 25 minuten. De band is gebroken, Oud-Heveren Leuven heeft gescoord en dat doelpunt werd binnengetrapt door Davies Opoeko. En zo is het tussen Oud-Heveren Leuven en Cercle Brugge 1-0.

0: Blondie met Heart of Glass. Zometeen meer voetbal, maar daar op de groenplaats is er nog steeds basketbal natuurlijk. Die 3x3, dat Europees kampioenschap. Met de Belgen die in actie komen tegen Servië op dit moment, Jeroen?
1: Ja, zeker. Volle tribunes, Niels, intussen hier op de groenplaats. Voor de afsluiter van deze tweede dag van het EK 3x3. De twee ploegen zijn net voorgesteld. Ze warmen nog heel even op, maar ze gaan er dadelijk aan beginnen. En het is het gastland tegen de nummer 1 op de wereldranglijst. België tegen Servië. Het is voor de eer en voor de groepswinst, want beide teams hebben gewonnen tegen de derde ploeg in deze poelen. Dat was Zwitserland. En België en Servië zijn dus al zeker van hun plaats in de kwartfinales morgen. We verwachten dat het hier snel zal gaan. Ja, het zal ook snel moeten gaan, want de shotklok nog eens zeggen op 12 seconden in 3x3. Niet de 24 seconden van in het 5 tegen 5 basketbal. En kijk, we gaan er bijna aan beginnen. We zullen moeten zien hoe de Lions zich in het

0: wedstrijd begin kunnen zetten tegen dit Servië. Het sterke Servië, niet alleen qua shot, maar ook qua gestalte. De Serviërs iets groter dan de Belgen. Nog eens die vier namen geven. Dennis Donkor, Jonas Poorts, Nick Celis en Thibaut Vervoort. Die moeten het gaan doen. En Dennis Donkor mag nu aan de wedstrijd beginnen met Jonas Poorts. Die de vrije man zoekt. De bal gaat weer naar Donkor, snijdt naar de basket. En meteen het eerste punt voor de Lions. Zij openen de score. Bal dan voor de tegenstander. Zo gaat het in het 3x3. En kijk, de Serviërs verliezen de bal out of bounds. En opnieuw de Belgen aan zet. Ze hebben hun start dus niet gemist. En je hoort het, de sfeer in de achtergrond. Ik hoop tenminste toch dat je dat ook op de radio kan horen. Het is hier heel gezellig, heel plezant. Veel Servische supporters ook wel. Balverlies nu van de Belgen. En de Serviërs dan ook met de score. Nee, Nick Celis met het prachtige blok. Goed verdedigd. En zo blijft het 1-0 voor de Belgen. We kijken opnieuw naar de bal voor de Serviërs natuurlijk. Want de bal ging buiten na dat blok van Nick Celis. Stojacic, dat is de man die we in de gaten houden bij de Serviërs. Beste speler van de wereld. Als je tenminste naar de individuele rankings kijkt. En hij scoort dan toch ook de score geopend voor Servië 1-1. Want dat is intussen misschien wel geweten. Als je van binnen de boog scoort, krijg je 1 punt in het 3x3. Van erbuiten zijn er 2 en 3 punten bestaat hier niet. 1-1. België houdt het evenwicht in dit wedstrijdbegin. We spelen hooguit 10 minuten. Of tot een ploeg 21 punten heeft. Fout van de Serviërs. En de bal blijft in Belgische handen. Thibaut Vervoort. Die mag opnieuw de vrije man proberen te zoeken. Maar de Serviërs staan goed. En Thibaut Vervoort krijgt nu de aanvallende fout. Ook tegen is het daar niet mee eens. Een deel van het publiek is het daar ook niet mee eens. Maar een ander deel wel. Want bepaalt wat Serviërs hier in Antwerpen in de tribunes. De bal opnieuw in de handen van Stojacic. Voor de aanval van de Serviërs kunnen zij de voorsprong nemen. Zullen we nu moeten zien. Nerancic mist. En ook de tweede poging gaat ernaast. Maar de derde is wel goed. En zo is er de 2-1 voorsprong voor Servië tegen België. Voilà, dat wat betreft de eerste minuut. Maar we pikken dit nog mee. 2-2. Voilà, Celis hangt de bordjes weer in evenwicht. Niels, 2-2 tussen Servië en België op dit EK 3x3.
1: Straks meer bij jou, Jeroen. Dan gaan we ook terug naar het Dudenpark. Daar nog steeds die mooie 2-0 voorsprong voor Union, Bert.
2: Ja, het is wel een beetje stilgevallen, moet ik zeggen. Nu iets minder scherpte misschien bij Union in die tegenaanvallen. Nu wel weer wat ruimte voor Zeneli. Patrice schuift mee, heeft Mofokeng nog aan zijn rechterzijde. Daar gaat het nu naartoe om de punt van de grote rechthoek. 32e minuut zijn we intussen, 33e zelfs al van de perre. Weer naar Patrice, naar McAllister. En zo gaat Union weer wat rondvoetballen. Want iedereen bij Union is weer in positie intussen. Er zat wat meer in, denk ik, als ze dat wat verzorgder hadden uitgespeeld, die tegenaanval. Er zijn nog wel wat kansen geweest. Mofokeng werd nog een keer weggestuurd. Randje buitenspel, trapte tegen Piklak. En Smit probeerde het ook nog een keer. Guillermo Smit richting de eerste paal, maar net ernaast. Nu Biondic met het schot op de vuist van Piklak. En u hoort het, het is toch bijna elke keer weer Union dat we moeten vermelden wanneer er doelpogingen zijn. Patrice nog met de lage voorzet waar Biondic bijna bij komt, maar uiteindelijk over de achterlijn begeleid door Adewoye. En ik moet er nog bij vertellen dat er bij Lommel ook een blessure is. Dries Wouters was aan het teruglopen, controleerde de bal en gaf meteen aan: nee, ik heb wat gevoeld. Een scheurtje in de kuit, vermoed ik, want het is toch daar dat hij zijn hand had nadien wanneer hij op de grond lag. Hij is vervangen door Timothy Ejoma, de Engelsman die vorige week die wat vervelende own goal maakte en beslissende own goal natuurlijk ook tegen Club Brugge in de wedstrijd die op 0-1 eindigde. Wat heeft Lommel nog laten zien? Niet zo heen veel. Een goede actie met onder meer Schoofs en Talvitier. En hij vond daar Reiners in het centrum. Hij trapte nog iets te zwak op Koffie. Maar hij werd daarna wel nog, buiten het strafschopgebied weliswaar, omvergelopen door McAllister. Ik vond het een overtreding. En als die Japanse ref Yusuke Araki had gefloten, dan had McAllister ook wel geel verdiend. En dat zou dan zijn vijfde van het seizoen geweest zijn. En dan zou hij geschorst geweest zijn tegen Antwerp volgende week. Eerst is er nog de Europese wedstrijd in Pilsen in Tsjechië. En dan moet Union dus naar de boszuil. Maar McAllister ontsnapte aan zijn vijfde geel. Ik vind die Araki overigens

0: niet zo'n geweldige wedstrijd fluiten. Al een paar keer dat hij heel twijfelachtig overkomt. Dat hij een paar dingen vergeet te fluiten. Ook in het nadeel van Union, het voordeel van Lommel. En Lee Johnson bij de zijlijn heeft dan al wel een paar keer laten blijken dat hij het allemaal maar niks vindt. Konadu voor Lommel nog op de achterlijn. Hij zet Mofokeng op het verkeerde been. Of Silla, excuseer, hakje van Schoof, schot van de Grand. En dat wijkt af. Het is een hoekschop, dat is de allereerste in de wedstrijd. In de 35e minuut. Sam de Grand met een offensieve actie. Het schot zou denk ik niet gevaarlijk geworden zijn als het niet van richting was veranderd. Want het leek me nogal hoog te gaan. Maar via dat Brussels been ging die bal dus over de achterlijn. En eerste hoekschop in de match. Via het hoofd eigenlijk was het van McAllister, zie ik nu op de monitor. Dat die bal over de achterlijn ging. Hoekschop van aan de andere kant van het terrein. Met diezelfde man bij de bal. Sam de Grand, 21-jarige Nederlander uit 's-Hertogenbosch. Ook op de rechtsachter speelt de Nederlander met Van Duiven. Het is een heel gestrekte bal naar de tweede paal. Daar is Van Duiven nog. Hij zet opnieuw voor. Opnieuw naar de tweede paal. Maar daar is niemand meer van Lommel. Zeneli niet met de beste controle. Dan de bal nog een keer opzij voor Adewoye. Nog niet helemaal weg. Daar is Reiners nog. De Grand. Nieuwe voorzet. Achterwaarts gekopt door Chris Faluzzi. Konadu ligt op de grond. En bij Lommel roepen ze om een penalty. Die krijgen ze niet van de Japanner. Vastgehouden, toch dacht ik daar Talvitier. En inderdaad de vrije trap voor Lommel. Dat zo blijft hangen, eventjes om de helft van Union. En de scheidsrechter zegt, ik wil eerst even luisteren naar wat mijn VAR Brent Stasis mij in het Engels allemaal vertelt. Over de voorgaande fases. Nog eens kijken. Ja, het was gewoon een overtreding op Talvitier buiten het strafschopgebied. Maar daarvoor in de box was er even dat duel met Konadu. Ja, niet genoeg. Jondic heeft er zijn arm een beetje over liggen, maar lijken we toch niet echt te duwen of te trekken. Konadu gaat iets te snel naar de grond. En dus gewoon de vrije trap. Een meter of 7-8 buiten het strafschopgebied aan de rechterzijde. Voor de dugout ongeveer van Lommel. Met Jason van Duiven bij de bal. Tattoos op de armen. Bal ingedraaid richting de tweede paal. Schiet hij nog door. Adewoye kan oprapen. Apua, nieuwe voorzet. Weer Kritschwaluzi die kan wegkoppen. Maar Union raakt even niet weg uit de ontknelling. Weer Apua. Daar mag je de bal niet verliezen. En dat doet hij wel. Mofokeng. En dan is er iemand blijven liggen. En vraagt Araki verzorging op het terrein voor Adewoye. Want er was even een botsing tussen hem en Bjondic. En hij heeft zich bezeerd aan zijn voorhoofd. Een minuut of acht nog tot de pauze hier. Union houdt het makkelijk bij die 2-0 voorsprong tegelijk.
1: Dankjewel Bert. Dan gaan we ook nog eens Oud-Heverlee Leuven Cercle Brugge opzoeken. De thuisploeg is nog steeds daar aan het winnen bij jou, Eddy.
2: Dat is nog altijd zo na 25 minuten. Die mooie actie die vertrok bij Mirisola. De man die gehuurd wordt van Genk, zijn eerste basisplaats. Zo naar Schrijvers, de aanvoerder, op Poku in de 16 meter. En dan met links overhoeks binnengetrapt. Buiten het bereik van de doelman van de vereniging, Gaëtan Koeken. Die ook vandaag geen clean sheet zal houden. Dus. Want 1-0 voor Oud-Heverlee Leuven. Daarvoor al de rechterpaal getrokken, Schrijvers getroffen. En ook Traoré via Caicedo de bal op de dwarslaat. Derde keer was het dus. Goeie keer voor Oud-Heverlee Leuven. Dat een goede zaak kan doen. Dat even bekijken toch in de stand. Want het kan soms heel vlug gaan. Als het zo blijft, als ze zouden winnen, dan wippen ze meteen over Cercle Brugge naar de 14e plaats. En de enige ploeg die morgen dan nog speelt, dat is La Louvière. Maar dus ze zouden een goede zaak kunnen doen. En dan toch van die twee rechtstreekse degradatieplaatsen kunnen verdwijnen. Maar er was nog een goede mogelijkheid voor Cercle Brugge nadat ze een kwartiertje gewoon eigenlijk uit de wedstrijd verdwenen waren. Geen kans meer. Aanvallen, niet altijd doelgericht. Die aanvallen van Oud-Heverlee Leuven na die 1-0. Maar goed, ze gingen toch richting doel Gaëtan Koeken. En dan na 35 minuten een hoekschop van op links getrapt met rechts Manier een inswinger. En een kopbal was het van Kaku. En Niakossi die kon de bal net voor de doelman, voor Danny van den Heuvel, van de lijn halen. Of het was toen 1-1 geweest. Ook meegeven dat er al een paar kansen waren toch voor Cercle Brugge. Ook trouwens is de linkerpaal getroffen, Nunez. En de invallers, ja, Mirisola, Traoré die erin gekomen zijn, Opoku, Niakossi bij Oud-Heverlee Leuven. Ja, blijkbaar goede wissels gedaan door Timmy Simonsen. Door na 0 op 15 toch eens voor een paar andere mannen te kiezen. Daar slecht wegwerken bij Cercle Brugge. De bal achteruit gelegd. Een schot is dat van net binnen het halve maandje. Wordt afgestopt, is van Wouter Georges. De 24-jarige man die aan zijn tweede seizoen bezig is bij Oud-Heverlee Leuven. En Cercle Brugge krijgt het daar bij momenten moeite. Dat was slecht verdedigd. verdedigen bij de vereniging. En Oud-Heverlee-Leuven wil het niet bij dat ene doelpunt laten. Ze willen op zoek gaan naar een tweede doelpunt. Op links hier de bal bij Niakossi. Terug achteruit leggen. Dat doen ze een beetje te veel, vind ik. Jimmy Lawrence.

0: nu bij Ibrahim Diakité, de Guineer, achteruit leggen. Maar Oud-Heveren in Leuven houdt het daar allemaal goed gesloten. Dat middenveld goed bezetten en Cercle Brugge maar weinig kansen laten om goed te combineren. Nu toch de bal even tot bij Gary Manier. De bal achteruit gelegd, hier helemaal op rechts. Ze kraken er moeilijk door, hoor. Tot bij Diakité, krijgt daar niet bij de bal. En geen twijfel bij Niakossi, ontzet de bal hier over de zijlijn. We spelen nog precies 3 minuten in de eerste helft. Voorlopig ziet het er best uit. En voorlopig, als het zo blijft, zou die 0 op 15 ja, gewist zijn. In die zin dat ze de eerste punten van het seizoen misschien wel kunnen pakken. Die van Oud-Heveren-Leuven. Na 25 minuten gescoord door Opoku, 1-0 tegen Cercle Brugge.
1: Dankjewel, Eddy. Dan gaan wij terug naar de groenplaats, liever gezegd. Heel benieuwd hoe onze Belgen het nog doen. Zeg maar, Jeroen.
2: Ze doen het goed, Niels. Ze doen het heel goed. Ze staan op voorsprong. Een kleine voorsprong. 10-9 tegen Servië. Na 4,5 minuut gespeeld. 4,5 minuut van de 10 in totaal. Maar 1 minpuntje. Ze hebben net hun 7e teamfout gemaakt. En dat betekent dat de Serviërs vanaf nu bij elke fout een vrijworp krijgen. En terwijl ik het zeg, gaat die eerste vrije worp van de Serviërs er ook in. Het is Nerandzic die de bordjes weer in evenwicht hangt. 10-10 tussen België en Servië. Maar de Belgen zitten dus zeker en vast goed in de wedstrijd. En dat was wat we gehoopt hadden natuurlijk. Dat ze zich niet zouden laten wegduwen door de Serviërs. En dat gebeurt zeer zeker niet. Ze zetten hun voet ernaast Thibaut Vervoort voor 2. En die gaat erin. 12-10. Goed shot van Thibaut Vervoort. Mooi in evenwicht en dan de perfecte boog. We kijken naar het antwoord van de Serviërs. Dat strandt op de ring, maar zij krijgen de fout wel mee. Verdedigende fout van Jonas Voorts. 12-10, de voorsprong voor de Belgen dus. En we weten ook wat de mogelijke scenario's zijn na deze wedstrijd. De winnaar die speelt morgen tegen Litouwen. Dat is de titelverdediger op dit EK. De verliezer neemt het op tegen Letland. En dat is de regerende wereldkampioen. Kortom, geen van beiden echt een cadeau. De beste wedstrijd trouwens die ik hier vandaag heb gezien was die tussen Litouwen en Letland. Daarnet, en nog eens zeggen, dus de Europees kampioen tegen de wereldkampioen. Dus wie het ook wordt morgen, het is duidelijk dat het zeker geen makkelijke wedstrijd wordt. Een vrije worp nu voor Simeunovic, een van de Serviërs. Sterke beer van 2 meter. De concentratie bij hem. En die vrije worp gaat erin. 12-12. En zo kijken we naar een hele leuke wedstrijd. En een goede wedstrijd ook van de Belgen. Donker zoekt de vrije man. Voorts van een eind buiten de boog. Maar die bal strandt op de ring. De Serviërs weer in de aanval met Stojanovic. Dribbelaar Pursan. Gaat naar de ring en neemt dan zelf het shot. Maar net voor de klok luidt een beetje geforceerd. Vervoort eigenlijk hetzelfde liedje. En zo wordt er ineens veel na elkaar geshot. Ja, het is een snelle sport natuurlijk. Het hoort erbij. Het moet ook snel gaan. Donker nu voor de Belgen in de aanval. Bij een 12-12 voorts van buiten de boog. Maar daar zat een hand van een Serviër tussen op zijn hand. Mag dus niet. Eens kijken wat de scheidsrechter aan het zeggen is. Want die bevindt zich nu even buiten mijn gezichtsveld. Heeft hij daar een van de Belgen berispt? Het zou kunnen. Ik heb het niet gezien. In elk geval, het spel ligt even stil. Maar de bal zal voor de Serviërs zijn. Vervoort krijgt hem wel, maar die moet hem meteen afgeven aan de Serviërs. Nerandzic voor Brankovic en met de lay-up, de gemakkelijke lay-up. En zo 13-12. Maar meteen de 13-13 van Thibaut Vervoort. Na 6 minuten zijn we intussen aan het spelen. En de wedstrijd kan niet meer in evenwicht zijn. Nooit een grote voorsprong. Simeunovic die mist voor de Serviërs. Voort naar Celis. En de Belgen zoeken elkaar goed. Dat is mooi om te zien. Dat is ook wel het mooie aan deze 3x3. We gaan even afronden bij een gelijke stand. Het is het moment. Time-out hier in Antwerpen. 13-13 op het EK 3x3 tussen België en Servië.
1: Blijft spannend, dat onthouden we vooral natuurlijk. Gaan we ook naar Union Lommel, want daar is het bijna rust, Bert.
3: Wat minder spanning natuurlijk. 2-0 hier in de laatste seconde van de reguliere speeltijd. Zometeen weten we hoeveel toegevoegde tijd erbij komt. Maar een massa gaat dat normaal gezien niet zijn. Massaal veel kansen waren er.

0: wel voor Union. Toch 3 minuten gaan zijn er bijgeteld. Dat is meer dan ik had verwacht. Goed, we kunnen wel alle kansen overlopen. Dan zijn we al ongeveer aan 3 minuten, denk ik. Want Union heeft er wel wat gehad in die eerste helft. Na een minuut of 7 was het al 2-0. Na 3 minuten al 1-0. Zeneli scoorde. Na balverlies was er een heel goede omschakeling van Union. Van links achterin naar rechts voorin. En daar was Zeneli de afwerker. Eerst kijken naar Reinders met een overhoekschot. En Koffie moet redding brengen. De eerste keer nu een save van de doelman van Union. Goed schot door van Reinders. 3 doelpunten gemaakt al. Bijna Schoofs nu nog met een kopbal. Maar Silla is net eerder bij de bal. En dan moet Lommel opletten voor een tegenaanval. Ze zijn wel gegroeid in die wedstrijd. Pas even recht krabbelen na die 2-0. Nog zien dat er meer kansen hun richting uitkwamen. En dan pas in dat laatste kwartier werd het allemaal wat beter. Zorg dan met de voorzet naar de tweede paal. Bjondic kan koppen en doet dat over het doel. En zo is het toch een best aangename wedstrijd. Hij heeft het ook al wel een paar keer geprobeerd. Bjondic gaf 2 keer de assist voor de doelpunten. Eerst dus voor Zeneli, dan voor Mofokeng in de 7e minuut. Goeie assist overigens voor de Zuid-Afrikaan. Die zijn 3e van het seizoen heeft gemaakt. Maar een stuk daarvoor was er wel een duidelijke overtreding op het middenveld. Niet gefloten door Araki. En Lommel kwam tussendoor niet meer bij de bal. Dus ik denk dat ze daar nog wel iets over te zeggen zullen hebben straks bij de Limburgers. Kansen waren er nog. Bjondic op die klak tot 2 keer toe. Van Duiven redde een bal 2 keer van de lijn. Mofokeng nog een keer alleen voor Piklak. Maar ook op de doelman getrapt. Smit een keer net ernaast getrapt. Guillermey. Dus kansen genoeg voor Union om er 3-4 te maken in 1 helft. Het is bij 2 gebleven. En Lommel pas dus in dat laatste kwartier, 20 minuten laten we zeggen, een beetje boven water gekomen. Met vooral toch altijd Tom Reinders. De man die het gevaarlijkst is geweest met passes, maar ook met doelpogingen. Een keer te zwak op Koffie. Werd na zijn doelpoging nog wel onderuit gemaaid door McAllister. Niet voor gefloten alweer door Araki. En zo net dat schot dat Koffie dan wel moest redden. Vlak voor de pauze. De eerste echt goede kans. En de eerste echt goede doelpoging ook van Lommel. Getekend Tom Reinders. En goede save van Koffie. Heel laag gedoken. 1 hand erbij. Snel bij de grond ook wel. De Burkinees. Dat heeft hij wel. Die reflexen en dat atletische vermogen is op dat vlak wat sneller bij de grond dan zijn voorganger Kjell Scherpen, die natuurlijk van veel hoger moest komen met zijn 2,06 meter. Dat duurt wat langer en je helemaal beneden bent. Maar Koffie kan dat als geen ander. Heel vlug aanvlug. Duiken naar de grond en die bal eruit halen. Doeltrap nog van Koffie in de allerlaatste seconde. En afgefloten door Yusuke Araki. Het is een geruststellende voorsprong die Union weer heeft bij de pauze. 2-0 tegen Lommel.
1: Straks dus die tweede helft ook al rusten in Leuven natuurlijk. Tussen OHL en Cercle Brugge. Daar zijn ze ook al de kleedkamers ingedoken. 1-0 is het daar gebleven. Dus straks volgen we daar ook die tweede helft. Natuurlijk kunnen wij terug naar Antwerpen. Voor de Belgen tegen Servië. We sluiten opnieuw aan, Jeroen.
2: Met nu wel de voorsprong voor de Serviërs. Het is hier 17-14. En we spelen nog iets meer dan 2 minuten. Nog niks verloren dus voor de Belgen. Zeker en vast niet. Maar ze mogen het nu ook niet helemaal uit de handen geven. Want je ziet toch wel dat bij die Serviërs de ervaring... Nou ja, de ervaring die hebben de Belgen zelf ook wel natuurlijk. Maar die ervaring van de Serviërs en die klasse die is hier toch wel een verschil aan het maken. Een klein verschil voorlopig nog maar. De bal is nu ook voor de Serviërs om na een time-out het spel weer op gang te brengen. 17-14, dus 2 minuten en 5 seconden op de klok. Vinden zij de vrije man? Ja, ze vonden hem wel, maar ze lopen hem dan zelf buiten en... Dan mogen de Belgen weer proberen te bouwen aan een aanval met Thibaut Vervoort. We gaan kijken of hij een van zijn ploegmaats kan vinden. Voerts en Celis staan ook op het veld. Voerts die krijgt nu de bal van Vervoort. Buiten de boog zit hij nog, dus nog een eind van de ring weg. En de Serviërs verdedigen meteen goed. Maar Celis wel wat vrijheid, maar zijn shot voor 2 strandt op de ring. Stojacic dan. Die snijdt heel graag naar de basket en doet dat ook goed. Maar dan toch een aanvallende fout gezien bij een van zijn ploegmaats. En bal weer voor de Belgen. Donkor, die maakt zijn ploegmaats nog eens aan tot wat meer actie. wat meer beweging. En dat is misschien wel de manier om deze Serviërs alsnog te pakken. 17-14. Shot van Voorts voor 2. Binnenkant van de ring. En er weer uit. Dus we blijven bij die stand. Nu al even geen score meer gezien. Toch nog een shot van de Serviërs dat ook de ring vindt. Maar niet het net. Donker dan. Kan hij shotten van op afstand misschien? Nee, hij gaat voor de lay-up. En het is de goede lay-up. 17-15. Oké. Nog een verschil van 2 punten. De Belgen hebben nog wat werk, maar ze laten zich niet opzij zetten. De Serviërs weer in de aanval met Nerancic. Die een soort wanhoopspoging probeert, omdat de shotklok op zijn einde liep. Maar hij gooit zelfs over het bord. Dus dat was niet eens in de buurt van de ring. En Donkor mag weer voor de Belgen gaan proberen. Het publiek leeft enorm mee. Iedereen recht op de banken nu hier. Alle plekjes volzet. En Donkor met de bal. De aanval weer op gang voor de 3x3 Lions. Vervoort kan hij wat vrijheid vinden. Nee, Voorts die heeft een goed shot van op afstand. Maar hij gaat er niet in. 17-15, nog 45 seconden. Met de bal bij de Serviër. Stojacic kijkt naar zijn ploegmaat, maar zoekt zelf het shot. En dat zou wel eens goed kunnen zijn. Nee, ook op de ring en zelfs op de voorkant van de ring. Dus we blijven bij 17-15. Kunnen de Belgen nog iets uit de brand slepen? Oh, dat is spijtig. Donkor met een hele goede drive naar de basket. Maar na een rondje rond de ring komt de bal er weer uit. En belandt hij weer in een. Bij de Serviërs die nu wel het shot kunnen nemen. Nee, zij missen hem ook. Het is allemaal een klein beetje geforceerd nu. Voilà, Vervoort met de dunk. Dat was veel minder geforceerd. 17-16, nog 6 seconden. Oké, bal voor de Serviërs wel. Met een fout van de Belgen. Dus zij gaan de bal krijgen voor een vrijworp. We kijken. Overleg bij beide teams. Hoe pakken we het aan die laatste 6 seconden? Stojacic als ervaren deken bij de Serviërs. Die het aan zijn ploegmaats uitlegt wat er moet gebeuren. En Vervoort die nog even verhaal gaat halen bij de scheidsrechters. Over die laatste fout vermoed ik dan. Die daar niet helemaal mee akkoord is. Maar die dan toch berust in dat oordeel. Vrijworp voor Stojacic. We kijken. 17-16. Nog 6 seconden op de klok. En dan zien wat het wordt natuurlijk. De Belgen worden nog even tot kalmte aangemaand door een van de twee scheidsrechter Stojacic. Met de concentratie. Voor die vrije worp. En die gaat er foutloos in. De Serviërs leiden met 18-16. En hij krijgt er nog één. Want de Belgen hebben intussen 10 fouten gemaakt. En dan krijg je 2 vrije worpen. Stojacic met nummer 2. Voor 19-16, jawel. En dan is het eigenlijk zo goed als beslist. Want die kloof van 3 punten. Nou, onmogelijk is het nooit natuurlijk in het basketbal. En zeker niet in deze 3x3. Maar we kijken. Want omdat ze aan die 10 fouten zitten, krijgen de Serviërs ook nog eens de bal. Die vinden de man helemaal vrij voor die 21. Het is afgelopen op 1 seconde van het einde. De Belgen hebben zich fantastisch goed verweerd tegen Servië, maar het zijn wel de Serviërs die het halen met 21-16. Het einde van de wedstrijd was er een klein beetje te veel aan. De Lions vonden niet meer de energie die de Serviërs duidelijk wel nog hadden. En zij gaan hun supporters nu groeten. De talrijke Servische supporters in het publiek hier. Maar dat doen de 3x3 Lions natuurlijk ook. Want ook zij krijgen applaus. Ze hebben een goede wedstrijd gespeeld tegen Servië. Hun applaus, het applaus voor hen moet ik zeggen, is meer dan verdiend. En dat betekent dus het volgende wat betreft de kwartfinales. Morgen beide ploegen zaten er al zeker in. Maar het is dus Servië dat het opneemt tegen Litouwen. De titelverdediger op dit EK. En onze 3x3 Alliance, die spelen morgen. Het is een mooie affiche, dat wel. Maar geen gemakkelijke tegen Letland, de wereldkampioen, Niels.

0: Cardigans met Love Game. Gaan we er ook eens een reactie bij halen uit die wedstrijd tussen Westerlo en Standaar. Westerlo dat eigenlijk relatief snel op een 2-0 voorsprong kwam, maar Standaar liet zich niet kennen. Het werd dan nog 2-2. Maar Westerlo vond dan toch nog een extra versnelling en de wedstrijd eindigde dan uiteindelijk in een 4-2 plooi in het voordeel dus van de thuisploeg. Laten we eens luisteren naar iemand van Westerlo, de man die de 2-0 maakte voor Westerlo, naar Amando Lapage bij Michael van Varenberg.
1: Amando Lapage, een 3-2 overwinning met een doelpunt van jou. Je eerste doelpunt, hè, voor KVC Westerlo. Dus hier staat een heel blije centrale verdediger die ondanks de tegendoelpunten toch beslissend vooraan is geweest.
2: Ja, inderdaad. Heel blij. Ik denk als verdediger dat ik niet vaak scoort. Dus als je de ploeg kunt helpen met mijn doelpuntje mee te pikken, dat zeker mooi is. En nogmaals, in de ploeg een heel volwassen wedstrijd hebben gespeeld. Ook al kwamen ze terug op 2-2. Denk je dat we hebben getoond dat we één ploeg zijn. En dat we ook als het moeilijk is kunnen vechten en kunnen knokken. En dat is ook de enige reden dat we terugkomen vandaag. En ik denk dat we als ploeg een heel sterke en volwassen wedstrijd hebben gespeeld.
1: Wat gaat er door jullie heen als het 2-2 wordt? Hè? Want bij 2-0 denkt iedereen, wat gaat in het bakkie?
2: Ja, inderdaad. Maar ik denk dat we de laatste weken veel stappen hebben gezet. En dat we als ploeg sterker zijn geworden. En dat we ook bij tegenslagen de rug kunnen rechten en er terug volop kunnen tegengaan. En ik denk, eens dat 2-2 werkt, wisten we wel als ploeg dat we er terug onderuit kunnen komen. En we zijn ook heel efficiënt geweest. Ik denk dat we als ploeg volwassener worden en echt grote stappen aan zetten zijn. Ja.
1: Je had een talisman op de tribune zitten vandaag. Hè? Opa Paul van Imst heeft hij al iets laten weten over je doelpunt. Hij heeft er wel misschien wat meer gemaakt in zijn carrière.
2: Ja, inderdaad. Ik heb hem nog niet gezien, want ik ga nu bij hem. Dus ik ga me nu douchen en dan ga ik bij hem. Dus het is vooral gewoon mooi dat ik de ploeg kan helpen met de scoren. En vooral dat hij hier nu is en ik kan scoren, is ook heel mooi meegenomen. Ja.
1: Ik ben toch benieuwd, laatste vraagje. Voor ons is dat een eminentie, Paul van Imst. Hoe noem je die eigenlijk? Is dat papi? Is dat opa? Is dat pepe?
2: Ja, dat is papi. Papi, dat is altijd, zo noem ik hem. Ja.
1: Dank je, papi.
2: Perfect, dank je wel.

0: Homag Sisters, If I Let You, Olivier.
1: Ja.
0: Daarnet, ja, toch een dik uur geleden, om 9:15. We gingen er nog een heel aantal wedstrijden, Europese competities van start. Vertel eens, welke zitten daar onder andere bij?
1: Wel, onder andere Sunderland-Arsenal, om stipt 9:00 begonnen. Daar een heel pak spelers die wij zouden kunnen kennen. Nielson Angulo bijvoorbeeld, Noah Sadiki en vooral Thomas Meunier, een Belg, bij Sunderland. En die houden half weg tegen Arsenal, de landskampioen, toch gelijke tred. En daar 0-0 na 45 minuten. Zoli is aan de andere kant trouwens in de basis. Dan gaan we naar Italië, waar Atalanta-Cagliari bezig is. 1-1, tweede helft is net begonnen. En daar Charlotte de Ketelaere in de basis.
0: Okay.
1: Bij Atalanta nog niet aan het kanon gestaan, dus, maar wel dus voorlopig een puntje te pakken. Real Madrid, Rayo Vallecano is bezig. En Thibaut Courtois natuurlijk was de voorbije dagen op het Formule 1-circuit nog te zien. Maar nu dus tussen de palen bij Real. En hij en zijn ploeg staan halfweg al 3-0 voor. Dus ik denk dat de 3 punten voor Mourinho en co. daar wel al binnen zijn. Mbappé, Bellingham, dat zijn de mannen die de doelpunten maken en dat nog steeds blijven doen. In Frankrijk zijn er een heel pak wedstrijden ook samen begonnen. Bijvoorbeeld Auxerre-Nice, dat is een match tussen twee Belgen, namelijk Arthur Pietfort van Westerlo, ex-Westerlo. Ja. En aan de andere kant Axel Witsel, dus een hele jonge centrale middenvelder voor België en een heel oude. Met alle respect zeggen. Paris FC tegen Lyon moeten we ook wel in de gaten houden, want Lyon, dat is de Europese tegenstander donderdag. Daar staat het halfweg 0-0. En dan zeg ik ook nog dat er in Nederland Fortuna Sittard bezig is tegen Ajax. Uiteindelijk, die wedstrijd lijkt te gaan eindigen op 1-4 voor Ajax. Logische zege. Maar het is wel heel even geweest dat Fortuna op gelijke hoogte is gekomen via

0: Anthony de Scott. En als je een volger bent van het Waalse voetbal, dan ken je die, want als een leenspeler en jeugdproduct van Charleroi.
1: Okay.
0: Die jongen heeft gescoord tegen Ajax, mag je toch maar weer zeggen. Aan de overzijde hebben we een paar bekenden gezien. Jordi Mokyo natuurlijk, die dan ondertussen gekozen heeft voor Congo, maar hij heeft wel gespeeld. En Kasper Dolberg heeft de 1-4 gemaakt voor Ajax. Dat is zo'n beetje, als ik een hele wandeling door Europa heb gemaakt, al het Europese voetbal bij elkaar.
1: Oké, dankjewel. Dat brengt ons weer bij voetbal op eigen velden, dat aan een dreef natuurlijk. Daar zijn ze al terug begonnen aan die tweede helft tussen Oud-Heverlee, Leuven, Cercle Brugge. We beginnen verder te volgen bij jou, Eddy, met die 1-0 voorsprong voor Leuven.
2: En dat was na 25 minuten in de eerste helft. Mirisola naar Schrijvers, de aanvoerder, net geel gekregen in de tweede helft. Zo in de diepte op Hoekoe in de 16 meter. Twee dribbles en dan overhoeks in de rechter benedenhoek binnengetrapt. En zo zijn ze gaan rusten met die 1-0. 50% balbezit, elk dus eigenlijk wel een evenwichtige wedstrijd. En een beetje hetzelfde scenario als in de eerste helft. Met Cercle Brugge meteen in de aanval. En nu een schot is dat, maar een volledig gemist en gekraakt. Raakschot van Gary Manier. Maar na 2 minuten was er toch al een kleine mogelijkheid voor de vereniging. Toen Núñez Ngoura in de diepte stuurde. Danny van den Heuvel, de Nederlandse doelman nieuwkomer bij OHL. Die had dat goed doorzien. Kwam uit zijn doel en kon de bal dan ver wegtrappen. En zo was de kans meteen weg voor Cercle Brugge. Dat het behoorlijk goed gedaan heeft in de eerste helft. Dat een paar goede kansen gekregen heeft ook. Bal van de lijn gehaald door Nia Kossi. Ook nog een bal op de linkerpaal van Núñez. Maar dan natuurlijk ook Oud-Heverlee-Leuven. Dat pas na 10, 11 minuten in de eerste helft in de wedstrijd kwam. En daar dan profiteerde van het goede spel in de diepte. Zoals Timmy Simons het eigenlijk wil met zijn ploeg. Maar nu even volgen. Want daar een bal in de diepte getrapt door Wouter George. Maar de bal is niet helemaal weg bij Cercle Brugge. Daar opnieuw proberen de bal naar rechts te spelen. Hier komt die bal tot bij de Spanjaard. Oscar Gil achteruit leggen. Tot bij rechts. Hier is dat nu doorspelen naar Wouter George. In één tijd naar Gil. Maar goed doorzien daar achterin bij Kaku van Cercle Brugge. En nu helemaal achteruit tot bij Jamie Lawrence, de Duitse verdediger, centrale verdediger bij Oud-Heverlee-Leuven. Het zou mooi zijn voor de mannen aan de dreef hier om hun eerste zege hier te pakken. Timmy Simons die zou wel in het geval dat er verloren wordt eens onder druk kunnen komen te staan. De naam van Karel Hoefkes die heeft gesignaleerd de laatste week. Mocht het zover komen, maar goed, we gaan het vel van de beer en zo verder. Timmy Simons die heeft hier al proberen puikwerk te leveren met voetbal dat bij momenten mag gezien worden en niet altijd de punten gekregen volgens het spel dat ze laten zien hebben. Dat is misschien toch wel kort de samenvatting. Helemaal achterin nu bij Cercle Brugge. Slecht ontzetten is dat van Caicedo. Nu de bal hier over de zijlijn. Wordt intrappen voor ingooien, moet ik zeggen, voor Oud-Heverlee-Leuven. De reiziger hier 1,84 meter. De Zwitser Rogerio Niacossi met de Afrikaanse roots. Daar de bal doorgespeeld is dat nu naar Wouter George. Maar goed afgedekt die bal door Roger Caicedo, de Colombiaan van Cercle Brugge. Ik kijk even op de chrono. We spelen precies 9 minuten in de tweede helft. En voorlopig consolideert de hele kleine voorsprong. Consolideert Oud-Heverlee-Leuven de hele kleine voorsprong tegen Cercle Brugge. Nog altijd die 1-0.
1: Dankjewel, Eddy. Ja, consolideren, dat is misschien ook wel de teneur daar bij Union. Of het plan in die tweede helft. Wie weet, alleszins Bert, Union en Lommel zijn er opnieuw aan begonnen.
3: Ja, en vreemd genoeg nog maar 3 minuten geleden in tegenstelling tot bij Eddy. Veel en veel te laat, dus begon een beetje te laat al in de eerste helft. En ook nog een keer te laat aan de tweede helft. En vooral Union liet lang op zich wachten. Lommel stond al even weer te wachten op het terrein. En Union kwam een pak later uit de kleedkamer. Vandaar dat we nog niet lang aan het voetballen zijn in het Dudenpark in die tweede helft. En dat er ook nog geen enkele doelpoging is ondernomen door Union en door Lommel. Ik weet niet wat het plan is van Union. Bestendigen of toch doorduwen. Nog wat doelpuntjes meer maken. Ze hebben een mooie reeks achter de rug met 9 op 9 tegen Anderlecht, STVV en Charleroi. Toch niet de minste ploegen. En Charleroi deed het op dat moment ook nog voortreffelijk. Stond helemaal bovenaan in het klassement toen Union daar ging winnen. Plus, Union maakte in alle drie die wedstrijden 3 doelpunten. Dus als ze dat nog een keertje doen, zijn het er 4 op een rij met 3 doelpunten. Het zou zeker kunnen in deze match er nog eentje bij maken. En dat kon zelfs in de eerste helft al gebeurd zijn. Want kansen genoeg voor Union om er 3 of 4 te maken. Er was echt wel een...

0: enorm niveauverschil in dat eerste half uur. En daarna viel de scherpte wel een beetje weg bij de unionisten. Lommel voetbalt wat beter mee in de tweede helft. Met Adewoye, met Eyoma, dat is het centrale duo na het uitvallen van Dries Wouters. De enige wissel tot nog toe, noodgedwongen dus, voor coach Lee Johnson van Lommel. Tijdens de pauze heeft hij niet meer bijgestuurd. Heeft hij geen andere krachten meer tussen de lijnen gebracht. Adewoye voetbalt tot bij Apua. Nog een keer Adewoye, ex-Racing Genk, maar vooral toch in Nederland gevoetbald bij RKC en Fortuna Sittard. Geboren in Limburg, in Bree. In het noorden van Limburg. Eyoa naar de rechterzijde, even Talvitie. Wordt opgevangen door Patrice, maar slalomt er dan toch omheen. Nog een keer doorgespeeld. En Van de Pers zit er dan tussen. Tegenaanval met Sorgan. En zijn eigen altijd een beetje logge stijl als je hem ziet lopen. Maar technisch wel heel goed. En Mofokeng tikt achteruit. Er is mee iets ingefluisterd. Ik heb niet helemaal wat begrepen wat het was. Niels A1 minuut wellicht tot het nieuws van 9 uur. Dan 10 uur. Dat heb ik nu door. Guillerme met een schot afgeblokt. Dan Patrice. Bal in de lucht. Weet niet meer waar die hangt. En dan het uitvoetballen bij Lommel. Met een pas in de diepte en een goeie voor Konadu. Hij is nu vertrokken. Indruk van Sila. Misschien kan hij hier tegenprikken. Konadu legt de bal nog opzij, maar kan niet meer afdrukken. Want die lange benen van Sila zitten ertussen. En zo kan hij een tegenaanval op gang brengen. Zo was er een kans op 2-1. En komt er misschien wel eentje op 3-0. Voor Union aan nu met Sorgan opzij voor Guillerme Smit. Bjondic is omvergeduwd. En Smit probeert het nog maar op die poging afgeblokt. 50ste minuut. 2-0 voor Union tegen Lommel. 51 minuten
1: Mercedes. Jubilair 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. Op een airshow in Hechtel, Exel in Limburg heeft het vanavond kort gebrand. De vegetatie op het terrein waarover de vliegtuigen vliegen en waar geen toeschouwers staan, had vuur gevat door vuurwerk, zegt organisator Juri Mombers.
5: Op de airshow hebben we tussen 8 en 9 een avondprogramma waarbij er pyrotechnics worden gebruikt, dus vuurwerk dat ook vanaf de vliegtuigen wordt afgeschoten. En daarbij is er brand ontstaan in de vliegzone, in de displayzone, zoals we zeggen.
4: De vliegshow werd stilgelegd, de droneshow kon wel doorgaan. Bij een uitslaande brand in een rijwoning in Wustwezel in het noorden van de provincie Antwerpen zijn 3 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet geweten hoe ze eraan toe zijn en ook de oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het vuur is wel onder controle. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat de ontsporing van een trein in de buurt van de Noord-Franse stad Rouen gisteravond een aanslag was. Dat zegt het Franse parket. Dat ziet op dit moment geen elementen die erop wijzen dat het de bedoeling was om de trein bewust te laten ontsporen. Er zou een stuk van een ander spoor op de sporen gelegen hebben, maar hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Aan boord van de trein waren 186 mensen, 44 van hen raakten gewond. Een vrouw van 18 werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Nog in Frankrijk, in de hoofdstad Parijs, maakte Canadese superster Céline Dion vanavond haar lang verwachte comeback. Ze geeft er haar eerste van 26 concerten. Enkele jaren geleden moest ze haar zangcarrière op pauze zetten door ernstige gezondheidsproblemen. 2 jaar geleden trad ze wel al op tijdens de Olympische Spelen in Parijs. En nu is ze helemaal terug. En dat is goed te merken in de straten van Parijs, vertelt collega Gianni Palink die daar is.
6: Het metrostation hier vlakbij is tijdelijk herdoopt tot de metrostation Céline. Je hebt die taferelen aan haar hotel. Ja, ze wordt hier op handen gedragen. Haar naam wordt gescandeerd. Haar liedjes worden gezongen. Het is inderdaad Céline Dion gekte hier. Fans hebben hier soms, en ze zijn met vele duizenden de fans. Ja, sommigen hebben honderden euro's neergeteld voor tickets. En ze komen van overal in de wereld.
4: De film Woman Unknown van de Deens-Egyptische regisseur May El Touki heeft de Gouden Leeuw gekregen op het filmfestival van Venetië. Dat is de hoofdprijs daar. De film gaat over een dienstbode die een geheim uit de Tweede Wereldoorlog verbergt. Een rol voor de Deense actrice Mathilde Arcel, die daarvoor ook de prijs voor beste actrice kreeg. De prijs voor beste acteur ging naar de Amerikaanse acteur John Malkovich voor zijn rol van cynische CIA-agent in Wild Horse 9. In het voetbal worden op dit moment twee wedstrijden gespeeld. Ruim een half uur voor affluiten staat Union 2-0 voor tegen Lommel. In Oud-Heverlee-Leuven tegen Cercle Brugge staat het 1-0 voor OHL. En eerder vanavond heeft Westerlo met 4-2 gewonnen van Standaar. Een van de doelpunten voor Westerlo was van verdediger Amando Lapage.
7: Heel blij. Ik denk als verdediger dat ik niet vaak scoort. Dus als je de ploeg kunt helpen met mijn doelpuntje mee te pikken, dat zeker mooi is. En ook al kwamen ze terug op 2-2, denk je dat we hebben getoond dat we één ploeg zijn. En dat we ook als het moeilijk is kunnen vechten en kunnen knokken. Dat is ook de enige reden dat we terugkomen vandaag. En ik denk dat we als ploeg een hele sterke en volwassen wedstrijd hebben gespeeld.
4: Op het Europees kampioenschap 3-3 basketbal in Antwerpen hebben onze Belgische mannen hun tweede groepswedstrijd verloren met 21-16 tegen het nummer 1 van de wereld, Servië. De Belgian Lions waren al zeker van een plaats in de kwartfinale dankzij hun zege tegen Zwitserland eerder vandaag. Die kwartfinale is morgen tegen wereldkampioen Letland. En de Belgische hockeymannen hebben hun tweede groepswedstrijd op het EK verloren van gastland Finland. Maandag volgt alweer de derde groepswedstrijd tegen Estland. Is dat. Vannacht bewolkt met vooral in het noorden kans op wat regen. Minima tussen 15 en 18 graden. Morgen veel wolken met perioden van regen of buien. Die kunnen intens zijn, mogelijk ook met onweer. En maxima tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
8: Gaan we nog eens die lottocijfers erbij halen. Die zijn deze avond 3, 7, 25, 30, 40, 44 en als bonusgetal 26. Bij de Joker Plus trekking zijn daar de getallen 9, 0, 4, 8, 3, 7 en het symbool zijn tweelingen. Tot slot, pick 3, daar zijn de getallen 8, 5 en 7. En mocht u alles nog eens willen nalezen, dat kan steeds op lotto.be.
1: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
2: Radio 1. Sportza. Met Niels van Duizen.
8: Welkom terug. Een uurtje hebben we nog te gaan hier met onze uitzending. Te beginnen met Oud-Heverlee-Leuven, liever gezegd tegen Cercle Brugge. Waar we een beetje verder zitten in de wedstrijd. We sluiten opnieuw aan, Eddy.
9: Ik moet zeggen, nog altijd die 1-0, Niels, en een beetje copy-paste van de eerste helft. Want opnieuw, Cercle Brugge het meeste op de speelhelft van Oud-Heverlee-Leuven. Minder kansen dan in de eerste helft, maar nu daar een voorzetten en wordt de bal binnengetrapt. Nee, hoe kan je dat toch missen? Vanaf 2 meter, Konaté toch te driest op die bal gegaan. 2-3 meter maar van de linkerpaal, schuin links een beetje. En dan die bal te hard doorgetrapt. Het was op aangeven van een man die eronder tussen ingekomen is Chris Kouassi. En de bal kwam zo terecht hier bij Konaté. En dan, ja, het was wel een scherpe hoek, dat moeten we meegeven. Maar een beetje onbesuisd overgetrapt. Of het was de gelijkmaker die ze misschien wel verdienden over het geheel van de wedstrijd. Want in de eerste helft toch ook een aantal kansen gehad. De bal op de paal. Dat was hetzelfde geval voor Oud-Heverlee-Leuven. Ook bal op de paal, op de dwarslat en zo verder. Maar de derde keer was dan goede keer. Die ging binnen via Opoku. Ik moet zeggen dat de wissels die Timmy Simons doorgevoerd heeft, dat die zeker gerendeerd hebben, want de vier nieuwkomers Traoré, Mirisola, Niakossi en Opoku, die hebben zich laten gelden in de eerste helft en nu ook in de tweede helft. En nu misschien volgen hier, want Oud-Heverlee-Leuven voor het eerst in de tweede helft op de speelhelft van Cercle Brugge. Van achteruit hier probeert Noé Ducent de bal in de gevarenzone te brengen. Dat lukt daar niet helemaal. De bal is niet helemaal weg. Komt daar voor de voet van Opoku, legt hem een beetje achter. Nee, nu voor de voet van Traoré. Maar slaagt er niet in om hem onder controle te krijgen. En nu slecht wegwerken. En opnieuw de bal bij Oud-Heverlee-Leuven. Ja, ze lopen daar tegen elkaar. Wie is dat die daar in botsing? Ja, een beetje een geweldige botsing. Tussen, wie is dat? Gilles en Birger Verstraat. Ja, Gilles die Verstraat die is al een beetje geblesseerd. Die heeft een verbandje onder het rechteroog. En daar ligt nu tegen elkaar gelopen gewoon. En even verzorging voor beide spelers of even het veld verlaten. Maar als er een hoofdblessure is, dat weet u, dan moet Bram van Driessen, heb ik misschien, ja, heb ik wel al gezegd, is de man die de wedstrijd hier leidt vanavond aan den dreef. En hij laat nu de nodige tijd voor de verzorging. Ik noemde al één nieuwe naam. Chris Kouassi, die is er ingekomen, uitgegaan. Steve Ngora. Ja, behoorlijke partij gespeeld, de Fransman. En de tweede wissel was Erik Núñez. Ook een goede partij gespeeld. De linkerpaal zelfs getroffen. En hij wordt vervangen door Vigo Martens. Op de bank begonnen. En mag nu, ja, het laatste 25 minuten, half uurtje, proberen bij Cercle Brugge te laten zien dat ze misschien nog een gelijkmaker uit de brand kunnen slepen. Dat zou dan de derde zijn van het seizoen. Of misschien het spel nog helemaal keren. Maar voorlopig zit het er niet in, want uitgesproken doelkansen hebben ze niet meer gehad. Er was nog één hoekschop van Manje op het kwartier, maar Van den Heuvel die kon de bal met de rechterhand wegboksen. Ik volg nog gewoon even die fase van Oud-Heverlee Leuven. Net buiten de middencirkel wordt dat een vrijschop en Wouter George die gaat die bal naar voren trappen. Linkerhand in de lucht. Ze zullen voorin wel weten wat dat betekent. In de gevarenzone de bal. Sowieso, daar komt de bal. Gaat daar richting, wie is dat? Mirisola, maar kan niet bij de bal. De bal opnieuw bij Cercle Brugge. Uitverdedigen daar. Kort op de bal spelen bij Oud-Heverlee Leuven. Dat zal Timmy Simons wel meegegeven hebben. Want ja, ik zei daar straks, consolideren. Maar 1-0 is misschien toch een beetje riskant om niet zelf in de aanval te gaan. Cercle nu. Ze geraken er voorlopig niet door. Een 1-2'tje. Ja, dan toch misschien dat nog even volgen. Want Kouassi, maar nee, naar die andere invaller Martens. En in de handen uiteindelijk van Danny van den Heuvel. We spelen hier ondertussen 17 minuten in de tweede helft. En nog altijd die 1-0 voor OHL tegen Cercle Brugge.
8: Ja, dankjewel Eddy. Dan kunnen we ook terug naar het Dudenpark. Union Lommel nog steeds de 2-0, Bert.
10: Half uur, 2-0 nog inderdaad. Nu de actie van Zeneli en via een speler van Lommel over de achterlijn. En een hoekschop voor Union. Dat is hun tweede in dat eerste kwartier van de tweede helft. En er gaat zo meteen ook een nieuwe naam opkomen met Denzel De Roeve. Dat is niks te vroeg, want de wedstrijd heeft echt nieuw bloed nodig. Het is allemaal wat om de sukkel in die tweede helft. Union duwt niet echt door. Lommel heeft niet de kwaliteiten om het Union lastig te maken. Alleen die kans van Konadu natuurlijk. Dat had het verschil kunnen zijn. Had de wedstrijd echt nieuw leven kunnen inblazen. Nu de hoekschop van Union. Ver naar de tweede paal. Gekopt McAllister. De redding van Piklak. Bijna 3-0. En opletten voor een tegenaanval. Nee, want Van de Perre zit er snel tussen met zijn hoofd. Jondic bal voor doel, maar raakte niet vol. Die botst in de handen van Piklak. Dat was nog een keer een kans. De eerste echt goede kans voor Union in de tweede helft. Dat de bal alweer beet heeft met Mofokeng. Met Jondic, randje bij de spel. Voorzet naar de tweede paal. En goed teruggekopt door Jason van Duiven. Tot bij zijn eigen doelman. Tot bij Matthias Piklak. Het is een dubbele wissel overigens die er aankomt. Ook Ilan Hurtevant komt er zo meteen in. Kreeg onlangs zijn eerste invalbeurt voor Union. Nadat hij geblesseerd was in het begin van het seizoen. Ja, hij kopt hem echt pal op Piklak, McAllister. Op de doelman. Niet de grootste. Het is geweten, McAllister maar 1,75 meter groot. Maar hij kan zo hoog springen. En zijn timing is ook bijzonder goed. En vandaar dat hij dan als kleine man daar toch bij de bal raakt in het strafschopgebied. Met veel grotere heren rondom zich. Kevin McAllister kopte redelijk hard nog wel, maar dus recht op die doelman op Piklak. Daar is Patrice alweer voor Union naar het centrum. Hakje Zeneli bijna Mofokeng. En bal nog verlengd. Zorgam trapt die bal ernaast. Dat was wel nog een kans voor Union. Hij raakt die echt niet goed. Ik zou zeggen eerder verkeerd dan goed. En zo trapt hij die bal van dichtbij toch nog redelijk ver naast het doel. Het was niet de allermakkelijkste bal. Die hing nog in de lucht. Maar goed, het kon toch wat beter. Guillermo Smit gaat eruit. En wie is de andere? Patrice dan. Die heeft al geel gekregen. Zou kunnen. Nee, Mofokeng. Gaat er ook uit. Dus Urteval komt in de ploeg. En op de flank dan ook Denzel De Roeve. Met rug nummer 21. Urteval, 25. Komt mee voorin te staan. Naast Bjondic. En het uitvoetballen is voor Lommel helemaal achterin. Dubbele wissel dus
0: bij Union. En het was echt tijd. David Huber moet het gevoeld hebben. Er mocht wel weer wat meer scherpte komen. Je weet maar nooit dat het hier plots 2-1 wordt. Zoals bij die kans van Konadu. Zo kan je toch nog in moeilijkheden komen in een wedstrijd die je eigenlijk gedomineerd hebt van in de allereerste minuut. 2-0 na 7 minuten, weet u nog. Met de doelpunten van Zeneli en Mofokeng. En daarna nog kansen genoeg op 3-0, 4-0. Maar niks ging erin. En één tegendoelpunt kan dan genoeg zijn om heel die eerste helft niet ongedaan te maken, maar toch te hypothekeren. Bal gaat de diepte in. Daar is Hurtevan de eerste keer. En gaat hij meteen scoren? Ja, 3-0.

0: Nou, wedstrijdje speelt, 65e minuut. Op de tegenaanval. Zijn eerste doelpunt in de Jupiler Pro League. Door het hart van de Lommelse verdediging loopt hij door. Hij staat een minuut of wat, gok ik, op het veld. Ik weet niet of hij al een bal geraakt had. Ilan Urteval. En meteen maakt hij de 3-0. Goeie aanval. En Lommel lock-out natuurlijk nu. Helemaal 3 doelpunten tegen. En Union voor de 4e wedstrijd op een rij. 3 doelpunten gemaakt. Silla trapt de paas, de centrale verdediger. Urteval tussen de twee centrale verdedigers door die veel te ver uit elkaar staan. En hij trapt die gewoon hard en zelfs zeker voorbij doelman Piklak. Van Duiven probeert nog, Adewoye probeert nog. Maar ze komen allemaal te laat. En kunnen de ex-speler van KV Kortrijk niet bijbenen. Zo, dat is een eerste voor hem, een primeur voor hem. Urteval met een doelpunt in de hoogste voetbalklasse in België. Zijn allereerste ook voor Union. 3-0 tegen Lommel.
1: Sporta.
2: Ja, en dan is het ook tijd voor de tennisfans, want zij komen deze avond absoluut aan hun trekken, want op de US Open wordt zometeen de finale bij de vrouwen gespeeld. Glenn Martens, jij zit daar klaar voor die finale, eentje tussen Sabalenka en Rybakina.
3: Ja, dat is een finale waar we toch wel naar uitkijken, want het eerste tegen het tweede reeks wordt een droomfinale, zou je kunnen zeggen. En meteen ook een heruitgave van de finale in Australië eerder dit jaar op de Australian Open. Toffe Sabalenka en Rybakina elkaar. Ook dat werd een spannende driesetter die gewonnen werd door Elena Rybakina. Is zij nu de favoriete? Nou, misschien toch wel niet. Want voor aanvang van dit toernooi was ze toch wel wat geblesseerd. Eigenlijk twijfelachtig om deel te nemen. En Sabalenka heeft hier de voorbije 3 jaar al gewonnen. Of enfin, de voorbije 2 jaar. Ze kan nu voor de 3e keer op rij gaan winnen. Voor de 3e keer op rij staat ze in de finale van de US Open. En om het nog straffer te maken, dit is haar 8e hardcourt Grand Slam finale op een rij. Dat is nog nooit eerder gebeurd in de Open Era. Dus dat toont nog maar eens aan dat zij toch echt wel de materding is op het hardcourt. Maar Rybakina is ook een speelster die een beetje een vergelijkbaar speltype heeft met Sabalenka. Twee speelsters die echt vanuit het achterveld met harde slagen proberen de rally te domineren. Dus de key vandaag zal zijn om die foutenbalans, om die onder controle te houden. Dat is de sleutel. En we weten dat Rybakina, die is eigenlijk altijd heel cool in haar emoties. Die laat weinig tot geen emoties zien. Dat gebeurde ook niet na haar winst in Australië. Ze was emotieloos. En Sabalenka, ja, dat is echt wel een furie, een vat vol emotie. Dus ook die emoties onder controle houden, ook dat zal een belangrijk deel zijn voor de 28-jarige Wit-Russische. Die toch moet proberen om haar seizoen te redden, zullen we maar zeggen. Want de voorbije jaren toch telkens minstens 1 Grand Slam kunnen winnen. Voorlopig is dat dit jaar nog niet gebeurd met dan die finale in Australië. Dat was nog wel oké. Maar die andere Grand Slam toernooien, die werden toch wel echt een tegenvaller voor Sabalenka. Zeker voor iemand met haar staat van dienst. Vroegtijdig uitgeschakeld op Roland Garros. Ja, vroegtijdig kwartfinale. Dat is voor Sabalenka toch al best vroegtijdig te noemen. En ook Wimbledon werd geen succes. Daar verloren ze in de 4e ronde van Naomi Osaka. Dus vandaag moet ze proberen om toch op zoek te gaan naar die trofee. En het zal er niet langer nummer 1 van de wereld houden. Die positie die is ze sowieso kwijt na de toernooi. Die gaat naar Rybakina. Daarvoor moest zij de halve finale halen. En dat heeft ze dus ook gedaan. Onderweg naar die finale heeft Sabalenka een zeer moeilijke wedstrijd gehad tegen Linda Noskova, de Tsjechische Wimbledon-kampioene. Maar vooral ook echt wel indruk gemaakt in de halve finale tegen Jessica Pegula. 7-5 en 6-2. Dan was het toch een stuk moeilijker voor Rybakina. Die had een rustige aanloop. Heel goede wedstrijd gespeeld in haar 8e finale tegen Naomi Osaka. 6-1, 6-4. En dan twee moeilijke wedstrijden tegen Singh in de kwartfinale. En zeker tegen de Amerikaanse thuisspeelster Coco Gauff. Verloor zelfs set 1 met 3-6. Maar won finaal 6-4 en 6-4. En zo staat ze dus in de finale. We zijn er ook aan begonnen. Intussen met Sabalenka aan de service. Meteen een paar krachtige opslagen. 30-15 is haar voorsprong. We vermoeden dat het wel eens een lange partij zou kunnen worden. 17 keer speelden ze al tegen elkaar. 10 keer won Sabalenka. 7 keer Rybakina. Maar 9 keer, dat is toch wel behoorlijk veel, eindigde die wedstrijd op 3 sets. En dat zou van ook wel eens het geval kunnen zijn. Maar voorlopig dus net begonnen aan deze finale. Nog niet al te veel rallies gezien daarvoor. Dan moeten ze nog allebei een beetje loskomen, denk ik. De spanning die zal ongetwijfeld ook wel een rol spelen. Al is dit een mooie bal van Rybakina, die met een goede backhand cross toch op 30 gelijk komt. En zo toch al lichtjes onder druk in haar eerste service spelletje. Arina Sabalenka.

0: Mark Morrison, Return of the Mac. Dan gaan we opnieuw het voetbal opzoeken daar in Leuven. We sluiten opnieuw aan, Eddy.
1: Nog altijd die 1-0. En ik moet zeggen, het goede uit de eerste helft, dat heeft zich niet bestendigd in de tweede helft. Want we zien eigenlijk een behoorlijke zwakke tweede helft. Met minder goede passing bij de twee ploegen. Nu opnieuw daar. Slechte pas is dat van de ingevallen Yamada. De Japanner, die is er ingekomen voor Traoré. Ook Balikwisha is er ingekomen voor de aanvoerderschrijvers. Gele kaart gekregen. Misschien uit voorzorg door Timmy Simons eraf gehaald. Ook aan de overzijde een aantal vervangingen nog, die had ik u al een paar meegegeven. Kouassi en Martens, die waren er ingekomen, maar ook Ouattara en Michal die zijn er ingekomen. Lars Fries, de Deense coach van de vereniging, die doet er alles aan. Die wissels die hij doorvoert. Je kan niet zeggen dat Cercle Brugge zich hier naar de slagbank laten voeren heeft. Nee hoor. Ze waren in het begin van de tweede helft opnieuw de meest en de best aanvallende ploeg. Maar in tegenstelling tot de eerste helft resulteerde dat maar in heel weinig doelrijpe kansen. En dan kan je natuurlijk niet scoren. En Danny van den Heuvelaar heeft bewezen dat hij in de hoogte op hoge ballen ook zeer alert is. En dat hij die ballen op hoek of op voorzetten, dat hij die ballen makkelijk uit de lucht kan plukken. Het zou mooi zijn natuurlijk voor Oud-Heveren Leuven na die 0 op 15 om eindelijk eens de winst te pakken en naar de 12e plaats, naar de 14e

0: plaats door te stoten. De plaats waar Cercle Brugge nu op staat. Aan de overzijde ingooien wordt dat nu daar voor Cercle Brugge. De man die mag ingooien is Kondo, de Fransman. Rechts van heel ver is dat. Bal belandt op het puntje van de kleine rechthoek. Goed weggekopt achterin door Niakossi. Daar ja, stevige rotsen in de branding. En opnieuw een gele kaart is dat voor de ingevallen Akinsola. Bij Cercle Brugge, als ik ze optel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De zesde gele kaart in een nogthans sportieve wedstrijd hier. Maar ja, als je aan de schouder trekt, dan weet je dat je eigenlijk vraagt om een gele kaart. Danny van den Heuvel, die mag de bal nog eens naar voren trappen. Wordt daar slecht gecontroleerd. Gaat weer buiten. Ja, ik zeg het, slechte passing. We zien geen goede tweede helft. De bal nu daar bij Martens en dat wordt ingooien. Twee ballen, dat kan niet op het veld. Eén bal achterin bij Cercle Brugge. Ze moeten naar voren. Van achterin kan je maar weinig doen. Kondo. Hier Martens op links vrij. Daar gaat het ook naartoe. Probeert naar voren te gaan. Op die zijlijn hier, net naast de zijlijn. Nee, dat lukt niet. De bal nu bij Oud-Heverlee. Maar opnieuw slechte passing. Nee, een slechte tweede helft. En het wordt alle hens aan denk toch wel bij Oud-Heverlee Leuven tegen de vereniging om ze proberen nog weg te houden van hun doel. Met nu nog 8,5 minuten te spelen. Nog altijd die zuinige 1-0 voor Oud-Heverlee Leuven tegen Cercle Brugge.
1: En dan gaan we ook terug naar Union Lommel. Dat is nog steeds bij jou, Bert.
2: 3-0 wedstrijd gespeeld hier natuurlijk. Maar nog kansen voor Union om de score wat uit te diepen. Met eerst Havenaar, de grote man, die kopte net naast het doel. En daarna nog een keer Urtevan met een volley op de vuisten van doelman Piklak. Nu de Roeve in het strafschopgebied legt opzij. En via invaller Nick Korthouts, of Korthouts beter, gaat de bal over de achterlijn. Hoekschop voor de Brusselaars. 76e minuut. Eerst komt er een dubbele wissel aan bij de Unionisten. Schoofs erin, dat wil zeggen dat we dan twee schoofsen hebben. Lucas bij Lommel, Rob bij Union. Hij komt voor Zeneli. Krijgt wat rust voor de match in Pilsen die er donderdag aankomt. En ook Raul Floric er nog in voor Bjondic. Hij is geschorst en zal wellicht niet mee afreizen naar Tsjechië. Tenzij om bij de groep te horen, maar zal niet op het scheidsrechtersblad mogen staan. En net zo min als Van der Perre en Zorgan, allemaal geschorst na uitsluitingen in het hoge noorden bij Bodø Glimt bij die terugwedstrijd. Twee geel voor Van der Perre en dan twee uitsluitingen na de wedstrijd nog voor wat tumult en protest. Hoekschop meteen met Rob Schoofs, ver naar de tweede paal. Havenaar komt naar de tweede paal opnieuw. En dan Silla even bij Patrice. Schot van Floric, bal hoog de lucht in. Bijna Urtevan. Opgevangen meteen weer door Rob Schoofs. En hij voetbalt rustig uit met Camille van der Perre en met Zorgan. Dat is goed gedaan. Meteen de andere flank opgezocht. En hij ziet dan weer dat Roeve rechts staat. Samen met Urtevan. Opgevangen. En voorzet met links naar de tweede paal. Daar weer weggetrapt door Van Duiven. Aangetrapt toch ook nog eventjes, dacht ik. Door een speler van Union. Door Patrice. En die moet opletten, want die heeft al een gele kaart. Dus toch maar niet al te gortig in die duels. Het viel nog mee. Ik denk dat hij eerst eventjes de bal raakte en dan Van Duiven. Vandaar dat scheidsrechter Araki er niet al te veel van maakte. Maar het slechte nieuws is wel voor Union dat de aanvoerder McAllister is uitgevallen. In een duel leek weinig aan de hand. Greep hij meteen naar de knie. En is ook meteen naar de kleedkamer getrokken. Aanvoerdersband afgegeven. Dus dat zou wel een keer slecht nieuws kunnen zijn met het zicht op de volgende weken en wedstrijden in Pilsen in Antwerpen. Dan is er gelukkig zeker een interlandbreak om hem helemaal hopelijk weer op te lappen. Want als iemand zo zonder echt contact van het terrein gaat met een knieblessure, ja, dat is meestal geen al te goed nieuws. En als er nu één man is die ze bij Union niet willen verliezen, is het wel McAllister, de aanvoerder. Leader by example. Hard in de duels, altijd op het randje. Man die voorop gaat in de strijd, ja, die wil je echt niet missen. Het is eentje die altijd, als ik denk ongeveer eerst op het blad staat van David Hubert. Je zet McAllister niet op de bank. Zo goed is hij. Een van de betere verdedigers in de Jupiler Pro League. Met snelheid, met hardheid, met détente. Geregeld scorend ook, dreigend. Kan wat intimideren als het een keertje nodig is. Niet zo hard als Burgess dat deed, maar toch. Het is een kanjer achterin bij de Brusselaars. Dus hem voor een lange tijd missen zou echt wel een probleem zijn. Vooral ook omdat Sykes ook al voor een poos oud is. En omdat McAllister de enige is daar achterin met een beetje snelheid. Want Silla heeft dat niet echt, Krijsvalusi niet. De invaller Havenaar met zijn 2 meter ook niet. allemaal heel kopbalsterk, maar ja, sprinten wat minder. Hurteval nog een keer met links over het doel. Hij heeft er zin in. Na zijn doelpunt nog twee kansen. Eentje op de vuisten van Piklak. En dan nu overgetrapt. Drie kansen voor Hurteval.

Kroes nu weer naar de tweede paal. Bijna Schoofs. Patrice met links. En nog weggehaald door Adewoye. Het is een belegering nu. Ze gaan echt op zoek naar die 4-0. Nog 10 minuten te gaan. Hoekschop voor Union. De fans laten zich horen. De hoekschop nemen we nog mee. Rob Schoofs, de linkspoot, heeft de bal. Net zoals Lucas Schoofs, een Limburger, maar de ene uit Herk, de stad. En of toch die buurt daar ergens. En de andere uit Bree, als ik me niet vergis, afkomstig. Of Koersel. Dus toch een ander stukje van Limburg. Schoofs met de bal ver naar de tweede paal. Die wordt daar opgevangen door Korthout. En weggetrapt bij Lommel achterin. Maar ze raken echt niet ver meer. Meteen weer in de voeten van Van der Perre. En hij zoekt meteen ook weer de aanval op met Silla. Hij ziet het even niet. En speelt dan toch maar achteruit naar De Roeve. 10 minuten nog te gaan. Ruim voorsprong. 3-0 voor Union tegen Limburg.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song. Dan gaan we eerst terug naar het King Power Stadion. Daar aan den Dreef natuurlijk, want de wedstrijd tussen Leuven en Cercle is bijna afgelopen. Maar ja, die voorsprong is natuurlijk nog steeds nipt voor Leuven, Eddy.
1: Ja, zo is dat nog altijd, die 1-0 en nog 1 minuut en 45 seconden te spelen in de toegevoegde tijd. Cercle Brugge heeft er werkelijk alles aan gedaan om dat gelijkspel nog af te dwingen. Daarnet nog een mogelijkheid, een voorzet van op links van de innige van een Michal. En dat ging naar het hoofd van Kouassi, streelde met de kruin, de bal ging naar de rechter benedenhoek en een kattenreflex was er nodig van Danny van den Heuvel, de Nederlandse doelman van OHL. Of het was 1-1 geweest. Blijven volgen nu, want opnieuw

0: Cercle Brugge. Ze willen natuurlijk met die gelijkmaker, derde gelijkmaker. En daar nu een fout op een perfecte plaats voor Cercle Brugge. Een fout gemaakt op de ingevallen Kouassi. De Fransman ondertussen ook al geel gekregen. En de fout die werd gemaakt... Ja, we zien het hier in de herhaling. Foutje, nogal wat discussie daarover natuurlijk. Maar de fout was er. Ja, je kan het niet ontkennen dat er een... Van Gilles een contact was met het been van de ingevallen Chris Kouassi. Een 2-3 meter buiten de grote rechthoek. Schuin links van het halve maantje. En daar staan ze met 3 man bij. Daar staat Manier bij. De man van de stilstaande fases. Meestal de hoekschoppen. Altijd de hoekschoppen als hij speelt. En ook de vrijschoppen. Ouattara, die ingevallen is, die staat er ook bij. En nog een andere invaller. Akinsola, die staat er ook bij. Wie zal het worden? Ja, niet te lang discussiëren, jongens. Wie het zal worden? Ook de ref. Nu daar Birger Verstraat, die nog een beetje... verhaal gaat halen. Natuurlijk moet hij dat doen. Tijd aan het winnen. Eigenlijk zit de toegevoegde tijd erop. Voilà. Nu die 2 minuten zijn voorbij. Maar ik ga ervan uit dat Bram van Driessen... Oh! VAR! Possible penalty krijg ik hier. Hola! Bram van Driessen naar de zijlijn. Op welke fase moet dat geweest zijn? Want dat moet nu toch al... 1,5 minuut, 2 minuten geleden zijn. Ja, de bal van die vertrok bij Caicedo. En wie is het daar? Even niet zien, maar ik zie toch iemand van Oud-Heverlee-Leuven die daar, ja, met een hele vreemde beweging. Het zou wel eens kunnen dat die hand de bal toch raakt. Ja, vanuit die hoek zien we. En ja, het is geen natuurlijke houding van hand en arm. En het zou wel eens kunnen dat... Ja, bal tegen de hand, dat kan je eigenlijk niet. De hand is, de arm is niet tegen het lichaam. Dus ik vermoed dat we hier een penalty gaan krijgen. Van handspel van Gilles krijgt al een gele kaart voor discussie. Bram van Driessen die keert nog eens terug naar het scherm. Er was nog 1 kansje, dat wil ik u meegeven, voor Oud-Heverlee-Leuven. De ingevallen Yamada van in het halve maantje, maar recht op Gaëtan Koeken. Kon hem eigenlijk met de oog dicht pakken. Ja, we blijven het hier zien en dit moet toch wel penalty. Het schermpje en hij wijst. Ja, inderdaad. Dat handspel van Gilles. Natuurlijk zullen de supporters van Oud-Heverlee-Leuven dat niet graag zien en niet graag horen. Maar goed, als het zo is, dan moet dat ook gesignaleerd worden. We krijgen de fase hier nogmaals te zien. Bal wordt daar slecht weggekopt en eigenlijk tegen het lichaam van de ingevallen... Nee, niet van de ingeval van Caicedo. En komt zo tegen de hand, arm, voorarm van Gilles. Wie gaat die penalty daar binnen trappen? 5 keer hebben ze al gescoord dit seizoen. Cercle Brugge, Núñez, Ravic, vertrokken. Mondelé, Ngoura en Kouassi. Ze staan daar weer met 3 bij de bal. Gele kaart, nog een gele kaart. Denk 10e gele kaart ondertussen moet het zijn. Manier. Normaal de man die goede traptechniek heeft. Hoekschoppen en vrije schoppen. Heeft de bal in de hand. Maar dat wil nog niet altijd zeggen dat hij die gaat trappen. Iedereen uit de grote rechthoek. Dat zegt Bram van Driessen nu. Manier, aan wie heeft hij nu de bal door? Geeft nu de bal door aan de ingevallen Chris Kouassi. Voilà, dat wordt met links trappen. Linksvoetige, de Fransman. Gele kaart al gekregen. Iedereen buiten het halve maandje. Ja, het minste dat je kan verwachten is dat er hier geen applaus komt voor Bram van Driessen. En nog minder voor de mensen in die Varmar die zitten in Tubeke. Dus nog een gele kaart. Voor wie is het? Birger Verstraeten. Ik denk dat we aan 11 of 12 zitten. Ik heb de streepjes niet meer bijgehouden de laatste 10 minuten. Die strafschop die gaat er zo meteen aankomen. Met links trappen wordt dat Chris Kouassi. Danny van den Heuvel bewegen met de armen, met de voeten op de lijn. Daar komt die trappen even inhouden. En dan heel rustig in de linkerhoek. 1 metertje van de paal. En van den Heuvel naar de rechterhoek gestuurd. En ik denk dat het afsluiten wordt. Want we zitten aan de 95,5 minuut. Er kwamen normaal maar 2 minuten bij. Maar dus die 0 op 15 konden 3 op 18 worden. Dat is dus niet het geval. Maar het positieve nieuws is dat Oud-Heverlee Leuven hier zijn eerste punten thuis van het seizoen pakt. En daarmee zijn ze voorlopig in de stand natuurlijk niet uit de gevarenzone. Ze komen gelijk met La Louvière. Maar La Louvière, dat speelt morgen die andere degradatiematch tegen Kortrijk. Dus ja, nog verhaal halen. Hè. Ze gaan nog niet stoppen. Ze gaan nog eens bij de ref, nog eens gaan discussiëren. Het heeft geen zin, jongens. De bal zit erin. De VAR heeft gekeken en Bram van Driessen heeft geoordeeld dat het een handspel was. En er zal veel over gediscussieerd worden. Ik denk dat het aftrappen en affluiten wordt voor Bram van Driessen. De man die nog mag aftrappen is Balikwisha. Ingevallen over het geheel van de wedstrijd. Een behoorlijke evenwichtige wedstrijd, dat moet ik toch meegeven. Met kansen voor de twee ploegen. Eén goede eerste helft, een mindere tweede helft. En na 25 minuten in de eerste helft lag... kwam Oud-Heverlee Leuven op voorsprong, maar in de slotfase die penalty binnengetrapt door de ingevallen Chris Kouassi. Ik volg toch even, want Bram van Driessen, ik weet niet waarom je er nu nog tijd, zoveel tijd gaat bijtrekken. Dat is niet nodig eigenlijk. Ingooien wordt het nog voor de Cercle Brugge. We zitten aan de zevende minuut toegevoegde tijd. Nog niet naar de chrono kijken, wordt ook niks ingefluisterd. Wordt een beetje potig. Ja, Chris Kouassi, dat moet je niet doen. Met de voet naar voren krijgt daar geen gele kaart voor. Ja, een tweede was een rode geweest natuurlijk. Dat heeft Bram van Driessen misschien in de slotfase in het achterhoofd zitten. Alhoewel dat je daar geen rekening mag mee houden. Laatste fase voor Oud-Heverlee Leuven. Een vrijschop wordt het nog. Wouter Jorge, halfweg de helft van Cercle Brugge. Eén kansje nog. Hebben ze Oud-Heverlee Leuven om misschien dan toch die drie punten thuis te houden. Daar komt de bal in de zone van de waarheid. Hier helemaal op rechts. Slecht gekopt is dat door Noé Ducen. En ik denk dat Bram van Driessen, ja voilà, maakt er nu een einde aan. U hoort misschien het fluitsignaal op de achtergrond. En u hoort de reacties van de supporters van Oud-Heverlee Leuven. 1-0 was het in de slotfase van de wedstrijd. Maar dan dat handspel van Gilles. De penalty die binnengetrapt werd door Chris Kouassi, de invaller. En zo pakte Oud-Heverlee Leuven toch zijn eerste punt van het seizoen. Maar het hadden er evengoed drie kunnen zijn. 1-1, Oud-Heverlee Leuven, Cercle Brugge.
1: Ja, de punten worden daar gedeeld. Misschien niet ideaal voor beide ploegen. Alleszins, de wedstrijd tussen Union en Lommel is niet gedaan. De score is wel gewijzigd, Bert.
2: Ja, twee keer, want het is 5-0 intussen geworden zo net. 4-0 Florens, nu 5-0, maar buitenspel wordt aangegeven. Dat ene doelpunt zeker gevalideerd op de counter een tijdje geleden al. Nu zijn tweede afgevlacht, afgefloten ook door Araki. En dus geen 5-0, geen forfait scoren. Kon zomaar wat kansen genoeg voor Union over die hele wedstrijd om er 5, 6, 7 te maken. Zegt u het maar, het kon zeker. Florens ging diep. Tja, en dan krijgt hij de bal via een Lommelse verdediger. Maar is dat dan buitenspel? Vraag ik mij af. Daar staat hij toch meters vanaf. Ja. En wat maakt de VAR daar nog van? Het maakt allemaal niet zoveel uit natuurlijk. De doelpunten op een rijtje. Zinelli 1-0 na 3 minuten. Mofokeng 2-0 na 7 minuten. Invaller Urtevan met ongeveer zijn eerste balcontact. 3-0 in de tweede helft. Nog kansen voor Havenaar. Urtevan nog een paar keer. Zorgan erover na een schitterende aanval. Florutsch op de counter 4-0 en nu misschien 5-0. Ik weet niet of het nog wat wordt of niet vanuit Tubeke. De toegevoegde tijd zit er hier ongeveer op. Florutsch ging diep, maar de bal ging niet naar hem, wel naar Sam de Grant. En het was niet door het buitenspel van Florutsch, volgens mij, dat de Grant daar ingreep. En scheidsrechter Araki moet nu inderdaad naar het scherm komen. De toegevoegde tijd zit erop, volgens mij is het 5-0. Want de Grant tackelde die bal weg omdat er een man in zijn rug zat en niet omdat Florens diep ging. En het was Droeven, denk ik, die nog in de rug zat van de Grant. En hij stond geen buitenspel, volgens mij. Florens zal ook maar op het randje geweest zijn. Maar wellicht dan toch nipt wel. En dan loopt Florens, die bal via de Grant op zijn hoofd krijgt, toch weer door. En is denk ik het buitenspel opgegeven, als ik het zo even inschat. Maar het is duidelijk een moeilijke fase die door Brent Stasis en zijn Japanse vriend Yusuke Araki wordt besproken. De ene in Tubeke, de andere in vogelvlucht niet zo ver vanuit Tubeke. Hier Araki, tweede wedstrijd voor hem in de Jupiler Pro League voor die ervaren Japanner. Was erbij op een van de wereldkampioenschappen, als ik me niet vergis, het afgelopen zelfs 26. Maar mocht er geen enkele wedstrijd fluiten. Dus dit zijn internationale verplaatsingen, zou je kunnen zeggen, in de Jupiler Pro League. Het duurt lang, ze blijven maar kijken en praten. Araki en Stasis. In het Engels dus. Dat kan niet anders, lijkt mij. Tenzij Stasius ooit een snelcursus Japans heeft gevoegd in zijn leven. Maar kan het wel. Araki, wat maakt hij ervan? Hij

0: keer terug. Kijk toch nog een keer naar het scherm. Nou, het hoeft echt allemaal niet zo lang te duren. En het maakt vooral allemaal niks meer uit. Araki zegt, doelpunt. 5-0 inderdaad. 5-0 voor Vestcijfers. En Floris ontvangt het applaus. Ontvangt de, felicitaties. Zit nu aan 4 doelpunten in de Jupiler Pro League. Maakt er ook al 2 in Europa. En is daarmee de best scorende Unionspeler op dit moment. Als invaller vandaag maakt hij er 2. Eentje met links en die tweede met rechts. Piklak kwam er nog even bij met de hand, maar niet genoeg. Want hard binnengetrapt en afgefloten nu ook. Door scheidsrechter Araki. Een wedstrijd die heel lang duurde. En waarin Union het eigenlijk veel te makkelijk had. Florenz dus met 2 doelpunten. In het slot nog 5-0 de eindstand.
1: Dankjewel Bert.
2: Sportza.
1: We zijn ook heel benieuwd hoe het nog zit in die tennisfinale daar op de US Open. Glenn Martens, jij bent die nog steeds aan het volgen. Vertel eens, hoe zit het daar ondertussen?
3: Wel, we zitten halverwege de openingsset. 4-3 in het voordeel van Rybakina. Sabalenka die mocht beginnen met serveren. Dus dat betekent dat de Kazakse door die service van Sabalenka is gegaan. En dat gebeurde daarnet bijna een tweede keer. En ik moet zeggen, Rybakina die speelt werkelijk indrukwekkend. Ze serveert uitstekend met elk punt op haar eigen eerste service. Dat op zich is al een straffe statistiek. Maar ik zei bij de voorbeschouwing, het zal zaak zijn om de fouten onder controle te houden. Eigenlijk doet Sabalenka dat wel. 9 winners, 8 overige fouten, positieve balans. Maar als we dan kijken naar de statistieken van Rybakina, 8 winners, 1 onnodige fout. Dat is toch echt zeer indrukwekkend. Ze serveert goed, ze retourneert ijzersterk, waardoor Sabalenka eigenlijk direct in de verdrukking staat. Daarnet ook een tweede service, niet zo slecht, maar direct aangevallen. Backhand cross winner. En Sabalenka die werd er een beetje moedeloos van. Die moet al wat meer risico gaan nemen. En dat leidt natuurlijk op haar beurt ook tot meer fouten. Dus als Rybakina dit hoge niveau kan aanhouden, ja, dan wordt het toch een moeilijke opgave voor Sabalenka, die zelf zeker en vast niet verkeerd aan het tennissen is. Het is een heel voorspelbare wedstrijd. 2 speelsters die, zoals ik al zei, vanuit het achterveld proberen te domineren. Maar voorlopig slaagt Rybakina daar het beste in. En ze kaart dus nu op een 4-3 voorsprong. Als ze die reek kan vasthouden, ja, dan kan ze die eerste set gaan binnenhalen. En de US Open, ja, dat is toch niet haar favoriete Grand Slam. Ze heeft 2 titels op haar palmares. Dit jaar won ze dus de Australian Open. In het verleden ook al Wimbledon gewonnen. Maar hier nooit verder geraakt dan de 4e ronde tot dit jaar. En dat is toch opvallend, aangezien het echt wel een speelster is die op hardcourt zeer goed uit de voeten kan. En Sabalenka, die kent deze baan natuurlijk, die heeft hier de voorbije 2 jaar gewonnen. Staat voor de 4e editie op rij in de finale 2023. Verloor ze nog van Coco Gauff. En ze kan dus wel een scheve situatie rechtzetten. En kijk, hier is dan toch een keer een misser met de voorhand van Rybakina. Die zocht de voorhandwinner rechtdoor. Dat lukte niet. Ze sloeg die buiten. En dus 0-15. Interessante situatie voor Sabalenka. Daar is ze nog niet eerder op gekomen op een 0-15 situatie. Dat is uiteraard nog altijd vroeg in het game. Maar kijk, als ze op 0-30 zou kunnen komen, dan zit er misschien wel wat in. Maar dit is een goede service. Zou ik zeggen, maar het is net te ver van Rybakina. Dus tweede opslag, dan liggen er kansen voor Sabalenka. Die moet ze durven aan te nemen. Daar zit dan het risico in dat ze sneller in de fout gaat. Maar dat moet ze doen, want anders komt ze bij bal 3 zelf in de verdrukking. Tweede service, vrij centraal geserveerd en zeer, zeer matig geretourneerd door Sabalenka. Die slaat een beetje haar ongeloof uit, terwijl we in beeld krijgen van Maria Sharapova. Ook zij zit in de tribunes. Ook in het verleden hier gewonnen. Natuurlijk meervoudig Grand Slam kampioen. Maar met deze tweede opslag, ja, daar moet ze meer mee doen. Oké, het was slim geserveerd op het lichaam, maar op zich tijd genoeg voor Sabalenka om dat pasje opzij te zetten. En dan toch die backhand liever, want daar ging het iets meer naartoe om die toch goed te kunnen spelen. Tweede service opnieuw 15-15. Belangrijke situatie bij die 4-3 voorsprong voor Rybakina. Daar komt die tweede service weer vrij centraal. Nu komt die return er wel met de backhand. Maar bal 3 is alsnog voor de Kazakse. Die kan gaan sturen. De voorhandversnelling. En dan slaat Sabalenka die bal in het net. Omdat ze dat tempo dat Rybakina oplegt niet direct kan volgen. En zo 4-3, 30-15. Het gaat de goede kant op voor Rybakina. Maar we zitten voor alle duidelijkheid nog altijd maar halverwege. Iets over halverwege misschien in de openingsset.

0: Bob Marley, Could You Be Loved? Gaan we nog eens terug naar die 3x3 in Antwerpen. De Belgische mannen die kwamen nog deze avond in actie tegen Servië. Misschien heeft u de wedstrijd hier live gevolgd. En het ging eigenlijk lange tijd best gelijkgaand op, hoor. De Belgen hebben het de Serviërs knap lastig gemaakt. Maar ja, in die laatste seconde sloegen de Serviërs toch nog een kloof. 21-16 werd het. Het ging heel snel. Dus net geen stunt voor de Belgen. Maar misschien had ze toch een voldaan gevoel na de wedstrijd. Of ja, misschien ook teleurstelling. Laten we eens luisteren naar Nick Seelis, zijn reactie bij Jeroen Guns.
1: Nick Seelis, ik ga beginnen met jou te feliciteren met deze wedstrijd. Met de beide wedstrijden natuurlijk. Maar met welk gevoel sta je hier zelf?
2: Ik vind dat wel wat dubbel klinkt. Feliciteren, we hebben net verloren. Hè.
1: Maar wel een goede wedstrijd.
2: Het was een goede wedstrijd. Het is reclame voor het basket. Ja. En we hadden geluk, hè, waardoor. Dus dat speelt ook iets anders deze wedstrijd, met iets minder druk. Dat zal morgen anders zijn. Maar het is wel leuk dat we tegen deze ploeg echt tot het einde hebben kunnen strijden. Het was super spannend. Goede match. We konden nog gelijk komen op het einde. Dus nee, op dat vlak kunnen we wel tevreden zijn.
1: Heel lang inderdaad jullie voet naast Servië kunnen zetten.
2: 12-10 voor.
1: 12-10 voorgestaan, inderdaad. Wat maakt op het einde het verschil?
2: Ja, die blijven heel methodisch de juiste dingen doen. En wij gaan soms dan een beetje overhaast. Ik was hier 4 jaar geleden ook. Het was ook 12-10 tegen Servië. En op dat moment gebeurde eigenlijk net hetzelfde. Dus wij komen niet meer tot die goede shots. En zij juist wel blijven iets rustiger spelen. Zo vaak topwedstrijden, waardoor die al die cool kunnen behouden. Dus dat is nog wel een les eigenlijk.
1: Voor jou persoonlijk, Nick, hoe leuk was het vandaag, die twee wedstrijden, dat publiek daarbij, zeker vanavond ook, het was nog meer dan vanmiddag.
2: Ja, als je zo buiten komt, dat in tunnel en je voelt dat volk en je merkt dat veel mensen dat gunnen dat ik hier terug sta. En ik ben blij dat ik toch heb laten zien dat je nog thuis hoor, want dat is niet evident als je 3 jaar niet gebasket hebt om toch op dit niveau gewoon terug mee in te stappen na 1 maand. Dus dat heeft dan toch een beetje te maken met dat ik super hard gewerkt heb, altijd op mijn eigen, want ik deed geen wedstrijden. Dus dat is wel leuk dat dan toch zo'n vruchten heeft afgeworpen.
1: Morgen Letland in de kwartfinales, dat is de wereldkampioen. Ja. Ja, denk je daar al aan nu? Ja,
2: zeker, zeker, zeker. Dat is een ploeg die niet allemaal met dezelfde ploeg als in de wereldkampioenschap zijn. Twee spelers, ook twee spelers waar we vorig weekend tegen hebben gespeeld. Gluditis, Miesis, allemaal echt topspelers. Ze hebben eigenlijk een beetje dezelfde profielen als wij. Dus het zal afhangen wie executor, wie doet de juiste dingen, wie blijft er spelen. Maar het zal wel op tempo zijn, niet normaal. Het zal een mooie wedstrijd zijn, maar we gaan toch moeten zien dat we daar af en toe eens aan die antrim trekken. Want dat is echt een ploeg die enorm verschroeiend kunnen uithalen.
1: Ik ga stilaan afronden. Jij krijgt hier nog schouderklopjes terwijl we hier met elkaar staan te praten. De rest van de avond herstellen?
2: Nee, we gaan eerst de pita eten. En dan... je hebt hier een heel plezante club hier. Echt. Je moet zien hoe de supporters ook iets geven. Hè. Dus we zijn recovery aan het drinken. Op tijd in bed. Je hebt nu ook de adrenaline laat, dus dat is speciaal. Maar we spelen morgen pas om 4 uur. Dus we proberen om toch een goede nachtrust te hebben. Dus essentieel. Ondertussen kan de coachingstaff video's maken. Dat we morgen exact weten wat ons te wachten staat. En dat is een enorm goede ploeg.
1: Nick Seelis, dankjewel. Nogmaals proficiat.
2: Dankjewel.

0: vrouwtje met haar hele goede boezemvriendin S10. Misschien, het rijmt zelfs. Olivier?
1: Ja?
0: Ja, we zijn al een tijdje geleden nog eens naar die wedstrijden gaan kijken die nog in andere Europese competities aan de gang waren. Die moeten ondertussen afgelopen zijn,
1: ja,
0: denk ik. Vertel eens, wat bijna is het geworden?
1: Bijna allemaal. Wel, zo net is het afgelopen tussen Sunderland en Arsenal. Daar is het 0-2 geworden. Doelpunten van Bruno Guimaraes. Eerste goal voor de Gunners voor hem. En ook Bukayo Saka, die heeft de 0-2 gemaakt. Maximum van de punten nog steeds voor Arsenal, voor de titelverdediger daar. En zij staan logischerwijze aan de leiding. Mm-hmm. Real Madrid, dat is op weg naar een makkelijke 4-1-zege tegen Rayo Vallecano. Onder andere Mbappé scoorde er 2. En ja, toch geen clean sheet voor Thibaut Courtois. Wat zal toch een beetje pieken voor hem,
0: ja,
1: zoals we hem kennen. Zij in het skielzog van Barcelona, maar niet meer met het maximum van de punten. En Barça krijgt morgen tegen Levante de kans om daar wel nog het maximum van de punten aan toe te voegen. Voilà, ik denk zo voor de rest. Atalanta verliest van Cagliari. Niet zo goed voor Charles de Ketelaar, maar goed. Begin van het seizoen. Alles kan nog en niet te veel zorgen maken daarover.
0: Oké, dankjewel. Bij ons laat op de avond daar in Amerika. Helemaal niet natuurlijk in de VS door het tijdsverschil. Dus Glenn, nog kort voor het radionieuws. Verder die finale meevolgen bij jou?
2: Ja, het is spannend. 5-4 voor Ibakina. Die serveert nu voor de openingsset. Maar setpunten heeft ze nog niet gehad. Want Sabalenka haar niveau wat opgetrokken. We zitten in een juice situatie. Dus dit wordt een keypoint. Krijgen we een setpunt, krijgen we een breakpunt. Dat is dus de situatie waar we naartoe gaan. Natuurlijk wel er net al een setpunt gehad bij 14-30. Maar goed weggewerkt door Sabalenka met een voorhandversnelling. En nu de voorhand cross ready. En dan verstaat ze zich niet. Ribakina, ze verdedigt goed. Neemt nu over met de backhand. Dit is een zeer belangrijke rally. En die backhand die is er net in, denk ik. En dat betekent dan dat we een tweede setpunt krijgen voor Ibakina. Die staat dus dicht bij setpunt. Inderdaad, die raakt nog de rand van de lijn. En zo staat ze dus dicht bij 6-4 in de openingsset. En dat zou haar op weg zetten naar het eerste titel hier in New York.
3: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
4: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. In Hechtel Exel in Limburg heeft het vanavond kort gebrand tijdens de grootste vliegshow van ons land. De vegetatie op het terrein waarover de vliegtuigen vliegen en waar geen toeschouwers staan, was in brand gevlogen door vuurwerk. Dat vuurwerk was door vliegtuigen afgeschoten tijdens de show. Er waren een drietal brandhaarden, maar de brandweer had die snel onder controle. Niemand raakte gewond. Volgens de organisatie was er toestemming om vuurwerk te gebruiken bij de show, zegt Joeri.
7: Dat soort activiteiten worden altijd gecoördineerd met de overheden. Daar wordt grondig over afgestemd en wordt ook gekeken met de nodige diensten en brandweerautoriteiten of het inderdaad verantwoord is om zulke evenementen te doen. Die afspraken hebben en die controles hebben we gedaan. En daar hebben we ook een groen licht voor gekregen om de show te voeren zoals we die gevoerd hebben.
6: De vliegshow werd wel stilgelegd, de droneshow kon wel doorgaan. In New York wordt vannacht de finale van de US Open in het tennis gespeeld tussen de Russin Arina Sabalenka en de Kazachse Elena Rybakina. Een duel tussen de nummers 1 en 2 van de wereld is dat. Glenn Martens, jij volgt de wedstrijd voor ons. Hoe staat het daar?
2: Wel voorlopig uitstekende situatie voor Arina Sabalenka niet, maar wel voor Jelena Rybakina, want die heeft de openingsset gewonnen met 6-4 tegen Sabalenka. Ze is gewoon de betere speelster. Ze slaagt erin om haar fouten onder controle te houden. Die voorhand van Rybakina, die service, die draait uitstekend. En daardoor staat Sabalenka telkens zeer snel onder druk bij 2-1. Had ze al een breakkans kunnen wegwerken, Sabalenka, dat lukte in haar volgende spelletje niet meer. En toen was er de break voor de Kazakse. Die hield ze overeind en dan dus daarnet bij haar tweede setpunt het goede en 6-4 voor Rybakina.
6: Dankjewel, Glenn. En in het voetbal heeft Union in eigen huis met 5-0 gewonnen van promovendus Lommel. Een verslag van Bert Sterks.
8: Het werd een makkelijke zege voor Union dat Lommel meteen bij de keel greep en al na 7 minuten 2-0 voorstond. Seneli en Mofokeng scoorden 2 keer op aangeven van Bjondic. En de thuisploeg kreeg nog een aantal kansen om vaker te scoren, maar liet dat na. Het ging allemaal wat te snel voor Lommel, dat pas weer werk bood toen bij Union focus en scherpte wat verminderde. Kort na de rust vergat Konadu de Limburgers weer in de match te trappen. Het zijn voor vervangingen. Urtefan maakte de 3-0 meteen na zijn invalbeurt. En een andere invaller, Floruc, scoorde in het slot nog 2 keer 5-0. Vierde overwinning op een rij voor Union en 14 keer gescoord in die vier wedstrijden. De Brusselaars zagen aanvoerder McAllister wel uitvallen met een blessure.
9: Oud-Heverlee Leuven en Cercle Brugge speelden vanavond 1-1 gelijk. Leuven leek lang op weg naar de overwinning, maar in de toegevoegde tijd maakte Cercle nog gelijk via een strafschop. Leuven pakt wel zijn eerste punt dit seizoen. Vannacht bewolkt met vooral in het noorden kans op wat regen. De minima liggen tussen 15 en 18 graden. Morgen veel wolken met perioden van regen of buien die intens kunnen zijn. Mogelijk ook met onweer en maximaal tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Alles begint bij luisteren.
3: Radio 1.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is middernacht, goeienacht. VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. Voor de tweede avond op een reis is er een drone waargenomen boven Brussels Airport. Dat bevestigt luchtverkeersleider Skies. Vrijdagavond was de drone te zien van op de toren en vandaag werd die ook digitaal geregistreerd. Uit voorzorg werd het vliegverkeer in beide gevallen kort onderbroken. Het is voorlopig niet duidelijk om welk type drone het precies ging of waar ze vandaan kwamen. Het is aan de federale politie om dat te onderzoeken. De Canadese superster Céline Dion heeft vanavond haar lang verwachte comeback gemaakt in Parijs. Ze gaf er haar eerste van 26 concerten. Enkele jaren geleden moest ze haar zangcarrière op pauze zetten door ernstige gezondheidsproblemen. 2 jaar geleden trad ze wel al op tijdens de Olympische Spelen in Parijs. En nu is ze dus helemaal terug. Ook collega Gianni Palink is in Parijs. Hij vertelt wat hij opvangt over het concert.
3: Om te beginnen is haar optreden met 3 kwartier vertraging begonnen. Het is niet duidelijk waardoor. Nu voor alle duidelijkheid, wij mochten de zaal niet binnen. Maar we hebben wel veel indrukken vanuit de zaal gekregen via mensen die wel binnen waren. En ook binnen alle Franse kranten hadden een liveblog. En ja, daaruit bleek toch wel de emotie die er was, zowel bij het publiek als bij Céline Dion zelf. Tranen na haar eerste liedje.
2: In New York wordt de finale van de US Open in het tennis gespeeld tussen de Russin Arina Sabalenka en de Kazachse Elena Rybakina. Een duel tussen de nummers 1 en 2 van de wereld is dat. Glenn Martens, jij volgt de wedstrijd voor ons. Hoe staat het daar?
4: Wel, het is zoals verwacht een bijzonder spannende finale. We gaan zo meteen beginnen aan de derde en beslissende set. De eerste ging met 6-4 naar Rybakina. Daarom was de Kazakse ook duidelijk te sterk. Dominant op de eigen service en met zeer agressieve returns bracht ze Sabalenka voortdurend in tijdsnood. In set 2 lange tijd gelijk opgaand, maar op het einde met iets meer variatie kroop Sabalenka toch onder de huid van Sabalenka. Bij 5-6 kreeg ze dan een derde keer een setpunt en dat was het goede. Ze ging door die service van Rybakina goed voor 7-5. Setwins. En zo krijgen we, net als in Australië, een derde en beslissende set tussen Sabalenka en Rybakina. Sabalenka kan voor de derde keer winnen in New York. Rybakina kan haar eerste titel pakken.
2: Dankjewel, Glenn. In het voetbal heeft Union thuis met 5-0 gewonnen van promovendus Lommel. Een verslag van Bert Sterks.
5: Het werd een makkelijke zege voor Union, dat Lommel meteen bij de keel greep en al na 7 minuten 2-0 voorstond. Seneli en Mofokeng scoorden 2 keer op aangeven van Bjondic. En de thuisploeg kreeg nog een aantal kansen om vaker te scoren, maar liet dat na. Het ging allemaal wat te snel voor Lommel, dat pas weer werk bood toen bij Union de focus en scherpte wat verminderde. Kort na de rust vergat Konadu de Limburgers weer in de match te trappen. Het zijn voor vervangingen. Urtefan maakte de 3-0 meteen na zijn invalbeurt. En een andere invaller, Floruc, scoorde in het slot nog 2 keer 5-0. 4e overwinning op een rij voor Union en 14 keer gescoord in die 4 wedstrijden. De Brusselaars zagen aanvoerder McAllister wel uitvallen met een blessure.
2: En Oud-Heverlee Leuven en Cercle Brugge speelden vanavond 1-1 gelijk. Leuven leek lang op weg naar de overwinning, maar in de toegevoegde tijd maakte Cercle nog gelijk via een strafschop. Leuven pakt wel zijn eerste punt dit seizoen. En op het Europees kampioenschap 3-3 basketbal in Antwerpen hebben onze Belgische mannen hun 2e groepswedstrijd verloren met 21-16 tegen het nummer 1 van de wereld Servië. De Belgian Lions waren al zeker van een plaats in de kwartfinale, die is morgen tegen wereldkampioen Letland. Vannacht bewolkt met vooral in het noorden kans op wat regen. De minima liggen tussen 15 en 18 graden. Morgen veel wolken met perioden van regen of buien. En die kunnen ook intens zijn, mogelijk met onweer. De maxima die gaan tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 1:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Voor de tweede avond op rij is er een drone waargenomen boven Brussels Airport. Dat bevestigt luchtverkeersleider Skies. Vrijdagavond was de drone te zien van op de toren. Vandaag werd die drone ook digitaal geregistreerd. Uit voorzorg werd het vliegverkeer in beide gevallen kort onderbroken. Het is voorlopig niet duidelijk om welk type drones het precies ging of waar ze vandaan kwamen. Het is aan de federale politie om dat te onderzoeken. De Zweden mogen straks naar de stembus voor de parlementsverkiezingen daar. Op dit moment wordt Zweden geleid door de centrumrechtse premier Ulf Kristersson, die een minderheidsregering vormt met gedoogsteun van radicaal rechts. Maar de verkiezingen lijken een spannende strijd te worden tussen links en rechts. De linkse oppositie heeft een lichte voorsprong in de peilingen, maar ook de radicaal rechtse partij doet het erg goed. De huidige rechtse premier heeft ook al gezegd dat hij hen in de coalitie zal opnemen als ze samen een meerderheid kunnen halen. Elena Rybakina heeft zo net de finale van de US Open bij de vrouwen gewonnen. En dan zijn we bij het tennis. De Kazachse versloeg het nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka. Een verslag krijg je van Glenn Martens.
2: Elena Rybakina raakte tot dit jaar nooit verder dan de vierde ronde in New York, maar begon wel uitstekend aan haar eerste US Open finale. Ze was dominant op haar eigen opslag en bracht Sabalenka met agressieve returns voortdurend in tijdsnood. Een vroege break volstond voor 6-4 setwinst. Sabalenka won de US Open de voorbije 2 jaar en probeerde met meer variatie in haar spel het ritme van haar tegenstander te breken. Dat loonde, want set 2 ging met 7-5 naar de Wit-Russische. In een derde en beslissende set kon Sabalenka het hoge niveau niet volhouden. Ze maakte opnieuw meer fouten en moest haar opslag 2 keer inleveren. Bij 5-2 en na bijna 2,5 uur spelen verzilverde Rybakina haar tweede wedstrijdpunt met een ace. Na Wimbledon in 2022 en de Australian Open eerder dit jaar ontbreekt enkel Roland Garros nog op haar erelijst. Maandag wordt ook de nieuwe nummer 1 van de wereld.
1: En in het voetbal heeft Union in eigen huis met 5-0 gewonnen van promovendus Lommel. Trainer David Hubert was achteraf bijzonder tevreden met die prestatie.
3: Ik denk vooral dat we heel goed starten. Op de manier dat we wilden starten, de eerste kwartier. Ze direct bij de keel grijpen, heel veel intensiteit brengen, druk naar voren. Voilà, ik denk dat we zelf de score iets dieper hadden kunnen of groter hadden kunnen maken. Maar vooral over het algemeen natuurlijk 5-0 thuis ben je tevreden, man.
1: Union springt zo voorlopig over aan Gent naar de leiding in het klassement. Maar Gent speelt straks nog tegen Genk. En Oud-Heverlee Leuven en Cercle Brugge speelden ook nog 1-1 gelijk gisteravond. Het is vannacht bewolkt, vooral in het noorden nog kans op wat regen en minimaal rond 18 graden. Overdag zal het bewolkt zijn met ook regen en fikse buien, mogelijk ook onweer en maximaal tot 21 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
4: Alles begint bij luisteren.

afstand moeten zijn. Ik weet waar ze naartoe wil, maar ik kan haar niet volgen.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In het West-Vlaamse Oost-Rozebeke is een zware brand uitgebroken in een loods van een voormalige meubelzaak. De brand werd rond 22:00 gisteravond opgemerkt.